0: beschermd natuurgebied. Dat zou mee gefinancierd worden door Jared Kushner, de schoonzoon is dat, van de Amerikaanse president Trump. Maar de actievoerders viseren nu ook de Albanese premier en zijn regering. Ze beschuldigen hem van corruptie en eisen dat hij aftreedt.
1: Everything in Albania can be reason, everything can be possible through corruption, and we don't want that anymore. We want a better future.
2: It's been too long with this kind of political culture where the prime minister and the political parties of this country think they can do anything. I'm here because I want an end to this Machiavellian political culture where power and greed justify anything.
0: De burgemeester van L'Église in de provincie Luxemburg gaat de scoutskampen in zijn gemeente deze zomer misschien annuleren, omdat er in de buurt wolven aanwezig zouden zijn. Het gaat in totaal om zo'n 19 scoutskampen. Eerder deze week werden in een bos nabij L'Église zo'n 20 schapen doodgebeten, wellicht door één of meer wolven. Sinds de terugkeer van de wolf in ons land is er nog geen enkele aanval op mensen geweest, maar de burgemeester wil geen enkel risico nemen en gaat overleggen met experten.
3: Moi je vais demander aux spécialistes d'avoir quand même certaines certitudes. Si on ne peut pas me certifier qu'à un moment donné les enfants ne prennent aucun risque, il se pourrait en effet que je décide d'annuler certains camps.
0: En op het WK voetbal heeft Frankrijk de 8e finale tegen Paraguay gewonnen. Het werd 0-1, een verslag van Tom Boudeweel.
4: Topfavoriet Frankrijk had het niet makkelijk met een stevig Paraguay dat regelmatig op en over het randje ging. Vooral Kylian Mbappé werd meermaals geviseerd, maar net hij maakte het verschil. Halverwege de tweede helft een benutte penalty, zijn 7e doelpunt op dit WK, evenveel als Messi. En zo krijgen we volgende donderdag in de kwartfinale een heruitgave van de halve finale van 4 jaar geleden. Frankrijk tegen Marokko, toch wel een duel om naar uit te kijken. Marokko had het een helft moeilijk met Canada, maar na de openingsgoal, meteen na de pauze, brak de weerstand van Canada en werd het nog 3-0. Met Canada verdwijnt het eerste gastland uit het toernooi.
0: En dan nog het weer, vannacht overwegend droog. Lokaal is er kans op wat regen bij temperaturen tot 18 graden. Na de ochtend afwisselend zon en wolken met kans op een bui en temperaturen dan tot 27 graden. Meer op 14nieuws.be.
5: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: sterrenhotel of sterrenhemel. Hoe je ook reist, Touring is er voor jou.
1: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
2: Ah, super. Allee.
1: Ja, ja, het zijn Hoogstraten aardbeien.
2: Ah, dan is het gewoon.
1: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
2: Oh, deze zijn van eraf blijkbaar.
0: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.

0: Mis niets van Rockwerchten live. Het hele weekend op VRT Max.
1: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
2: Powered by KBC.
3: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
4: Sterrenhotel of Sterrenhemel. Hoe je ook reist, touring is er voor jou.
5: Radio 1 live.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 3:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In de Amerikaanse hoofdstad Washington wordt de National Mall geëvacueerd. Het park waar een groot evenement wordt georganiseerd voor de 250ste verjaardag van de Amerikaanse onafhankelijkheid. Bezoekers krijgen het advies om te gaan schuilen voor hevig stormweer. Maar de ontruiming verloopt vrij chaotisch, vertelt correspondent Thomas de Graven.
2: Wel, vrij veel chaos en verwarring op dit moment. De politie heeft hier een linie gevormd om mensen met redelijk wat machtsvertoon van het terrein weg te leiden. Veel mensen weigeren om te vertrekken omdat ze niet geloven dat het onweer zo ernstig zal zijn. Er is heel veel verwarring, want heel veel mensen weten ook niet of dit evenement nu uitgesteld is of helemaal afgelast is. En ook over het vuurwerk, dat het grootste vuurwerk moest worden in de geschiedenis van de wereld. Wel, ook daarover is er nu twijfel of dat wel zal plaatsvinden. Dus een heel erg chaotische en misschien zelfs ontgoochelende 250ste verjaardag van Amerika hier in de Amerikaanse hoofdstad.
1: Het weer blijft roet in het eten gooien tijdens de feestelijkheden. Eerder werd in Washington namelijk ook al de geplande onafhankelijkheidsparade geannuleerd vanwege de hitte. De bosbrand die vrijdag uitbrak nabij de Costa Brava in het noordoosten van Spanje is deels onder controle. Dat meldt de lokale overheid. De brandweer hoopt de brand deze nacht nog volledig onder controle te krijgen. Er zou intussen ook een verdachte opgepakt zijn die mogelijk de brand veroorzaakte. Volgens Spaanse media zou het gaan om een arbeider die een slijpschijf gebruikte in een verboden zone. Bij de bosbrand in Spanje is zo'n 2300 hectare natuur verwoest. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn de voorbije avond tienduizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de regering. Het protest in Albanië houdt al enkele weken aan. Aanvankelijk ging het om protestacties tegen de bouw van een groot luxresort in een beschermd natuurgebied. Dat zou mee gefinancierd worden door Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Maar de actievoerders viseren nu ook de Albanese premier en zijn regering. Ze beschuldigen hem van corruptie en eisen dat hij aftreedt.
3: Everything in Albania can be reason, everything can be possible through corruption, and we don't want that anymore. We want a better future.
4: It's been too long with this kind of political culture where the prime minister and the political parties of this country think they can do anything. I'm here because I want an end to this Machiavellian political culture where power and greed justify anything.
1: En op het WK voetbal heeft Frankrijk de 8e finale tegen Paraguay gewonnen. Het werd 0-1. Een verslag van Tom Boudeweel.
5: Topfavoriet Frankrijk had het niet makkelijk met een stevig Paraguay dat regelmatig op en over het randje ging. Vooral Kylian Mbappé werd meermaals geviseerd, maar net hij maakte het verschil. Halverwege de tweede helft een benutte penalty, zijn 7e doelpunt op dit WK, evenveel als Messi. En zo krijgen we volgende donderdag in de kwartfinale een heruitgave van de halve finale van 4 jaar geleden. Frankrijk tegen Marokko, toch wel een duel om naar uit te kijken. Marokko had het een helft moeilijk met Canada, maar na de openingsgoal, meteen na de pauze, brak de weerstand van Canada en werd het nog 3-0. Met Canada verdwijnt het eerste gastland uit het toernooi.
1: En dan nog het weer, vannacht overwegend droog. Lokaal is er kans op wat regen bij temperaturen tot 18 graden. Na de ochtend afwisselend de zon en wolken met kans op een bui en temperaturen dan tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Alles begint bij luisteren.
6: Radio 1.

ben één met de maan als ik schrijf, het is één voor één. Het is even gedaan en ik drijf op het grote meer. We leven en we staan in groep, maar ik ga alleen. Liefde komt recht uit het hart, of ik heb liever geen. Krijg een klap van de molen, klap van de kwaliteit. Rood is het bloed uit de ogen, rood is de kleur van de strijd. De tijd is al nodig zijn, heb er een zee van vol. We pakken het over, wij duiken hier onder golf. Yes. Ze sturen ons links naar rechts, maar we blijven staan.

boom, want dat leidt tot niks. Mijn kids kijken op naar mij, ik kijk naar boven en kijk naar niks. Vest van de kop tot de teen, dat is hoe het is. De engel aan de chain is goud, die blijft er hangen als Jezus Christus.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 4:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In de Amerikaanse hoofdstad Washington is de National Mall geëvacueerd. Het park waar een groot evenement wordt georganiseerd voor de 250ste verjaardag van de Amerikaanse onafhankelijkheid. Bezoekers kregen het advies om te gaan schuilen voor hevig stormweer. De ontruiming verliep vrij chaotisch. De politie moest onder meer ingezet worden om de bezoekers weg te sturen. Rond deze tijd zou de National Mall weer geopend worden voor het publiek. De toespraak van de Amerikaanse president Trump en een groot vuurwerkspektakel zouden nadien ook kunnen doorgaan. Het weer gooide eerder ook al roet in het eten van de feestelijkheden. Zo werd in Washington de voorbije dag ook een grote parade geannuleerd vanwege de hitte. In Venezuela is het dodental na de dubbele aardbeving van anderhalve week geleden bijgesteld tot bijna 3000. Er zijn intussen ook bijna 16.600 gewonden geteld. Volgens de Verenigde Naties zijn nog ongeveer 50.000 mensen vermist. Er wordt nog steeds naar hen gezocht, maar de hoop om ze nog levend terug te vinden is heel klein. Op het WK voetbal heeft Frankrijk de 8e finale tegen Paraguay gewonnen. Het werd 1-0 of 0-1. Een verslag van Tom Boudeweel.
2: Topfavoriet Frankrijk had het niet makkelijk met een stevig Paraguay dat regelmatig op en over het randje ging. Vooral Kylian Mbappé werd meermaals geviseerd, maar net hij maakte het verschil. Halverwege de tweede helft een benutte penalty, zijn 7e doelpunt op dit WK, evenveel als Messi. En zo krijgen we volgende donderdag in de kwartfinale een heruitgave van de halve finale van 4 jaar geleden. Frankrijk tegen Marokko, toch wel een duel om naar uit te kijken. Marokko had het een helft moeilijk met Canada, maar na de openingsgoal, meteen na de pauze, brak de weerstand van Canada en werd het nog 3-0. Met Canada verdwijnt het eerste gastland uit het toernooi.
1: En na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Canada zijn in Nederland op verschillende plaatsen rellen uitgebroken. Zo werden in Den Haag 29 mensen opgepakt. De politie zette daar het waterkanon in nadat agenten werden bekogeld met eieren en vuurwerk. Ook in Rotterdam en Utrecht waren er rellen. Ook daar werd de politie bestookt met vuurwerk en bekogeld met eieren. De overwinning van Marokko werd ook in ons land gevierd, onder meer in Brussel en Antwerpen, maar zonder grote incidenten. En dan nog het weer. Het blijft overwegend droog. Lokaal is er kans op wat regen bij temperaturen tot 18 graden. Na de ochtend afwisselend zon en wolken met kans op een bui en temperaturen dan tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Alles begint bij luisteren.

Yeah.

0: Zalando.
1: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Uh-huh. Ja, die look, dat komt

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Wat wordt het vandaag?
0: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Oh, dat is een makkie.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Radio 1 live.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In de Amerikaanse hoofdstad Washington is de National Mall geëvacueerd. Het park waar een groot evenement wordt georganiseerd voor de 250ste verjaardag van de Amerikaanse onafhankelijkheid. Bezoekers kregen het advies om te gaan schuilen voor hevig stormweer. De ontruiming verliep vrij chaotisch. De politie moest onder meer ingezet worden om de bezoekers weg te sturen. Intussen is die National Mall weer geopend voor het publiek. De toespraak van de Amerikaanse president Trump en een groot vuurwerkspectakel zullen nadien ook doorgaan. Het weer gooide eerder ook al roet in het eten van de feestelijkheden. Zo werd in Washington de voorbije dag of gisteren ook een grote parade geannuleerd vanwege de hitte. In het oosten van de Franse Pyreneeën woedt een nieuwe natuurbrand. Het vuur verspreidde zich in enkele uren over een gebied van meer dan 400 hectare. Honderden brandweerlui zijn ingezet, maar het blussen verloopt moeizaam, omdat de brand woedt in een moeilijk toegankelijk gebied. In het zuiden van Frankrijk braken eerder ook al verschillende andere bosbranden uit. En ook Spanje en Portugal worden geteisterd door natuurbranden. Op het WK voetbal heeft Frankrijk de 8e finale tegen Paraguay gewonnen. Het werd 0-1. Een verslag van Tom Boudeweel.
2: Topfavoriet Frankrijk had het niet makkelijk met een stevig Paraguay dat regelmatig op en over het randje ging. Vooral Kylian Mbappé werd meermaals geviseerd, maar net hij maakte het verschil. Halverwege de tweede helft een benutte penalty, zijn 7e doelpunt op dit WK, evenveel als Messi. En zo krijgen we volgende donderdag in de kwartfinale een heruitgave van de halve finale van 4 jaar geleden. Frankrijk tegen Marokko, toch wel een duel om naar uit te kijken. Marokko had het een helft moeilijk met Canada, maar na de openingsgoal, meteen na de pauze, brak de weerstand van Canada en werd het nog 3-0. Met Canada verdwijnt het eerste gastland uit het toernooi.
1: En na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Canada zijn in Nederland op verschillende plaatsen rellen uitgebroken. Zo werden in Den Haag 29 mensen opgepakt. De politie zette daar het waterkanon ook in, nadat agenten werden bekogeld met eieren en vuurwerk. Ook in Rotterdam en Utrecht waren er rellen. Ook daar werd de politie bestookt met zwaar vuurwerk en bekogeld met eieren. De overwinning van Marokko werd ook in ons land gevierd, onder meer in Brussel en Antwerpen, maar zonder grote incidenten daar. En dan nog het weer. Het blijft overwegend droog. Lokaal is er kans op wat regen bij temperaturen tot 18 graden. Na de ochtend afwisselend de zon en de wolken met kans op een bui en temperaturen dan tot 27 graden. Meer op veertiennieuws.be.
3: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

0: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
1: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. Radio 1 live.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 6:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Lien de Koolman. In Washington is een groot evenement voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten urenlang uitgesteld omdat er onweer dreigde. De National Mall werd ontruimd en dat verliep chaotisch. Er werd politie ingezet om bezoekers weg te sturen. Na enkele uren mocht iedereen weer het park in en daar heeft president Trump intussen zijn speech gegeven. Die duurde 3 kwartier, dat is korter dan verwacht. Ondanks de stormdreiging was Trump vastbesloten om op Onafhankelijkheidsdag 4 juli zelf te spreken en niet enkele dagen later.
2: Tonight we come together for one of the most joyous and glorious milestones of all time, the 250th anniversary. One of my very brilliant people backstage said, "Don't worry about it, sir. We can do it maybe next week." I said, "It doesn't work next week. We want July 4th. We're not looking for July something else."
1: De burgemeester van L'Église in de provincie Luxemburg gaat mogelijk scoutskampen in zijn gemeente annuleren. Gisterochtend zijn in een bos in de buurt zo'n 20 schapen doodgebeten, wellicht door 1 of meerdere wolven. Er zijn de komende weken 19 kampen gepland in L'Église. De burgemeester gaat overleggen met experts, want hij wil geen enkel risico nemen voor de veiligheid van de kinderen.
3: Moi, je vais demander aux spécialistes d'avoir quand même certaines certitudes. Si on ne peut pas me certifier qu'à un moment donné les enfants ne prennent aucun risque, il se pourrait en effet que je décide d'annuler certains camps.
1: Sinds de terugkeer van de wolf in ons land is er nog geen enkele aanval op mensen geweest. In Voeren in Limburg is gisteren een dode gevallen bij een tractortreffen. Het is de bestuurder van een van de tractoren. De hulpdiensten hebben nog geprobeerd hem te reanimeren, maar dat is niet meer gelukt. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht, zegt Bruno Copin van het parket.
4: Tijdens een kolonne van tractoren heeft er zich een ongeval voorgedaan waarbij 1 persoon is komen te overlijden. Het gaat om een 62-jarige man uit Deelse Stokkum. Er is ook een verkeersdeskundige aangesteld die ter plaatse zal proberen na te gaan wat de oorzaak is.
1: Op het WK voetbal heeft Frankrijk Paraguay verslagen met 0-1, met een penalty van Mbappé. Eerder op de avond versloeg Marokko Canada met 0-3 en daarmee ligt het eerste gastland uit het toernooi. In de kwartfinale speelt Marokko tegen Frankrijk. De overwinning van Marokko werd in Brussel en Antwerpen uitbundig gevierd gisteravond. In Nederland braken er rellen uit in Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Het weer, zon en wolken met kans op een lokale bui, vooral in het oosten en noordoosten. Maxima tussen 20 en 27 graden vandaag. De komende dagen brede opklaringen en nog iets warmer. Vanaf donderdag zonnig en zeer warm met maxima rond of boven de 30 graden.
0: Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.

0: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden.
1: In Walibi!
2: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
3: Radio 1 live.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Een heel goedemorgen, het is 6:30. Dit zijn de hoofdpunten van VRT Nieuws met Lien de Koman. In Washington is een groot evenement voor de 250ste verjaardag van de VS urenlang uitgesteld omdat er onweer dreigde. Het park, de National Mall, werd ontruimd en dat verliep chaotisch. Er werd politie ingezet om bezoekers weg te sturen. Na enkele uren mocht iedereen weer in het park en daar heeft president Trump intussen zijn speech gegeven. In L'Église in de provincie Luxemburg zullen mogelijk scoutskampen geannuleerd worden omdat er wolven in de buurt zijn. Gisteren zijn er 20 schapen doodgebeten. De burgemeester gaat overleggen met experts of de kampen veilig kunnen doorgaan. En op het WK voetbal heeft Frankrijk Paraguay verslagen met 0-1, een penalty van Mbappé. Eerder op de avond versloeg Marokko Canada en die overwinning van Marokko is uitbundig gevierd in Brussel en Antwerpen. In Nederland braken er in enkele steden rellen uit. Zon en wolken vandaag met kans op een bui, vooral in het oosten en het noordoosten. We halen maxima tussen 20 en 27 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 7 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Lien de Koman. In Washington D.C. heeft president Trump zijn speech voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten gegeven. Die duurde zo'n 3 kwartier en dat is korter dan verwacht. Trump sprak vol lof over de geschiedenis van de VS, maar had het ook over de dreiging van het communisme, een onrechtstreekse sneer naar socialistische democraten. Hij noemde communisme een kanker die je snel moet weghalen.
2: Communism is a loser and it always will be. The communist system is the opposite of the American system, and the communist system has never worked. It's like a cancer. You gotta cut it out, you gotta cut it out fast.
1: De toespraak van Trump werd urenlang uitgesteld omdat er onweer dreigde, maar kon uiteindelijk toch doorgaan. Daarna was er ook nog een vuurwerkshow en volgens Trump zou dat de grootste ooit in de wereld worden. In Turnhout in de Antwerpse Kempen is iemand in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht na verkeersagressie. Volgens het parket ontstond er een ruzie tussen de inzittenden van een auto en 2 voetgangers. Die is uitgedraaid op een vechtpartij. De autobestuurder raakte zwaar gewond en de 2 voetgangers zijn opgepakt. In Voeren in Limburg is gisteren een dode gevallen bij een tractortreffen. Het is de bestuurder van een van de tractoren. De hulpdiensten hebben nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar dat is niet meer gelukt. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht. Op het WK voetbal heeft Frankrijk Paraguay verslagen met 0-1, een penalty van Mbappé. Eerder op de avond versloeg Marokko Canada met 0-3 en daarmee ligt het eerste gastland uit het toernooi. In de kwartfinale speelt Marokko tegen Frankrijk. In Brussel en Antwerpen is de overwinning van Marokko uitbundig gevierd gisteravond. De overwinning was verdiend en Marokko is klaar voor de finale, zeggen de supporters.
3: Une victoire amplement méritée. En tout cas, je pense qu'on est prêt pour passer à la finale. Voilà, si on arrive à la finale, je pense qu'on a toutes les armes pour la gagner, cette Coupe du Monde. Je pense que le ciel est là, ses limites. On peut le faire, on peut le faire.
1: In verschillende steden in Nederland braken na de match rellen uit. In Den Haag, Rotterdam en Utrecht werd de politie bekogeld met eieren en vuurwerk. En in de Ronde van Frankrijk vertrekt de Deen Jonas Vingegaard straks in de gele leiderstrui. Vingegaard won met zijn team Visma Lise Bike de openingsetappe. Hij heeft in het klassement nu al 12 seconden voorsprong op Tadej Pogacar, die 3e is. Remco Evenepoel verloor 19 seconden en is 5e, maar hij is niet ontevreden.
4: Ik heb gewoon mijn ding gedaan in de finale. Maxime heeft me nog goed afgezet in de laatste kilometer en... Ja, we hebben het resultaat gereden dat we gehoopt hadden, denk ik. Ik denk niet dat het veel sneller kon, dus we hebben ons best gedaan.
1: Zon en wolken met kans op een lokale bui, vooral in het oosten en noordoosten. Maxima tussen 20 en 27 graden. De komende dagen brede opklaringen en nog iets warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 1. De ochtend. Met Jan van Dalm.
6: Goedemorgen. De viering van 250 jaar VS is niet van een leien dakje gelopen. Eerst veel te heet, dan weer te veel storm. Bij ons zit het voorlopig snor. Dit is de ochtend. Welkom.

0: Nowhere in Love, Few Bits. De 250ste editie van de 4th of July, de Amerikaanse nationale feestdag, verliep met toch wel wat hindernissen. Eerst was er die extreme hitte en toen waren het onweders die het programma in de war stuurden. Goedemorgen Thomas de Graaf, goeienacht voor jou.
1: Goedemorgen Jan.
0: Ja, is het daar intussen al afgelopen?
1: Ondertussen is het afgelopen. Het was ondertussen wel al 5 juli hier toen het afgelopen was. Na een vuurwerkshow die wel heel erg indrukwekkend was. Het was zogezegd de grootste vuurwerkshow in de geschiedenis van de wereld. En zo leek het ook wel. 850.000 vuurpijlen zouden eraf gestoken zijn. Ongeveer een uurtje geleden. Dat duurde 40 minuten voor die allemaal de lucht in waren. Maar het was wel een spektakel.
0: Het was een spektakel, maar het spektakel, het leek er even op dat het niet zou doorgaan, hè? Er is heel wat onduidelijkheid geweest.
1: Effectief, eigenlijk de hele dag was redelijk chaotisch. Je zei het al, je had die grote hitte doorheen de dag. Mensen die urenlang moesten aanschuiven om uiteindelijk dit festivalterrein te kunnen opkomen hier op de National Mall, waar die grote ceremonie zou plaatsvinden. Dus iedereen was eigenlijk al een klein beetje uitgeput toen ze hier aankwamen. En rond 6:55, eigenlijk was dat het startmoment van deze grote ceremonie, werd er plotseling omgeroepen dat er onwedersopkomst waren en dat iedereen het terrein opnieuw moest verlaten. En dat werd hier op zeer veel ongenoegen onthaald. Mensen konden het eerst niet geloven. Iedereen bleef een beetje hangen. Je zag eigenlijk ook niet zo heel erg veel van onweer, dus mensen geloofden het ook niet echt. Nu, dat duurde bijna een uur voor iedereen een beetje begon te bewegen, nadat ze toch wel met wat machtsvertoon van de politie die in linies liep, werden bijna verwijderd van dit veld hier. En dan bleef iedereen een beetje rondhangen in de straten hier rond, wat voor heel veel verkeerschaos zorgde. En dan kreeg je plotseling het bericht, want niemand wist of dit nog zou plaatsvinden, of het gewoon uitgesteld was of helemaal afgelast. En plots zei Donald Trump op Truth Social: ik ga zeker nog mijn speech geven. Het kan mij niet schelen hoe laat het is, maar ik doe het zeker. En dat werd dan uiteindelijk rond 10:50. We mochten denk ik rond 9:45 opnieuw het terrein op. Dat die deuren opnieuw open gingen. Dat iedereen opnieuw door de security screening moest. Trump gaf zijn speech en kon toch nog dit festival, deze ceremonie in een of andere vorm plaatsvinden.
0: Het moest en het zou doorgaan voor de president. Wat heeft hij dan gezegd in zijn toespraak?
1: Wel, op voorhand was er een beetje gevreesd. Zou hij er opnieuw een politieke speech van maken? Want dat had hij de voorbije dagen in verschillende andere speeches ook al gedaan. Of zou hij hier op 4 juli proberen het land bijeen te brengen en een puur patriotische speech houden? Het werd een mengeling van beide. Het ging heel erg vaak over de vlag van Amerika. Het ging heel erg vaak om het eren van patriotten. Maar daartussen zat heel veel typisch materiaal van een Trump-speech, moet ik zeggen. Heel veel partijpolitiek, dus mensen die de partij, de andere partij proberen kleineren. Het ging over zijn eigen verwezenlijkingen. Het ging over wat er allemaal goed ging in het land door hem. Dus dat soort dingen zaten er allemaal in.
0: Ja, en een felle sneer naar het communisme heb ik ook gehoord in het nieuws, hè?
1: Absoluut, dat horen we de laatste tijd heel erg vaak. Komt eigenlijk omdat heel veel socialist democrats, mensen zoals Zoran Mamdani, de burgemeester van New York, hier steeds meer verkiezingen winnen bij de democraten. En van op de rechterkant, van bij de republikeinen, worden die echt gezien als communisten. Ze worden ook zo weggezet. En dat lijkt nu het nieuwe thema te zijn waar Donald Trump zich aan vasthaakt. Hij heeft echt een nieuwe communistische dreiging gezien. Die moet afgeweerd worden nu in november tijdens de midterms.
0: Ja, want dat is zeer belangrijk dat hij die midterms natuurlijk zou kunnen winnen. Het was dus een patriotische speech, maar toch met een stevig politiek randje. Thomas, als je nu eens de balans opmaakt van die viering rond 250 jaar VS, wat zeg je dan?
1: Wel, enerzijds, als je de mensen hier hoort, iedereen was heel erg blij met wat ze hier gezien hebben vandaag. Het was heel erg uitdagend voor heel veel mensen deze dag, door de hitte, door wat er dan gebeurd is met dat onweer. Maar deze mensen, het moet ook gezegd, dat waren bijna allemaal fans van Trump. Zij waren heel erg tevreden dat ze Trump gezien hebben en het vuurwerk gezien hebben. En dat is de commentaar hier op wat hier allemaal georganiseerd wordt in de hoofdstad, vooral in Washington D.C., dat dit vooral evenementen zijn die georganiseerd zijn door het Witte Huis, door Trump zelf. Dit is zijn visie op 4 juli, dit is zijn visie op Amerika. En heel veel Amerikanen voelen zich daarbij buitengesloten. Je zag hier ook vanavond heel veel Amerikanen niet, ook al waren er tienduizenden aanwezigen. Er waren heel veel Amerikanen die vonden, dit is niet ons feest, dit is niet voor ons, wij willen daar zelfs niet aanwezig zijn. En dat is dus wel de balans na deze 4 juli. Dat ja, een evenement dat eigenlijk op deze 250ste verjaardag het land bijeen zou moeten brengen, ja, dat je toch die tweedeling constant voelt en ziet.
0: Toch wat polarisatie dus op die 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Dankjewel, Thomas de Graven vanuit Washington.
1: Graag gedaan.

0: mami, mami, mami.
1: Een baby, Merel in een gevecht met haar biologische klok.
2: De Ochtend WK.
1: Goedemorgen, Steffi Merlevenen.
3: Goedemorgen.
1: Wij kennen de eerste kwartfinalisten op het WK voetbal.
3: Ja, klopt. Topfavoriet Frankrijk en Marokko. Frankrijk schakelde een agressief Paraguay uit met 0-1... in een match waarin de Paraguayanen voortdurend de grens opzochten... met duels op het randje, venijnig natrappen en tijdrekken... en een scheidsrechter die geen enkele gele kaart gaf. Dat is toch ook opmerkelijk. Ja. Vooral Mbappé werd natuurlijk geviseerd... en net hij bevrijdde de Fransen zo'n 20 minuten voor tijd met een strafschop. Tegenstander voor Frankrijk in die kwartfinale wordt dus inderdaad Marokko. Dat is een heruitgave van de halve finale op het vorige WK. Ik vermoed ook een match met veel mooier voetbal dat we gaan zien.
1: Hopelijk, ja.
3: Ja, met Canada schakelde Marokko het eerste van de drie gastlanden uit. Het was nog een moeizame eerste helft waarin Marokko zijn goede voetbal maar niet vond. Maar na de rust vielen dan toch de bevrijdende goals. Twee keer Unani en de 0-3 was van Rahimi. Marokko zag in de eerste helft wel smaakmaker Ismaël Saibari uitvallen. Dus dat is nog even afwachten.
1: Dat is inderdaad even afwachten. Pech voor Marokko. En na 8 uur praten we over het WK nog met Tom Boudewijl in Seattle. Dan gaan we naar de Tour. Daar heeft Jonas Vingegaard zijn eerste veldslag gewonnen.
3: Ja, team Visma Leasebike won de ploegentijdrit in de straten van Barcelona. En Vingegaard mag inderdaad als eerste de gele trui aantrekken straks voor de tweede etappe. Tadej Pogacar verloor 12 seconden en werd derde. En Remco Evenepoel die is vijfde op 19 seconden. Hij had misschien net op iets meer gehoopt, maar is toch best tevreden.
4: Vanaf het eerste klimmetje was het zo rap mogelijk en ik had een bepaald tempo opgelegd gekregen en heb ik gewoon getrapt en geduwd en ik wist dat ik dan moest rijden om tijd goed te maken of alleszins in de buurt te blijven, dus ik heb gewoon mijn ding gedaan in de finale. Maxime heeft me nog goed afgezet in de laatste kilometer en ja, we hebben het resultaat gereden dat we gehoopt hadden, denk ik. Ik denk niet dat het veel sneller kon, dus we hebben ons best gedaan.
3: Ja, Evenepoel won trouwens ook de interne strijd, zal ik maar zeggen, van zijn ploegmaat bij Red Bull, Bora Hansgrohe, Florian Lipowitz. Evenepoel reed in de slot duidelijk van hem weg, dus dat zal hem wel deugd gedaan hebben, neem ik aan. Het is voor het eerst sinds de Tour in 23 dat Jonas Vingegaard nog een keertje het geel mag dragen straks, en daar is hij heel blij mee.
5: It's amazing. Yeah, I mean, for me, this is maybe one of the most beautiful jerseys in cycling. The yellow jersey is the one you really want to wear. Yeah, it's just amazing to be back in yellow and to win the team time trial with the team is something we can be extremely happy about.
3: Ja, de meest speciale en de mooiste trui, zo zei jij, dat geel in de Tour. Voor Tadej Pogacar zal het pieken, neem ik aan, want hij moest tevreden zijn met de bolle trui en dus een derde plek. En Pogacar was vooral blij dat die eerste zware dag voorbij was, zegt hij.
5: I'm super happy also, the day is over. It was, it's super, it's really hard to do this day. It's long and you prepare for just these 20 minutes with the team. It's really stressful and... But I enjoyed it today. It was a long time since I did a team time trial and actually it was really good performance and we can be happy with today.
3: Hij is er toch tevreden mee en heeft genoten van die ploegentijdrit, Tadej Pogacar. Vandaag blijft de Tour nog een dagje in Catalonië met de climax van de semi-bergetappe vandaag opnieuw op Montjuïc en aan het Olympisch Stadion in Barcelona. Uiteraard te volgen in Sporza Tour vanmiddag, Jan.
1: Ja, en om af te ronden weer naar het gras. Niet van een voetbalplein dit keer, maar wel van Wimbledon.
3: Ja, waar het een dag met Belgische hoogtes en laagtes was gisteren. Eerst was er die stunt van Elise Mertens, ja, die de nummer 2 van de wereld, Jelena Rybakina, uitschakelde. Maar daarna was er de pijnlijke nederlaag van Zizou Bergs tegen de Britse wildcard-speler Arthur Ferry. Bergs verloor in 5 sets, maar hij gaf zowel in de 4e als in de 5e set een 4-1 voorsprong nog uit handen. Hij was dan ook ferm ontgoocheld.
6: Er valt veel over te zeggen, wat de juiste reden is, dat weet ik niet, maar de kwaliteit was er gewoon niet wanneer het moest, hè. Op verschillende domeinen, dus achteraf moet je gewoon zeggen dat het... uiteindelijk dan toch niet goed genoeg was. Hè.
3: Duidelijk heel teleurgesteld, Zizou Bergs. De derde ronde is dus een eindstation. Dat is wel zijn beste resultaat ooit op Wimbledon.
1: En volgend jaar misschien de 4e ronde, wie weet.
3: Dan maar beter, ja.
1: Dankjewel, Steffi Merlevenen.

0: You Don't Know Me, Ben Folds en Regina Spector.
1: Motorpech in Nice.
2: Oh.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
0: Bijna 7:30 en goedemorgen, de hoofdpunten van het ochtendnieuws. In Washington D.C. heeft president Trump gespeecht voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. De toespraak werd urenlang uitgesteld omdat er onweer dreigde, maar kon uiteindelijk toch doorgaan. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broek wil het noodnummer 1733 voor een huisarts van wacht weghalen bij Binnenlandse Zaken. Tijdens de hittegolf vorige week liepen de wachttijden erop tot 25 minuten. Binnenlandse Zaken kreeg al extra middelen voor de noodcentrales, maar dat bracht volgens Van den Broek geen verbetering. En op het WK voetbal heeft Frankrijk Paraguay verslagen met 0-1 dankzij een strafschop van Kylian Mbappé. Marokko versloeg Canada. Die overwinning is in Brussel en Antwerpen stevig gevierd. In enkele Nederlandse steden kwam het tot rellen. Het weer, zon en wolken met kans op een lokale bui, vooral in het oosten en noordoosten. Maximaal tussen 20 en 27 graden.
5: Radio 1.
4: De ochtend.
5: Met Jan van Delm.

0: jou.
1: Jaar na jaar, vrouwtje. Wie Scandinavië zegt, zegt hier bij ons Jeroen Visser. Onze trouwe correspondent daar neemt afscheid van Stockholm, Zweden, en keert terug naar huis, naar Nederland. Goedemorgen, Jeroen Visser.
2: Goedemorgen.
1: Jij hebt daar intussen 5 jaar van je leven doorgebracht. Hoe kijk je daarop terug?
2: Ja, dat is een hele mooie tijd. Ik heb daar toch wel veel leuke dingen en interessante dingen kunnen doen. En het was natuurlijk ook een spannende tijd. Al snel nadat ik kwam, toen de oorlog in Oekraïne losbrak. En dat gooide hier toch wel alles op zijn kop. En ook in Finland. Dat is leuk en interessant geweest om te mogen volgen.
1: Ja, want die oorlog in Oekraïne heeft inderdaad voor Scandinavië ook grote gevolgen gehad, hè?
2: Ja, ik weet nog, toen ik begon, toen zei mijn leidinggevende bij de Volkskrant, die zei, ga maar mooie verhalen maken over de Zweedse kinderopvang en zo, Het is niet zo'n nieuwsregio, maar dat viel toch wel echt tegen of mee. Ligt een beetje aan wat voor kant je het bekijkt. Maar
1: valt het dan mee, hè? Zal ik maar zeggen.
2: Ja, precies. Ja. Ja, dat is toch wel fijn dat je iets te doen hebt en dat het ook heel relevant is. En dat alle ogen gericht zijn op het noorden. Want dat was ook zo op een gegeven moment. Hè? Want Rusland viel natuurlijk een buurland binnen. En dat mensen onderschatten nog wel eens wat voor effect dat heeft op andere buurlanden van Rusland. Zoals Finland, bijvoorbeeld.
1: Heeft een bijzonder lange grens met Rusland, hè, Finland.
2: Ja, 1340 kilometer, dat is nogal wat. Ja. En ook geschiedenis. Hè? Dus Rusland heeft natuurlijk eerder stukken van Finland ingenomen, hè, tijdens de Tweede Wereldoorlog, en dat nooit meer teruggegeven. Dat is nog altijd een trauma, maar vooral ook een aanwijzing dat je voorbereid moet zijn. En dat zijn ze nogal in Finland. Daar hebben we natuurlijk ook vaak over gehad de afgelopen jaren. Maar het heeft ook vooral voor die omwenteling gezorgd. En zo zag je dat een land dat eigenlijk altijd onafhankelijk wilde zijn op militair gebied. En dat gold voor Zweden nog veel langer. 200 jaar onafhankelijkheid, militair gezien. Ja, opeens als een blad aan de boom wisselde van dat standpunt. En ja, binnen een paar maanden eigenlijk het lidmaatschap van de NAVO aanvroeg.
1: Ja, dat was inderdaad een grote ommekeer voor landen als Zweden en Finland. Had jij vooraf eigenlijk iets met Scandinavië?
2: Nou, ik had mijn beste vriend bijvoorbeeld wonen in Kopenhagen. Dus wij kwamen er wel vaak. En onze kinderen hebben ook Scandinavische namen gekregen. Maar het dubbeltje begon pas te rollen toen wij hiervoor zaten wij natuurlijk in Korea, hè, als gezin.
1: Dat is iets helemaal anders, ja.
2: Ja, en om verslag te doen ook van Oost-Azië. En toen merkten wij eigenlijk dat onze vrienden die wij daar maakten, naast de Koreanen natuurlijk, vooral veel mensen waren uit Zweden, Noorwegen, Denemarken en Finland. Toen dachten wij, ja, misschien moeten wij dan, als wij naar Europa willen en nog een keer een baan als correspondent willen, dan misschien maar het noorden, want dat ligt ons blijkbaar wel.
1: Ja, het leven lijkt me daar ook veel relaxter dan in Korea.
2: Nou, dat kun je wel zeggen, ja. Kijk, voor mij geldt, ik doe min of meer gewoon hetzelfde. Maar ik ben correspondent, maar je zag daar in Korea bijvoorbeeld dat het aantal vakantiedagen per jaar lag rond de 5.
1: Oei, dat is bitter weinig, ja.
2: Ja, en hier in Zweden is dat echt natuurlijk veel anders. Het is nu zomer. Ik kom net terug van een voorbereidingsreis naar Nederland. En ja, alle Zweden zijn weg. Die zijn weg, die zijn op vakantie, vaak naar hun zomerhuis. En die blijven ook wekenlang weg. Zo kan zomaar 5-6 weken duren. En dan zeggen ze wel, ik werk die laatste 2 weken werk ik gewoon vanuit huis. Maar dat neem ik met een korreltje zout. Dus zij nemen het er echt van in de zomer en geven ze ongelijk. Het is natuurlijk een lange winter geweest. Maar dat is wel heel anders dan in Azië, ja.
1: Ja, en heb je nu veel van die Zweedse gewoonten overgenomen?
2: Wat ik wel fijne Zweedse gewoonte vind is is om één keer in de dag even koffie te drinken en met iets lekkers erbij. Iets kleins, hè. Dat heet de fika hier in Zweden. En dat doen ze ook op kantoor, hè, ook in het zakenleven. Om gewoon eventjes met elkaar te praten. En dat kan er over werk zijn, dat kan over iets anders. Dus dat vind ik een hele goede gewoonte. Dus die ga ik meenemen naar Nederland. En voor de rest, ik vind dat het Zweedse leven van vroeg beginnen met werken en op tijd stoppen, vind ik ook een inspiratie.
1: Ja. Ook een inspiratiebron, Zweden, voor jou. Binnenkort ben je weer in Nederland. Ja, wat nu? Waar kijk je het meest naar uit?
2: Ja, nou ja, goed, mensen onderschatten nog wel eens hoe het, tenminste, dat hoor ik om me heen. Een baan als correspondent is natuurlijk fantastisch, maar je werkt altijd alleen. Dus ik heb nu 10 jaar gedaan. Af en toe ben je op stap met een cameraman of een fotograaf. Maar over het algemeen zit je of ben je alleen op stap of op reis. En zit je achter je bureau stukken uit te tikken of voor te bereiden. Ja, en dat is nogal. Op een gegeven moment begint dat een beetje tegen te staan. En waar ik het meest naar uitkijk is dan ook om lekker samen met collega's samen te werken. En die fika te introduceren.
1: Ja, dat zou mooi zijn als je collega's zover zou kunnen krijgen om een filosofisch momentje in te lassen in het gedurende de dag met een kop koffie en nog wat lekkers erbij. Is dat dan in Nederland thuiskomen of toch ga je toch iets nieuws ontdekken? Wil je zo snel mogelijk weer ergens correspondent gaan zijn of niet?
2: Nee, het is wel thuiskomen. Ik denk na 10 jaar is het goed om ook een lange tijd weer in Nederland te zijn. We hebben natuurlijk vrienden en familie daar en die hebben ook 10 jaar lang niet zoveel gezien als we zouden willen. Dus ik denk dat het goed is, ook voor de kinderen die eigenlijk nooit in Nederland hebben gewoond, om eens wat langere tijd daar te blijven.
1: Dus dat wordt een hele aanpassing voor hen.
2: Ja, dat zeker. Ja. Ja. Die hebben echt nog nooit in Nederland gewoond. En die zullen zich. Ze spreken goed de taal. Ik neem aan dat die overgang op taalgebied goed zal gaan. Maar ja, het is natuurlijk wel wennen. Van een Zweedse school naar een Nederlandse school.
1: Ja,
2: dat zal misschien een stukje anders zijn.
1: Hoe oud zijn ze eigenlijk?
2: 10 en 8.
1: Ah ja, prachtige leeftijd, ja.
2: Ja, zeker. Ze hebben hier in Stockholm en ook overigens daarvoor in Azië een Nederlandse school gevolgd. Dat is een school voor Nederlandse en Vlaamse kinderen. Waar je eigenlijk je taal en leesvaardigheid op niveau houdt.
1: Ja.
2: Dat is denk ik wel heel fijn geweest dat we daar altijd naartoe zijn gegaan. En die uurtjes huiswerk in het weekend altijd hebben gedaan met frisse tegenzin van de kinderen.
1: Ja.
2: Maar daar krijgen we nu de beloning van, hopelijk, als
1: daar
2: we teruggaan.
1: Krijgen jullie nu inderdaad de beloning voor. Dankjewel, Jeroen Visser, voormalig correspondent in Scandinavië. Bedankt ook voor alle jaren verslaggeving. En heel veel succes met je volgende avontuur in Nederland. Nog een fijne zondag.
2: Dank je.
1: Tot ziens.
2: Dankjewel.

0: Dedicated follower of fashion van de Kinks. Volgende week komt de NAVO, de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, bijeen in Ankara, Turkije. Op de agenda meer investeringen in defensie, het opschalen van de productie en de steun aan Oekraïne. Maar niet iedereen is het daarmee eens. Ludo de Brabander van Vrede VZW heeft een boek geschreven, NAVO, mythes, macht en militarisme. En hij is op dit ogenblik in Turkije. Goedemorgen, Ludo de Brabander.
1: Goedemorgen.
0: Om misschien met de deur in huis te vallen. Ja, wat doet u daar in Turkije?
1: Wel, het is zo wat een jaarlijkse traditie sinds 2009 dat de vredesbeweging verzamelen blaast tijdens zo'n top, NAVO-top, die tegenwoordig jaarlijks zijn. En waarin we toch een kritisch geluid willen laten horen over wat NAVO eigenlijk is en doet. Ja. En voilà, en dus, dit is doorgaans met de internationale vredesbeweging. Doorgaans ook met lokale partners dat we dat doen, ja.
0: Ja, en straks is er dan ook nog een betoging tegen de NAVO, dacht ik. Die is verboden, dacht ik, ook door de Turkse autoriteiten. Ja, die gaan er soms wel eens met de grove borstel door, hè. Niet bang om opgepakt te worden?
1: Ja, dat is niet zo duidelijk, hè. Dus gisteren hebben we zonder problemen onze conferentie kunnen houden. En straks is er een betoging. Nu, het gros van de veiligheidsmaatregelen is vooral in Ankara. Ik zit in Istanbul, want in Ankara is de NAVO-top zelf. Die stad is als het ware voor een groot stuk helemaal afgesloten. Er is een compleet verbod voor elke activiteit rond de NAVO. En dat merk je ook, want er zijn ondertussen al heel wat mensen opgepakt, gearresteerd, die nog altijd in de gevangenis zitten. Ja.
0: Ja, maar Istanbul ligt inderdaad wel een eindweg van Ankara, dus dat kan misschien nog wel meevallen. Laten we het eens even over uw boek hebben, NAVO, mythes, macht en militarisme. Ja, allitereert, mooi. Als we eens de eerste mythe bekijken, of wat u omschrijft als een mythe, dat zou zijn, wij staan voor democratie, mensenrechten en de rechtsorde. Dat klopt niet, zegt u, waarom niet?
1: Wel ja, als je kijkt naar de geschiedenis van de NAVO, dan zie je al dat eigenlijk bij de oprichting dat problematisch was. Hè. De Portugese dictatuur van Alazar was bijvoorbeeld een van de stichtende leden. Het kolonelsregime in Griekenland dat dan nadien in 1967 waar een staatsgreep was. Je had in Turkije verschillende staatsgrepen. En eigenlijk als je kijkt in de documenten van de NAVO, de verklaringen en zo, dan merk je amper daar een woord over. En zeker in de Koude Oorlog was de strijd tegen het communisme, en dan ging het niet alleen over de Sovjet-Unie, maar vooral ook over de binnenlandse vijand, hè, het communisme. Ja, ja. Veel belangrijker dan welke democratische principes dan ook.
0: En
1: dan
0: die heb bedreiging nog, was er toch wel vanuit het communistische blok op dat ogenblik?
1: Ja, ik denk in de eerste jaren, waar, als je nu ook naar de documenten kijkt, hè, die dus ondertussen vrijgegeven zijn, dan werd dat heel erg genuanceerd. Hè. De Sovjet-Unie had net een zeer zware Tweede Wereldoorlog achter de rug. Ja. Heel veel geleden, vernietiging, veel mensenslachtoffers. Zij waren helemaal niet uit op een herhaling van een nieuw bloedbad. Hè. Dus het was vooral de binnenlandse vijand. Hè. De schrik van de VS vooral, dat een aantal landen, ik denk vooral aan Italië bijvoorbeeld, maar ook aan Frankrijk, waar sterke communistische bewegingen hadden, die tenslotte ook een belangrijke rol hebben gespeeld in het verzet tegen Nazi-Duitsland, dat die landen in het communistisch systeem zouden terechtkomen en dus weg zouden drijven van, laten we zeggen, de vrije markt, kapitalistische staten, waar die zich clusterden rond de VS.
0: Ja, en maar die landen van het Warschau-pact, zal ik ze maar noemen, het voormalige Oostblok, ja, die hebben toch wel afgezien, hè, van die Russische dominantie. Ik denk bijvoorbeeld aan Berlijn 53, Budapest 56, Praag 68, dat was toch wel erg.
1: Ja, ja, uiteraard. Hè. Dus het mechanisme dat ik daarnet vertelde in het Westen speelde ook in het Oosten, waar ook de Sovjet-Unie eigenlijk er beducht voor was dat staten die na de Tweede Wereldoorlog tot het communistisch systeem, hè, het Warschau-pact is dan opgericht, een militair pact zoals de NAVO, dat was een paar jaar na de NAVO, dat die zouden het blok verlaten. Hè. En dus voor hen was dat ook, dat Oost-Europese gedeelte, was ook een soort buffer tegen dat kapitalistische Westen. Dus wij waren daar even beducht voor en grepen dan ook in.
0: Ja. Ja, en achteraf stonden veel, na het einde van de Koude Oorlog, zeg maar, stonden veel landen uit dat voormalige Oostblok te trappelen om toe te treden tot de NAVO. Een van die landen was Oekraïne natuurlijk. Hè. Dat was niet naar de zin van Rusland. En dus is Rusland Oekraïne binnengevallen. Maar ook hier speelt een mythe, zegt u. Europa is het slachtoffer van een niet uitgelokte Russische agressie. Was die agressie volgens u dan wel uitgelokt?
1: Wel, kijk, het is zo dat als je de oorlog had in 2022 uitgebroken, hè, dus al ondertussen meer dan 4 jaar geleden, Dan werd er voortdurend gezegd, dit is een unprovoked, hè, het werd echt benadrukt, unprovoked Russian invasion. Maar, en natuurlijk, wat Rusland doet, is volledig laakbaar. Het is een inbreuk op het internationaal recht. Hè. Daar kan je uiteraard niet goed praten. Het is ook onverantwoord, want ondertussen zie je dat het een enorm bloedbad ook is daar. Ja. Maar tegelijkertijd kan de NAVO niet doen alsof ze heel onschuldig is aan de spanningen die eigenlijk geleidelijk aan zijn opgebouwd na de Koude Oorlog met Rusland. En een van die spanningen is net de expansie van de NAVO richting Oost-Europa.
0: Hè. Ja, dus, maar Oekraïne heeft er ook wel zelf om gevraagd, hè, om tot de NAVO te mogen toetreden.
1: Ja, wel, het is te zeggen, er was lange tijd helemaal geen meerderheid in Oekraïne daarvoor. Maar Oekraïne is ook was ook altijd een verdeeld land en dat is ook zo. Maar het probleem met een militaire alliantie, als je dat uitbreidt richting een bepaalde grens, ook al is dat op vraag van de betrokken landen, ja, dan is dat in de perceptie van een ander land, kan dat een bedreiging zijn. Stel u voor dat bijvoorbeeld Mexico en Canada een militaire alliantie zouden aangaan met China. Hè, dus een gelijkaardige constructie zouden maken zoals de NAVO naar Oost-Europa heeft gedaan, dan denk ik dat de Verenigde Staten natuurlijk dat zouden zien als een ernstige inbreuk
0: dat's,
1: op hun veiligheidsbelangen.
0: Dus dat is geen politiek of economisch. Dat Mexico en Canada zouden doen.
1: Ja. Ja, maar ik zeg het maar. Het is natuurlijk hypothetisch, maar het is gewoon om eventjes empathisch vermogen te hebben over wat dat doet. Hè, als een militaire alliantie opschuift die altijd al een vijand is geweest, als het ware, van Rusland of van de voormalige Sovjet-Unie, plotseling zijn grenzen opschuift richting hen. Dat betekent ook militaire basissen, wapensystemen. Ja, dat is iets dat men niet leuk vindt in Rusland. Ja. En als je kijkt in Moskou, dan zag je ook dat over het spectrum heen, en dat is ook in de geschiedenis Gorbachev, Yeltsin, Poetin, dat zij allemaal zware bezwaren hadden en spraken van ernstige inbreuken op hun veiligheidsbelangen.
0: En daar is te weinig rekening mee gehouden, zegt u.
1: Ja, absoluut. De NAVO wist dat. En er zijn zelf, als je kijkt opnieuw in de documenten, zoals de Washington Institute, die ontsloten heeft, dan merk je dat bijvoorbeeld mensen als voormalig minister van Defensie Perry, die sprak zelf van een provocatie. Hè. Men heeft Rusland geprovoceerd, men heeft gebruik gemaakt of hen behandeld alsof dat ze de verloren partij waren na de Koude Oorlog. Dat was geen goede zaak, zei hij. Hij had het vooral over het gevaar dat er kon van uitgaan dat het tot een nucleaire uiteenzetting zou kunnen komen. Dat iets is wat Rusland natuurlijk wel heeft. Ook Bill Gates, de voormalige CIA-directeur, betreurde dat men dat doorgeduwd heeft. Ja, dus niet die van Microsoft. Nee. Hè. Dus heb je zo'n heleboel... Robert Gates, sorry. Hè. Dus Robert Gates. Ja. En je merkt dus ook bijvoorbeeld William Burns, die de ambassadeur was in Moskou ten tijde van op 2008 is die uitbreiding, dus de toetreding van Oekraïne voorbereid en dan nadien ook goedgekeurd op de NAVO-top in april 2008. Die zei er letterlijk van, kijk, als we dit doen, dan is er een risico dat Rusland zich zal genoopt voelen om in te grijpen, dat er een tweedeling zal ontstaan in Oekraïne.
0: Ik herhaal dus men wist nog eens men wist dat, maar Oekraïne heeft het uiteindelijk, Oekraïne was daar misschien wat verdeeld over, maar uiteindelijk hebben ze wel zelf gevraagd om toe te treden tot de NAVO. En dan komen we tot een volgende mythe, zegt u, de NAVO is een defensieve organisatie, maar ook dat betwist u.
1: Ja, omdat dat was misschien zo voor een groot stuk tot aan het eind van de Koude Oorlog. Maar na de Koude Oorlog was de verwachting ook binnen het establishment de vraag, wat moet er nu met die NAVO gebeuren? Want de legitimatie van het bestaan van de NAVO was net dat het gericht was tegen het gevaar dat uit het oosten zou komen, het communistische oosten. En toch bleef de NAVO bestaan. En toen een van de bekende uitspraken van een senator, een VS-senator was, out of area or out of business. En dus eigenlijk is er is de NAVO geëvolueerd naar een sterk mondialiserende organisatie. En dat werd bijvoorbeeld ook letterlijk zo, gebeurde ook letterlijk zo met optredens in Bosnië eerst en in Kosovo. Ja. Kosovo waar trouwens, dus tegen Servië, waar trouwens geen VN-mandaat voor bestond. Nee. Maar nadien ook Afghanistan, ook al werd dat verkocht als een artikel 5, dus een verdedigingsoperatie. Maar ook Libië, en zo heb je een heleboel militaire interventies gehad. Maar ook op vlak van...
0: Daar kan je telkens wel een aantal redenen voor aanhalen. Hè. In de Balkan zaaiden de Serviërs dood en vernieling, zou je kunnen zeggen. De NAVO kwam op voor de mensenrechten. Bij die aanvallen op Afghanistan, waar Osama Bin Laden zich had verschanst, was er natuurlijk eerst 9-11. En was het misschien wel een verstaanbare of verklaarbare reactie van de Amerikanen.
1: Ja, maar je merkte ook wel heel erg dat er waren al onderhandelingen, hè, met de Taliban lang voor 9-11. 9-11 was gewoon iets... 2 maanden voordien was er al een oorlog in voorbereiding. Ja. En men heeft er ook alles aan gedaan om geen diplomatieke oplossing te vinden. Want de Taliban waren op dat mogelijk ogenblik zelf bereid om Osama Bin Laden uit te leveren aan een derde partij, niet aan de VS. En er waren allerlei scenario's mogelijk om die achteraf bekeken oorlog die dus desastreus is afgelopen, zowel voor Afghanistan, maar ook voor de NAVO zelf, om die te vermijden. Hè. Daar zijn tenslotte heel wat buitenlandse militairen, dus militairen, ook niet alleen van de VS, maar van bondgenoten omgekomen. Dus men had dit kunnen vermijden, makkelijk. Hè. Maar, voilà, maar er is ook een mondialisering aan de gang, dat merk je, vooral nu gericht op de, wat de VS Indo-Pacific noemt. En kijken naar de laatste uitspraak van Mark Rutte in maart heeft hij nog gedaan. Hij zegt het zelf. De NAVO is niet alleen een organisatie om ons te verdedigen. Hij deed het voor een Amerikaanse nieuwskanaal, Newsmax. Maar hij zei, het is ook een organisatie die de machtsprojectie van de VS over de wereld moet garanderen.
0: En
1: hij zei
0: dat letterlijk. Dus volgens wat u Mark Rutte zegt. Ja. Mark Rutte, de secretaris-generaal van de NAVO.
1: Secretaris-generaal van de NAVO, ja.
0: Dat brengt mij, ik wou nog even terugkomen op dat citaat dat u had van die Amerikaanse senator. Out of area, out of business. Zegt u dan of insinueert u dan dat dat gewoon blijft bestaan om de Amerikaanse defensieindustrie te blijven voeden?
1: Wel, dat speelt zeker een rol. Hè. In de beginjaren, ook de NAVO-uitbreiding was bedoeld om de VS-rol in Europa te garanderen. Hè. Want er was toen sprake, Mitterrand sprak van een Europese federatie, veiligheidsfederatie, een common house, was wat Gorbachev wenste. En Brzezinski, de architect, een van de voorstanders van de uitbreiding, zei, dit is nodig om, de uitbreiding is nodig omdat we dan Europa kunnen verdelen. Hè? Omdat we wisten dat ze een andere veiligheidsperceptie hadden in Polen, Hongarije. Hè? En pro-Amerikaanser waren, zoals hij dat zelf letterlijk zei.
0: Maar we hebben wel jarenlang dus kunnen genieten van het zogenaamde vredesdividend. Hè? Onder die Amerikaanse atoomparaplu, zeg maar, konden wij dan geld besteden aan onze sociale welvaartsstaat, of niet?
1: Wel, dat is relatief als je dat zo bekijkt. Ik denk, stel u voor dat de NAVO effectief had ophouden te bestaan en dat men gestreefd had naar een heel andere soort veiligheidsarchitectuur in Europa. Dan denk ik, ja, dat is natuurlijk koffiedik kijken. Ja. Hè, maar dan, hoe waren dan de relaties met Rusland bijvoorbeeld, met Moskou? Ja. Die waren misschien veel interessanter verlopen. Ja. En waren veel constructiever en dan hadden we dat groot militair apparaat niet nodig.
0: Dat zullen we nooit weten. Dank u wel, Ludo de Brabander van Vrede VZW. Ik herhaal nog eens dat uw boek NAVO, Mythes, Macht en Militarisme is uitgegeven bij EPO. En ik wens u nog een fijne zondag daar in Turkije.
1: Dank u wel.
0: En na 8 uur gaan wij hier door op het WK voetbal in Amerika.
2: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
3: Joehoe! De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Met Fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Solden bij Zalando.
5: Wat doe ik aan voor die barbecue?
6: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
5: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
6: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
4: Solden bij Zalando.
7: Even bollen. Iedereen moet het weten.
8: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En extra groot voordeel op onder andere Dove en Axe. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
10: koken.
11: Wat wordt het vandaag?
9: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
11: Oh, dat is een makkie.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
12: Een pasgeboren baby? Zo weer het nest uit. Pas getrouwd? In geen tijd 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze kon vasthouden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudstaven. Goudwisselkantoor.
13: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
10: Touché zorgt deze zomer voor een terugblik op het voorbije seizoen. Een seizoen dat begon in september vorig jaar met Alain Remu, het gezicht van de cel Vermiste Personen. Dat gesprek hoor je straks in Touché.
11: VRT Radio 1.
14: Alles begint bij luisteren.
15: Het is 8 uur, een goeiemorgen. VRT Nieuws met Lien de Koolman. Minister Van den Broeke wil het noodnummer voor huisartsen van wacht overnemen van Binnenlandse Zaken na aanhoudende problemen. En de viering voor 250 jaar Verenigde Staten in Washington loopt uren vertraging op door stormweer. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil het nummer 1733, waarmee je een huisarts van wacht kan bereiken, overnemen van zijn collega van Binnenlandse Zaken, minister Quintin. Quintin is bevoegd voor de bezetting van de noodcentrales, maar door personeelstekorten lopen de wachttijden hoog op. En Gianni Palink, dat was een probleem tijdens de hittegolf van vorige week.
16: Ja, want de hitte deed het aantal oproepen naar de noodcentrale fors toenemen. En wie 1733 belde voor de dokter van wacht, niet voor dringende medische hulp, moest soms tot 25 minuten wachten. Frustratie bij mensen die een huisarts nodig hadden, maar ook bij de huisartsen zelf. En die problematiek doet zich kennelijk wel vaker voor, zeker in vakantieperiodes. Daarom wil Van den Broeke nu bekijken hoe zijn diensten het nummer 1733 kunnen overnemen. Maar er zijn huisartsen wachtposten die niet wachten tot dan. Bijvoorbeeld de wachtpost Druivenstreek met onder meer de gemeente Tervuren. De komende zomermaanden werken zij niet meer samen met de noodcentrale. Inwoners zullen wel nog naar 1733 kunnen bellen, maar het zullen eigen onthaalmedewerkers van de wachtpost zijn die de telefoon zullen opnemen.
15: Dankjewel, Gianni. Het Vlaams departement Omgeving gaat steeds vaker in beroep tegen gemeenten die vergunningen hebben gegeven. Het aantal procedures is in 4 jaar tijd maal 3 gegaan. Gemeenten vragen eerst advies aan de overheid voor ze een vergunning geven. En het kan niet dat de overheid dan achteraf in beroep gaat als het advies niet gevolgd wordt. Dat zegt parlementslid voor N-VA Jurgen Kallaerts, die de cijfers opvroeg.
17: Het vreemde daaraan is dus dat het louter een advies is en de gemeente dus een beslissing neemt, maar dus vervolgens de adviesinstanties of overheden, die ministeries, in beroep gaan bij een hoger niveau en zelfs naar een rechtbank stappen als ook het hoger niveau uiteindelijk zijn advies niet volgt. Ja, dat is natuurlijk lof der zotheid en dat zou moeten stoppen.
15: Het zijn vooral zo'n vreemde projecten waar de Vlaamse administratie tegen in beroep gaat. Kallaerts vindt dat ze alleen in beroep zouden mogen gaan als er duidelijk juridische fouten zijn gemaakt. In L'Église in de provincie Luxemburg zullen mogelijk scoutskampen geannuleerd worden omdat er wolven in de buurt zijn. Gisteren zijn er 20 schapen doodgebeten. De burgemeester gaat overleggen met experts of de 19 kampen in zijn gemeente veilig kunnen doorgaan. Sinds de terugkeer van de wolf in ons land is er nog geen enkele aanval op mensen geweest. De 250ste verjaardag van de Verenigde Staten is vannacht afgesloten met een groot vuurwerk in Washington. Daarvoor was er een speech van president Trump. Alles werd wel urenlang uitgesteld door een dreigend onweer. Thomas de Graven was erbij.
18: Het grootste vuurwerk ooit heeft dan toch plaatsgevonden hier op de 4 juli-viering. Al was het technisch gezien al 5 juli, want het hele slotevenement werd urenlang uitgesteld en ingekort door een onweersdreiging. Mensen hadden de hele dag in de hitte staan aanschuiven om op het moment dat de ceremonie had moeten starten te horen dat er moest geëvacueerd worden. Dat gebeurde dik tegen de zin van de tienduizenden aanwezigen. Ze bleven rondhangen en Donald Trump liet weten dat hij vast van plan was om nog zijn speech te geven. Dat werd uiteindelijk, zoals verwacht, een typische Trump-speech met veel partijpolitiek en overgoten met patriotisme. Daarna volgden 850.000 vuurwerkpijlen voor het publiek hier, voornamelijk aanhangers van de president, een beloning na een uitdagende dag.
15: In de Albanese hoofdstad Tirana zijn gisteravond tienduizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de regering. Er zijn al een paar weken protesten in Albanië. Eerst waren die gericht tegen de bouw van een luxe resort in een natuurgebied, maar de actievoerders viseren nu ook de Albanese premier en zijn regering. Ze beschuldigen hem van corruptie en eisen dat hij aftreedt.
19: Everything can be possible through corruption, and we don't want that anymore. We want a better future. We want a future when foreigners cannot come and buy our country. We want to live as Europeans. We want to live with dignity.
15: Verschillende Europarlementsleden hebben gezegd dat Albanië de plannen
19: through corruption and we don't want that anymore. We want a better future. We want a future when foreigners cannot come and buy our country. We want to live as Europeans. We want to live with dignity.
15: Verschillende Europarlementsleden hebben gezegd dat Albanië de plannen voor het luxe resort zou moeten opbergen, omdat anders de toetredingsgesprekken met de EU in het gedrang kunnen komen. Op het WK voetbal hebben Frankrijk en Marokko elk hun 8e finale gewonnen. Frankrijk won van Paraguay met 0-1, Marokko met 0-3 van Canada. Verslag van Tom Boudeweel.
20: Topfavoriet Frankrijk had het niet makkelijk met een stevig Paraguay dat regelmatig op en over het randje ging. Vooral Kylian Mbappé werd meermaals geviseerd, maar net hij maakte het verschil. Halverwege de tweede helft een benutte penalty, zijn 7e doelpunt op dit WK, evenveel als Messi. En zo krijgen we volgende donderdag in de kwartfinale een heruitgave van de halve finale van 4 jaar geleden. Frankrijk tegen Marokko, toch wel een duel om naar uit te kijken. Marokko had het een helft moeilijk met Canada, maar na de openingsgoal, meteen na de pauze, brak de weerstand van Canada en werd het nog 3-0. Met Canada verdwijnt het eerste gastland uit het toernooi.
15: En de overwinning van Marokko is ook bij ons gevierd, vooral in Antwerpen en Brussel. De winst was verdiend en Marokko is klaar om ook de finale te winnen, zeggen de supporters.
21: Het is een victoire amplement méritée. En tout cas, je pense qu'on est prêt pour passer à la finale. Voilà, si on arrive à la finale, je pense qu'on a toutes les armes pour la gagner, cette Coupe du Monde. Je pense que le ciel est là, c'est limite. On peut le faire, on peut le faire.
15: Ook in Nederland is gevierd, maar daar braken in verschillende steden rellen uit. In Den Haag, Rotterdam en Utrecht werd de politie bekogeld met eieren en vuurwerk. Zon en wolken met kans op een lokale bui, vooral in het oosten en noordoosten. Maxima tussen 20 en 27 graden. De komende dagen brede opklaringen en nog iets warmer. Vanaf donderdag zonnig en zeer warm met maxima rond of boven 30 graden. Vooraan minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil het noodnummer 1733 voor een huisarts van wacht overnemen van Binnenlandse Zaken. Door personeelstekorten liepen de wachttijden er tijdens de voorbije hittegolf op tot 25 minuten. Meer in de app van VRT Nieuws.
11: Radio 1.
0: De ochtend.
11: Met Jan van Dalm.
0: Goedemorgen. Het feestje voor 250 jaar VS is een beetje in mineur verlopen, maar wij blijven hier wel de schijnwerpers richten op het machtigste land ter wereld.

0: Nog een grote explosie aan het eind van dit nummer. Onzin van Bram Vermeulen.
1: De Ochtend WK.
0: Ja, en op dat WK voetbal zijn we vannacht begonnen aan de 8e finales. En die eerste twee wedstrijden die leverden al meteen een aantrekkelijke kwartfinale op. Frankrijk tegen Marokko. Toch iets om naar uit te kijken. In de 8e finales moest Frankrijk Paraguay opzij zetten. En op papier zou dat geen probleem mogen zijn voor de topfavoriet. Maar Tom Boudewijl in Amerika, dat is blijkbaar toch niet zo vlot verlopen, hè?
2: Nee, dat is zeker niet vlot verlopen. Ook al omdat het een berenhete dag was. Dicht tegen de 40 graden, zonder het dak. En in die omstandigheden moesten ze voetballen. Maar goed, ik denk niet dat Paraguay veel zin had om te voetballen. Want ze hebben er eigenlijk alles aan gedaan om de Fransen te beletten om te voetballen. Omdat de Fransen natuurlijk wel grote favoriet zijn. Niet alleen voor het toernooi, maar ook in de rechtstreekse confrontatie. Dus we hebben veel balbezit gezien voor de Fransen. Toch als de bal een beetje aan het rollen was. Want die mannen van Paraguay die hebben heel veel fouten gemaakt. En als bij wonder, en dat is nog het meest cynische of het meest grappige. Paraguay heeft 0 gele kaarten gekregen. Alleen helemaal op het einde, de assistent-trainer die op de bank zat, die heeft van de Oezbeekse scheidsrechter, die van L'Équipe, natuurlijk wel een Franse krant, een 1 op 10 heeft gekregen. Ja, ja. Dat is de laagste score. En het meest grappige is dat er 3 gele kaarten waren voor Frankrijk. Dus 0 voor Paraguay na die, ik weet niet hoeveel fouten, waarbij toch wat steviger waren, zoals een elleboogstoot, et cetera. En dan toch 3 voor Frankrijk, om maar aan te geven. Frankrijk had in de eerste helft 80% balbezit, maar ze hebben wel 0 schoten tussen de palen gekregen. En ook Paraguay is daar niet toe gekomen. Dus het is uiteindelijk een strafschop geworden na 3/4 wedstrijd. Natuurlijk Kylian Mbappé, op basis van de VAR, dan nog zijn 7e al van dit WK. Evenveel als Lionel Messi. En hij heeft er nu 19 gemaakt op het WK in 19 wedstrijden. Dus dat is toch wel redelijk straf. Ja. Dembélé, Olysee, niet gezien. Maar dat kan misschien ook wel te maken hebben met de stevige non-voetbal van Paraguay. Daarmee zijn alle derdes nu uitgeschakeld. Geen enkele overwinning.
0: Dat is eigenlijk ook een beetje logisch, denk ik dan. Maar straffe statistieken dus voor Kylian Mbappé. En een verschrikkelijke wedstrijd, als ik het zo hoor. Ja. Gelukkig was die andere 8e finale tussen Marokko en Canada iets beter. Hoewel ook pas na de rust, dacht ik. En het verschil in de eindstand was wel groter. 3-0 voor Marokko. Betekent dat ook een makkelijke overwinning?
2: Wel, je geeft het ideaal aan. Het is vooral in die tweede helft gebeurd, omdat de Marokkanen geen blijf wisten met de energie en met de druk die Canada zette. Dus ze kwamen niet aan voetballen toe en de Marokkanen moesten toch rekenen op die sterke doelman alweer, die trouwens in Canada geboren is, die Bonou. Dus dat was zeer straf van de Canadezen. En ik las onder andere bij wat Nederlandse collega's dat eigenlijk Canada het heeft gedaan zoals Nederland het had moeten doen in de vorige ronde toen Koeman koos om echt te gaan verdedigen. Canada ging vooruit, Marokko geraakte niet aan de overkant en de Canadezen deden dat prima. Was er dan toch een beetje ruimte, dan werd er meteen een klein foutje gemaakt waardoor Marokko niet kon uitbreken, waardoor ze niet in hun ritme geraakte. Maar na de pauze gingen ze sneller diep spelen, moesten de Canadezen daarachter in een fout maken en is het eigenlijk redelijk snel op een vrije trap 1-0 geworden. En dan moesten de Canadezen gaan omschakelen, moesten ze eigenlijk ook wat risico's gaan nemen en vandaar dat het uiteindelijk nog 3-0 is geworden. Opvallend wel, die Saibari, toch wel een ontdekking daar voorin bij de Marokkanen. Die Antwerpenaar, die is redelijk snel uitgevallen en dus dat was dan toch ook een aderlating, ook al heeft Rahimi zijn vervanger toch wel het prima gedaan. Maar ook dat was weer een stevige wedstrijd, want bijvoorbeeld in de eerste helft waren er meer kaarten dan dat er schoten op doel waren.
0: Oei.
2: Dat komt ook niet vaak voor. Maar goed, Marokko-Frankrijk, daarvoor kan je toch wel eens gaan zitten. 4 jaar geleden was dat de halve finale en toen heeft Frankrijk gewonnen.
0: Ja, en toen was het nog een verrassing dat Marokko daar in halve finale stond. Dat is het nu al lang niet meer. Nee. Intussen kijken wij natuurlijk reikhalzend uit naar de 8e finale van ons Rode Duivels.
2: Mm-hmm. Ja, dat is zeker. We hebben eerst nog vanavond Mexico tegen Engeland en Brazilië tegen Noorwegen. Dat is toch ook wel een topavondje. We zijn naar de persconferentie geweest met Luque Bacchio en Axel Witsel. Daar is niet echt veel uitgekomen, dus dachten we, het is de 4e juli. We hoorden daarnet Thomas in het nieuws. Bij ons wordt er nog altijd vuurwerk afgeschoten. Maar we dachten, op die 4e juli, misschien moeten we dan toch maar eens naar de training van de Amerikanen gaan. Dat lijkt me redelijk interessant om daar het verschil eens te gaan kijken. En verschillen zijn er zeker. Het is daar redelijk chill. Alles op het gemakje. De spelers komen daar met zo'n boombox, met zo'n box met muziek op het terrein. Allemaal met veel vertraging. We hebben zelfs een ijsje gekregen, morgens vroeg. Spelers zijn daar aan het baseballen, die bal van de ene naar de andere aan het gooien. Eentje is met zijn hond aan het spelen. Er is ook een taart uitgereikt aan een vrijwilliger. Je hoort, het is helemaal anders dan bij de Belgen.
3: Ze zijn er dan wel redelijk gerust in, heb ik de indruk.
2: Ja. De zelfzekerheid straalt er wel van af. En dat zeiden ook een aantal journalisten die we hebben gesproken. We hebben ook met twee spelers gesproken. We hebben met de aanvoerder gesproken. En dan bij toeval was de enige die Nederlands spreekt, Serginho Dest. Dat is een Nederlander eigenlijk, die in Almere geboren is. En die een dubbele nationaliteit heeft. En nu uitkomt voor Amerika. En die konden we ook een aantal vragen in het Nederlands stellen. Over de kansen. Hoe zien zij die wedstrijd tegen België? En we hebben ook gevraagd naar, ja, wat is voor hem, wat zijn de zwakke punten van België? Maar die wou hij niet zeggen.
4: Die punten ga ik je niet vertellen. Want anders hebben ze onze tactiek door. Maar ik denk wel dat het een soort van gelijke wedstrijd is. Ik denk wel een beetje 50-50. Zij hebben goede spelers, maar wij hebben dat ook. En wij zitten heel goed in het toernooi. En zij bij vlagen ook, maar bij vlagen ook wat minder. Dus het gaat gewoon een spannende wedstrijd worden. En we mogen de beste winnen.
3: Ja, Serginho Dest, zijn speler van Team USA, mogen de beste winnen. Ja, na die wedstrijd tegen Senegal weet ik het eerlijk gezegd niet goed. Wat denk jij?
2: Ik weet het ook niet. Je weet niet in welke gedaante de Amerikanen gaan komen. Want hun beste speler doet niet mee, die spits. Ze spelen thuis. Dat enthousiasme zal wel overgaan naar de spelers. Maar ja, na de eerste twee wedstrijden was ik flink onder de indruk van Amerika. De twee volgende waren al wat minder. En weten we niet hoe Amerika voor de dag gaat komen, dan weet ik het helemaal niet bij de Belgen. Als ik al zou weten met welke opstelling de bondscoach gaat uitpakken. En dat is dan misschien in het voordeel van de Belgen. Want ik wou ook nog vragen aan die Amerikanen. Zeg, hoe bereiden jullie zich voor als jullie echt niet weten wie gaat starten bij de Belgen?
3: Ja, dat is moeilijk. Ja.
2: Als wij het al niet weten, dan denk ik dat de Amerikanen het ook niet weten.
3: En dat is misschien nog een troef die we kunnen uitspelen. Dankjewel, Tom Boudewijl vanuit Seattle.
2: Alsjeblieft.

0: Fatal, de nieuwe single van Rye. In het Museum Smak in Gent kunt u naar een bijzondere tentoonstelling gaan kijken, gefocust op één werk, een installatie van de Duitse kunstenaar Joseph Beuys. Het omvat voedingswaren, een blok gips besmeerd met boter en een aantal schilderijen. Het was de vroegere directeur Jan Hoed die het werk in 1980 bestelde en Joseph Beuys kwam het zelf installeren in het Smak. Hoed reageerde toen enthousiast, daar stond hij onbekend.
1: En we krijgen dus in feite weer die confrontatie cultuur-natuur. Het meest elementaire noodzakelijke in ons leven en het spirituele noodzakelijke. Maar waar hij wil aantonen dat de natuur uiteindelijk het altijd haalt op de cultuur.
0: En zo klonk Jan Hoed in 1980. We zijn intussen 46 jaar later. Ja, hoe is het intussen met die kunstinstallatie? Hoe wordt een en ander geconserveerd en gerestaureerd? Christine Molleuren zocht het uit in het Smak en sprak met de restaurator Claudia Kramer.
2: Ja, we staan voor een werk van Joseph Beuys. En dat bestaat uit ijzeren rekken gevuld met producten uit de vroegere DDR Oost-Duitsland. Zo is het, hè?
3: Ja, klopt. Beuys was eigenlijk gefascineerd door de grafische vormgeving op de verpakkingen en ook bezig met de ideeën rond de scheiding Oost- en West-Duitsland en wat dat voor invloed heeft op economische stelsels, basisproducten die een andere prijs hebben. De titel is ook economische waarde, wirtschaftswerte, economische waarde.
2: En wat voor soort pakjes zijn dat? Ik zie bijvoorbeeld rijst. Wat zit daar nog allemaal tussen?
3: Ja, dat is wel heel leuk. Als restaurator sta je daar natuurlijk heel dichtbij en doe je de opbouw, maar bekijk je de pakjes ook van heel dichtbij om te zien van wat dat toestand is. Zijn wij ook zelf altijd heel verbaasd om te zien van ja, wat is het eigenlijk allemaal. Het is niet alleen voeding, ook gebruiksgoederen zoals een wasmiddel, pleisters, maandverband, puimsteen, die drie witte blokjes, puimsteen, daarnaast is een blok zeep. Maar natuurlijk, overgrote deel zijn wel voedingswaren. Instantpoeder om pudding te maken, bloem, suiker, zout, boter, romi, margarine, gedroogde erwten.
2: Het ene al houdbaarder dan het andere natuurlijk.
3: In sommige pakjes zit nog de originele inhoud. Het is zo dat eigenlijk wel meer dan de helft heeft zijn originele inhoud niet meer. De originele inhoud is bijvoorbeeld nog wel die drie of meer groene doosjes. Daar zit honing in. De honing is versuikerd, maar het is nog volledig vol met versuikerde honing. Hazenpaté, die bokaal is hazenpaté. Er zit zeker hazenpaté in. In feite is het de rubberen ring langs de buitenkant die de wekpot goed dicht houdt. Die rubber is ook een moeilijk materiaal. Dat is uitgelopen. Tot nu toe beschouwen we dat eigenlijk als een aanvaardbaar verval, verschijnsel van verval. En is dat voor ons ook juist een object waarvan we zeggen van dat hoeft zeker niet in de geest van Beuys helemaal spik en span en schoongemaakt te worden. Iets anders is dat verval, daar hebben we het alleen over de pakjes voorlopig. We zitten ook met de rekken die duidelijke gebruikssporen vertonen. Het gipsblok moet blijkbaar al beschadigd geweest zijn voordien. Dat is van de jaren 60 uit zijn atelier meegekomen. In ieder geval, de hoeken die dus niet intact waren, heeft hij opgevuld met boter. Wat voor hem eigenlijk een heel herkenbaar en veelgebruikt materiaal is. Je ziet dat blok nu ook volledig met vet is doordrongen. Dat is ook iets, dat kunnen we als een mooi voorbeeld zien, als verval, tussen aanhalingstekens, wat we toestaan.
2: Dat is wel het meest bederfelijke van allemaal natuurlijk, hè? Boter.
3: De boter wordt wel steeds vervangen.
2: Dat heeft iemand van jullie gedaan met een spateltje.
3: Ja, klopt.
2: Ja, en dit houdt stand in deze temperaturen, want de temperatuur van het museum is heel belangrijk. Hè? Het Smak moest vorige week even de deuren sluiten omdat het te heet was.
3: De smelttemperatuur ligt rond de 32 graden voor margarine, maar sowieso volgen we het op. En het kan best zijn dat het nog vervangen moet worden gedurende de tentoonstelling. Ja.
2: Voor een restaurateur van hedendaagse kunst is dit toch wel een fantastische werk om in stand te houden.
3: Ja, absoluut. Zeker. Het is interessant om te kijken, wat is de grens in eerste instantie van dit werk? Hoe ver ga je? Wat is intentioneel verval en wat is verval dat niet bij het werk hoort? En dan op zoek gaan naar materialen om te vullen, nieuwe inerte materialen. Jazeker, het is een fijne job.
0: Ja, Hazepad heeft al minstens 46 jaar oud. Ik durf er mij niet te veel bij voor te stellen. Te zien in het Smak in Gent tot 13 september. Dat was restaurator Claudia Kramer in een reportage van Christine Bonheuren.
4: Tadej Pogacar, er is niks tegen te doen tegen deze mens. Die erelijst, het is indrukwekkend.
5: Mijn voorraad geraakt stilaan op.
6: Ja, als ik eerlijk ben, ik heb er ook geen meer gevonden.
7: Bij mij zijn ze echt wel allemaal op.
8: Zijn er nog superlatieven over voor de geweldige prestaties in de Tour de France? Als er zijn, hoor je ze van Gert Geens, Caro Houbrechts en Christophe van de Goor.
4: Het is

0: Mis niets van Rock Werchter live. Het hele weekend op VRT Max.
1: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
2: Powered by KBC.
3: Ontdek het nieuwe seizoen van De Roma. Met dit najaar onder meer Rhiannon Giddens en Isolde Lazoen.
4: J'aime le drame, j'aime l'écho.
3: Ben Folds, Bill Callahan.
5: Remember the good things.
3: Roseanne Cash en nog veel meer. Onvergetelijke concerten in de unieke sfeer van De Roma. Info en tickets, deroma.be. Samen met Radio 1.
6: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
7: Ah, ik zal het eens opzoeken.
6: Nee, niet doen, niet doen. Nee, hey, dus ze komt dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
7: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
6: Nou, oh, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
3: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
8: Bijna 8:30, de hoofdpunten van het ochtendnieuws. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil het noodnummer 1733 voor een huisarts van wacht overnemen van Binnenlandse Zaken. Dat is bevoegd voor de bezetting van de noodcentrales, maar door personeelstekorten lopen de wachttijden hoog op, zeker tijdens de voorbije hittegolf. De 250ste verjaardag van de Verenigde Staten is vannacht afgesloten met een groot vuurwerk in Washington. Daarvoor was er een speech van president Trump. Alles werd wel lang uitgesteld door stormweer. Toeschouwers werden eerst geëvacueerd en konden later terugkeren. En op het WK voetbal hebben Frankrijk en Marokko elk hun 8e finale gewonnen. Frankrijk won van Paraguay met 0-1, Marokko met 0-3 van Canada. De twee spelen donderdag tegen elkaar in de kwartfinale. Goedemorgen Sabine.
9: Goedemorgen Jan.
8: De zon schijnt wel, maar ik zie ook veel wolken.
9: Ja, klopt. Het is een beetje de mengeling van twee. Veel lage wolken, zeker ten zuiden van Sambre en Maas. En boven Nederland golven er wat storingen. En af en toe kan zo'n stukje van die storing voor het noordoosten en het oosten ook wat neerslag betekenen. Dus voor de provincies Antwerpen, Limburg en Luik is er kans op een bui. En temperaturen die nog best meevallen vandaag, wordt het eigenlijk de minst warme dag van de komende dagen. 20 graden voor de Hoge Venen, 22 graden voor de kuststreek, 25 graden voor het centrum van het land. In het uiterste zuiden kan het gaan tot een 27 graden. En dat bij een matige noordwestenwind. Vanavond en vannacht blijft het droog. De stapelwolken lossen op. Later op de nacht komt er wel opnieuw meer wolken. Komen er meer wolken liever over het noordoosten van het land. En we hebben dan minima tussen 8 en 18 graden. En dan, Jan, komt er een warme week aan. Dus vanaf morgen veel zon. En de temperaturen die blijven tot en met woensdag nog wel net onder die kaap van 30 graden. Donderdag halen we waarschijnlijk wel die 30 graden. En ook vrijdag en in het weekend wordt het zeer warm. Misschien een warmteonweer 's avonds, maar die kans is veel eer klein. En we halen dan temperaturen tussen 30 en 35 graden.
8: Dankjewel, Sabine.
10: Camping of glamping, hoe je ook reist, touring is er voor jou.
2: Radio 1.
3: De ochtend.
2: Met Jan van Delm.

0: The Wave, de nieuwe single van Jungle. 4th of July gisteren, de 4e juli. En niks wees er 250 jaar geleden op dat die datum voor altijd de wereldgeschiedenis zou wijzigen. Maar kijk, we praten er nog altijd over liever. Want op die dag scheurden 13 bescheiden koloniën zich af van de Britse kroon om de Verenigde Staten van Amerika te worden. Een natie waar iedereen op een of andere manier een immigrant was en dat vandaag nog altijd roots heeft op een ander continent. Bert de Vroei, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Amerika-expert op onze buitenlandredactie. Auteur ook van het boek De Kleuren van Amerika, warm aanbevolen. Ja, wie zijn die Amerikanen op het moment dat ze zich afscheiden? Is dat een etnisch homogene groep?
1: Het waren toen vooral Britten natuurlijk, hè. Engelsen en Schotten, want het waren Engelse koloniën die zich afscheurden. Maar toch, je had ook al wel rond New York Nederlanders of mensen van Nederlandse afkomst, want je weet, dat was eerst Nieuw-Amsterdam. Ja. En bijvoorbeeld in een staat als, of wat dan een staat werd, of wat een kolonie was, eerst Pennsylvania, had je heel veel Duitsers, want dat was een kolonie waar die bekend stond om zijn religieuze tolerantie en ook heel wat mensen die zich om religieuze redenen bedreigd voelden in Europa konden naar Pennsylvania trekken. En er waren nogal wat Duitsers bij. Maar in elk geval, we hebben het over witte mannen van Europese afkomst, ofwel in Amerika geboren, ofwel in recenter geïmigreerd. Want op het moment dat die zich afscheurden, het burgerschap was er voor de mensen die er geboren waren, of als ze er al 2 jaar woonden.
0: We hebben het over witte mannen van Europese afkomst. Hoe zat het dan met de zwarte en de Native Americans? Werden zij ook van meet af aan gezien als Amerikanen?
1: Nee, de African Americans, de zwarte slaven of mensen die ook afstamden van slaven, die moesten wachten tot de slavernij was afgeschaft. Dat was pas na de burgeroorlog, hè, in de jaren 1860. In 1868 werd het 14e amendement bij de grondwet goedgekeurd en dat gaf de African Americans ook burgerschap. En let op het moment dat de koloniën zich afscheurden, was bijvoorbeeld South Carolina een staat waar de zwarten in de meerderheid waren. Meer zwarte slaven dan er blanke kolonisten waren. De Native Americans die moesten zelfs wachten tot 1924. Die waren uitdrukkelijk uitgestoten van dat 14e amendement toen dat werd goedgekeurd, want die werden toen nog verondersteld onderdaan te zijn van de zogenaamde Indian Nations, die hun eigen grondgebied, reservaten eigenlijk, bewoonden.
0: Ja, dus de zwarte en de Native Americans waren daar niet onmiddellijk bij. Het waren eerst allemaal witte Europeanen, maar dat is nu helemaal anders natuurlijk, hè? Wanneer is dat een beetje gekanteld?
1: Wel, natuurlijk in de 19e eeuw krijg je meerdere groepen uit Europa, vooral nog die gaan verhuizen naar de Verenigde Staten in groepen en golven. Kettingmigratie zouden we dat nu noemen. De Ieren waren misschien de bekendste grote groep, maar in de 19e eeuw ook meer dan 5 miljoen Duitsers die verhuisd zijn. Scandinaven die zich in het noorden vooral vestigden. Nederlanders rond Michigan. Belgen veel minder, veel kleiner aantal. Die kwamen vooral in Detroit en ook in Wisconsin terecht. En dan later nog, in de 19e eeuw, naarmate de Westkust ook ontwikkeld wordt, met de Gold Rush bijvoorbeeld in Californië, zie je ook dat er heel wat Chinezen en Japanners komen. En nog later, de 20e eeuw, hebben we dan vooral, komt die massale migratie ook op gang van de Latino's uit Zuid-Amerika en Midden-Amerika.
0: Maar dat betekent dus dat niet alle Amerikanen per definitie Engels spreken?
1: Nee, en dat was dus ook zo. Bijvoorbeeld in de 19e eeuw in sommige staten zoals Ohio en Missouri had je heel wat Duitsers. En je had daar zelfs Duitse scholen. Duitse scholen waren geen zeldzaamheid. En dan zie je, als je een beetje terugkijkt in die geschiedenis, dat je daar toen al discussies had, halfweg 19e eeuw, zoals we die nu hebben. Moeten we kinderen onderwijs geven in hun eigen taal of moeten we ze meteen integreren in de taal van de meerderheid en zo? Dat was toen, ging dat over Duitse scholen. Ja. Nu gaat dat natuurlijk in de Verenigde Staten veel meer over de opmars van het Spaans.
0: Je zegt dat er een discussie over is, want opvallend, dat Engels, dat is blijkbaar niet de officiële taal van de Verenigde Staten.
1: Er is geen officiële taal op federaal niveau. Op staatsniveau, staten kunnen wel het Engels uitroepen en heel wat staten hebben dat gedaan tot officiële taal. Kunnen dan bepalen wat dat betekent en zo. Maar steden en staten zijn eigenlijk vrij om te bepalen in welke talen ze burgers informeren informeren of bedienen of burgers zich kunnen wenden tot de administratie. Een stad als New York bijvoorbeeld, ik zou het moeten nakijken of het nu nog zo is, maar daar waren op een bepaald moment 12 talen waarin burgers zich tot de administratie, tot de overheid konden wenden met formulieren enzovoorts. Dus dat gaat heel ver.
0: Dat gaat inderdaad heel ver. Hoe heeft de groei van al die verschillende gemeenschappen, de Latino's, de Aziaten, de moslims, hoe heeft dat het klassieke beeld van Amerika veranderd?
1: Ja, natuurlijk is dat heel belangrijk voor het zelfbeeld van Amerika. De Verenigde Staten kunnen nog moeilijk volhouden een zogenaamde WASP-natie te zijn, White Anglo-Saxon Protestants, zoals je weet. Want witte Amerikanen maken op dit ogenblik nog slechts zo'n 6-57% van de bevolking uit. Witte Amerikanen zonder Latino of Hispanic achtergrond dan. In sommige staten zijn ze nu al duidelijk de minderheid. Een staat als New Mexico bijvoorbeeld, heel duidelijk. En als je kijkt naar de babytjes die geboren worden in de Verenigde Staten, daar zijn de niet-witte babytjes, om het zo te zeggen, om in die categorieën te spreken, die zijn er eigenlijk al net in de meerderheid. Dus dat zelfbeeld van een wit land van protestanten met een stamboom in Europa, dat is natuurlijk, dat moet veranderen, dat is veranderd.
0: Dat is inderdaad veranderd. Het is een zeer diverse samenleving geworden. Wat houdt hen dan toch samen? Het geloof in de American Dream, is het dat?
1: Ja, die belofte van de American Dream is natuurlijk meer ideologisch. Je kan het maken in de Verenigde Staten als je talent hebt en vindingrijk bent en een dosis geluk. Dat is tot op zekere hoogte waar. Maar als je kijkt naar de groeiende ongelijkheid in de VS, staat dat toch wel onder druk, denk ik. Ik denk wat een belangrijke eenmaker is in al die diversiteit, is wat de materiële cultuur. Want waar je ook bent in de Verenigde Staten, welke taal je ook spreekt, de wegen, de huizen, de winkels, de malls, de fastfoodketens en zo, dat ziet er allemaal grotendeels hetzelfde uit. Van het noordwesten tot het zuidoosten. In Europa is dat soort diversiteit natuurlijk veel groter. En ik denk dat dat onbewust, op een soort onbewust niveau, mensen toch ook wel als Amerikaans samenhoudt.
0: Ja, en uiteindelijk komen ze allemaal bijna van elders. En als bijna iedereen uiteindelijk afstand van immigranten, zou je de vraag kunnen stellen waarom dat toch zo'n gevoelig politiek thema blijft.
1: Tja, om te beginnen, het is niet nieuw, die weerstand tegen migranten. In de 19e eeuw had je ook al opstoten van wat dan nativisme werd genoemd, nativisme. Wie de film Gangs of New York heeft gezien van Martin Scorsese, die kent dat verhaal, de haat tegenover de katholieken. Vooral de Ieren die massaal in New York zich kwamen vestigen. Op dit ogenblik, ik zei het al, blanken zijn bijna een minderheid. En dat wekt een zekere angst voor statusverlies van die groep, voor banenverlies ook natuurlijk. En ik denk dat je het ook moet zien in samenhang met een groeiende ongelijkheid, waarbij de rijken, de echt succesvolle Amerikanen, altijd maar rijker zijn geworden, maar waarbij de levensstandaard van de middenklasse, zeker de lagere middenklasse, niet meer gestegen is sinds de jaren 80. Dus mensen hebben het gevoel dat zij niet mee worden gestuurd in die groeiende welvaart. Zien dan migranten komen die vaak ook waarvoor bijzondere programma's werden opgetouwd en zo. En dat wekt, net zoals bij ons, het is eigenlijk niet zoveel verschillend van wat je in Europa ziet. Het is een internationaal fenomeen. Dat zie je ook in Amerika. Maar daar dus met dan als bijzondere observatie dat de blanken nu gewoon geen meerderheid meer zijn, of toch bijna niet meer.
0: Nee, dat zijn dan etnische tegenstellingen, maar misschien zijn de culturele tegenstellingen wel groter vandaag.
1: Ja, als je kijkt wat er allemaal aan de hand is, die culture wars, die cultuuroorlogen, dan zou je dat denken. Maar je zou kunnen zeggen, oké, iedereen, mensen van allerlei minderheidsgroepen kunnen aansluiten bij de hoogste, de vetst betaalde beroepsgroepen in de techsector of zo. Dus in die zin zijn etnische barrières wel verdwenen. Maar ik denk toch dat de segregatie, het apart leven, nog altijd heel erg sterk blijft. Hoor. Kijk naar, het is vandaag zondag, waar de mensen naar de kerk gaan, zeker in kleinere steden, daar zal je niet heel veel mix zien van mensen in de kerken. In suburbs, in de typische voorsteden, heb je misschien wel van die moderne megakerken waar je wel een soort mix ziet van etnische groepen, maar in de meeste kleinere steden zie je dat witte Amerikanen naar hun eigen kerk gaan, zwarte Amerikanen naar hun eigen kerk gaan. Dat is niet alleen voor de kerk, dat is maar een voorbeeld natuurlijk wat ik nu geef. Je ziet ook dat ze toch nog heel vaak gescheiden wonen. Waar je woont wordt bepaald door inkomen, maar zelfs ook door etnische achtergrond. Dus die segregatie is nog altijd na 250 jaar Verenigde Staten heel sterk aanwezig. En misschien zou je kunnen zeggen, die cultuuroorlog van tegenwoordig, die zo hevig woedt, die verdoezelt naar mijn smaak soms wel de echte breuklijnen van etnische ongelijkheid, etnische segregatie en ook van sociaal-economische ongelijkheid.
0: Dankjewel. Bert de Vrooij,

0: Heart of Gold van Neil Young. In het zuiden van Europa woeden stevige natuur- en bosbranden door de gigantische hitte. Vooral in Portugal breiden die branden aan een rotvaart uit. Goedemorgen, Yves de Vogelaren.
1: Goedemorgen.
0: U bent brandweerman, secretaris ook van de VZW Emergency Response Alliance Belgium. Jullie zijn met een team in Portugal om die uitbreiding te stoppen. Waar bent u precies op dit ogenblik?
1: Wij bevinden ons met onze ploeg in het noorden van Portugal, namelijk Paredes de Cura, waar wij trachten bijstand te leveren, aan het lokale korps hier in het noorden van Portugal.
0: Ja, en wat heeft u daar al gezien?
1: Maar de ploegen hier zijn vannacht hier vertrokken iets zuidelijker om bijstand te verlenen bij Porto de Lima, bij de branden die daar momenteel woeden. Het is hier eigenlijk in Portugal alle hens aan dek.
0: Alle hens aan dek, en wat betekent dat concreet? Kan u dat eens omschrijven?
1: Er zijn heel veel lokale kleinere branden en er is momenteel ook in centraal Portugal een hele grote brand die woedt over een oppervlakte van meer dan 30 kilometer of die zich uitstrekt over 30 kilometer, waar momenteel ook meer dan 1000 brandweermensen actief zijn en waar daar ook overdag hulp wordt geleverd door een tiental helikopters en ook blusvliegtuigen.
0: Ja, en
1: de toestanden
0: zijn dat dan bossen die in brand staan? Of wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Dat zijn effectief bossen. Portugal heeft ook heel ruw terrein. Heeft ook te maken met bergen en hellingen die heel ontoegankelijk zijn ook. Dat is eigenlijk vooral bosgebied dat brandt.
0: En met hoeveel zijn jullie daar om hulp te verlenen?
1: Wij zijn momenteel met 5 mensen hier aanwezig in het korps van Paredes de Cura. Over heel de zomer sturen wij ongeveer een 70-tal brandweermensen. Vanaf midden augustus sturen we ook ploegen naar centraal Portugal, naar de gemeente Penela, waar dat we daar ook de lokale brandweer gaan bijstaan.
0: Hebben jullie eigenlijk al een idee hoe groot de schade is, of is dat nog wat te vroeg?
1: Ik denk dat dat nog te vroeg is, omdat de grote brand nog totaal niet onder controle is. Dat kan nog een aantal dagen duren eer dat die volledig onder controle is. Dat er schade is, dat is ongetwijfeld zo. Er zijn ook woningen bedreigd. Er worden evacuaties uitgevoerd. Dat er schade is, dat staat buiten kijf.
0: Ja, als ik u zo bezig hoor, dan kan ik me voorstellen dat veel mensen zich afvragen, is daar wel een begin aan?
1: Het is roeien met de riemen die je hebt. Momenteel komt er ook versterking toe uit Spanje en Griekenland. Worden er blusvliegtuigen van Italië opgestuurd via een Europese samenwerking om heel die situatie hier de baas te kunnen.
0: En jullie taak, wat is die dan concreet?
1: Wij staan hier eigenlijk het plaatselijke korps bij. Dus wij gaan mee op interventie met die mensen.
0: Ja, en met eigen materiaal of materiaal van Ginder?
1: Nee, wij rijden mee met de mensen en dat is met materiaal van hun zelf.
0: En jullie vallen dan ook onder het commando van die lokale brandweer?
1: Inderdaad. Maar daar zijn ook afspraken rondgemaakt. Daar zijn samenwerkingsprotocollen mee getekend met de lokale overheden. Ook met de hogere echelons binnen de brandweer van Portugal. Dus dat is allemaal afgetoetst.
0: En dat valt mee, want ja, jullie hebben één grote gemeenschappelijke vijand, het vuur.
1: Ja, dat klopt. En die gaan we trachten, met de beste wil van de wereld, gaan we die trachten te bestrijden.
0: Doet u dit soort missies? Nee, niet evident, maar doet u dit soort missies vaker?
1: Voor mij is het de eerste keer. Maar wij hebben collega's die al meerdere malen, 5 tot 6 keren naar Portugal zijn geweest en die al meer ervaring hebben met deze situaties.
0: Dank u wel voor dit gesprek. Yves de Vogelaren, brandweerman, secretaris van de VZW Emergency Response Alliance Belgium. En ik wens u nog veel succes daar in Portugal.
1: Dank u wel. Fijne dag. Dag.

0: zus van Jasmin.
1: De Ochtend WK.
0: Goedemorgen, Steffi Merlevede. Daar ben je nog een keer. We hadden het hier al eens over Frankrijk en Marokko, die al in de kwartfinales van het WK zitten. Maar vooral over die match van Frankrijk zal nog nagepraat worden.
2: Ja, inderdaad. Het was een duel in de hitte van Philadelphia dat je eigenlijk een vechtpartij mag noemen. De Paraguayanen zochten voortdurend de grens op met agressief voetbal, venijnig natrappen en tijdrekken. En de scheidsrechter die liet grotendeels begaan. De Fransen konden hun frivole spel dus niet laten zien. Vooral Kylian Mbappé werd natuurlijk geviseerd. En net hij bevrijdde de Fransen dan wel met een strafschop. Ze hadden ons in smoking verwacht, zo zei die achteraf. Maar ook wij kunnen vuil voetbal spelen. En zelfs daarin waren we beter dan hen.
3: On n'a pas de problème avec ça. Ils pensaient qu'on allait venir jouer en smoking. Qu'on allait juste venir faire des belles actions de 1-2. Nous, on sait faire le sale football aussi. Et on l'a fait aujourd'hui, on a gagné. Et même dans ça, on a été meilleur qu'eux.
2: Ja, Mbappé zit nu net als Messi aan 7 goals in 5 matchen op dit WK. De Fransen treffen nu in de kwartfinale Marokko en dat belooft alles te worden wat de match tegen Paraguay niet was. Een duel met mooi voetbal dus. Een heruitgave ook van de halve finale van 4 jaar geleden. De Fransen wonnen toen met 2-0.
0: Ja, of het ook zover komt nu, dat moeten we nog afwachten. Marokko schakelt het eerste van de 3 gastlanden uit, Canada. Maar er is ook een domper, hè, voor Marokko.
2: Ja, want Ismaël Saibari, die dit WK al 3 keer scoorde, viel tegen Canada al na 20 minuten uit met een hamstringblessure. Het is afwachten of hij erbij zal zijn in die kwartfinale tegen Frankrijk. Marokko vond in de eerste helft trouwens een goede voetbal niet tegen Canada. Pas na de rust kwamen ze los met 2 goals van Unani en Rahimi. Die legden de 3-0 eindstand vast. Verdediger Redouane Halal van KV Mechelen die keek al meteen vooruit.
4: Voilà, aujourd'hui on a gagné, mais c'est pas la finalité. On va se reposer. On va bien récupérer et inshallah on ira avec une bonne mentalité et être à 100% pour le quart de finale.
2: Ja, toen wist hij nog niet helemaal zeker dat Frankrijk de tegenstander zou worden. Natuurlijk, maar ze dromen bij Marokko van meer en ze gaan klaar zijn.
0: Ja, het is hun gegund. Intussen nog 1 keer slapen voor de match van de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten. Als we morgenavond gewoon wakker blijven, dat is dan wel de veronderstelling. Hoe gaat het eigenlijk met de Rode Duivels?
2: Vermoedelijk goed, want ze trainden gisteravond nog eens, maar wel achter gesloten deuren. Dus veel wijzer zijn we daar niet uit geworden. Maar Axel Witsel en Dodi Lukibakio die spraken wel nog met de pers. En Lukibakio die hield een opvallend betoog voor Jeremy Doku, van wie werd verwacht dat hij zou uitblinken op dit WK. Maar plots lijkt hij zelfs niet meer zeker van een basisplek. Hè. Doku maakte natuurlijk veel mee. Er was die infectie van zijn luchtwegen en natuurlijk de geboorte van zijn zoontje. Lukibakio vraagt dan ook om hem te steunen.
5: Ik wil gewoon niet dat we hem beoordelen, aangezien wat hij heeft meegemaakt. Dat was heel uniek. Maar natuurlijk weet ik ook dat jullie veel van hem verwachten, sowieso. Maar hij blijft een mens. Dus alsjeblieft, het is beter om hem te steunen. En als hij dan op zijn beste niveau is, weten jullie allemaal dat we dan dat we meer kansen hebben om beter te zijn.
2: En van een concurrentiestrijd met Doku wil Lukibakio dan ook niet horen. Het Amerikaanse team, Jan, dat leeft intussen op een wolk op hun WK. Tom Boudewil vertelde het hier daarnet al. Ze vierden gisteren de 4th of July. Ook de Belgische pers kreeg er ijsjes op de training. En Tom sprak er onder meer met Serginho Dest, de Amerikaanse verdediger in de selectie, geboren in Nederland. Hij had het onder meer over dat oefenduel in maart tegen de Duivels. Weet je dat nog? De Amerikanen verloren toen met 2-5. Maar volgens Dest denken ze daar niet meer aan.
6: Nee, die speelt niet mee. Oefenwedstrijd is een wedstrijd waarbij je dingen kan uitproberen. Ja, het is niet voor het echie, om het zo te zeggen. En nu is het voor het echie.
2: Het is voor het echie morgenavond om 2 uur. Nog een hoopvolle statistiek om te eindigen, om te stimuleren, om wakker te blijven, misschien ook morgenavond. De Rode Duivels staan straks voor de 8e keer tegenover de Verenigde Staten. En slechts 1 keer konden de Amerikanen winnen. Het is lang geleden, op het WK van 1930.
0: Oké, dat laat het beste verhopen. Ja. En als het dan morgen voor het echie is, wordt het misschien een kat in een bakje. Zo zeggen ze dat dan in Nederland. Na 9 uur hebben we een lang gesprek met 2 specialisten over onze energiebevoorrading. Toch wel heel interessant naar wat er allemaal gebeurt in de wereld. En we hebben ook nog Seppe Nobels, want die heeft iets te verklaren.
7: Lees Het Belang van Limburg nu met 60% korting en krijg een kofferset gratis, ter waarde van €399. Zo vertrek je deze zomer goed geïnformeerd en goed gepakt op reis. Ga naar hbvl.be/actie.
8: Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg.
9: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren. is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lien de Koolman. Minister Van den Broeke wil het noodnummer voor huisartsen van wacht overnemen van Binnenlandse Zaken na aanhoudende problemen. En de viering voor 250 jaar Verenigde Staten in Washington loopt uren vertraging op door stormweer. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil het nummer 1733, waarmee je een huisarts van wacht kan bereiken, overnemen van zijn collega van Binnenlandse Zaken, Quentin. Die is bevoegd voor de bezetting van de noodcentrales, maar door personeelstekorten lopen de wachttijden hoog op. En Gianni Palink, dat was zeker zo tijdens de hittegolf van vorige week.
0: Ja, want de hitte deed het aantal oproepen naar de noodcentrale fors toenemen. En wie 1733 belde voor de dokter van wacht, niet voor dringende medische hulp, moest soms tot 25 minuten wachten. Frustratie bij mensen die een huisarts nodig hadden, maar ook bij de huisartsen zelf. En die problematiek doet zich kennelijk wel vaker voor, zeker in vakantieperiodes. Daarom wil Van den Broeke bekijken hoe zijn diensten het nummer 1733 kunnen overnemen. Hij heeft dat eerder al besproken met Binnenlandse Zaken. Maar er zijn huisartsenwachtposten die niet meer wachten. Bijvoorbeeld de wachtpost Druivenstreek, met onder meer de gemeente Tervuren. De komende zomermaanden werken zij niet meer samen met de noodcentrale. Inwoners zullen wel nog naar 1733 kunnen bellen, maar het zullen eigen onthaalmensen van de wachtpost zijn die de telefoon zullen opnemen.
10: Dankjewel voor de uitleg, Gianni. Het Vlaams departement Omgeving gaat steeds vaker in beroep tegen gemeenten die vergunningen hebben gegeven. Het aantal procedures is in 4 jaar tijd maal 3 gegaan. Gemeenten vragen eerst advies aan de overheid voor ze een vergunning geven. Als dat advies niet gevolgd wordt, kan de overheid in beroep gaan. Maar dat is niet logisch, zegt N-VA-parlementslid Jurgen Kallaerts, die de cijfers opvroeg.
11: Voor eerst is het een administratie, een ministerie, die een advies formuleert aan een gemeentebestuur of een provinciebestuur. Als daar dan het woord advies wordt uitgehold, omdat men eigenlijk zegt, kijk, we geven een suggestie wat u kan doen, en dan is het aan u. Maar dan vervolgens zegt, als u mijn suggestie niet hebt gevolgd, dan ga ik vervolgens in beroep. Vind je dat een zeer vreemd gegeven en het zou eigenlijk moeten opgezet worden.
10: De Vlaamse administratie gaat vooral in beroep tegen zo'n vreemde projecten. Kallaerts vindt dat dat alleen zou mogen als er duidelijk juridische fouten zijn gemaakt. De 250ste verjaardag van de Verenigde Staten is vannacht afgesloten met een groot vuurwerk in Washington. Daarvoor was er een speech van president Trump. Alles moest wel heel lang uitgesteld worden door stormweer. Thomas de Grave was erbij.
12: Het grootste vuurwerk ooit heeft dan toch plaatsgevonden hier op de 4 juli-viering. Al was het technisch gezien al 5 juli, want het hele slotevenement werd urenlang uitgesteld en ingekort door een onweersdreiging. Mensen hadden de hele dag in de hitte staan aanschuiven om op het moment dat de ceremonie had moeten starten te horen dat er moest geëvacueerd worden. Dat gebeurde dik tegen de zin van de tienduizenden aanwezigen. Ze bleven rondhangen en Donald Trump liet weten dat hij vast van plan was om nog zijn speech te geven. Dat werd uiteindelijk, zoals verwacht, een typische Trump-speech met veel partijpolitiek en overgoten met patriotisme. Daarna volgden 850.000 vuurwerkpijlen voor het publiek hier, voornamelijk aanhangers van de president, een beloning na een uitdagende dag.
10: Er is een bosbrand uitgebroken in de buurt van Thessaloniki, de op één na grootste stad van Griekenland. Het vuur verspreidt zich snel. 3 kleine dorpen zijn geëvacueerd. De politie heeft een man van 76 gearresteerd die de brand veroorzaakt zou hebben. Ook in de Pyreneeën in Frankrijk is een nieuwe brand ontstaan. Die heeft vannacht al 900 hectare natuur verwoest. Bijna 600 brandweermensen zijn daar aan het blussen. En ook in Spanje en Portugal woeden nog altijd zware bosbranden. Op het WK voetbal hebben Frankrijk en Marokko elk hun 8e finale gewonnen. Frankrijk won van Paraguay met 0-1, Marokko met 0-3 van Canada. Een verslag van Tom Boudeweel.
13: Topfavoriet Frankrijk had het niet makkelijk met een stevig Paraguay dat regelmatig op en over het randje ging. Vooral Kylian Mbappé werd meermaals geviseerd, maar net hij maakte het verschil. Halverwege de tweede helft een benutte penalty, zijn 7e doelpunt op dit WK, evenveel als Messi. En zo krijgen we volgende donderdag in de kwartfinale een heruitgave van de halve finale van 4 jaar geleden. Frankrijk tegen Marokko, toch wel een duel om naar uit te kijken. Marokko had het een helft moeilijk met Canada, maar na de opdracht openingsgoal, meteen na de pauze, brak de weerstand van Canada en werd het nog 3-0. Met Canada verdwijnt het eerste gastland uit het toernooi.
10: De overwinning van Marokko is ook bij ons gevierd, vooral in Antwerpen en Brussel. De winst was verdiend en Marokko is klaar om ook de finale te winnen, zeggen de supporters.
14: C'est une victoire amplement méritée. En tout cas, je pense qu'on est prêt pour passer à la finale. Voilà, si on arrive à la finale, je pense qu'on a toutes les armes pour la gagner, cette Coupe du Monde. Je pense que le ciel est là, ses limites. On peut le faire, on peut le faire.
10: Ook in Nederland is gevierd, maar daar braken in verschillende steden rellen uit. In Den Haag, Rotterdam en Utrecht werd de politie bekogeld met eieren en vuurwerk. Zon en wolken vandaag met kans op een lokale bui, vooral in het oosten en noordoosten. Maxima tussen 20 en 27 graden. De komende dagen brede opklaringen en nog iets warmer. Vanaf donderdag zonnig en zeer warm met maxima rond of boven 30 graden. Vooraan in dit nieuws, minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil het noodnummer 1733 voor een huisarts van wacht overnemen van Binnenlandse Zaken. Door personeelstekorten liepen de wachttijden er tijdens de voorbije hittegolf heel lang op. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: U krijgt van mij de resultaten van de lottotrekking van gisteravond, zaterdag 4 juli. 5, 16, 25, 26, 27, 44 en het bijkomend nummer was 22. U kan deze uitslagen nalezen op lotto.be.
9: Radio 1. De Ochtend. Met Jan van Delm.
0: Goedemorgen, hoe zit het met onze energiebevoorrading, met de prijzen en hoe moet het verder? Allemaal vragen voor onze specialist Luc Pauwels en zijn gast. Dit is De Ochtend, welkom!

0: Electricity van Orchestral Maneuvers in the Dark. De zomermaanden zijn aangebroken, tijd om te genieten natuurlijk. Tijd om misschien ook eens wat langer door te bomen over één onderwerp. En dat doen we hier in de ochtend graag met één van onze specialisten. Vanmorgen buigen we ons over energie. En wie konden we daar beter voor uitnodigen dan onze eigenste Luc Bouwens. Goedemorgen Luc.
1: Goedemorgen Jan.
0: Je hebt ook iemand meegebracht, Annemarie de Vreese van de Kreg. Goedemorgen mevrouw de Vreese.
2: Goedemorgen.
0: En over die Kreg gaan we het zo dadelijk nog hebben. Maar eerst, Luc, ja, van waar die interesse? Want bij mij weten, ben je een germanist van opleiding, Germaanse talen. Hoe kom je dan bij energie terecht?
1: Engels-Duits.
0: Engels-Duits.
1: Twee Germaanse talen. Ja. En nog wat communicatiewetenschappen. Ja, hoe ben ik daarin gerold? Dat was vrij toevallig. Een aantal jaar geleden, 15, 20 jaar geleden, door een aantal reportages te maken over hernieuwbare energie, de windturbines toen, waar er in Nederland, herinner ik me nog heel goed, in één gemeente meer stonden dan in heel Vlaanderen bij elkaar.
0: Dat komt toen nog, ja.
1: Ja, en dan ben ik eens daarnaar gaan kijken. Ik heb in die windturbines ook mogen klimmen, tot boven erop, helemaal hoog, op zee en op land. En heb ik al ontdekt, het is een zeer boeiende wereldenergie. En vooral ben ik mij bewust geworden van het feit dat heel onze samenleving draait op die energie. Zonder elektriciteit, gas, olie is er hier gewoon niets van economie. En ja, ja, dan zeg je, is toch wel belangrijk.
0: Dat is inderdaad belangrijk. En jij was meteen verkocht toen je bovenop die windmolen stond.
1: Je mag geen hoogtevrees hebben, maar nee, Dat heb ik gelukkig niet. Maar ik was meteen verkocht, want het gezicht is spectaculair als je daar bovenop staat.
0: Het zicht tot daar aan toe, maar daar bovenop staan, het zou niks voor mij zijn. Mevrouw de Vreese, u bent van de Kreg. Ja, wat is dat precies? Wat doen jullie?
2: De Kreg staat voor de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas. Dat is een hele mond vol. Eigenlijk wordt dat ook soms de federale waakhond voor de elektriciteit en de gasmarkt genoemd. En wij kijken eigenlijk naar de marktwerking, naar de prijzen op de markt, ook naar de technische werking van de markt, met het oog op het algemeen belang.
0: Eigenlijk en soms komen jullie dan tussen beide. Wat doen jullie dan concreet?
2: Concreet gaan wij eigenlijk studies maken over de prijsevolutie in de markt, vergelijking met de buurlanden. Gaan ook adviezen geven aan de overheid op het vlak van het energiebeleid.
0: Ja, en dat is niet te verwarren met de Vreg, lijkt erop, maar dat is voor de Vlaamse kant dan.
2: Inderdaad. Ja, de Vreg, vroeger Vreg, nu Vlaamse nutsregulator, is eigenlijk de Vlaamse poot.
0: De Vlaamse poot. U had het over de prijzen. Ja, hoe zit het daar nu mee met die prijzen? Want in het voorjaar was er nog algemene paniek. Die prijzenoorlog is een beetje gaan liggen.
2: Die prijzenoorlog is inderdaad wat gaan liggen. Er zijn verschillende signalen geweest op politiek vlak dat het conflict stilaan uitdooft. Er zijn mogelijkheden tot bestanden. En dat heeft inderdaad een directe invloed op de prijzen. Energie is een geopolitiek gegeven geworden. Ja. We kennen dat ook vanuit het verleden eigenlijk een stukje. De oliecrisis, iedereen herinnert die zich wel, jaren 70. Maar ook daarom is energie, Luc heeft daar net het stukje technisch aangehaald, maar ook het politieke stuk is in energie eigenlijk heel erg belangrijk geworden.
0: Daarover hebben we het straks nog. Maar ik herinner mij nog, de discussie, moeten we nu op een vast contract overschakelen of toch een dynamisch contract behouden? Ja. Wat zegt u daar nu over? Hebben de mensen ongelijk gehad om over te stappen?
2: Wel, we hadden gezien het hele jaar door in 2025 dat de prijzen gedaald waren. Dus mensen die op dat moment een vast contract hadden afgesloten, hadden eigenlijk een goede zaak gedaan. In maart is er dan dat conflict gekomen, februari, maart. Dan hebben we gezien dat er opnieuw een stijging in die prijzen zat. Wij raden eigenlijk als dusdanig niemand aan om iets niet te doen, maar we manen wel aan tot voorzichtigheid. Ja. Wees gewoon voorzichtig.
0: Dat moet je altijd zijn, hè, voorzichtig.
2: Ja, maar zeker op het vlak van een energiecontract is het belangrijk om je hoofd erbij te houden, een goede vergelijking te maken. We hebben ook een eigen tool, die heet de Kregscan. En die gaat je in staat stellen om eigenlijk te kijken waar is mijn contract vandaag gepositioneerd op de markt. Het contract wat ik in het verleden heb afgesloten, kan ik vergelijken met het aanbod vandaag.
0: Ja.
2: En dat is altijd heel interessant als eerste stap om te weten, moet ik wel een nieuw contract afsluiten? Of is mijn contract nog oké? Okay? En dat is het stukje waar wij voor gewaarschuwd hebben eigenlijk in maart. Om niet te snel en niet te overhaast beslissingen te nemen. Maar daar eigenlijk even over na te denken. En we zien een paar maanden later dat die prijzen eigenlijk vrij stabiel geworden zijn.
0: Leuk, heb jij het hoofd koel kunnen houden?
1: Nee. En dat wordt ook gezegd van onze media. Wij waren allemaal toen aan het zeggen, in maart...
0: Schakel over, ja.
1: Ja, zagen wij de prijzen stijgen. Iedereen zag de prijzen stijgen van het gas vooral. Het gas, moet ik zeggen, op die internationale markt. En je weet, die contracten die worden elke maand aangepast. En men kijkt gewoon de laatste maand terug. Dus iedereen wist in april gaan allemaal die variabele contracten stijgen. Hè? Want maart is heel duur.
0: Ja.
1: Wij hebben gezegd, dit zal gebeuren. Dat is ook gebeurd. En er zijn toch experten die hebben gezegd, ja, het is zodanig aan het stijgen dat het de moeite is van vaste contracten te nemen. En stijgen, dat ging van 32 naar 52 euro per megawattuur. Als je op dat moment een vast contract kan afsluiten van ergens rond de 50 euro, dan zit je eigenlijk goed.
0: Dan ben je gerust, ja.
1: Ja, maar je kan nooit vooruitkijken. Ik heb mij één keer uitgesproken toen van, doe het nu. Ik heb het zelf ook gedaan. Dat was de eerste keer dat ik zei, ja, ik ga nu wel eens naar de toekomst kijken. Maar ja, als je een glazen bol hebt, kan je dat misschien, maar niemand heeft dat.
0: Nee.
1: En wat blijkt dan inderdaad? Dat de prijzen, wat het gas betreft, nog redelijk stabiel zijn gebleven. Niet zo zijn gaan stijgen, zoals we wel met de olie hebben gezien. Ze zitten nu, denk ik, wat is het? Ik heb hier de laatste cijfers rond de 45 euro.
0: Ja.
1: Dus op dit moment ben ik eigenlijk verlies aan het doen met mijn vast contract. Maar... Specialisten hebben dan ook gezegd, je moet niet te veel panikeren met die vaste contracten, want we gaan naar de zomer. Dan verbruik je redelijk weinig gas. Wacht gewoon af en kijk in het najaar. Want je kan van die vaste contracten onmiddellijk veranderen. Na een maand kan je al veranderen. En dus kijk eens in september wat het dan zal zijn. En als de prijzen dan stijgen, ja, dan zit je goed met je vast contract. Beginnen ze te dalen, dan kan je misschien naar een variabel gaan.
0: Ja.
1: En Jan... Toch even terugkijken, in 2022 is uitgerekend in de zomer die prijs gaan exploderen toen van het gas.
0: Ja.
1: Omdat Europa zijn voorraden moest aanvullen voor de winter, die heel laag stonden en iedereen begon te jagen op gas. En wat hebben we nu? De voorraden in Europa staan heel laag.
0: Oei.
1: En Europa gaat ook moeten gaan kijken naar gas in de zomer.
0: Dus misschien is dat vast contract nog niet zo'n slechte zaak.
1: Daar is iedereen aan het denken van, misschien gaat die prijs in de zomer toch duur worden, maar het is echt niet te voorspellen.
0: Nee, dat is de conclusie, dat het niet te voorspellen is. En die contracten blijven ook moeilijk te vergelijken. Hè? Dat zou vanaf volgend jaar moeten veranderen.
1: Ja, ik denk dat Annemarie daar heel wat over kan zeggen, want er is deze week een wet goedgekeurd om toch de consument wat beter te beschermen. En de CREG, die vecht voor ons, soms heel expliciet. Ik herinner me bijvoorbeeld het energieeiland, toen de kosten daar uit de pan begonnen te swingen van 3 naar 7 miljard, dat jullie als eerste hebben gezegd, hey, dit loopt daar fout. En wie gaat dit betalen? De consument. Want Elia kan dit probleemloos doorrekenen naar onze energierekening. En dat zal ook gebeuren. Vandaar, die veranderingen, daar laat ik jou graag iets over vertellen.
0: Ja, mevrouw De Vreeze, u vecht voor ons. Leg het eens uit. Hoe gaan die facturen nu eenvoudiger worden?
2: Wel, wij hebben eigenlijk gekeken naar... Als we de contracten op de markt bekijken, de goedkopere contracten, de duurdere contracten, hebben we eigenlijk gezien dat een heel groot deel van de mensen nog altijd op dure contracten zit. En hoe komt dat? En dat heeft te maken met de prijsvergelijking die gemaakt wordt en de kortingen die verrekend worden in de prijsvergelijkers.
0: Dat zal maar veel transparanter moeten worden.
2: Ja, klopt. Vaak zijn die kortingen misleidend. Zijn dat kortingen waaraan heel veel voorwaarden verbonden zijn? Noemt dat een welkomstkorting, maar krijg je die pas na 15 maanden, 17 maanden, wanneer je een jaar lang op hetzelfde contract gebleven bent, waar je dus niet mag switchen, zoals Luc daarnet zei, tussentijds, waar je ook telkens stipt je factuur moet betalen. Dus die kortingen die eigenlijk verwerkt zitten in die prijsvergelijkers, u noemde daarnet de V-test van de Vlaamse handelsregulator. Daar bijvoorbeeld zie je dat dat beeld niet altijd klopt. Wat willen we? Dat dat transparanter is. Dat er enkel appels met appels kunnen vergeleken worden en niet appels met peren. Zodanig dat mensen ook weer een duidelijker zicht krijgen op wat ze precies gaan betalen en of ze een goede zaak doen.
0: En als die maatschappij zich daar niet aan houden, staat er dan een sanctie op?
2: Die wet is nu net gestemd, een paar dagen terug. De eerste implementatie, of de eerste dingen komen in voegen op 1 oktober. En de rest op 1 januari volgend jaar. En dan zullen wij ook controleren of dat effectief gebeurt.
0: Heel benieuwd wat dat zal worden. U had het zo net al over de geopolitieke situatie. Daarover praten we zo meteen voort. Maar eerst Life for Rent van Dido. I

0: Life for Rent van Daido. We zitten hier met twee specialisten in de studio, Luc Pauwels en Annemarie de Vreese van de Kreg, en we praten over energie en over de energiebevoorradingszekerheid. We zeiden het al in het vorige gesprek, voor die klassieke energiebronnen zijn we wel heel afhankelijk van de geopolitieke situatie, hè Luc?
1: Dat klopt, hè. Onze fossiele brandstoffen, olie, gas, dat hebben we gewoon niet bij ons. Dus we moeten het gaan halen elders. We halen dat gelukkig voor een groot deel bij de Noren, zowel wat betreft olie als gas. Dat is onze belangrijkste leverancier. Dan komen de Amerikanen. Dat zou ook een interessante leverancier kunnen zijn, maar die zijn al aan het dreigen nu. Dat heeft Trump ook gedaan. Pas op, handelscontracten Europa. Als je niet volgt, zullen we de gaskraan of de oliekraan wat dichtdraaien. Dan heb je ook nog Kazachstan. Daar halen we ook wel wat. Rusland, nog altijd gas.
0: Ondanks
1: veel,
0: al die sanctiemaatregelen.
1: Ondanks, want het is nog niet gedaan. Uiteindelijk, pas per 1 januari 2027 moet het stoppen met dat gas. Maar we zijn intussen tijd nog volop gas aan het aanvoeren. Waarom? Precies omdat daar in de Persische Golf het Qatarese gas niet meer op de wereldmarkt komt.
0: Ja.
1: Nu, wij zelf zeggen altijd, ja, Europa, we halen heel weinig gas vanuit Qatar. Ik denk dat het maar aan 8% is of zo. Maar het is een wereldmarkt. Ja. Diegenen die die gas wel daar gaan halen, het Verre Oosten, China, India, die beginnen dan te jagen op gas dat vanuit andere bestemmingen komt.
0: En dat bepaalt de prijs natuurlijk.
1: Daardoor komt onze prijs ook onder druk.
0: Ja.
1: En zeker wat olie betreft, want dat is één grote wereldmarkt, daar is eigenlijk maar één prijs, daar gaat heel de wereld mee als er tekorten zijn. Dus ook de Amerikanen zien hun olieprijzen stijgen. Bij gas zitten Amerikanen heel comfortabel, want die hebben een aparte gasmarkt, Jan. En ik heb de prijzen eens bekeken. Vandaag betalen de Amerikanen voor hun gas ongeveer 9 euro per megawattuur. Wij in Europa 45 euro.
0: Dat is vijf keer zoveel.
1: En dat is waar onze industrie langzaam aan het kapot aan het gaan is. Want dat is al sinds 2022 zo dat de Amerikanen veel goedkoper gas hebben. Door hun schaliegasrevolutie, die ze dan ook aan ons verkopen, maar wel aan een duurdere prijs.
0: Dat is dus niet alleen een probleem voor de gewone particuliere consument, maar ook voor de industrie. Ja, mevrouw de Vreese, hoe lossen we dat op? Grootschalige elektrificatie?
2: Inderdaad, elektrificatie is een moeilijk woord. Het is het overschakelen van gas en van andere bronnen naar elektriciteit. Elektriciteit moet natuurlijk ook gemaakt worden. En die geopolitieke uitdagingen die er nu zijn, ik meldde het eerder ook al, die zijn niet nieuw.
0: Nee.
2: We hebben in de jaren 70 ook de oliecrisis meegemaakt. Dus daar zit altijd wel een spanningsveld op. Ook daar zijn wij afhankelijk in Europa van wat er ons om ons heen gebeurt. Luc heeft het aangegeven, het is een markt die internationaal gestuurd wordt. Relatief is de gasprijs vandaag nog
0: doenbaar.
2: Doenbaar.
0: Ja.
2: Voor de industrie is dat een thema. En daar is niet onmiddellijk een pasklare oplossing voor.
0: Maar doenbaar, zegt u, maar wel vijf keer zoveel heb ik begrepen als in de Staten. Dus dat is toch wel een serieus concurrentienadeel dat je dan hebt.
2: Dat is inderdaad een concurrentienadeel.
0: Ja. En hoe gaan we dat dan oplossen? Ja, Luc, moeten we nog meer mikken op die alternatieve energiebronnen? Zonne-energie, windenergie?
1: Ja. Eigenlijk is dat het enige wat Europa met elektrificatie kan doen. Want als je bijvoorbeeld elektriciteit maakt met gasgestookte elektriciteitscentrales, dan zit je weer aan die internationale gasprijs. En dat zien we ten andere vandaag gebeuren. Hè? Dat wanneer er heel veel hernieuwbare energie is, de stroom heel goedkoop wordt.
0: Ja.
1: En wanneer er 's avonds die er niet meer is, de zon valt weg, 's avonds. Dat is een mathematische zekerheid dat we ooit een donkere nacht krijgen. Maar we verbruiken nog elektriciteit, dan zie je die prijzen enorm naar omhoog gaan. Zeker als er ook geen wind is.
0: Ja.
1: En dat hebben we trouwens de voorbije weken gehad. Hè?
0: Ja.
1: Dus plots om 8:45 's avonds, er was geen wind. Het was heel warm de afgelopen week.
0: Ja.
1: Remember, we hadden de hittegolf.
0: Ja.
1: Dus we zetten onze airco's aan. En dan was er geen wind, geen zon meer. En ook, nog een factor, onze kerncentrales liggen op dit moment allemaal uit. Want ze zijn in onderhoud en er zijn er 5 gesloten. En dan zie je de prijs echt exploderen. Hij is dus in geen tijd van 17 euro per megawattuur naar 1000 euro doorgeschoten.
0: Dat is onwaarschijnlijk, ja.
1: En dat is al een kwartier lang, hè?
0: Ja.
1: En dat is een uitzonderlijk hoge prijs. Ik heb mij dan eens bevraagd. Experten zeggen, het is nog maar één keer gebeurd dat die hoger was. Dan wordt er gezegd, ja maar, wordt dat doorverrekend naar ons? Dan hoor ik zo stemmen die zeggen, nee, mensen met een vast

0: Wel, dat is inderdaad een heel interessante piste, zeker voor de industrie en zeker voor het hele het in balans houden van het systeem. Want dat is eigenlijk een technisch gegeven wat eronder zit. Een elektriciteitsnet moet eigenlijk altijd in evenwicht zijn. Dat betekent dat er evenveel stroom in moet komen als dat er stroom uitgaat. En om dat in evenwicht te houden, door hernieuwbare energie, die nu eenmaal minder voorspelbaar is als een klassieke kerncentrale of een gascentrale, die blijft produceren, dat is een uitdaging. En daar komen die prijsschommelingen, waar Luc daarnet over sprak, komen inderdaad op tafel en regelmatig op tafel. We kunnen dat opvangen, daar zijn technische oplossingen voor. En batterijen bijvoorbeeld zijn daar een hele belangrijke bron. Elektriciteit moet je consumeren op het moment dat je ze produceert, behalve als je ze opslaat op die batterijen.
1: Maar blijkbaar zijn dat toch nog problemen met de technologie, dat die nog niet zo geavanceerd is. Wat ben ik dat fout?
0: Batterijen zijn er al huis- en tuingebruik. Bij u thuis misschien, als u zonnepanelen hebt, hebt u daar misschien ook een kleine batterij bij staan. Dat is zeker een deel van de oplossing. Een deel van de oplossing is ook die grote industriële batterijen. En daar is ook een punt waar wij denken dat er nog mogelijkheden zijn vanuit de netbeheerder dan, om daar studies over te doen en daar verder te kijken wat batterijen nu precies kunnen betekenen om die opslag op korte termijn om elektriciteit te gaan opslaan.
1: Ja. Maar dat vergt grote investeringen, neem ik aan.
0: Dat vergt inderdaad investeringen in het net. Er zijn ook elk jaar investeringsplannen die gemaakt worden, die continu bijgestuurd worden, precies om te kijken dat net dat vroeger minder onder druk staat, nu meer onder druk staat door die onvoorspelbaarheid van die hernieuwbare energie, om dat toch in evenwicht te houden. En dat maakt eigenlijk deel uit van de energietransitie. We moeten weg van de fossiele brandstoffen. Dat is een keuze die gemaakt is. Dat heeft andere consequenties, maar ook daar zijn oplossingen voor.
1: De energietransitie, dat is het codewoord waarschijnlijk voor de toekomst. En daarover hebben we het zo dadelijk.

0: heeft in dit land. We gaan nu eens even de toekomst bekijken, want we moeten ons afvragen, ja, we hebben altijd meer energie nodig. En waar gaan we die blijven halen? Hoe gaan we dat kunnen blijven bolwerken, Luc?
1: Ja, we hebben ze nodig, maar we hebben ze ook op het juiste moment nodig.
0: Ja.
1: Dus er komt heel veel vraag naar elektriciteit aan. De fameuze datacenters. Ik heb voorspellingen gezien dat men tegen 2034 dat die evenveel elektriciteit gaan opsnoepen als wij nu met z'n allen op dit moment in heel België al opsnoepen. Dat is maal twee over 8 jaar.
0: Ja, en door de artificiële intelligentie hebben we heel veel van die energie nodig.
1: Ja, voilà. En dan zeggen ze, kijk, we gaan er veel meer moeten maken, maar vooral, beste consument, u gaat ons ook moeten helpen om die investeringen in de netten naar beneden te brengen. U gaat uw stroom slim moeten leren gebruiken. Lees, u gaat overdag moeten koken en uw wasmachine aanzetten. En s'avonds, wanneer er heel veel vraag is naar stroom, moeten we dat wat verminderen.
0: Dat gaat dan daar afstand moeten gebeuren, want de meeste mensen zijn overdag aan het werk natuurlijk.
1: En u zal daar een goedkopere prijs voor krijgen dan. En dan komen ze met de dynamische contracten, waar je van uur tot uur een prijs krijgt en moet gaan kijken, nu zelfs van kwartier tot kwartier. Ah, nu moet ik mijn auto volladen, nu moet ik mijn wasmachine aanzetten of mijn broodrooster. Er verwachten wel heel veel van de mensen dan.
0: Ja, ja.
1: Vooral ook mensen met zonnepanelen, die hebben nog een bijkomend probleempje. Die leveren dan stroom op het moment dat er al te veel is. En ik heb het nu gezien bij mij. Vandaag ga ik voor mijn stroom die ik op het net zet met mijn zonnepanelen moeten bijbetalen.
0: Ja, je wordt bestraft eigenlijk.
1: Ja, terwijl de stroom die ik er op hetzelfde moment zou afhalen, daar moet ik voor betalen. Dat begrijp ik niet. Als op de beurs een prijs wordt gegeven voor je stroom dat je moet betalen, waarom moet ik dan als stroomleverancier, krijg ik niks? En men verwacht wel heel veel van de mensen daar.
0: Annemarie de Vrees, dat moeten we inderdaad ook eens uitleggen. Hè? Hoe komt dat eigenlijk als je stroom aanbiedt dat je daar moet voor betalen?
2: Wel, dat heeft precies te maken met dat in evenwicht houden van het net, wat ik daarnet ook aanhaalde. Een elektriciteitsnet moet in evenwicht blijven. Evenveel stroom erin dan eruit. Dat kan, als er te veel is, dan kan dat naar het buitenland, dat kan naar batterijen, dat kan ook verbruikt worden. En dat is precies waar dynamische contracten op sturen. Iemand die een dynamisch contract afsluit, moet goed weten dat hij moet bereid zijn om zijn gedrag aan te passen.
0: Ja.
2: Zo niet gaat hij effectief betalen voor het feit dat hij op het moment dat er te veel stroom is en hij gebruikt die niet, dat hij daar gaat voor betalen.
0: Maar we verwachten dan toch heel veel van die consument, want die moet dan op dat ogenblik juist thuis zijn om zijn vaatwasmachine aan te zetten bijvoorbeeld.
2: Dat klopt.
0: Of die moet dat van op afstand doen. Ja, dat is toch allemaal niet zo evident.
2: Laat ons zeggen dat wij in de sector een beetje de neiging hebben om de zaken zeer technisch te bekijken. En dan misschien, en daar komt de krijg tussen, die consumentenbelang. Is dat nog in het algemeen belang? En welke slimme oplossingen kunnen er gevonden worden om te zorgen dat mensen ook nog in alle comfort elektriciteit kunnen verbruiken?
0: Ja,
2: want laat
0: niet
2: ons eerlijk zijn. Wat je eerlijk gezegd alleen maar wil, is die stekker in het stopcontact en voor de rest geen zorgen.
0: Ja.
2: Als je overdag niet thuis bent, je hebt een job buitenshuis, heb je geen tijd om die elektriciteit dan te gebruiken.
0: Ja. En heeft de industrie daar oren naar?
2: De industrie heeft daar zeker oren naar, maar laat ons zeggen dat wij daar onze rol spelen en dat wij ze altijd een stukje verder duwen om te zorgen om dat algemeen belang toch niet uit het oog te verliezen.
1: Ja.
0: Leven de krijg, zou ik zeggen.
1: Ik heb ze zien vechten voor het consumentenbelang, onder meer over de overwinsten van Elektra wel jaren geleden, maar ook over die buitensporig op kosten van het energieeiland. En ik moet wel zeggen, je ziet wel dat leveranciers en installateurs van zonnepanelen en batterijen wel reageren, want zij komen nu met slimme sturingen.
0: Ja.
1: Dat je het eigenlijk zelf niet meer moet doen.
0: Ah,
1: er is de software die gaat zeggen, de prijs is zeer goedkoop, ik zet automatisch die wasmachine aan.
0: Okay.
1: Of
0: dat,
1: de prijs
0: dat is wel even schrikken, kan ik me voorstellen, als je dat niet gewend bent.
1: Ja. En je moet dan ook nog zo'n slim wasmachine hebben. Dan moet
0: iets. Ja.
1: En die software zelf, Jan, is ook niet gratis. Hè?
0: Nee.
1: Dat is makkelijk 10 euro per maand. Maar dan moet je dus beginnen te rekenen. Wat als ik zo'n gewoon variabel contract neem? En wat als ik dan een dynamisch neem? Met die kost van die software er dan bij. Met mijn batterij er dan bij. Die een aantal duizenden euro's kosten. Gaat zich dat terugbetalen? Ja, je moet vaststellen, op de duur doe je als gewone man in de straat niet anders meer dan rekenen.
0: Ja.
1: En dan komt het soms nog niet uit. Dus we willen ook wel andere dingen doen.
0: Ja, liefst.
1: Ja.
0: We hebben het nu vooral over alternatieve energie. Ook kernenergie komt nu opnieuw in de picture, zal ik maar zeggen. De federale regering wil zelfs alle kernreactoren gaan opkopen. Is dat een goede zaak, volgens u, mevrouw De Vreeze?
2: Wel, bij dat project zijn wij niet betrokken.
0: Nee. Het wordt nu op dit ogenblik bestudeerd, hè?
2: Ja. Het wordt inderdaad bestudeerd. Het is een beslissing die bij de eerste minister en de minister van Energie ligt. Om te kijken of zij daaruit geraken met Electrabel en Luminus. Maar daar zijn wij verder niet bij betrokken.
0: Jullie worden daar niet bij betrokken bij die studie?
2: Nee. Bij die studie zijn wij niet betrokken.
0: Dat is wel opvallend, hè, Luc? Dat zij daar niet bij betrokken worden. Want er wordt wel advies gevraagd van een zakenbank.
1: Ja. Van Rothschild, als ik mij niet vergis, die er nu zijn ingestapt nadat een andere bank eerder al heeft afgehaakt omdat het toch niet zo duidelijk voor hen was. Ik kan mij wel voorstellen dat die eens bij jullie gaan komen, bij de CREG, maar bijvoorbeeld ook bij de waakhond over de nucleaire veiligheid, het VANK.
0: Ja.
1: Want die veiligheidsmaatregelen die zij opleggen, die kosten precies geld. En ook bij NIRAS voor de afbraak van de kernreactoren en het nucleaire afval. Ik kan me niet anders dan voorstellen dat die bank, wanneer ze haar werk ernstig doet, met de spelers die er zijn en die de markt al jarenlang voor ons bewaken...
0: Ja, daar zit de expertise toch?
1: Ja, in het verleden heeft de CREG ook eens berekend wat de gegarandeerde prijs moet of kan zijn voor onze twee kernreactoren die worden verlengd. Want je weet, Jan, Engie Electrabel heeft nu een gegarandeerde prijs bedongen voor de stroom die daaruit komt en wordt verkocht. Is de marktprijs lager, dan passen wij bij, subsidiëren wij. Is die hoger, dan gaat die winst terug. Ja. Dus het gevecht voor die gegarandeerde prijs is heel erg belangrijk.
0: Ja, er wordt nu volop onderhandeld met Engie. En volgens de tijd zou Engie de prijs hebben opgedreven tot 2,4 miljard euro. Voor kerncentrales die eigenlijk al afgeschreven zijn.
1: Daar is een gevecht, hè.
0: Ja.
1: Engie zegt, ze moeten heel veilig zijn. Gebruik dan de zeer hoge veiligheidsstandaarden van België. Pas die rigoureus toe. En zegt, dat gaat veel geld kosten. Maar misschien ook te veel geld. En daar is de bedoeling, ja, we moeten die gegarandeerde prijs zo hoog mogelijk krijgen. Dan hebben we zeker een goede return on investment. Terwijl dan andere partijen aan het kijken zijn. Nee. Die investeringen, dat is misschien toch wat te duur. En er is een gevecht over aan de gang. Ja. En daarom dat de federale overheid ook heeft gezegd, ja maar wij dreigen in de toekomst honderden miljoenen subsidies te gaan moeten toeleggen om die gegarandeerde prijs dicht te rijden. Waarom nemen we het dan niet zelf over? Dan zijn we daar vanaf en kunnen we misschien toch nog wat winst maken op die kernreactoren. En dat is de vraag natuurlijk, hè. Ga je daar winst op maken?
0: Ja, dat gaan we moeten afwachten. Dat is iets voor later, voor een nieuw gesprek misschien. Intussen zijn er ook een aantal vragen binnengelopen van onze luisteraars. En de eerste vraag die ik aan jullie zou willen voorleggen is van Rudy. Waarom zijn die distributiekosten eigenlijk tweemaal zo hoog als de energie zelf? Ja, mevrouw De Vreeze, hoe komt dat?
2: Wel, als je kijkt hoe de energieprijs is samengesteld, wat je op je factuur ziet, daar zitten verschillende onderdeeltjes in. En de loutere energiekost van wat je koopt op de markt aan elektriciteit of aan gas, dat is eigenlijk maar 38%.
0: En wat is de rest dan?
2: De rest zijn nettarieven, tarieven voor het hoogspanningsnet, transmissienet, het distributienet, wat tot bij je thuis komt, taksen en heffingen. Dan zit bijvoorbeeld ook groene stroomcertificaten, BTW en dergelijke, dat zit daar allemaal in. En die netten, die nemen daar een groot deel uit. We hadden het daarnet ook over de uitdagingen om dat net in evenwicht te houden. Het feit dat er hernieuwbare energie bij komt, dat die energiemix verandert, dat er daar dus investeringen moeten in gebeuren. Er zijn ook meer vragen, er komen meer batterijen, er komen meer datacenters. Dus die investeringen, die moeten betaald worden. En die worden eigenlijk, die vind je terug in alle facturen van zowel de gezinnen als de bedrijven in België.
0: Die hoge nettarieven zijn volgens u dus verantwoord?
2: Die hoge nettarieven die zijn op dit moment inderdaad gestegen. Je ziet dat die jaar na jaar dat die stijgen.
0: Ja, dat er meer investeringen moeten komen. Luc, jij bent het daar niet mee eens.
1: Ze stijgen en daar is de reden voor. Ja. Jullie berekenen dat ook voor Elia, de hoogspanningsnetbeheerder, wat dat mag zijn. En de Vlaamse industrieregulator kijkt dan voor onze laagspanningsnetten wat dat mag zijn. En die zijn inderdaad aan het stijgen, omdat daar moet in geïnvesteerd worden. Anderzijds, in die netkosten zitten toch ook wel heel merkwaardige dingen verborgen. De subsidies voor onze groene stroom, onder meer. De groene stroomcertificaten, die komen via 3 verschillende postjes op onze elektriciteitsfactuur binnen. Eentje is redelijk doorzichtig, daar zeggen ze de leveranciers die zeggen, kijk, bijdrage, WKK, groene stroom, dat is een postje. Maar ze zitten ook voor een deel in die netkosten verborgen. Ja. En dat wordt niet altijd uitgesplitst.
0: Maar die groene stroomcertificaten, dat is wel een aflopend verhaal, dacht ik. Hè?
1: Ja, maar het zal nog wel even duren, Jan. Ze zijn nu op kruissnelheid. De eerste, denk ik, gaan eruit over een paar jaar. Zijn al stilletjes aan het uitgaan. De grote massa wordt nog altijd doorverrekend. Ja. Dat zal automatisch gaan dalen. Maar het is wel merkwaardig dat dat niet zo transparant in onze factuur is gezet. Dit zijn de subsidies voor de groene stroom. Neem dat men ze onder allerlei postjes heeft verborgen. Onder meer ook de nettarieven. En dat je eigenlijk niet weet wat zijn we daarvoor aan het betalen. Ja. Dat dat toch doorzichtiger gekund.
0: Dat is inderdaad nog maar eens een argument om het allemaal wat transparanter te maken. Zoals binnenkort ook zou moeten gebeuren. Ik heb hier nog een tweede vraag van een luisteraar. Die zich afvraagt of een service zoals die van June. Ik ken het niet. Of June neem ik aan dat je het moet uitspreken. Die zelf de beste prijs gaat opzoeken. Is zoiets zinvol, mevrouw de Vrezen?
2: Wel, dat is zeker zinvol om het vanuit het oogpunt om je elektriciteitsfactuur in, of je contract in het oog te houden. Ja. Daar hadden we het daarnet over. Hè. Die transitie waar we nu in zitten, die vraagt eigenlijk dat de consument ook een stukje actiever wordt op die markt. Dat hij een beetje de zaken mee in het oog houdt. Niet iedereen heeft daar altijd tijd voor. En dan kan zo'n dienst eigenlijk wel een hulp bieden. Dat ontslaat je natuurlijk niet van de verantwoordelijkheid om daar zelf ook actief mee bezig te zijn.
0: Luc, ken jij dat, Jim?
1: Nee, eerlijk gezegd niet, maar ik kan me wel voorstellen.
0: Als jij het zelfs niet kent, ja.
1: Ja, dat er zo services op de markt komen, wij zoeken voor je automatisch het beste contract. Ja. Anderzijds moet ik ook zeggen dat de Krechts daar zijn werk doet. Je hebt het daarnet gehad over de Krechtscan, waar je kan gaan kijken waar zit.
0: En daar is het gratis en voor niks, neem ik aan.
1: Ja, en voilà. En ook de VNR, de vroegere VREG, doet dat. Die heeft de V-test. En je kan zelfs je contract eraan koppelen. Ja. En dan sturen ze automatisch zo'n waarschuwing. Je contract is te duur aan het worden. Kijk toch eens naar de V-test. Dat kan. Dankzij de digitale meter gaat dat nu allemaal veel beter. En dat zijn toch twee heel interessante spelers waarvan je kan zeggen, die hebben geen verborgen agenda. Nee, nee. Het zijn onze twee energiewaakhonden. Terwijl een June of een andere website, sorry Jan, maar dan denk ik altijd, wat zit daarachter, ik ga daarvoor moeten betalen, want niets is gratis in deze
0: niets video. Is gratis en dat is de gezonde achterdocht van elke journalist. Tot slot, nog een laatste vraag. Wilma, die zegt, ik heb een sociaal tarief, moet ik iets doen?
2: Nee, vooral niet.
0: Vooral niet?
2: Nee, dat is een heel goede vraag eigenlijk. Mensen met een sociaal tarief hebben altijd gegarandeerd het laagste tarief op de markt.
0: Dat is heel makkelijk, heel handig.
2: Ja, dat is echt heel gemakkelijk. We hebben daar heel veel vragen over gekregen in de maand maart, naar aanleiding van het conflict in het Midden-Oosten. Vooral niks doen. Dat is een tarief wat 3 maandelijks door de Krech wordt berekend en wat altijd het laagst op de markt is. Dus gewoon bij je tarief blijven, niets doen.
0: Als dat geen fantastisch advies is. Luc Pauwels, onze energiespecialist op de redactie, en Annemarie de Vrezen van de Krech, heel erg bedankt voor dit gesprek.
2: Dankjewel.

Up Around the Bend van Creedence Clearwater Revival. We zijn hier in de studio met twee gasten die heel veel afweten van energie. Luc Pauwels, collega Luc Pauwels. En ook Annemarie de Vreeze van de CREG, de waakhond, zeg maar, op alles wat met energie te maken.

0: Het sudden van de erwtenbrekers. Een groot onderzoeksartikel in de Morgen gisteren heeft een behoorlijk onthutsend beeld geschetst van topchef Seppe Nobels en zijn project Instroom. Jarenlang kreeg hij veel lof voor zijn werk met vluchtelingen en nieuwkomers, maar in een onderzoek komen nu klachten naar voren over het financieel beheer en de arbeidsomstandigheden in de organisatie. En tenslotte ook over de persoonlijke rol die Nobels daarin opneemt. Goedemorgen, Seppe Nobels.
1: Een zeer goede ochtend.
0: In het artikel bij de Morgen wilde u eerst niet reageren. Waarom doet u dat nu wel?
1: Maar eigenlijk in C reageer ik altijd op alle normale vragen. Maar de manier waarop die vragen gesteld werden door de desbetreffende journalist, die waren van een bepaalde arrogantie. En ook heel veel vragen waren naast de kwestie. Bepaalde vragen waren zo persoonlijk, zo privé, die dat waren doorgestoken door vrienden van weleer. En van mij mogen dat direct terug vrienden worden. Hè? Maar er waren naast de kwestie dat ik echt zoiets had. Ik had echt zoiets van, dit is gewoon maar, ongepast, ongehoord.
0: Ja, maar privé, hebt u het dan over wat ik gelezen heb in de krant, uw cocaïnegebruik?
1: Nee, dat gaat niet over mijn cocaïnegebruik of mijn alcoholverslaving. Het gaat meer over het feit dat je bepaalde zaken in een vertrouwen vertelt tegen iemand. Hè? Ik heb bijvoorbeeld 10 jaar geen alcohol gedronken en daar is inderdaad een reden voor. Maar ja. Alcoholverslaving of een verslaving in het algemeen, dat is een verslavingsziekte. En de manier dat dat volledig uit de context werd getrokken in die vragenlijst. Hè, en ik wil zeker ook via deze weg alle mensen die dat daarmee sukkelen, mijn verslavingsziekte, wil ik een hart onder de riem steken. Want dat is niet iets wat dat moet uitgespeeld worden in de pers op een heel walgelijke, onaanvaardbare manier.
0: Nee, maar die verslavingsproblematiek, als je daar toch even mag op doorgaan, die zou misschien wel kunnen verklaren waarom u veel geld nodig hebt om die verslaving te kunnen betalen, of de ontwenning te kunnen betalen. En als dat verblijf dan wordt betaald met geld van een van de VZW's die u hebt opgericht, dan worden daar vragen over gesteld, toch?
1: Tuurlijk, stel je voor. Maar als ik een ijsje ga eten in Knokken op den Dijk, of ik doe iets anders privé, of neem nu dat ik in een ontwenningskliniek zou binnengegaan zijn, dan betaal ik je dat gewoon gelijk als elke mens correct privé.
0: Ja.
1: Dus dat is totaal naast de kwestie, dat is totaal niet relevant.
0: Dus die ontwenningstherapie in Thailand hebt u met eigen geld betaald, zegt u, niet met geld van de VZW?
1: Maar ik vind zelfs, moest ik daar naartoe gaan zijn, dan is dat een privézaak. En dan moest ik dat doen, dan zou ik daar sowieso privé zelf voor opdragen.
0: Ja.
1: Dat is de meest normale situatie.
0: Ja, het is een privézaak, maar als u betaalt met geld van de VZW, is dat niet helemaal privé, toch?
1: Ik heb totaal niks privé betaald met geld van de VZW. Dat is juist het gekke van de zaak. Er worden bepaalde. Ik heb nog nooit de kaart van de VZW betaald voor iets privé te dekken. Nog nooit.
0: En van waar komen die beschuldigingen dan?
1: Ja, dat zijn rancune ex-werknemers die dat mij zelfs de medeoprichter die dat verwijt, die is eruit gestapt. En die man die is nu een vergelijkbaar project aan het opstarten en die wil duidelijk mij echt kapot maken. En de reden waarom is gewoon, denk ik, eigenlijk commerciële doeleinden. En het gekke is dat ik eigenlijk meer sta voor iemand die dat schouder tegen schouder samen de problematiek wilt aanpakken. Want er is zoveel werk aan de winkel. Er zijn zoveel mensen te helpen. Zowel vluchtelingen als ex-gedetineerden, als meisjes die uit de prostitutie komen, daklozen. Er zijn zoveel mensen te helpen. Kom aan, mannen.
0: Ja.
1: Doe dat schouder tegen schouder, gaat er tegenaan en probeert geen privéafrekening of probeert geen afrekening te doen via een volledig uit de context getrokken privézaak daarbij.
0: Je hebt het over een privéafrekening, maar in de krant wordt ook beschreven hoe u naar de woning van een ex-medewerker bent gegaan met iemand die volgens het artikel een zwaar crimineel verleden heeft. En de politie heeft daar ook een proces-verbaal over opgesteld. Ja, klinkt toch ernstig? Ja. Dat klinkt toch ernstig, of niet?
1: Dat klinkt alsof ik gek ben. Ik vind dat fantastisch om te lezen, ook zo'n ding is.
0: Maar is het dan niet waar wat daar staat?
1: Tuurlijk is dat niet waar. Dat zijn volledig uit de context getrokken situaties. Ik kan er eigenlijk, omdat er ook, mijn advocaat vraagt ook om zo weinig mogelijk informatie te delen, omdat we dat natuurlijk op een juiste manier gaan uitspelen en niet via de pers. Maar om u een idee te geven, het appartement waar ik naartoe ben gegaan is een appartement dat door een ex-werknemer bewoond is geweest.
0: Ja.
1: Die man die zat in financiële problemen en ik heb 2 jaar privé dat appartement betaald voor die jongen om hem te helpen. En ik ben daar gewoon langs gegaan. Die dochter heeft zelfs de deur niet opengedaan. Ik klopte aan de deur en hij zei, daddy is not home. Ja. Ik zeg, ja, het is Seppa. En hij zei, hi, onkel Seppa, daddy is not home. Ik bedoel, dat is een supergoede connectie dat ik met die mensen heb.
0: Het had dus niks te maken met intimidatie, zoals het wordt beschreven in de krant.
1: Tuurlijk niet. En ik lees daar Albanese cursisten. Ik heb de laatste 6 jaar nog geen ene... ik heb nog geen ene cursist gehad uit die regio. Dus ik bedoel, dat zijn gewoon volledige... uit de context getrokken leugens. Net zoals dat ik elke cursist die bij mij vertrekt 20.000 euro zou vragen bij vertrek. Dat was ook een vraag. Net zoals dat ik 3 maanden loon zou vragen aan een werkgever die een cursist te werk zou stellen. I wish. Ik wil bedoelen, ik heb alleen maar geld in mijn project gestoken tot op heden. En ik ben er alleen maar... Elke dag van 's morgens tot 's avonds ben ik daarmee bezig. Ja. Er is voor mij een kind. Ik hou van dit project. En ik vind het heel erg, echt heel erg, dat een rancune situatie zoals deze ervoor zorgt dat wij in een slecht daglicht komen. Want wat is de vraag? Seppenobel, stop ermee alsjeblieft. Je bent een van de weinigen die zo'n project opstart en blijft gaan. Ik weet het niet. Ik vind een beetje fout ruiken ook. Er zit een bepaald rechtstintje in.
0: Ja, maar de mensen van de morgen die zeggen zelf dat ze niet over 1 nacht ijs zijn gegaan, hebben met heel veel mensen gesproken. Zijn dat dan allemaal mensen die rancune hebben tegenover u?
1: Heel veel mensen, ze hebben met 3 mensen gesproken. 3 mensen
0: die... Ik dacht wel veel meer, een 20-tal, 25-tal geloof ik zelfs, als ik de krant lees. Ja. Enfin, dat lees ik in de krant, hè.
1: Ja, tuurlijk, het is dat waar zou zijn, dan mogen ze al die namen naar mij doorsturen. Nee, het gaat over Nico Dox, Benny Bogers en over de oprichter van GZW Gatam. En dat zijn eigenlijk 3 mensen die alle 3 ook in mijn structuur verweven zijn geweest, waar ik mee samengewerkt heb. En alle 3 hun eigen verhaal aan het schrijven zijn, een vergelijkbaar verhaal.
0: Ja.
1: Dat is totaal niet... Allee, als het zo is, dan mogen ze mij dat laten weten.
0: Maar u ontkent het dus, ja. Oké.
1: Okay. Ja, ik kan alleen maar zeggen dat al mijn ex-cursisten mij bijna allemaal gecontacteerd hebben om te zeggen, chef, dit is verschrikkelijk wat er nu gebeurt. Dit is niet de realiteit. En al mijn huidige cursisten willen ook allemaal te woord staan.
0: Dank u wel.
2: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
3: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt, kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
2: En dat er nog veel kilometers mogen volgen, daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
4: Krevel. Deze zondag profiteer je nog beter van de solden bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
5: Krevel. Leef beter. Groot nieuws. Gazette van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazette van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazette van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
6: Touché zorgt deze zomer voor een terugblik op het voorbije seizoen. Een seizoen dat begon in september vorig jaar met Alain Remu, het gezicht van de cel Vermiste Personen. Dat gesprek hoor je straks in Touché.
7: VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
9: Het is 10:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Lien de Koman. Federaal minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil het nummer 1733 van de huisartsenwachtposten overnemen van Binnenlandse Zaken. Dat is op dit moment bevoegd voor de werking van de noodcentrales, maar door een personeelstekort lopen de wachttijden hoog op bij 1733. Tijdens de hittegolf vorige week moesten bellers tot 25 minuten wachten voor ze geholpen werden. De Vlaamse overheid gaat steeds vaker in beroep tegen vergunningen die uitgereikt zijn door gemeentebesturen. In 4 jaar tijd is het aantal procedures verdrievoudigd. Gemeenten vragen eerst advies aan de Vlaamse overheid voor ze een vergunning geven. En het kan niet dat de overheid dan achteraf in beroep gaat als dat advies niet gevolgd wordt. Dat zegt parlementslid voor N-VA Jurgen Kallaert, die de cijfers opvroeg.
10: Het vreemde daaraan is dus dat het louter een advies is en de gemeente dus een beslissing neemt, maar dus vervolgens de adviesinstanties of overheden, die ministeries, in beroep gaan bij een hoger niveau en zelfs naar een rechtbank stappen als ook het hoger niveau uiteindelijk zijn advies niet volgt. Ja, dat is natuurlijk lof der zotheid en dat zou moeten stoppen.
9: De Vlaamse administratie gaat vooral in beroep tegen zo'n vreemde projecten. In Turnhout in de Antwerpse Kempen is iemand in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht na verkeersagressie. Volgens het parket ontstond er een ruzie tussen de inzittenden van een auto en twee voetgangers. Die is uitgedraaid op een vechtpartij. De autobestuurder raakte zwaar gewond. De twee voetgangers zijn opgepakt. In Teheran, de hoofdstad van Iran, zijn honderdduizenden mensen samengekomen om te bidden voor de gedode religieuze leider Ali Khamenei. De gebeden zijn onderdeel van de uitgebreide uitvaartplechtigheden voor Khamenei. Die zullen duren tot hij donderdag begraven wordt. De grote afwezige is Mojtaba Khamenei, zijn zoon die aangeduid is als opvolger. Hij raakte zwaar gewond bij hetzelfde bombardement waarbij zijn vader gedood werd eind februari en hij is sindsdien nog niet in het openbaar gezien. Afwisselend zon en wolken met kans op een bui in het oosten en noordoosten. We halen zo'n 25 graden in het centrum van het land. De komende dagen wordt het stilaan weer warmer. Vanaf donderdag zitten we opnieuw rond of boven de 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: De Eucharistieviering komt vanmorgen vanuit de Ons Lieve Vrouwenkerk in Kortrijk. Het Gregoriaans koor Laudate Dominum staat onder leiding van Walter Dereau. Organist is Dirk Blokeel, Paul Klink speelt viool. Celebrant en predikant is Eduard van Malen.

0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Genade voor u en vrede vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Goedemorgen, beste mensen hier in de Onze Lieve Vrouwenkerk te Kortrijk en beste radioluisteraars thuis. Van harte welkom om samen verbonden met elkaar en met heel de kerk Eucharistie te vieren. Het koor zong de mooie intredezang Suscepimus Deus misericordiam tuam in medio templi tui. We gedenken uw goedheid, Heer, hier binnen in uw heiligdom. De goedheid van God willen we vieren in dit samen zijn en ons hart openen voor hem die heeft gezegd: kom tot mij, ik zal je rust en verlichting schenken. Laten we dan bij de aanvang van deze Eucharistie bidden om zijn ontferming in ons midden.
1: Heer, wie mag op uw heilige berg verblijven? Degene die vrij is van schuld en gerechtigheid beoefent en in zijn hart op trouw bedacht is. Hij lastert niet, hij doet zijn medemens geen onrecht aan. Hij veracht degene die verachting verdient en eert degene die de Heer vreest.

Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.

0: Laat ons dan bidden. Heer Jezus, niet met macht en uiterlijk vertoon zijt gij onder ons verschenen, maar als een vorst van vrede, zachtmoedig en nederig van hart. Kom tot ons, dat wij uw juk op onze schouders nemen, zachtmoedig en nederig worden, en uw vrede verkondigen aan alle mensen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Uit de profeet Zacharia. Zo spreekt de Heer. Jubel luid, gij dochter Sion. Juich, gij dochter Jeruzalem. Zie, uw koning komt tot u, rechtvaardig en zegevierend. Hij is deemoedig. Hij rijdt op een ezel, op een veulen, het jong van een ezelin. Ik vaag de strijdwagens weg uit Efraïm, de paarden uit Jeruzalem. De strijdboog wordt gebroken. Dan kondigt hij vrede af onder de volken. Dan gaat zijn heerschappij van zee tot zee, van de rivier tot de grenzen der aarde.

De Heer zij met u. We lezen vandaag uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus.

In die tijd sprak Jezus: Ik prijs u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat ge deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kinderen. Ja, Vader, zo heeft het u behaagd. Alles is mij door de Vader in handen gegeven. Niemand kent de Zoon tenzij de Vader, en niemand kent de Vader tenzij de Zoon, en hij aan wie de Zoon hem wil openbaren. Komt allen tot mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en ik zal u rust en verlichting schenken. Neemt mijn juk op uw schouders en leert van mij, ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dit is het woord van de Heer.

Beste mensen, de gekende Franse schrijver Jean d'Ormesson... excuseer. De Franse schrijver Jean d'Ormesson heeft een boek geschreven al jaren terug onder de titel Une fête en larmes. En het boek gaat eigenlijk over zijn leven. Het leven is vaak een feest, maar ook vaak met tranen bezaaid. Wij mensen moeten veel lasten dragen in het leven. Lasten waar we niet om hebben gevraagd. Sommige mensen hebben zorgen om hun gezondheid. Anderen worstelen met spanningen in hun gezin. Weer anderen voelen de druk van het werk, de verwachtingen of van de eenzaamheid. En soms zijn er ook lasten die niemand ziet. Verdriet, schuldgevoel, ontgoocheling, angst voor de toekomst. Tot die mensen richt Jezus vandaag de uitnodiging: komt allen tot mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en ik zal u rust en verlichting schenken. Goede mensen, met Jezus en door gelovig te zijn, zullen de problemen niet onmiddellijk verdwijnen. Maar Jezus zegt: draag je lasten niet alleen. En dit maakt een hemelsbreed verschil. Iemand die in haar leven al heel veel heeft meegemaakt, vertrouwde mij toe dat ze veel steun had in haar gebed. En ik vroeg haar: hoe is dat dan, steun hebben door je gebed? En ze antwoordde: omdat ik het daardoor niet alleen moet dragen. God weet het ook. Het is de houding ten andere van Jezus zelf. Wat hem overkomt, vertrouwt hij altijd toe aan zijn Vader. Steeds in overgave en met vertrouwen. Want in Jezus zien we God niet als een tovenaar die alle problemen komt oplossen, maar als Hij die de nabijheid toont van een mens die meedraagt en zo anderen weer doet opstaan. Het wordt zo mooi verwoord in een lied dat we goed kennen, maar die op zich een gebed is. Ik wil de tekst even bidden als einde van deze bezinning en als uitnodiging opdat ook jij en ik in die beweging zouden gaan staan, om alles van ons leven toe te vertrouwen aan Hem en te durven geloven dat Hij alles meedraagt. De tekst is van Oosterhuis. Zo vriendelijk en veilig als het licht, zoals een mantel om mij heen geslagen, zo is mijn God. Ik roep zijn naam, dat hij mij maakt en mijn wezen richt, wil mij behoeden en op handen dragen. Want waar ben ik als gij niet wijd en zijt, waakt over mij en over al mijn gangen? Wie zou ik worden, waart gij niet bereid om als ik val, mij telkens op te vangen? Ik leef niet echt als gij niet met mij zijt. Ik moet in lief en leed naar u verlangen. Spreek gij het woord dat mij vertroosting geeft, dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
en wil alle liefde aan uw mens besteden. Wees gij vandaag mijn brood, zo waar gij leeft. Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. Als we straks het brood van de verrezen Heer mogen ontvangen, dat het voor ons voedsel mag zijn om te vertrouwen dat Hij alles meedraagt. Amen.

0: Bidden we dan tot God, bron van leven. Hij weet wat ons ten diepste bezighoudt. Hij luistert als wij ons tot hem wenden.
1: Leer aan uw kerk haar groeikracht van u, Heer, te ontvangen, dat ze een vruchtbare wijngaard wordt.

Heer God, we danken u dat gij luistert naar ons gebed. Dank voor de rust en de verkwikking die we ervaren in ons gebed. Leer ons telkens weer u te zoeken en uw koninkrijk. Wij vragen het u door Jezus, uw Zoon, voor vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

0: Bid dan, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard mogen worden door God, de Almachtige Vader.
1: Hier het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.
0: Heer, deze gaven wijden we toe aan uw naam. Mogen ze ons zuiveren en ons helpen een leven te leiden dat van dag tot dag meer gericht is en verbonden met u, door Christus, onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zal bij u zijn.
1: De Heer zal u bewaren.
0: Verhef dan uw hart.
1: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
0: En brengen we dank aan de Heer onze God.
1: Hij is onze dankbaarheid waardig.
0: Wij danken u, Heer God. De wereld draagt gij in uw hand en gij waakt over al uw mensen. Gij brengt ons bijeen in deze gemeenschap om uw woord te horen en met een toegewijd geloof te treden in het spoor van uw Zoon. Hij is voor ons de weg die leidt naar het leven, de waarheid die ons vrijmaakt en het leven dat ons van vreugde vervult. Wij danken u voor de liefde die gij ons toedraagt in Jezus Christus. En wij voegen onze stem bij het gezang van de engelen en prijzen uw heerlijkheid met deze woorden.

Ja, waarlijk, heilig zijt gij, Vader. Gij zijt de bron, uit u stroomt alle heiligheid. Stort uw geest nu uit over deze gaven, zodat zij voor ons geheiligd worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, uw Zoon. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden aanvaarde, nam hij brood in zijn handen, dankte u, brak het om het te verdelen onder zijn leerlingen en sprak: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Na de maaltijd nam hij toen ook de beker in zijn handen, dankte u opnieuw en reikte hem aan zijn leerlingen en sprak: neem deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

Daarom gedenken wij, zoals Hij het heeft gewild, dat uw Zoon is gestorven en verrezen, Heilige Vader. En wij bieden u aan wat Hij ons heeft gegeven, dit brood dat leven geeft en deze beker die ons redde van de dood. Wij danken u, omdat Gij sinds die dag ons waardig hebt bevonden voor uw aanschijn te treden en u dit offer te bereiden. Wij hebben deel voortaan aan het lichaam en het bloed van uw eerstgeboren Zoon en vragen u met aandrang dat wij naar elkaar toegroeien door de kracht van uw Heilige Geest. Gedenk dan uw kerk, Heer, over de hele aarde. Voltooi uw liefde in onze gemeenschap rondom de bisschop van Rome, paus Leo, onze bisschop Lode en allen die Gij tot uw dienst hebt geroepen. Gedenk ook onze broeders en zusters die door de dood heen zijn gegaan en leven in de verwachting der verrijzenis. Gedenk alle mensen die gestorven zijn. Neem hen op in uw barmhartigheid en laat hen treden in de luister van uw aanschijn. Neem ook ons allen op in uw liefde. Dan zullen wij met de maagd Maria, de moeder van uw Zoon, met de heilige Jozef, met zijn apostelen en met allen die op deze aarde leefden in uw welbehagen, delen in uw eeuwig leven. Dan zal de lofzang die wij nu hebben aangeheven in dankbaar herdenken van uw geliefde Zoon aanhouden tot in uw heerlijkheid. Want door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, Almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. En laten we nu verbonden met elkaar, met de luisteraars thuis en met alle christenen, waar ook ter wereld, het gebed bidden dat de Heer ons heeft gegeven. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Want van u, Koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, aan uw apostelen hebt Gij gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let dan niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul dan uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, Gij die leeft in eeuwigheid. De vrede van de Heer zij dan met ieder van u. En laten we elkaar ook die vrede van de Heer toewensen.

Zalig wij allen die genodigd zijn tot de maaltijd met de Heer. Zie dan hier het Lam Gods dat wegdraagt de zonden van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus beware ons voor het eeuwig leven. Amen.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 11 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Lien de Koman. In de Pyreneeën in Frankrijk heeft de bosbrand die gisteravond uitbrak al 900 hectare verwoest. Het vuur ontstond in een moeilijk te bereiken gebied in de buurt van Perpignan. Er zijn zo'n 600 brandweermensen ter plaatse, maar de brand blijft uitbreiden. Ook in de Gare in het zuiden van Frankrijk is gisteravond een nieuwe brand uitgebroken. Daar is intussen 40 hectare natuur verwoest. Er zijn op dit moment ook zware bosbranden in Spanje, Portugal en Griekenland. In Floren in de provincie Namen heeft een losgeslagen paard gisteravond 7 personen verwond. 5 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn dit weekend folklorefeesten in Floren en tijdens een optocht werden schoten gelost. Het paard sloeg in paniek en stormde de massa in. De organisatoren bekijken vandaag of de feesten nog kunnen doorgaan zoals gepland. In New York zijn 8 mensen gewond geraakt bij een schietpartij gisteravond laat. Dat meldt ABC News op basis van de politie van New York. Het incident gebeurde op Coney Island in Brooklyn. 4 van de slachtoffers zijn kinderen. De jongste is een jongen van 6. Er is niemand gestorven. 1 vrouw is wel nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. De rest van de gewonden is stabiel. De politie heeft nog geen verdachte kunnen arresteren. In Teheran, de hoofdstad van Iran, zijn 100.000 mensen samengekomen om te bidden voor de gedode religieuze leider Ali Khamenei. De gebeden zijn onderdeel van de uitgebreide uitvaartplechtigheden voor Khamenei. Die zullen duren tot hij donderdag begraven wordt. De grote afwezige is Mojtaba Khamenei, zijn zoon die aangeduid is als opvolger. Hij raakte zwaar gewond bij hetzelfde bombardement waarbij zijn vader gedood werd eind februari. En sindsdien is hij nog altijd niet in het openbaar gezien. Zon en wolken met kans op een bui in het oosten en noordoosten. We halen zo'n 25 graden in het centrum van het land. De komende dagen wordt het stilaan warmer. Vanaf donderdag zitten we weer rond of boven de 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1.
3: Douché.
2: De Lesage.
4: Goedemorgen. Deze zomer blik ik terug op het voorbije Touché-seizoen. 40 zeer diverse gasten kwamen langs om te praten over leven en werk, schoonheid en troost, succes en twijfel. Over de soundtrack van hun leven, over alles wat het leven de moeite waard maakt. Rewind naar het begin van dit 14e seizoen, naar september vorig jaar. Dat begon met Alain Remus. 30 jaar lang was hij het hoofd en het hart van de celvermiste personen.

0: Ook al maakte hij zichzelf onmisbaar sinds het cruciaal gruweljaar van Dutroux, toch mocht ook hij met pensioen. We hadden het over een carrière van schone, maar ook heel veel gruwelijke momenten. Over zijn madame, Stien, zijn kinderen, over de tijd die vrijkomt en de eindigheid van het leven. Zoals elke zondag stelde ik mijn vaste openingsvraag. Hoe zou jij jezelf omschrijven?
1: Goh, dat weet ik nu niet. Kijk, ik ga het zo zeggen, hè. Ik kom uit de scouts. En ik had dat vroeger blijkbaar al. Ik was liever de patrouilleleider dan lid van de patrouille. En dat is eigenlijk gans mijn leven zo gebleven.
0: En waarom was dat?
1: Ik weet dat niet. Blijkbaar was dat iets wat ik had. Ik heb het altijd redelijk goed kunnen uitleggen. Van vroeger al. Als er iets moest gespeeched worden, alleen gaat dat wel doen. Dus dat ook al. Ik heb nooit schrik gehad om iets te zeggen. En dat leidinggeven is iets wat mij altijd enorm heeft aangesproken. Maar ik had nooit gedacht toen ik 47 jaar geleden binnenkwam bij de Rijkswacht, dat ik vandaag vanuit die positie waar ik nu zal stoppen, dit zou kunnen doen hebben. Mm-hmm. Nooit.
0: Een empathische realist.
1: Goh,
0: dat zeggen ze ook van jou.
1: Dat heeft Lucas van Klooster van
0: onze
1: mij
0: collega
1: gezegd. Ja. En echt waar, ik kreeg er nu nog kippenvel van. Ik denk dat dat een van de mooiste complimenten is die ik ooit in mijn leven heb gehad. Van een papa, van een vermist kind, Frederik. Ik vond dat wow. En het typeert mij waarschijnlijk ook wel een beetje. Ik ben een realist, ik ben hard van feiten. Bij mij moet je niet afkomen met glazen bol en toekomstvoorspellingen en flauwekul. Nee, realisme. Maar inderdaad, ik heb toch altijd voor ogen gehouden voor wie dat we dit werk deden. Mm-hmm. En dat was voor families, voor mensen die iemand kwijt waren. En dat wilde niet meemaken in uw leven.
0: Mm-hmm. Je bent ook een man van het goede leven, denk ik. Hè? Misschien net daarom, omdat je weet hoe de lelijke kant van het leven eruit kan zien?
1: Mijn madame, Stien en ik, wij houden wel van lekker eten, met vrienden op stap zijn, een goed glas wijn. Ik denk dat dat een beetje een, hoe zeggen ze dat in Gent, zeggen we, een contergewicht. Hè? Het tegengewicht tegen andere dingen. Genieten van het leven, zoveel als dat we kunnen. Op een deftige manier. Maar dat is wel fijn. Met goede vrienden. Dat doet deugd.
0: Ja.
1: En dat zijn toch dingen waar we inderdaad kunnen van genieten. Ja.
0: Een man die de media heeft omarmd, mag ik dat ook zeggen?
1: Luister, wij hebben de media heel vaak nodig gehad. En wat ik geleerd heb, werken met de media, dat is geven en nemen. Ja, als ik op een bepaalde avond een aantal mensen in de media kan contacteren om te vragen, kan je dit alsjeblieft nog dringend in het nieuws krijgen? Of whatever, hoe dan ook. Een opsporingsbericht in een heel dringende zaak. Dan moet je ook beseffen, als je de media aan boord vraagt, dan haal je ze ook aan boord. En dan zijn ze ook aan boord. En dan is het normaal dat ze Sandra's gaan bellen, Alain, meneer Mu, whatever, is er nieuws? Ze waren er tips? Hoe ver staan we? Als je dan zegt van, no comment, geen commentaar, dat werkt ene keer en misschien twee keer, maar een derde keer zeggen ze, weet waarom u doet zelf, hè. En ze hebben ook gelijk. Ik heb de media altijd beschouwd als een gelijkwaardige partner. En we hebben heel veel mooie dingen samen kunnen doen.
0: Alain Remu, welkom in Touché.
1: Dank u wel.

0: Joe Cocker en Jennifer Warnes met Love Lift Us Up Where We Belong. De iconische ballad, ook te horen tijdens de slotscène uit de film An Officer and a Gentleman. Een film uit 1982 waar Richard Gere, Deborah Winger de lucht intilt.
1: Ja.
0: Alain Remy, wat betekent dit nummer voor jou?
1: Ik heb het bewust ook gekozen omdat ik het vaak gehoord heb als compliment van mensen uit mijn omgeving. Ik was een officer, ja.
0: De officier, en blijkbaar, in dit geval, ja.
1: Ja, ook wel af en toe toch een beetje gentleman. Nee, en ik vond het ook, het is een film die ik waarschijnlijk 10 keer gezien heb.
0: Ja?
1: Ja, die me ook altijd enorm heeft aangesproken. Ik kom uit de Rijkswacht. Ik was Rijkswachtofficier en ik ben nog altijd Rijkswachtofficier. Nu federale politie. Ik heb een fantastische tijd meegemaakt in dat korps, onze Rijkswacht, waar ik heel fier op ben. Dat ik daar mijn carrière heb kunnen maken, kunnen starten, met heel veel goede vrienden, die we nog vaak tegenkomen en horen. En dat is daar toch wel een beetje een hommage aan die periode, waar ik de beste souvenirs aan overhoud.
0: Ja.
1: Echt waar, echt waar.
0: In de cel vermiste personen, wat je 30 jaar van begin tot nu hebt meegemaakt, heb je meer dan 32.000 dossiers behandeld, hè?
1: Ja.
0: Niet alleen, zoals gezegd. 4.000 ongeveer zijn geëindigd in een slechte afloop.
1: Ja, met een overlijden. 12% van onze dossiers, inderdaad, zijn gestopt. We hebben ze kunnen oplossen, maar niet met het beste nieuws, met slecht nieuws. Maar het is wel een feit, dat is ook een antwoord. Het feit van iemand terug te vinden, levend is natuurlijk, ja, wat je wilt, maar helaas, in een aantal gevallen kan je er zelf niks meer aan doen. Zelfdodingen, stomme accidenten, criminele feiten, gelukkig heel uitzonderlijk criminele
0: feiten. Dat is de minderheid, hè? Dat is nog geen 1%.
1: 1%, amper 1%. Ja. Dus, want mensen verkijken zich daar soms een beetje op. Wij zijn inderdaad opgericht omwille van criminele verdwijningen. Julie, Melissa, Anne, Eefje. En er zijn er helaas nog wel wat gevolgd. Maar dat is inderdaad, als je het in zijn geheel bekijkt, amper 1% van waar wij mee bezig zijn. Veel meer zijn wij bezig met, ik zou zeggen, noem het op, hè. Van alles, hè. In die 32.000 dossiers, daar zitten letterlijk alle mogelijke situaties in. Heel ernstige gevallen, dramatische toestanden, horror, gruwel, flauwekul, zever, onnoosleden, misverstanden. Je wil het niet weten, hè.
0: Ja?
1: Maar echt, want mensen kijken heel vaak naar die zaken die slecht zijn afgelopen. Dat zijn ook vaak de zaken die in de media veel aandacht krijgen. Maar die 88% andere, daar zit van alles tussen. Sommige zaken starten heel onrustwekkend en eindigen met de grootste flauwekul.
0: Want jij mag ook even goed nieuws brengen.
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Oh ja. En pas op, dat goed nieuws, soms is dat een leuk verhaal, een gestoord verhaal. Dat is echt, dan ben je er niet, hè. Waar zat men die in? Ja, maar vaak is dat goed nieuws. Hebben dat wij dan mee lachen? Niet echt goed nieuws voor de familie waar het gebeurt, hè. Want
0: ja, natuurlijk.
1: Er gebeuren wel rare dingen in onze maatschappij. Dat kan ik u ook wel zeggen. Mensen doen gekke dingen. Het is ook de slogan van de celvermiste personen, hè. Zeg nooit, nooit. Bij ons, dat is iets wat wij altijd voor ogen houden. Hè? Van, als je aan een zaak begint, weet je nooit waar dat ermee uitkomt. Het kan alle kanten uitgaan.
0: Maar je moet ook wel een beetje psycholoog geweest zijn al die tijd, denk ik. Hè? Als je voor de deur staat van mensen waarvan je weet, ik ga zo meteen iets moeten zeggen.
1: Dat
0: hun leven voor altijd zal veranderen.
1: Dat is iets. Dat is inderdaad een apart stukje van ons werk. Meestal worden slecht nieuwsmeldingen gebracht door mensen die daarvoor opgeleid zijn, slachtofferbejegenaars van de politiezones, van het parket. Maar af en toe, bij een verdwijning, zit je zo diep in een zaak, heb je zoveel contact met familie, als het dan niet goed afloopt, dat het eigenlijk ook alleen maar logisch is dat je zelf naar die mensen gaat om dat nieuws te melden. En inderdaad, Friedel, ik kan je zeggen, als je dan s'avonds laat bijvoorbeeld naar die mensen hun woning rijdt en je stapt uit je auto, dan ligt brand daar nog. Ja, natuurlijk, want ze wachten op nieuws. Als je dan uit je auto stapt stapt die een oprit op en je beseft dat je 10 seconden later op die bel gaat duwen. En dat nog 10 seconden later die deur gaat opengaan. En dat je dan daar, op dat moment, die mensen hun leven gaat kapotmaken. Letterlijk. Dan wil je daar niet zijn op die oprit. Dan wil je overal zijn, behalve op die oprit. Want wat je daar meemaakt, wat je daar hoort en ziet, dat is iets dat nooit meer weggaat. Dat is soms letterlijk een schreeuw die je nooit meer kwijt zult geraken. Dat is de keerzijde van de medaille.
0: Mm. Je hebt heel veel respect, hè, voor ouders die een kind zijn verloren.
1: Ik heb dat al zo vaak gezegd. Ik ben 30 jaar diensthoofd geweest van de Stel Vermiste Personen. En ik heb het voorrecht gehad een groep mensen te leren kennen die ik anders nooit had leren kennen. Ouders van vermiste kinderen, familieleden van vermiste mensen. Als er één ding is waar je in je leven niet wilt zijn, Friedel, dat is ouder van een vermist kind. Het leven stopt letterlijk, hè? Niets, maar dan ook niets, is nog belangrijk. Behalve die ene vraag. Waar is mijn zoontje? Waar is mijn dochter? Al de rest, quantité, negligeable, comme on dit, en français. Mm-hmm. Dat telt allemaal niet meer. Die mensen zijn maar met één ding bezig. Dat is zo onwaarschijnlijk erg. Ik denk dat je dat eigenlijk niet kunt beschrijven. Maar dat dat met iemand moet doen.
0: Je hebt ook ooit gezegd, ik zou graag, voor ik met pensioen ga, Liam nog vinden. De peuter Liam, ja, op zijn 2, ja, is verdwenen. Ja.
1: Liam is onze Liam, hè. We zeggen dat zelfs op dezelfde manier, hè.
0: Onze Liam.
1: Ja. Liam is een stuk van ons leven geworden. Liam is ook, ik zal maar zeggen, het dossier, om het heel oneerbiedig te zeggen, van mijn carrière. Liam was mijn eerste grote zaak. Wij zijn in het najaar gestart van 95. We hebben dat najaar gebruikt om onze dienst te beginnen uitbouwen. Ik ben dan begin 96 vertrokken naar Quantico, Virginia, de FBI Academy. Mijn opleiding gedaan, teruggekomen. En de 3 mei, die eerste week van mei, was ik permanentie officier. En de 3 mei verdwijnt er een klein ventje. 2 jaar oud, Liam, aan de sluis van Sennegat in Mechelen. We hebben de wereld omgekeerd. We hebben daar gezocht op de grond, op het water, in het water, vanuit de lucht, noem het op. We hebben daar kilometers, oevers afgeschuimd om alles op te rapen wat we maar konden vinden. Daar was niks van Liam bij. Liam is het jongste kindje dat in België vermist is geraakt en dat we nooit hebben teruggevonden. We zijn vandaag 39, 30 jaar verder. Ik heb Dirk nog gezien deze week. Ik heb Danielle gezien deze week.
0: De ouders.
1: Ze waren er alle twee bij. Mm. Die liggen mij heel nauw aan het hart. Maar net zoals Erik Gijsbrechts, net zoals Anita van Nathalie Gijsbrechts, bedoel.
0: Je kent al die namen ook.
1: Ja, maar ik heb die mensen ook allemaal leren kennen. Ja. Die...
0: Zo dicht en persoonlijk.
1: Ja, ja, je wilt niet weten hoeveel keer dat wij elkaar horen, zien. Die mensen leven daarmee. Ik ga u één voorbeeld geven. Ontelbare keren heb ik telefoon gekregen of berichtjes gekregen wanneer er ergens een vondst was, bijvoorbeeld, van menselijke resten. Die mensen volgen dat. En dan krijg je een berichtje, Alain, wat is dat? Hmm. Als je dan kunt zeggen van, oh, wacht, nee. Het is inderdaad juist, het is een vondst. Het zijn menselijke resten van een man. Oké. Mm-hmm. Stop niet voor die mensen. Die staan daarmee op. Die gaan daarmee slapen. Die volgen dat. En vandaar inderdaad de frustratie, professionele frustratie. We hebben Liam nooit kunnen vinden. We hebben Nathalie nooit terug kunnen thuisbrengen. Ja, dat knaagt ergens wel. Mm-hmm. Ja.

0: Vangelis met The Conquest of Paradise. Het hoort bij de gelijknamige film uit 1992 van Ridley Scott met Gérard Depardieu als ontdekkingsreiziger Christoffel Columbus. Film die gemaakt is 500 jaar na de ontdekking van Amerika in 1492. Alain Remu, heldhaftige muziek. Ik begrijp waarom je deze muziek hebt gekozen. Maar waaraan moet jij denken als je dit hoort?
1: Ik heb die muziek erin gestoken omdat het mij doet denken aan mijn periode in de BOB Gent, bewakings- en opsporingsbrigade in de drugsectie van Gent. Dat was muziek, en ik ga ook de naam noemen, met mijn ploegmaat toen, Philippe Vermeers. Toen wij onze razzia's voorbereiden, toen stond die muziek op. En dat was zoiets van, we gaan ervoor. We gaan dat opkuisen.
0: Dat hielp,
1: deze alles naar toen voorbereid, van hoe gaan we dat doen, gaan we dit. En het zal er morgens om 6 uur vielen wij dan ergens binnen. En dat was de muziek van die periode. Mm-hmm. Vandaar.
0: Met resultaat?
1: Heel vaak. Ja? Jawel. Mm-hmm. Dat was niet de war on drugs van vandaag. Ik spreek over de jaren 80. Maar het was toch ook een war on drugs. Mm-hmm. Jawel. Dat was de tijd van de opkomst van de megadansings, Boccaccio, Balmoral, de Ramses.
0: Dat heb je allemaal meegemaakt.
1: Dat was onze speeltuin in die periode. Mm-hmm. Niet om uit te gaan, maar om te zorgen dat het daar toch wel oké bleef.
0: Ja, maar toch ook heel interessant lijkt me.
1: Oh ja.
0: Hoewel je dat hebt afgesloten. Ja. Er was een moment, halfweg jouw jaren 30, dat je dacht, misschien moet ik toch een carrière move maken.
1: Ja, maar dat is er gekomen doorwille van het feit, ik was in de BOB Gent heel vaak afgedeeld, noemden wij dat, in rustige momenten in de Rijkswachtschool, dat er geen leerlingen waren bij ons. Dan konden wij zelf operationele diensten doen. Maar ik ben toen teruggegaan naar de Rijkswachtschool, waar ik hoofdonderrichter werd. En na mijn periode in de BOB, dat hoofdonderrichterschap, dat ging mij niet. Lesroosters maken. Oh my god.
0: Ja.
1: Ik werd zot, hè. Dus dat was niet. En toen heeft mijn madame, Stien, gezegd, jongen, dat gaan we niet meer doen, hè. Ik bedoel, zij zag ook wel dat mijn energie niet. En het is eigenlijk door mij, madame, dat ik beslist heb om terug te gaan studeren. In 92 mijn toegangsexamens gedaan voor de school voor officieren. En van 93 tot 95 universitair studies om officier te worden. En in, daar is eigenlijk het stuk zelfvermiste personen begonnen. Mm-hmm. Want in juni 95 was ik aan het studeren voor mijn eindexamens officier om luitenant te worden in de Rijkswacht, die in juli zouden plaatsvinden. En wat gebeurt er in juni? Julie en Melissa raken vermist. Ver van mijn bed. Ik had er niks mee te maken. Ik was aan het studeren, aan het blokken. In juli doe ik examens. Ik slaag. Goed nieuws. In augustus ben ik in congé, verlof. En in augustus verdwijnen Anna en Eefje. En in augustus word ik gecontacteerd door mijn vroegere baas uit het district, Rijkswachtdistrict Gent, de majoor De Kranen, Danny, die mij vraagt een nieuwe uitdaging aan te gaan. Hij is dan hoofd geworden als majoor op de afdeling opsporingen in het CBO, Centraal Bureau voor Opsporingen van de Rijkswacht, afdeling criminaliteit tegen personen. En de dubbele verdwijningen van Julie en Melissa en Anne en Eefje zorgen voor heel veel druk. In de media, in de publieke opinie, maar ook bij de politiek. En de toenmalige minister van Justitie, Stefan de Klerk, die schrijft een nota aan de generaal, de commandant van de Rijkswacht. Waarbij hij zegt van, kijk, er moet iets gebeuren. We moeten daar iets aan doen. En die nota komt van de generaal bij de kolonel, van de kolonel bij onze majoor. En onze majoor komt bij mij. Hij zegt, Alain, zou dat niks voor u zijn? Wist ik veel. Geen flauw idee. Ik ben toen op die trein gestapt, Friedel. Ik had geen flauw idee waar die trein ging naartoe rijden. En 30 jaar later zit ik nog altijd op die trein. Mm-hmm. In de locomotief, Hans van Voor.
0: Maar die periode, 95, 96, was een cruciaal gruweljaar. Ja. Helaas moeten we het zo omschrijven.
1: Ja, klopt.
0: Met de verdwijning van vele meisjes.
1: Ja, en we hadden geen flauw idee waar we aan begonnen. Julie en Melissa waren weg. 2 kleintjes, 7 en 8. Anne en Eefje. 2 jongvolwassen dames aan zee. Spoorloos. Mm-hmm. Wij worden opgericht. Het wordt 96. Ik kom terug van Quantico. Liam verdwijnt. Nog, we vinden hem niet. Diezelfde maand mei verdwijnt Sabine Dardenne in Doornik. een gevoelig dossier voor ons, ook emotioneel, want Sabine is de dochter van een collega rijkswachter. Zorgt voor een extra oei. We vinden haar niet. En ik ga eerlijk zijn met u, het was de moment ook dat ik voor het eerst het gevoel kreeg, er klopt hier iets niet. Maar wat? We wisten het niet. Echt niet, hè? Ik zweer het u. En we hebben nog moeten wachten tot augustus 96. Dan verdwijnt weer een meisje, Laetitia Dallet, in Bertry. En daar hebben we even hard gewerkt als in die andere dossiers. Dezelfde aanpak, al wat je wilt. En voor de eerste keer hebben we iets. Getuigenissen uit een buurtonderzoek. Die ons leiden naar een piste. En die piste blijkt een zekere Marc Dutroux te zijn. Ik ga de details laten voor wat ze zijn, maar de zaak Dutroux ontploft. Ik kwam terug van het FBI met mijn hoofd vol serial killers. Ted Bundy, John Wayne Gacy, wat dat er allemaal bestudeerd. En ik kwam terug in België en ik dacht, ja, serial killers, nee, seriemoordenaars, dat is Amerika, hè. Dat is België niet, hè. Kom, let je serieus zijn. Amai. Ik weet nog heel goed toen de zaak Dutroux ontplofte, dat ik dacht van, shit, was dat voor iets? Ik weet toen die zaak Dutroux echt tot naar boven kwam, ik zal het zo zeggen, toen dachten wij, maar wat heeft hij nog gedaan? We hebben onder andere in de loop van het dossier een tijdslijn gemaakt, een fysieke tijdslijn, in het gerechtsgebouw van hun château. Die liep letterlijk langs de trappen. Tijdstip na tijdstip, om te zien wie zijn we nog allemaal kwijt en wat zou hij nog kunnen gedaan hebben.
0: Hoe ver moeten we terug in de tijd?
1: En daar stonden ook alle gevallen op van wat we vandaag cold cases noemden. Ja? Liam stond daarop. Vandaag weten we dat Liam niks te maken heeft met Dutroux. Maar Nathalie Gijsbrechts, Elisabeth Brichet, Kim en Ken, Lubna Benaissa, Kavas Gevrije. Daar stonden ook buitenlandse meisjes op. Rosa van der Palen uit Nederland, Tanja Groen. Meisjes die nog nooit die nog allemaal niet gevonden zijn. En ja, die zaak Dutroux, dat was, ja, du jamais vu, zoals men zegt.
0: Het was zeker du jamais vu toen Sabine en Laetitia levend werden teruggevonden. Beelden die de wereld zijn rondgegaan en
1: tot
0: die het land zijn kop hebben gezet,
1: ja,
0: natuurlijk.
1: En ik ga eerlijk zeggen, tot onze verbijstering, hè, tot onze verwondering. Het was ook op dat moment euforie, complete euforie. Het startte met de zaak van Laetitia, waar toen op gewerkt werd. En Dutroux die dan op een bepaald moment zegt, ik ga je twee meisjes geven. Twee meisjes, wat twee meisjes?
0: Jullie dachten één,
1: ja,
0: maar hij Laetitia had er twee.
1: En tot onze verwondering zit Sabine daar ook en die leeft. Complete euforie, onwaarschijnlijk, onwaarschijnlijk gevoel. My God, de max. Maar dat heeft niet lang geduurd. Een paar dagen later was het om zeep.
0: Ja, want jullie hebben kritiek gekregen.
1: Ja, maar eerst de vondsten van Julie en Melissa. En die waren niet meer in leven. Die werden opgegraven. En toen was de euforie weg. En toen denk je van, oh wow, wat met al die anderen. En inderdaad, de geschiedenis leert ons dat het niet oké was. We hebben Anne en Eefje ook gevonden, in Jumet. Na heel veel zoektochten. In diezelfde flow is Lubna Benaissa gevonden. Had niks met de zaak Dutroux te maken. Maar daar was de verdachte de Rochette in Elsene. Maar het was een onwaarschijnlijke tijd. Een tijd die dan inderdaad ook gevolgd werd door heel veel vragen vanuit alle hoeken en kanten, met als resultaat een parlementaire commissie, waar ik heel bittere herinneringen aan overhoud. Mm-hmm. Dat er vragen waren, ja. En dat er antwoorden moesten komen, ja zeker.
0: Want er was een onderzoek naar hoe het onderzoek is,
1: ja,
0: gevoerd.
1: Maar op een manier
0: dat richting Marc Dutroux heeft geleid, hè?
1: Ja, inderdaad. En ik ga er niet veel over zeggen. Maar er zijn door die commissie Dutroux moesten koppen rollen. Ja? Dat voelde van in het begin. En ze hebben koppen laten rollen. En ze hebben koppen laten rollen van mensen die het godverdomme niet verdienen. Mm-hmm. Ja? En veel meer ga ik er niet over zeggen. Ja. Maar ik hou er bittere herinneringen aan over.
0: Maar jouw collega Guido van Rillaar...
1: Bijvoorbeeld.
0: ...heeft erover gesproken met Fatma Taspinar... Ja. ...in de docu-reeks over de zelfvermiste personen op VRT Max. En je voelt in zijn stem nog altijd de pijn.
1: Ja.
0: Mag ik dat eens laten horen?
1: Jawel.
2: De manier waarop, de manier waarop wij toen behandeld werden in heel die commissietoestanden en zo verder achteraf. Je lost inderdaad de zaak van de eeuw op. Je doet dat binnen het jaar van... We bestaan niet eens een jaar. En dan word je... Ja.
3: Dan word je met de grond gelijk gemaakt.
2: Ja, nog geen klein beetje. Daar heb ik het nog altijd moeilijk mee.
4: Touché.
0: Diepe wonden heeft dat geslagen.
1: Zeker
0: ook
1: weten.
0: Bij jullie als team.
1: Ja, bij ons als team. Bij Guido niet alleen. Bij heel veel van ons mensen. Bij Danny, onze majoor. Echt waar. De manier waarop was niet oké.
0: Het is natuurlijk een lastige en totaal onmogelijke vraag om te beantwoorden. Maar hadden Anne en Eefje... levend gevonden kunnen worden?
1: Ik weet het niet. Ik heb geen glazen bol. Ik kan alleen maar zeggen dat er keihard gewerkt geweest is. Op alle niveaus, door iedereen. Of het nu Rijkswacht was, of gerechtelijke politie, whatever. Iedereen heeft keihard zijn best gedaan in al die dossiers om de meisjes te vinden. Wat jij mij vraagt, Friedel, dat weet ik niet. Dat weet ik niet.
0: Je hebt het zelf ook meegemaakt, hè? Na... het verlies van een duiker, iemand uit jouw team... dat je zelf moest gaan verantwoorden hoe het werk was gegaan.
1: En het verhaal van Olivier die we verliezen als duiker... aan de sluis van Île-Mont-Saint... terwijl we twee zusjes zoeken die in de Maas zijn terechtgekomen. Olivier die daar sterft op een heel... hoe moet ik dat zeggen... stomme manier door een barst in een dam. Hij wordt aangezogen. En dan, natuurlijk, dat is een arbeidsongeval. Dat klopt. En er komt een onderzoek. En terecht. En je wordt verhoord als getuige, want ik was daar. En dat is allemaal normaal. Daar valt niks over te zeggen. Maar natuurlijk, dan komt het vervolg. Je bent eerst en vooral niet alleen een duiker kwijt, maar je bent een heel goede maat kwijt. Want Olivier was... een copain, een vriend. We hebben samen gegeten, we hebben samen gedronken. We hebben samen gelachen, we hebben samen gebleid. We hebben alles samen meegemaakt. En dan word je, ik niet alleen, we waren met vijf, vervolgd. Dan wordt geen verdenking gesteld voor het toebrengen van onopzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg bij gebrek aan voorzorg. Voor iets waar je geen bal kunt aan doen. En dat kwam heel hard binnen. Van wow, want na dat vooronderzoek dan moet je voor de raadkamer komen, letterlijk als verdachte alle vijf, ik zie het nog gebeuren en dan denk je van my god, wat is dat hier voor iets? Want dan beseft je ook wat het gevolg kan zijn als die raadkamer ons zou doorverwijzen naar de correctionele rechtbank. Dan kun je veroordeeld worden, hè? En niet voor het minst, hè? Maar daar is dan gelukkig voor ons allemaal een tussenkomst geweest van de procureur-generaal van Luik. Die gezegd heeft van dit gaan we niet doen. Misschien ook wel een stuk onder druk van publieke opinie. Onder druk van heel veel mensen die uitgesproken ons hebben gesteund. Ook onze commissaris-generaal op dat moment, Catherine de Bolle. En zij niet alleen, die gezegd heeft van wat is dit voor iets? Wat gaan we nu doen? En de procureur-generaal is daartussen gekomen en heeft gezegd van nee, dit gaan we echt niet doen. Maar het heeft wel een enorme impact gehad. Ja.
0: Vooral bij jou, hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Daar is even de tijd stilgezet, denk ik.
1: Ja, inderdaad. Het was ook het moment, weet je, niet alleen die actie van justitie, maar ook vooral het feit dat Olivier dood was. Ik kreeg schrik. Ik kreeg schrik van duikoperaties. Terwijl je moet weten dat wij heel vaak in het water moeten zoeken. Ik herinner mij dat ik op een bepaald moment letterlijk... en excuseer mij voor de mensen bij wie het gebeurd is... maar ruzie heb gemaakt met collega's, mensen van mij. Om te zeggen, hoe duiken, wanneer duiken, wat duiken. een bepaald moment zijn mensen bij mij gekomen, mensen die ik heel graag zie, ja, en gezegd van, Alain, patron, zo gaat het niet meer, we kunnen ons werk niet meer doen. Mm. En toen ben ik thuis gebleven, ik ben een aantal maanden thuis geweest, en ik dacht van, inderdaad, ze hebben gelijk, zo kan het niet meer, het stopt hier. En ik ging er ook mee stoppen, ik heb toen geïnformeerd bij de luchtsteun, daar was een plek voor directeur operaties, Tom was daar toen baas, samengezeten en mijn overtuiging was van, dat ga ik doen. Maar
0: ik ga iets anders doen.
1: Een beetje rust, ja. Het is toch niet gebeurd. Want,
0: maar het ging ver, hè? Want je hebt zelfs op een bepaald moment verloor je haar. Zo.
1: Ik had kaalkop, hè.
0: Veel stress moet je hebben doorstaan.
1: Ik wist niet dat mij dat ook kon overkomen. Maanden. Het ongeval met Olivier is gebeurd op 25 januari 2011 is Olivier gestorven in Ile-Montsaint. Eind van dat jaar gingen wij voor de kerstperiode naar de Provence bij familie. En ik was er naartoe gegaan met mijn dochter Stien en onze zoon Robin. Die waren er al met de TGV, maar Eva en ik gingen achter. Eva had nog een examen of het een of het ander. En zanderdags, we zijn daar s'nachts toegekomen, met de auto naartoe gegaan. En zanderdags zegt Stien tegen mij, was dat mijn haar? Ik ben de kapper geweest. Heeft die... En mijn haar lag allemaal voor mij op tafel. En dan heb ik 2 jaar met een kletskop rondgelopen, eigenlijk, zou bij onze agent zeggen.
0: Dat was een fysieke reactie.
1: Posttraumatisch, ja. Gelukkig, het is teruggekomen.
0: Jij bent ook teruggegaan.
1: En ik ben ook teruggegaan. Ja, met eigenlijk een heel fijne anekdote. Allee, achteraf bekeken. Ik was thuis, een paar maanden, gewoon, het ging niet meer. Maar ik voelde wel dat de energie terugkwam, maar de stelvermiste personen, dat was niet meer voor mij, dacht ik. En ik herinner mij, wij zaten buiten op ons terras. Het was een mooie avond. En ik hoor plots een rago. En een rago, dat is een van ons heli's. Dat is de roepnaam, radiofonische roepnaam, rago. En dat is een klank die ik ken. En een van de rago's vliegt bij ons in de buurt. En komt dichter bij ons. En komt lager. En ik zeg, ah, die komen goedendag zeggen. En ik zwaai. En ik krijg een sms'je. Van Laurent. Laurent Libert, een van mijn mannen, zat in die heli, ze kwamen terug van een opdracht. En die stuurt mij, patron, kom maar gauw weer, want we missen nu. Dat was zo onwaarschijnlijk. Ik ben begin blijten. Ik denk dat ik een uur geblijd heb. Het was er allemaal uit. Zanderdags heb ik de arbeidsgeneesheer gebeld. Ik heb gezegd van, je moogt mijn ziekte stoppen. Ik ga gaan werken.
0: En dat heb je gedaan?
1: Ik ben er nooit bij weg geweest.
0: Ah.

0: Telau en de scene met Blauw. Het is ondertussen ook al 10 jaar geleden dat Telau is gestorven. Ja. Maar Alain Remus, dit mocht niet ontbreken op jouw soundtrack. Nee. Hè? Waarom niet?
1: Dat was een van die nummertjes die stevast gedraaid werden op vijven, op feestjes met onze vriendengroep. De groep uit het Gouden Hoofd in Gent, op Klein-Turkije, waar we... Ja, echt wel. Dat is de tijd van pinten drinken, tequila's drinken, onnozel doen, in een boxershort op de toog staan. Dingen die vandaag niet meer zouden lukken en die ik ook niet meer zou doen. Maar een fantastische tijd, met heel veel goede vrienden. Met Bruno, met Fille, met de meisjes van toen. Fabienne, Isabel, Stien, mijn madame. Dat was echt zalig. Zalig was dat.
0: Je hebt ook al vaak gezegd dat je deze job alleen maar hebt kunnen doen omdat je ook kon thuiskomen.
1: Ja, hè.
0: In de volle zin van het woord.
1: Ja, dat is waar.
0: Hè,
1: dat is waar. Als je dan, weet je, ja, als je dan niemand hebt die achter u staat, Stien, mijn madame, die onwaarschijnlijk sterk is. Die had ook een eigen zaak. We hadden 2 kindjes. Hoe dat zij de puzzel altijd heeft gelegd, is niet schatten. Ik was ook heel vaak weg, ook naar het buitenland. Ik ben nog teruggekomen van Ottawa, dat we een nieuwe badkamer hadden. Ja, daar werd een nieuwe hond beslist zonder dat ik erbij... Dat was, bedoel, ja...
0: Maar zij heeft haar job voor jou opgegeven.
1: Eigenlijk wel. Op een bepaald moment is zij gestopt en heb ik meer kunnen werken. Jawel, ze heeft... Ja, we hebben 2 fantastische kinderen. We hebben nu ook een klein kindje.
0: Ja. En wat is er van de kinderen geworden?
1: Robin, die zit in de IT-business. Die doet fantastisch werk bij Corbett, een bedrijf. En die werkt voor Kompas, een organisatie voor mensen met beperkingen in het Gentse. Fantastisch. En onze Eva werkt bij Studio 100. Is voor het moment manager van K3.
0: Wow.
1: Dus, die stelt het ook heel goed. Nee, we zijn 4 op ons gasten. En we hebben, ik zeg het, de kleine Lily, 3 maanden en een beetje.
0: Ja.
1: Ons zonnetje.
0: Dus je bent grootvader geworden.
1: Ja, Remus is inderdaad...
0: Wat voor
1: police.
0: Grootvader wil jij zijn?
1: Oh.
0: Een bezorgde grootvader?
1: Dat zal sowieso zijn. Dat zal wel eigen zijn aan mezelf. Maar hopelijk een grootvader die met kleine Lily, en wie weet wie dat er nog achterkomt, op stap kan gaan. Ik ben zot van Disney... Ik ben zot van Lego.
0: Is het echt? Dat zit al goed voor
1: Echt waar. Zo, dat soort, de natuur, wandelen, dingen doen. Het is zalig, kleine Lily die er nu is. Het verandert echt je leven, hè.
0: Super. Dat voel je nu al.
1: Oh ja. Maar we hebben altijd een heel fijn gezin gehad, waar het goed was om thuis te komen.
0: Ja. Je zal waarschijnlijk ook nog altijd in de koers gesignaleerd worden.
1: Dat is
0: denk
1: een
0: ik.
1: Ander aspect natuurlijk. Ja, dat is
0: die grote hobby.
1: Uit de hand gelopen hobby. Waar ik heel, heel graag ben.
0: Want wat doe je daar precies?
1: Dat
0: in
1: kan
0: de
1: van
0: koers?
1: Alles zijn. Ik heb zo'n beetje al mijn brevetten. Bordjesman, ardoisier, zoals ze zeggen in de koers. De tijden doorgeven. Maar evengoed, regulator op de motor om te zorgen dat alles goed verloopt. Veiligheid, mobiele signaalgever. Ik ben zot van koers. Sinds jaar en dag. Ik heb ook heel veel vrienden in de koers. Het is een heel ander milieu. Het was voor mij ook altijd zuurstof op de motor. Als ik mijn helm opzet, ik hoor Radio Tour. Ik hoor Mark Bollen, de stem van Radio Tour. Even weg van alles. En op het werk wisten ze dat ook, de basis naar de koers. Ze hebben mij daar ook eigenlijk nooit lastig gevallen. Ze wisten, ik ben 1 keer uit de koers moeten gaan omwille van de verdwijning van een klein jongetje in Bassange. Jongetje dat in de Geer was terechtgekomen, de rivier in Bassange, die we helaas ook overleden hebben teruggevonden. Een Ronde van Vlaanderen, dat ik van de motor ben gestapt, dan gaat het niet meer. Maar voor de rest, koers. Dus daar zal ik nog wel geregeld vertoeven.
0: Dus als we jou terugzien, is het voortaan in sportprogramma's?
1: Sportprogramma's, dat weet ik nu niet. Maar af en toe op de motor om de koers, zeker weten.
0: Ja, dat en reizen?
1: Ja, toch wel. We hebben ook het geluk gehad van veel te kunnen reizen tot hiertoe. Amerika, altijd een leuke bestemming geweest met de kinderen. Maar we zijn zo'n beetje overal kunnen gaan. Ik heb ook beroepshalve veel gereisd, de hele wereld gezien. Letterlijk. Maar laat ons hopen naar de toekomst, gezondheid.
0: Dat ga je blijven doen?
1: Ja, ja, dat is toch zeker iets waar we naar uitkijken bij leven en welzijn.
0: Ja, en muziek luisteren.
1: Goh, muziek was bij mij altijd iets in de auto.
0: Ja?
1: Ja, en een paar van die dingen zo op rustige momenten. Ik heb de kinderen ook wel af en toe dingen laten ontdekken.
0: Uh-huh. Zoals deze van Mike Oldfield?
1: Tubular Bells.
0: Ja, ja, dat is iets heel speciaal, hè?
1: Heel speciaal.
0: Hoe heb je daarnaar geluisterd met je kinderen?
1: In donker.
0: In donker?
1: Ja, in de zetel. Echt waar. Zo met een beetje schemerlicht en de opbouw van Tubular Bells.
0: Okay.
1: Tot wanneer je aan de bells komt. Ja. Tubular Bells. Dat gaf mij altijd kippenvel en ja, dat heb ik hen geleerd.
0: Dat klinkt zo.

Je hoorde een speciaal voor deze zomer geretoucheerde versie van het gesprek dat ik had met Alain Remus. Tot aan zijn pensioen het gezicht van de cel vermiste personen. Het hele gesprek vind je terug in de podcast van Touché op VRT Max. Daar staan trouwens alle gesprekken van de voorbije 14 seizoenen. Goed voor meer dan een zomer luisterplezier. Volgende zondag blik ik terug op het gesprek met Veerle Hegge, de vrouw van Bart de Wever. Ik wens je nog een zomerse zondag. Dit was Touché. Meer afleveringen vind je eerst op VRT Max.

0: naar bijzondere plekken in Europa. Met ons festivalnieuws en de beste podcast. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de standaard met 75% korting via standaard.be/actie. Een pasgeboren baby? Zo weer het nest uit. Pas getrouwd? In geen tijd 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze kon vasthouden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudstaven. Goudwisselkantoor.
1: Beste luisteraar, zie jij de bomen nou door het energiebos?
2: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
1: Jawel, Enagreen biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
2: Oké. Okay.
1: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Enagreen. Surf naar enagreen.com en ontdek onze slimme batterijen. Enagreen. Energierebellie.
0: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Het is 12 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Lien de Koman. De bosbranden in Zuid-Europa razen verder. Er zijn al duizenden hectare natuur verwoest. En het KMI verwacht de komende dagen een nieuwe hittegolf. Het zuiden van Europa wordt getroffen door een hittegolf en verschillende grote bosbranden. Onder meer in de buurt van de Franse stad Perpignan zijn al verschillende hectare in rook opgegaan. Gianni Palink, is die brand daar intussen al onder controle?
5: Wel, volgens de lokale autoriteiten van het departement, de Pyrénées-Orientales, is de intensiteit van de brand in elk geval wel al afgenomen. De bosbrand daar, in de buurt van Perpignan, brak gisteravond uit over bijna 1000 hectare. Zo'n 600 brandweerlui zijn er ingezet om het vuur te bestrijden. En het is niet het enige getroffen departement in Frankrijk. Ook in de Drôme, ten zuiden van Lyon, woedt een brand in onbewoond bergachtig gebied nu al 3 dagen. En de oppervlakte van het getroffen gebied is afgelopen nacht nog verdubbeld plots door de ongunstige wind. Ook in Spanje brandt het, dicht bij de Costa Brava. Die brand lijkt intussen gestabiliseerd. De lockdown van 7 gemeenten is erop geheven, maar de brandweer blijft erg waakzaam. En in Portugal bestrijden momenteel zo'n 1300 brandweerlieden 2 grote bosbranden, vooral in de buurt van de gemeente Vouzela, tussen Porto en Coimbra is dat.
4: Dankjewel, Gianni. En in Griekenland zijn 2 fabrieken verwoest door een brand in de buurt van Thessaloniki. Dat is de op 1 na grootste stad van Griekenland. Het vuur is daar intussen wel grotendeels onder controle. Dat vertelt correspondent Bruno Tersago.
6: Maar op dit moment is het probleem in Thessaloniki dat er een grote wolk van toxische stoffen boven de stad hangt, want er is een recyclagefabriek in de vlammen opgegaan. En die brand in die fabriek, die is moeilijk onder controle te krijgen op dit moment. Het advies is binnenblijven, ramen en deuren dicht houden en zelfs ook geen airconditioning gebruiken, omdat je dan lucht van buitenaf gebruikt om de airconditioning te verversen. Dus ja, het is even puffen en zweten in Thessaloniki vandaag tot die brand onder controle raakt.
4: De politie heeft een man van 76 liever gearresteerd. Die zou de brand veroorzaakt hebben toen hij dronken was. Eerder deze week vielen bij een bosbrand in Griekenland al 2 doden, een man en zijn zoon van 12. De bosbranden in Zuid-Europa zijn het gevolg van extreme hitte en droogte. Het vuur wordt daar nog extra aangewakkerd door de wind. En ook bij ons komt er vanaf donderdag weer een heel warme periode aan. Het KMI verwacht een nieuwe hittegolf. Sabine Hagedoren, wat zijn de verwachtingen?
7: Vandaag hebben we nog temperaturen rond 24 graden. Dat is warm, maar draaglijk. Volgende week daarentegen gaan de temperaturen de hoogte in. Tot en met woensdag halen we op de meeste plaatsen net geen 30 graden. Misschien heel lokaal. Maar vanaf donderdag verwachten we temperaturen rond en boven 30 graden voor het centrum van het land. Dus een volgende hittegolf zit er aan te komen. Mogelijk niet zo intens als de vorige, maar misschien wel voor een redelijk lange periode.
4: Dankjewel, Sabine. En het Vlaams departement Zorg heeft de waarschuwingsfase voor hitte afgekondigd. Het vraagt aan iedereen die werkt met kwetsbare groepen, zoals ouderen, jongeren, kinderen en chronisch zieken, om extra maatregelen te nemen tegen de hitte. Op een parachutefestival in Namen is gisteren een parachutiste om het leven gekomen. Haar parachute begon tijdens een sprong om een nog onbekende reden te tollen. Ze probeerde zich nog los te maken om haar reserveparachute te openen, maar dat lukte niet meer. Het evenement, dat ook vandaag nog zou doorgaan, zal wellicht geannuleerd worden. In Floren, nog in de provincie Namen, heeft een losgeslagen paard gisteravond 7 personen verwond.

0: 5 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn dit weekend folklorefeesten in Floren en tijdens een optocht werden schoten gelost. Het paard is in paniek geslagen en de massa ingestormd. De Russische president Poetin en de Oekraïense president Zelensky hebben allebei gebeld met de Amerikaanse president Trump voor de 250ste verjaardag van de VS. Het gesprek met Poetin duurde zelfs 1,5 uur. En volgens het Kremlin heeft Trump opnieuw gezegd dat hij wil helpen om tot een diplomatieke oplossing te komen in de oorlog met Oekraïne. Zelensky zei dat het gesprek met Trump constructief was, maar dat het belangrijk is dat de VS blijft bemiddelen. De Rode Duivels maken zich klaar voor hun wedstrijd van de 8e finales op het WK voetbal tegen de Verenigde Staten. De aftrap is in de nacht van maandag op dinsdag om 2 uur onze tijd. Gisteren trainden de Rode Duivels nog eens achter gesloten deuren en ze zijn allemaal fit. De Amerikanen moeten het doen zonder hun topschutter die een rode kaart heeft gekregen in de vorige match. Verdediger Serginho Dest is geboren in Nederland en hij verwacht een spannende wedstrijd.
1: Ja, ik denk wel dat het een soort van gelijke wedstrijd is. Ik denk wel een beetje 50-50. Zij hebben goede spelers, maar wij hebben dat ook. En wij zitten heel goed in het tournament. En zij bij Vlagen ook, maar bij Vlagen ook wat minder. Dus het gaat gewoon een spannende wedstrijd worden. En we mogen de beste winnen.
0: In maart wonnen de Rode Duivels nog een oefenwedstrijd tegen de VS met 2-5. En in de Ronde van Frankrijk maken de renners zich klaar voor de eerste rit. Na de ploegentijdrit van gisteren startte Deen Jonas Vingegaard in het geel. Hij heeft 8 seconden voorsprong op de Italiaan Filippo Ganna en 12 op de Sloveense topfavoriet Pogacar. Remco Evenepoel staat 5e in het algemeen klassement en volgt op 19 seconden van Vingegaard. Ook vandaag blijft de Tour in Catalonië. De rit gaat van Tarragona naar Barcelona. Daar wacht een lus met 3 keer de klim naar Montjuïc, waar ook de finish ligt. De start is straks om 2:05. Deze namiddag opklaringen en wolken in het noordoosten en oosten. Kans op een bui. We halen zo'n 25 graden in het centrum. Het KMI verwacht de komende dagen een nieuwe hittegolf. Morgen al maxima van 26 tot 30 graden en daarna nog wat warmer. Vooraan in dit nieuws de bosbranden in Zuid-Europa. Onder meer bij Perpignan en Lyon in Frankrijk zijn al grote gebieden natuur verwoest. In Griekenland zijn 2 fabrieken in vlammen opgegaan. Je leest er meer over in de app van VRT Nieuws.
2: Evergreen. Energie Rebellie.
3: Radio 1. Sweet Summer Sundays.
4: Met Aiko Duister.
5: Een hele goede middag. Dit is Sweet Summer Sundays. Een uurtje wegdromen en genieten van het zomergevoel en de rust van een zondag. Dat doe je hier. Fijn dat je luistert naar Radio 1. Welkom, dit zijn de Eilie Brothers.

0: Summer Breeze van Seals & Crofts. Voor heel veel mensen het ultieme zomerlied. En deze cover van de Isley Brothers, die mag er ook absoluut zijn. Ze gaven er een eigen soul- en funkgeluid aan. Met dan nog die ongelooflijke gitaarsolo op het einde. Met nog steeds ook respect voor het origineel. Ruimte om te ademen krijg je hier van Laza op El Desierto. Laza die op dit nummer diep en warm klinkt, alsof ze heel dichtbij voor je zingt.
1: He venido al desierto para irme de tu amor. Que el desierto es más tierno y las

0: waren een van de hoogtepunten van Couleur Café vorig weekend. De liefdevolle vibes van These Sacred Souls. Ze stonden met 11 op het podium, maar het voelde aan alsof we allemaal deel uitmaakten van de band. Zeker naar het einde toe van de set, toen dit nummer werd ingezet. Can I Call You Rose van These Sacred Souls. Dit is Steven Malkmus van Pavement met zijn andere band, The Jicks, Vanessa from Queens.
1: Sweet Summer Sundays.

0: midden. Een hele mooie samenwerking tussen Emma Beale en Porcelain ID. De millennials kennen het nummer My Song van Labicifre misschien vooral als sample op I Wonder van Kanye West. Maar het lied dateert al van begin jaren 70. Staat op de plaat Crying, Laughing, Loving, Lying. De prachtige folksoulplaat van Labicifre. Rauw, persoonlijk en tijdloos. My Song.
1: This

0: Couleur Café met de nodige percussie. Niet alleen de titel van het Stadsfestival in Brussel, maar in eerste instantie natuurlijk deze klassieker van Serge Gainsbourg, hier gezongen door Jane Birkin. Dit zijn Drug Dealer en Wise Blood met Real Thing. Fijn dat je luistert. Dit is Sweet Summer Sundays.
1: Sweet Summer Sundays.

Na jaren dromen werd het eindelijk werkelijkheid. Noah en Pete, a.k.a. Panda Bear en Sonic Boom, konden met een echte Mexicaanse mariachi-band twee songs van hen vertalen en in een nieuw jasje steken. Een bijzondere samenwerking die ondanks de taalbarrière wel voor een geweldige ervaring zorgde. Het originele nummer vind je terug op de plaat Reset van Panda Bear en Sonic Boom. Je hoorde Peligro, oftewel Danger. En dit is de Zuid-Afrikaanse jazzzangeres Letta Mbulu. Zij bracht in de jaren 60 dit nummer uit, geschreven door Hugh Masekela. In diezelfde periode verliet ze haar land om aan de apartheid te ontsnappen. Letta Mbulu en What's Wrong with Groovin'.

0: Verkloot stond op zijn solo-debuut. Och, arme ik, Flip Kaulier. De plaat is dit jaar 25. En om dat te vieren speelt Flip Kaulier in augustus een eenmalige jubileumshow op Festival de Ranouter.
1: Radio 1.
2: Sweet Summer Sundays.

Met een beetje een oosterse feel. Het is de Massive Attack remix van Face à la Mer van Les Negres Vertes. En daarvoor hoorde je Gabriel Rios met Unrock. Geniet nog van je zondag en van Sportza Tour. Daar bevinden ze zich vandaag nog steeds in Spaanse sferen met een semi-bergetappe van Tarragona naar Barcelona. Dit zijn Sabres of Paradise, de Britse pioniers van de dancemuziek. Ontstaan in de tijd van de warehouse raves begin jaren 90. Dit is Wilmoth, opgebouwd rond de bekende sample van Black But Sweet van Wilmoth Houdini.

0: Radio 1.
1: Sweet Summer Sundays.
2: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
3: 500?
2: Oh, schatje, dat is 25 euro.
3: Ja, en die bijkom...
0: Radio 1.
1: Sweet Summer Sundays.
2: Amai, zalige tacos hier in Mexico.

0: gratis. Ter waarde van €399. Zo vertrek je deze zomer goed geïnformeerd en goed gepakt op reis. Ga naar hbvl.be/actie.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 1 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. De bosbranden in Zuid-Europa hebben al duizenden hectare natuur verwoest. En bij ons verwacht het KMI de komende dagen een nieuwe hittegolf. Het zuiden van Europa wordt getroffen door verschillende grote bosbranden. Onder meer in de buurt van de Franse stad Perpignan zijn al verschillende hectare in rook opgegaan. Gianni Palink, is die brand daar al onder controle?
4: Nee, het vuur brak er gisteravond uit. In de loop van de ochtend nam de intensiteit ervan af, maar door de wind is het weer in kracht toegenomen nu. Meer dan 1300 hectare is al vernield, honderden brandweerlui zijn er in de weer en de versterking is onderweg. Het is niet het enige getroffen departement in Frankrijk. Ook in de Drôme, ten zuiden van Lyon, woedt een brand in onbewoond bergachtig gebied. Nu al 3 dagen daar. En de oppervlakte van het getroffen gebied is afgelopen nacht verdubbeld door de ongunstige wind. Ook in Spanje brandt het, dichtbij de Costa Brava. Die brand lijkt intussen gestabiliseerd. De lockdown van 7 gemeenten is er opgeheven, maar de brandweer verwacht opnieuw een moeilijke dag daar. En in Portugal is de brand in de buurt van de gemeente Fuzela nog niet volledig onder controle. Daar zijn zo'n 1200 brandweerlieden ingezet. Zij hopen in de loop van de namiddag het vuur onder controle te krijgen, omdat de omstandigheden daar nu gunstiger zouden zijn.
3: Dankjewel, Gianni. In Griekenland zijn 2 fabrieken verwoest door een brand in de buurt van Thessaloniki, de op 1 na grootste stad van Griekenland. Het vuur is daar intussen wel grotendeels onder controle, vertelt correspondent Bruno Tersago.
5: Maar op dit moment is het probleem in Thessaloniki dat er een grote wolk van toxische stoffen boven de stad hangt. Want er is een recyclagefabriek in de vlammen opgegaan. En die brand in die fabriek, die is moeilijk onder controle te krijgen op dit moment. Het advies is binnenblijven, ramen en deuren dicht houden. En zelfs ook geen airconditioning gebruiken, omdat je dan lucht van buitenaf gebruikt om de airconditioning te verversen. Dus ja, het is even puffen en zweten in Thessaloniki vandaag, tot die brand onder controle raakt.
3: De politie heeft een man van 76 gearresteerd. Die zou de brand veroorzaakt hebben toen hij dronken was. Eerder deze week vielen bij een bosbrand in Griekenland 2 doden, een man en zijn zoon van 12. Die bosbranden in Zuid-Europa zijn het gevolg van extreme hitte en droogte. En het vuur wordt nog extra aangewakkerd door de wind. Ook bij ons komt er weer een heel warme periode aan. Sabine Hagedoorn blikt vooruit.
6: Vandaag hebben we nog temperaturen rond 24 graden. Dat is warm, maar draaglijk. Volgende week daarentegen gaan de temperaturen de hoogte in. Tot en met woensdag halen we op de meeste plaatsen net geen 30 graden. Misschien heel lokaal. Maar vanaf donderdag verwachten we temperaturen rond en boven 30 graden voor het centrum van het land. Dus een volgende hittegolf zit er aan te komen. Mogelijk niet zo intens als de vorige, maar misschien wel voor een redelijk lange periode.
3: Het Vlaams departement Zorg heeft de waarschuwingsfase voor hitte afgekondigd. Het vraagt aan iedereen die werkt met kwetsbare groepen, zoals ouderen, jonge kinderen en chronisch zieken, om extra maatregelen te nemen tegen de hitte. Op een parachutefestival in Namen is gisteren een parachutiste om het leven gekomen. De parachute van de vrouw begon tijdens een sprong om een nog onbekende reden te tollen. Ze probeerde zich nog los te maken om haar reserveparachute te openen, maar dat lukte niet meer. Er loopt een onderzoek naar wat er is fout gelopen. De Russische president Poetin en de Oekraïnse president Zelensky hebben allebei gebeld met de Amerikaanse president Trump voor de 250ste verjaardag van de VS. Het gesprek met Poetin duurde zelfs 1,5 uur en volgens het Kremlin heeft Trump opnieuw gezegd dat hij wil helpen om tot een diplomatieke oplossing te komen in de oorlog met Oekraïne. Zelensky zei dat het gesprek met Trump constructief was en dat het belangrijk is dat de VS blijft bemiddelen. De Rode Duivels maken zich stilaan klaar voor hun wedstrijd in de 8e finales op het WK voetbal tegen de Verenigde Staten. Gisteren trainden de Duivels nog eens achter gesloten deuren. Ze zijn ook allemaal fit. De aftrap is in de nacht van maandag op dinsdag om 2 uur onze tijd. De Amerikanen moeten het zonder hun topschutter doen, die een rode kaart kreeg in de vorige wedstrijd. Verdediger Sergi Nodest is geboren in Nederland en hij verwacht een spannende wedstrijd.
7: Ja, ik denk wel dat het een soort van gelijke wedstrijd is. Ik denk wel een beetje 50-50. Zij hebben goede spelers, maar

0: We hebben dat ook en wij zitten heel goed in het tournament. En zij bij Vlagen ook, maar bij Vlagen ook wat minder. Dus het gaat gewoon een spannende wedstrijd worden en we mogen de beste winnen.
1: In maart wonnen de Rode Duivels nog een oefenwedstrijd tegen de VS met 2-5. En in de Ronde van Frankrijk beginnen de renners over minder dan een uur aan de eerste gewone rit. Na de ploegentijdrit van gisteren startte Deen Jonas Vingegaard in het geel. Hij heeft 8 seconden voorsprong op de Italiaan Filippo Ganna en 12 op de Sloveense topfavoriet Tadej Pogacar. Remco Evenepoel staat 5e in het algemeen klassement en volgt op 19 seconden van Vingegaard. Ook vandaag blijft de Tour in Catalonië. De rit gaat van Tarragona naar Barcelona. Daar wacht een lus met 3 keer de klim naar Montjuïc, waar ook de finish ligt. Deze namiddag opklaringen en wolken in het noordoosten en oosten is er kans op een bui. We halen zo'n 25 graden in het centrum. En het KMI verwacht de komende dagen een nieuwe hittegolf. Morgen al maxima van 26 tot 30 graden en daarna nog wat warmer. De hitte en droogte veroorzaakt al dagenlang bosbranden in Zuid-Europa. Daarmee begon dit nieuws. Onder meer in Perpignan en Lyon in Frankrijk zijn al grote gebieden natuur verwoest. In Griekenland zijn 2 fabrieken in vlammen opgegaan. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1.
3: Sportza Tour.
2: Met Caro Houbrechts en Gert Geens.
4: Heel goedemiddag, tijd voor dag 2 in de Ronde van Frankrijk. En na de ploegentijdrit van gisteren draagt 2-voudig toerwinnaar Jonas Vingegaard vandaag het geel.
5: 14 seconden nog voor om binnen te komen voor Evenepoel. Hij gaat het net niet redden, denk ik. Nu vertrekt Tadej Pogacar. Heeft nog 3/4 minuut vol op die pedalen staan. Daar komt de streep en top. 10, 11 seconden geeft die prijs Tadej Pogacar. Geel voor Jonas Vingegaard en daar komt hij en nu... top over de streep. Eerste gele trui van deze 113e ronde van Frankrijk. Om de schouders van Jonas Vingegaard.
6: En die gele trui gaat Vingegaard zo dadelijk ook weer aantrekken om zich naar de start van rit 2 te begeven. En die tweede etappe die is heuvelachtig. En wie weet krijgen we net als gisteren wel opnieuw een strijd voor de ritzegen tussen de klassementsmannen. Al zullen ook andere jongens die wel tegen een bergje op kunnen knallen zeker hun kans ruiken. Dit is Sportza Tour, aflevering 2, met trouwens tussendoor ook nog Formule 1 en een motocross en onze niet te versmaden Tourquiz. Bienvenue en dit zal u zeker ook herkennen.

0: En zeker naar dit stukje hebben Romeo Elvis en Sylvie Kruis ook zeer goed geluisterd. Morgen zullen we Kiss the Grass zeker ook nog horen, denk ik, als die match van de Rode Duivels tegen de VS dichterbij komt.
1: Etappe 2 is nog niet vertrokken, maar onze commentatoren zijn wel al paraat. Christophe van de Goor en Sven Nys, goedemiddag.
2: Heel goedemiddag.
1: Het was gisteren nog maar rit 1 natuurlijk, maar mag Jonas Vingegaard na gisteren toch hoopvol gestemd zijn? Hij heeft ook al een goed jaar achter de rug natuurlijk.
2: Dat is waar, dat is de nagel op de kop, hoopvol gestemd, maar meer ook niet. Hè. We hebben dat gisteren ook al aangehaald, dat die gele trui misschien wel onverhoopt was. Ja, en alles klikte, alle puzzelstukjes vielen in elkaar. En mentaal is dat vooral heel goed om aan deze tour te beginnen. Anderzijds, ja, dat hebben we gisteren Sven ook een paar keer aangehaald natuurlijk. Wat stellen 8, 10, 20 seconden voor op het einde van de rit natuurlijk. Hè. Want zeker de tourorganisatie heeft ervoor gezorgd of probeert ervoor te zorgen dat de climax aan het einde van 3 weken komt. En dan wordt er in de bergen gegokeld, waarschijnlijk met seconden. Maar mentaal is dit wel een goede zaak voor de
3: team. Ja, mentaal vooral voor de volledige ploeg. Hè. De sfeer zal daar zeker aanwezig zijn bij Visma. Op dit moment, als je ook kijkt hoe weinig zelf Vingegaard op kop is moeten komen in die, enkel in die laatste kilometer, ja, dan heeft hij deze overwinning voor een heel groot stuk ook aan de ploeg te danken. Dat geeft vertrouwen. Hè. We zijn er klaar voor. Laat elke rit nu maar komen. Dat is de mentale ingesteldheid die ze meenemen na zo'n overwinning.
2: En wat op de keper beschouwt, Pogacar heeft de laatste klim, de slotklim, die is hier sneller naar boven gereden dan Vingegaard.
3: Ja,
2: heeft ook zelf meer werk moeten doen samen met Del Toro.
3: Ja, dat is waar. 2 secondjes. Dus de toppers zitten daar allemaal wel voor een stuk in dezelfde buurt, buiten Sykes, die bijna 10 seconden verliest op die slotklim. Ja. Maar langs de andere kant valt er nog heel weinig te zeggen van wat we gisteren hebben gezien. Het was een spektakel, het was zeer mooi. En ik denk dat we ook zeer veel van die renners die nu al in de top 10 staan, ook straks mogelijk weer in een andere volgorde in Parijs in de top 10 zullen zien. Dus we kennen de kopmannen ondertussen. Maar al de rest zal nog moeten gebeuren.
2: En Caro en Gert, wat natuurlijk heel belangrijk is, denk ik, hè, wanneer we gisteren de vreugde en de blijdschap zagen bij het team van Visma Leasebike. Ja, die teamcohesie bij die Nederlanders, die zal er niet op achteruit zijn gegaan. Dus op dat vlak, op dat mentale vlak, om te beginnen aan zo'n zware drieweekse ronde, dat is gewoon. Dat zijn eigenlijk alleen maar pluspuntjes wat zij gisteren gedaan hebben.
1: Kijk, en de ploegentijdrit die hebben we nu dus gehad vandaag. De eerste rit in lijn. Wat voor eentje wordt dat eigenlijk? Hoe lastig is het onderweg?
2: Wel, ik vermoed op basis van de voorbeschouwingen dat heel wat teams en renners deze moeilijkheidsgraad misschien wel hebben onderschat. Het heeft ook te maken, Sven, met het feit dat ASO, ik heb de laatste weken echt wel die site in de gaten gehouden en een gedetailleerd schema, de bewegwijzering, die was er eigenlijk niet tot voor een paar dagen. Dus we weten allemaal dat deze aankomst op Montjuïc is vergelijkbaar met de slotetappe van die van de Ronde van Catalonië en Barcelona uiteraard. Evenepoel heeft hier al gewonnen, Pogacar ook, dus ze kennen die aankomst wel. Maar vandaag hier, die opeenvolging van die 2 klimmetjes in de plaatselijke ronde van 13 kilometer die we 3 keer gaan doen, met die voorlaatste klim toch 9%, meer dan 9% gemiddeld over 1,5 kilometer. Dat is alweer iets voor de kopmannen en voor klimmers. Komen hier de Van der Poel-types aan de bak, denk je? Of is het net te zwaar?
3: Ze zijn wel met die ingesteldheid aan de Ronde van Frankrijk begonnen. Hè. Ja. Daarom hebben ze ook zoveel investeringen gedaan in die ploegentijdrit.
2: Exact, ja.
3: Om mogelijk vandaag ook geel te kunnen pakken. Dus dat was de opzet. Dus ik denk wel dat ze erin geloven. Maar het is kantje boord. Ik denk echt inderdaad dat de mannen van het klassement hier ook gaan meespelen. Dus bij uitbreiding een finale waar zeer veel renners de ambitie koesteren om uiteindelijk die rit te gaan winnen. En gaat daar dan een vroege vlucht komen? Blijft die overeind? Mogelijks niet. Het is ook constant keren en draaien. Dus die laatste plaatselijke rondes gaat wel hectisch worden.
2: Ja, en ook de eerste etappe natuurlijk. Dus het peloton gaat zich zeer zenuwachtig gedragen. En het parcours op zich, ja, met eigenlijk een aankomst à la Waalse Pijl. Heel veel gegadigden, denk ik. En het is heel interessant ook wat je zegt over Mathieu van der Poel. De investeringen die ze gedaan hebben bij Alpecin Primertech om hier het geel te pakken. Hij heeft dat ooit gedaan op Muur de Bretagne. We hebben zo net voor de uitzending even gekeken naar het profiel van die beklimming daar in Bretagne. Ook wel stijl, maar net ietsje minder dan hier. Dus ik ben zeer benieuwd of hij. En bovendien, ja, hij staat natuurlijk wel ver in het klassement. Hè? Ook dat, hè?
3: Nee, geel ziet er niet direct naar uit.
2: Dat zou
3: eigenlijk onmogelijk. Er zitten een aantal jongens van het klassement die voor hem staan en die altijd in zijn buurt zullen zijn.
2: Staat op 39 seconden in principe, ja. Is dat...
3: Klassementsmannen moeten attent zijn. Ze willen zeker geen tijd verliezen. Daar hebben ze ook gisteren te veel inspanningen voor gedaan om dat nu zomaar terug te grabbel te gooien. Dus die gaan meedoen. Kan niet anders.
2: Maar laat ons niet vergeten, Sven, en daarmee hou ik de hoop toch levendig. Weet je nog, toen we tranen hadden op Midden-Brittannië...
3: Ja, dat was fantastisch.
2: Omdat hij daar toen ook op meer dan 20 seconden stond. En door in de ontsnapping te gaan de bonusseconde in de voorlaatste ronde pakte. En dan nog eens won. Dus dat
3: als er
2: was,
3: één
2: dat,
3: renner is...
2: Voilà, dat was al een deus ex machina.
3: Absoluut. Ja, ja. Maar dat maakt deze rit ook zo boeiend. Het is op het randje. We zijn benieuwd wat er gaat gebeuren. Maar we zetten hem zeker wel bij de favorieten.
2: Voilà, straks gaan ze vertrekken in Tarragona inderdaad. De zuidelijkste etappeplaats ever, ooit, in de Ronde van Frankrijk. Zelfs nog ietsje zuidelijker dan Corsica, waar onze co-commentator van volgende week, Jan Bakelands, een rit won. Lang geleden toch al intussen, want de tijd vliegt. En de gele trui nam Tarragona. Dus ook wel, we zullen dat straks ook wel kunnen beschrijven. Heel wat oude overblijfselen, iconische symbolen zeg maar uit de Romeinse tijd. Amfitheater, aquaduct, dat soort dingen allemaal. Een vrij oude stad. Daar gaan we starten in Catalonië nog altijd. En ja, ze gaan ook wel mooie beelden krijgen, denk ik. Want ze betalen 8 miljoen euro, Barcelona en deze streek, voor dit weekend. Dus dan mag je wel iets voor terugkrijgen.
3: We hebben daar gisteren al een heel mooi voorbeeld van gekregen. Dat zal vandaag verlengd worden in een broeierig Barcelona. Want we spreken hier over temperaturen van 8, 39 graden. Dat gaat een finale worden waar ook renners door het ijs gaan zakken.
2: Zo is het. Voilà. Straks om een dik half uur gaan we eraan beginnen in Tarragona.
4: Ja, en als ik jullie zo hoor, dan is dit toch echt wel ook een rit om al naar uit te kijken. Tot over een half uurtje inderdaad.
5: Radio 1. Sporta Tour.

0: zeer aanstekelijk om bij te gaan bewegen. Como Auro van Marie Froes.
1: We blijven bij de tweewielers, maar we gaan er nu wel een motor op zetten, want in Zuid-Afrika wordt vandaag een nieuwe manche van het WK Motocross afgewerkt. We hoeven wellicht niet meer mee te geven, denk ik, dat Broes Lucas en Sascha Koenen dat die een hoofdrol spelen in dat WK. Simon van Glabbeke, goedemiddag. Zowel in de MX2 als in de MXGP is de eerste reeks al afgelopen, dacht ik. Hoe hebben de Broes het gedaan?
2: Een perfect rapport voorlopig voor Lucas Koenen in Zuid-Afrika. Gisteren de kwalificaties naar zijn hand gezet, van start tot finish aan de leiding gereden. En ook in de eerste reeks daarnet heeft hij voor een hole shot gezorgd door als eerste door de eerste bocht te razen. En die leiderspositie die gaf een autoritaire Lucas Koenen niet meer af. Zijn grote concurrent in die titelstrijd, de Nederlander Jeffrey Herlings, die verloor gisteren al 5 kostbare punten in de kwalificaties. En in de eerste reeks daarnet kon hij de schade beperken tot nog eens 3 punten door als tweede te finishen. In het slot kwam Herlings Koenen, kon hij hem nog even ruiken, kwam hij flink opzetten. Maar uiteindelijk, toen het spannend werd, kwam Herlings ten val en werd hij veroordeeld tot de tweede plaats. Het verschil in de standen bedraagt ze ondertussen 64 punten. Een mooie voorsprong, zou je kunnen zeggen, voor Lucas Koenen. Maar dit is nog maar de 11e van 19 wedstrijden op de WK-kalender. Dus de eerste wereldtitel in de MXGP, die is zeker nog niet binnen voor de nog altijd maar 19-jarige Lucas Koenen. Al lijkt het wedstrijd na wedstrijd, zeker ook na de manche die we daarnet hebben gezien, grote prijs na grote prijs, wordt het duidelijker dat Herlings zijn grootste uitdager wordt voor de wereldtitel. En ook in de MX2 krijg je het gevoel dat we richting een duel gaan, een tweestrijd om de wereldtitel tussen Sascha Koenen en de Spanjaard Guillem Fares. Koenen werd pas 7e in de kwalificaties gisteren. Hij miste toen volledig zijn start, maar in de eerste reeks daarnet was hij wel van bij het begin bij de les. Onze landgenoot die snelde naar de tweede plaats. Enkel zijn grote rivaal Fares, die begon beter in Johannesburg. Maar Sascha Koenen, die gaf zich niet zomaar gewonnen. De foutenlast die was lager dan vorige week toen hij nog een stevige smak maakte in Portugal. Maar Fares die gaf zijn reeksoverwinning niet meer uit handen. Een tweede plaats dus voor Sascha Koenen, die manche na manche zijn voorsprong in de WK-stand ziet slinken. Hij staat er minder goed voor dan tweelingbroer Lucas. Hij staat nog wel aan de leiding, maar het verschil in de stand bedraagt nog 24 punten. En Fares zal straks vanaf 2:50, dus over zo'n 3 kwartier, nog wel wat willen knabbelen aan die achterstand. Nu is het dus tot 2:50 wachten op de tweede reeks van de MX2. En een uurtje later staat de tweede reeks van de MXGP gepland in Zuid-Afrika.

0: Change van The War on Drugs. Die waren donderdag nog bij ons op Werchter te bewonderen. En vandaag dus fijn bij ons ook in de uitzending van Sporza Tour. Gisteren won Visma Leasebike de ploegentijdrit dus voor Ineos en voor UAE. Maar Little Trek deed het ook best goed, toch? Met een vierde plaats. Met dank aan de eindsprint bergop van Juan Ayuso. Maar ook Carlos Verona, die heeft zijn steentje bijgedragen.
1: Ja, en waarom vermelden we hem nu nog eens afzonderlijk? Wel, dat komt natuurlijk omdat Carlos Verona gisteren getipt werd door Hannes Tahon voor jullie Sportza wielermanager. Al moet je het woord tip niet altijd letterlijk nemen. Een goed verhaal, dat gaat er ook altijd in met Hannes. En dat was er dus vooral gisteren rond Marta, de zus van Carlos Verona, die masterchef, zoals het ook Caro, masterchef
0: inderdaad.
1: In Spanje. En ze is er op Instagram en zo populairder dan haar broer. Goed, tot zover Carlos Verona. Maar wat heeft Hannes vandaag voor ons in petto? Ik ben benieuwd.
0: De tip van Tahon. Dag Hannes, heel goedemiddag.
2: Hola Caro, goedemiddag.
0: ¿Qué tal?
2: Muy bien, estupendo y tú.
0: Yo también. Jouw tip van de dag, Hannes. Is er eentje waarvan ik denk dat veel luisteraars best wel gelukkig zijn als ze het gaan horen? Want het is iemand die in veel wielermanagerploegen zit als goedkope renner van 2 miljoen.
2: Klopt, het is een Nederlander en die rijdt vandaag voor eigen volk. Alex Molenaar van Caja Rural.
0: Oké, voor eigen volk, dat ga je toch eens moeten uitleggen, denk ik, want we zitten bij mijn weten niet in Nederland.
2: Nee, dat klopt, Caro, maar Alex Molenaar is eigenlijk meer een Catalaan dan een Nederlander.
0: Oké.
2: Zijn Catalaans is zelfs beter dan mijn Nederlands, denk ik.
0: Hoe komt dat?
2: Ja, omdat ik een West-Vlaming ben, hè, Caro.
0: Ah, maar je bent goed te verstaan, Hannes, geen zorgen.
2: Oké, dankjewel. Nee, het is eigenlijk zo, de mama van Alex Molenaar, die komt uit Barcelona en Molenaar zelf is ook ergens opgegroeid in Catalonië, in Olot, in de buurt van Girona. Mama Molenaar is dus een Spaanse en ze leerde haar Nederlandse man kennen op vakantie. Waar kan je een Nederlandse man leren kennen, Caro?
0: De Costa Brava?
2: Ja, daar waarschijnlijk ook. Ik had gedacht dat je ging zeggen Torremolinos.
0: daar had ik nu niet aan gedacht. Okay.
2: Nee, het is een camping. Papa Molenaar die was met zijn caravan op reis. Die was een fietsvakantie aan toen in Catalonië. En die zag daar dan twee Spaanse dames staan. Eén van die twee werd zijn toekomstige. Dus zijn vakantieliefje is eigenlijk zijn vrouw geworden. En tijdens de Tour van 1999 werd dan de kleine Alex Molenaar geboren. Dat was een rit die Lance Armstrong heeft gewonnen in Sestriere. En toeval of niet, maar Molenaar begon ook zelf te koersen. Eerst in Catalonië, daarna in Nederland. Het was geen slechte coureur, of nog altijd niet. Maar hij heeft bij de junioren Tom Pidcock en Ilan van Wilder geklopt.
0: Amai.
2: In de driedaagse van Axel.
0: Ja. Nou. En die zijn er ook allebei bij natuurlijk in de Tour.
2: Klopt, en ik dacht dat Pidcock in jouw tourmanager staat.
0: Dat heb jij goed onthouden. Bij jou niet, hè?
2: Nee. Ik had contact met zijn vader. Maar ik heb hem toch niet genomen. Hij paste niet in het budget.
0: Ik vind het wel schitterend, Hannes. Want nu zeg je al, ja, heel casual. Ik heb contact gehad met zijn vader. En bij Alex Molenaar, met wie heb je daar contact gehad?
2: Ja, met zijn zus Laura. Die koerst ook bij Volker Wessels. Die heeft de Tour de France Femme gereden vorig jaar. En die doet dat dit jaar opnieuw. En die heeft gezegd dat haar broer vandaag dus extra gemotiveerd gaat zijn, extra gebrand om hem te tonen voor eigen volk. Zijn mama gaat er zijn papa, zijn vrienden uit Catalonië. Dus hou hem zeker maar in toog, hè, Alex Molenaar vandaag.
0: Ik vind het ongelooflijk, die contacten die jij hebt, Hannes. Het is schitterend om te horen. Nog één vraagje. Zit jij al in de mini-competitie van Radio 1, trouwens?
2: Nee. Oei, bestaat die?
0: Die bestaat.
2: En is er iets te winnen?
0: Ja, er is iets te winnen. Nee, namelijk een officiële groene trui. We geven er elke dag één weg met de quiz. Maar de winnaar van onze mini-competitie gaat ook een officiële groene trui krijgen. Dus
2: de eindwinnaar?
0: Ja. De eindwinnaar.
2: En is er een dagprijs elke dag?
0: Nee. Okay. Nee, dat niet.
2: Nee, dat is mooi. Wordt die gesigneerd, die groene trui?
0: Als jij daarvoor kan zorgen, waar ik eigenlijk niet aan twijfel, met al jouw contacten, dan kan dat.
2: Oké, ik zal het proberen, maar ik ga me zeker aansluiten, Caro. Dus de eindwinnaar is misschien al gekend.
0: Daar ga ik toch misschien mijn veto voor stellen dat dat niet mag. Maar dus, je vindt ons mini-competitie Radio 1, koppelteken, Sporza Tour. Hannes, dankjewel en hasta mañana.
3: Radio 1, Sporza Tour.
1: Ja, Hannes had nog wat moeilijke vragen voor ons in petto. En daarvoor zat dus het verhaal over Alex Molenaar, voor wie het vandaag ongetwijfeld een bijzondere dag zal zijn. Misschien heeft hij wel een plannetje bedacht. Wel, kijk eens, Jonas Maas heeft daarnet met hem kunnen spreken.
4: Alex Molenaar, dag 2 van de Tour in Spanje. Of moet ik voor jou toch wel eerder zeggen in Catalonië? Want je bent een Nederlander, maar eigenlijk een halve Catalaan, hè?
5: Ja, dat wordt wel vaak gezegd inderdaad, ja.
4: Hoe valt het mee voor jou, deze Tourstart in eigen streek?
5: Ja, bizar mooi. Echt net een droom. Dus ja, supermooi.
4: Ja, gisteren die ploegentijdrit goed overleefd in Barcelona. Heel veel volk natuurlijk. Was je onder de indruk van hoe de Catalanen dit wielerfeest beleven?
5: Ah, ik wist dat de sfeer goed zou liggen. Dus dat verbaasde me niet. Het was supermooi.
4: Zijn de Catalanen ook echt wielergek?
5: Ja, ik denk het wel. Ook voetbal, maar wielrennen ook wel.
4: Ja, voetbal dat leeft natuurlijk nu ook wel een beetje, maar met die Grand Départ in Barcelona. Vandaag in Tarragona, ben je een beetje hersteld van gisteren, van die ploegentijdrit?
5: Ja, zeker. We zijn goed hersteld, allemaal goed in orde, dus we gaan het vandaag weer proberen.
4: Ja, ik hoor dat jullie wel ambitie hebben vandaag. Jullie willen graag mee in de vlucht. Een trui, de bolle trui misschien. Ben jij dan ook een van die renners die dat mag proberen?
5: In principe niet. In principe worden dat twee andere renners die dat gaan proberen. En ik ga het proberen op het einde rondje zo goed mogelijk resultaat halen.
4: Ja, dat ken je uiteraard goed, hè, de Montjuïc. Ik vermoed dat dat ook regelmatig tot jouw trainingsparcours behoort.
5: Ja, wel een beetje. Ja.
4: Maar daar gaan de grote kanonnen natuurlijk naar voren komen. Wie verwacht jij vandaag?
5: Ja, kan natuurlijk hartstikke makkelijk Pogacar zeggen. Maar ik denk wel renners zoals Mathieu van der Poel, Pogacar, Renko. Die gaan het natuurlijk wel proberen.
4: Ken je de Sporza wielermanager?
5: Ja.
4: Jouw naam valt er ook regelmatig in. Blijkbaar word jij ook regelmatig gekozen. Mensen denken dat jij in eigen streek toch iets meer kan als iets.
5: Ah, dat is mooi om te horen. Ja.
4: Dan moet je misschien vandaag toch wel iets proberen, Alex.
5: Ja, maar ook vandaag wel proberen te bewijzen, ja.
4: Jouw zus Laura heeft enkele weken geleden in de Ronde van de Catalonië bij de vrouwen ook het goede voorbeeld gegeven. Heel lang in de eerste etappe in de ontsnapping gereden. Hè?
5: Ja, precies. Zij is ook goed bezig. Dus ik kan alleen maar proberen om het beter te doen.
4: Is zij hier vandaag ook aanwezig? De familie, de vrienden vandaag?
5: Mijn familie is bij de finish. Dus in principe zijn ze daar.
4: Ja, dan ga je ze daar zien. En dan verder de Tour in Frankrijk?
5: Ja, in principe mijn ouders. Ze hebben een camper. Dus die zijn wel van plan om de hele Tour te volgen. Dus in principe zijn hun er wel bij.
4: Veel succes vandaag.
5: Dank jullie wel.

0: Qui se remplace?
1: Particule van Mickey.
2: We hadden het net al heel eventjes over de Sporta wielermanager. Ik vroeg me af, beste Gert, hoe was het bij jou die eerste dag? Heb je überhaupt al gekeken?
1: Ik moet eerlijk bekennen, ik durf het niet zeggen. Maar ik heb de etappe niet gewonnen, daar ben ik wel zeker van.
2: Maar je hebt het wel een stuk beter gedaan dan ik en jij zelf
1: waarschijnlijk.
2: Ja, echt waar. Je hebt het echt best goed gedaan. 365 punten heb je, dat zijn er al 30 meer dan ik er heb.
1: Oké, maar goed begonnen is half gewonnen, zeggen ze altijd. Ik weet niet of dat na rit 1 van de 21 in de Ronde van Frankrijk al het geval is, maar het is iets waar ik mij aan op kan trekken.
2: Ja, en het is een onverwachte opsteker, denk ik, want we hadden het niet echt zien aankomen, omdat je ook een paar mannen had die het gisteren niet geweldig goed gedaan hebben, maar kijk.
1: Nee, al slaat de twijfel nu dan toch weer toe. Want wat lees ik nu op sportza.be? Mag Mathieu van der Poel dromen van de ritwinst en geel? Open de aanhalingstekens. Zet mij maar niet als kopman in jullie wielermanager. En wat heeft Gert Geens gedaan vandaag?
2: Mathieu van der Poel gespeeld, maar kijk, goed nieuws, Gert, je kan nog aanpassen.
1: Oké.
2: Je hebt nog een paar minuten om aan te passen. Ik heb Tadej Pogacar gespeeld, omdat ik de klassementsmannen volg.
1: Ik ga het zo laten. En de man waar we het nu over gaan hebben, die staat trouwens ook in mijn Sportza wielermanager.
3: Sportza Tour.
1: Want we willen het even hebben over Kian Uytterbroeks. Die heeft gisteren niet meteen zijn gedroomde toerstart beleefd natuurlijk. Uytterbroeks kon als kopman zijn ploegmaat bij Movistar. Ja, nauwelijks volgen eigenlijk toen het op het einde van de ploegentijdrit bergop ging. Heeft al een pak tijd verloren. Uytterbroeks zelf verwees gisteren naar de warmte en naar krampen. We gaan eens horen hoe je er vandaag op terugkijkt.
4: Kian Uytterbroeks, je hebt je koelvest aan, zie ik. Je bent geleerd van gisteren.
5: Ik heb koelvest aan, ik heb al 5 liter water op ondertussen. We gaan die krampen niet meer laten gebeuren. Nee, ja, het was klote gisteren. Hè. Ik denk dat weten we allemaal. En, het is op het slechtste moment dat ik het heb gehad. Maar ja, kijk, het is geen leuke manier om te starten, maar het is geen drama. Ik vertrouw op het niveau dat ik op training had. En ja, er komen nog 20 dagen die heel belangrijk zijn.
4: Maar je weet hoe dat gaat in de Tour. Alles wordt druk geanalyseerd gisteren. Zeiden ze Vive le Vlo bijvoorbeeld. De ene zei, ja, het klikt misschien aan omdat hij meer getraind heeft op uithouding. De ander zei, misschien te rap gestart. Wat is jullie analyse?
5: Ja, dat kan ook zijn. Ja, we weten dat die punch bij mij dat een werkpunt is. En als je dat dan nog eens creëert op een tijdritfiets, dan wordt het natuurlijk nog extremer. Want ja, iedereen weet ook, ik ben niet de allerbeste tijdrijder van het peloton. En we hebben ook weinig data uit ploegentijdritten. We hebben alleen Dauphiné, wat bergop ook was. Dus dat is een heel andere tijdrit waar watts per kilogram een heel andere verhouding geven. Het is nu aan de ploeg om te analyseren hoe het kwam dat ik tot dat punt kwam net voor de klim.
4: Denk jij zelf?
5: Ik denk inderdaad combinatie, want ja, oké, dat kan een beetje deshydratatie of whatever zijn of door de hitte, maar ik denk ook het anaerobe werk. Hè. Je bouwt een spier op die op een gegeven moment ontploft. Dus misschien had ik gewoon beter in het wiel gezeten en mij gespaard tot de klimzone. Dat is iets wat we nu moeten analyseren, maar ja, er is nu geen ploegentijdrit dat eraan komt morgen, dus we focussen op de volgende dagen.
4: Ja, dat is het mooie aan de Tour, elke dag een nieuwe kans. Hoe kijk je naar vandaag?
5: Ja, vandaag wordt terug heel belangrijk. Hè. Het wordt een heel punchy rit, maar waar ook direct weer verschillen gaan zijn. Ik verwacht een Pogacar die heel veel honger heeft om vandaag te winnen. Hè. Die gaat Jonas niet van voor willen laten. Je moet mee zijn bij die mannen. Maar ook vooral niet vallen. Het gaat een heel nerveuze dag ook worden. Hè. Eerste wegrit.
4: Okay, veel succes, Kian. Dankjewel.
3: Radio 1. Sportza Tour.

0: 2 Wiki van Hoover Phonic. Over enkele minuten begint rit 2. Intussen zijn alle renners in de interviewzone gepasseerd. Ze banen zich een weg naar de start. Jonas Vingegaard bijvoorbeeld is daar al aangekomen. En een aantal van die renners is ook gestopt voor de microfoon van onze man. Dat is Christophe Meul. Christophe, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe was het daar aan de bussen?
1: Plezant, lekker warm.
2: Maar nee, tof. Iedereen is nog goed gezind, iedereen is nog fris. Geen drama's, toch niet bij de meeste ploegen gisteren. Dus iedereen ziet het zitten.
0: Je zegt lekker warm. Wij krijgen hier ook al wat beelden binnen vanuit Spanje. En ik zie heel veel mensen in de weer met van die waaiers wel.
2: Ja, je ziet hier van alles. En zo ook van die mini-ventilatoren zo op een batterijtje. Of hoe werkt dat dan precies? Het is putje zomer, Gert. En dan in Spanje, dan weet je dat het puffen en blazen wordt. Genoeg water drinken en af en toe de schaduw opzoeken. We hebben dat daarnet ook gedaan. Een paar mensen waren aan het lachen, omdat ik en David, mijn collega, waar ik 3 weken mee rondtrek, onder een boom even aan het uitblazen waren, letterlijk dan. Maar dat is wel het beste wat je kan doen, want als je gewoon tussen die bussen op die weg in die brandende zon gaat staan, dan moet je toch wel wat vooruitkijken.
0: Ja. Nog een extra dagje Barcelona voor jullie. Heb je tijd gehad om iets van de stad te zien de voorbije 24, 48 uur?
2: Wel, ik ga heel eerlijk zijn. Nee. David is een half uurtje gaan wandelen. Ik heb dat niet gedaan. Ik kies daar ook zelf voor, hoor. Je kan dat allemaal doen. Maar eigenlijk zijn die dagen, en dat klinkt nu een beetje flauw, maar die zijn eigenlijk saai eens die koers gedaan is. Ik denk dat wij gisteren was het vrij laat. 8:30 in het hotel waren. Even een douche nemen. Dan is het 9:30 aan tafel. Ja, dan is het natuurlijk snel heel laat. Hè. Maar je kan dan er altijd voor kiezen om nog het nachtleven in te duiken. En Gert, ik weet niet of dat jij zo'n danser bent zegt, kom aan, we gaan nog eens buiten. Maar wij hebben dat niet gedaan. Het is het begin van de tour. Als je dat nu doet, dan bekoop je dat echt wel binnenkort.
0: Ja, dat durf ik echt wel geloven, ja.
3: En antwoord is op de vraag, Gert, ben je zo'n danser?
0: Zullen we het anders over de reputatie van Christophe Meul hebben hier? Nee, dat is niet waar. Christophe, heel toffe kerel, zonder verkeerde reputatie. Jij wil het over eten en drinken hebben, Karel?
3: Ja, want heel belangrijk, dat weten we natuurlijk. En ik hoor, Christophe, dat je dat wel al gedaan hebt. Heb je eigenlijk al wat tapas of zo uitgeprobeerd? Lokale dingen?
2: Zeker wel. We hebben de croquetas de jamon al geprobeerd.
3: Topper.
2: Paella is zo al op tafel gepasseerd. Goeie wijn ook. Minder duur dan de Italiaanse wijnen. Dus dat is ook altijd plezant als je dezelfde kwaliteit kan drinken voor minder geld. Niet te veel natuurlijk, Caro, want we moeten ons hoofd erbij houden. Maar eten en drinken. Ik ben meer het type eten en drinken dan de danser. Ja.
3: Ik heb ook nog een tip voor jou, Christophe, want het is natuurlijk heel warm. En als je zo'n soort frisse zomerdrank zoekt die typisch uit Spanje komt, ik weet niet of je het kent, Tinto de Verano, al van gehoord?
2: Ja, van gehoord wel, maar is dat zoet?
3: Dat is een beetje zoeter, ja. Het is eigenlijk vino tinto, rode wijn, Verano zomer. En het is dus een mix van koude rode wijn en limonade. Ik vind het echt heel erg lekker en fijn op een warme dag.
2: Kijk, speciaal voor jou gaan we dat vanavond proberen.
3: En dan kan ik jou morgen alweer vragen hoe het is geweest. Dus dankjewel, Christophe.
2: Graag gedaan. Sportzatour.

0: Editors met The Rush.
1: Wij verwelkomen ook Maarten van Gramberen op de motor in Sportza Tour. Maarten, goedemiddag. Caro en Christophe Mul die hebben het een paar minuten geleden hier nog in Sportza Tour gehad over Tinto de Verano. Om maar te zeggen dat de sfeer nog zeer ontspannen is. Is dat bij jou ook zo op de motor? Kan je nog een beetje genieten net voor de start van Barcelona, van de mensen die langs de kant staan?
2: Ja, absoluut. We staan hier onder een boom. Ik weet niet welke vrucht aan die boom komt, maar ik weet wel dat die een schaduw werpt op ons, op mij en op motaar Tom Klaas. En er is een kindje aan het slapen op de borst van de mama. Heel mooi om te zien. Hier zit net iets frisser in de schaduw. En het valt nog mee, die temperaturen, een graad of 30. We zijn ook in België wel wat meer gewoon met de voorbije weken, maar dat valt nog wel even mee. En we staan op 1,2 kilometer van de Départ Réel. De echte start van deze rit. Eerst moeten ze wat laveren door de startstad om mooie plaatjes te maken. En het is ook wel echt mooi, moet ik zeggen, die binnenstad. We passeren daarnet een heel groot plein waar allerlei parasols en parapluën hingen in allerlei verschillende kleuren. Heel erg mooi om aan te zien. En we zien hier ook overal borden langs de kant van de weg. Bon tour. Goed, dat kunnen we nog wel vertalen. Dat wil zeggen, goede tour voor iedereen. En dan zie je ook wel Vinga, Vinga, Vinga. En dat doet mij dan weer denken aan Manolo Sáez, de ploegleider van wel leer van El Rey, van Miguel Indurain, ook een Spanjaard, de enige Spanjaard die de Ronde van Frankrijk 5 keer kon winnen. En misschien komt daar dan straks nog Tadej Pogacar bij. We hebben al heel even een blik gezien ook van de kust, prachtige kust, heel veel Romeins erfgoed. En dan zie je die azuurblauwe kleur van de kust hier. Daar gaan we ook een hele tijd langs rijden. Hopelijk staat daar dan een of ander briesje en zorgt dat toch ook wel wat voor verkoeling. Heel mooi moet het zijn, want het is heel fijn dat daar ligt op de stranden, blijkbaar. En hopelijk kunnen we daar ook wel wat van meepikken op dit moment. Het is hier warm, maar over 2 dagen, als we naar Carcassonne gaan, daar zou het nog veel warmer zijn. Dat hoorde je daar straks ook al tussen de motoren. Oei, daar gaat het heel warm worden. Misschien zal de koers vervroegd worden, al is dat vooral niet officieel. Integendeel zelfs. Maar daar zouden we richting 40 en zelfs 44 graden gaan. Maar dat is vandaag niet van tel. Hier is het nog altijd relatief fris. En ik denk bij onze commentatoren in Brussel, in zo'n lekkere, coole studio, dat het daar ideaal is van temperatuur. Is het niet, Christophe en Sven?
3: Zeer goed, Maarten. Wij klagen absoluut niet. Drankje daarbij, krijgen zelfs ook een broodje. Dus we klagen niet met een groot scherm. Scherm dat zelfs 3 keer zo groot is als dat van de Ronde van Frankrijk. Niels Pollitt die gaat eventjes aan de kant staan. Die heeft een klein mechanisch defectje, maar duwt zichzelf dan weer op gang. Heel veel mensen ook in voetbalshirts. Niet alleen jongeren, dat is tegenwoordig alweer in de mode. Nooit eigenlijk weg geweest. Maar ook ouderen die wat voetbalshirts dragen. En bij de start, en dat moeten we toch even benadrukken, Sven, was er één man die een mondmasker droeg. En het was niet zo'n blauw vodje wegwerpding, maar echt één met heel lange, stevige elastieken. Een soort van mondmasker dat je aandoet wanneer je thuis de muren gaat afschrapen, schuren, zwaar werk. Dat deed Vingegaard aan. Ja. En opvallend toch? Als enige?
4: Ja, we hebben van hem wel een typisch beeld gezien vanuit de coronatijd. En het is vooral door al dat publiek wil hij absoluut nergens geen verkoudheid oplopen of ergens een of andere infectie, waardoor hij zich een weg baant zonder dat hij moet ademhalen en ergens iets kan opscharrelen. Dat is het idee. En mogelijk zijn er nog wel een aantal renners in het peloton die het doen. Maar hij laat, en dat is overduidelijk, niets aan het toeval over.
3: Nee, dat is waar. En zijn 28e gele trui vandaag. Dus ja, begint ook wel een aardige collectie aan te leggen natuurlijk. En we zagen het bij de start in die blakende zon. Ook die onderarmen van Vingegaard. Ja, echt. Het zijn stokjes eigenlijk, het zijn stekjes.
4: Scherp.
3: En ja, daarnaast dan nog eens Egan Bernal, die ook al geen grammetje vet te veel heeft.
4: Dat is flirten met de ondergrens. En dan spreken we echt over lagere vetpercentages dan 5%. Om je daar iets bij voor te stellen. Een gemiddelde persoon hier bij ons in België, in Vlaanderen, wat zal dat zijn? Rond de 20-25%?
3: Zoiets, hè, ja. Ja. Dus het is. Ja, de allereerste keer toen ik daarvan hoorde was in de tijd van Erik Dekker, 20 jaar geleden. Toen hij heel hoge toppen scheerde in de Tour, ritten won en in de Amstel. Dat was een man die toen, als ik mij goed herinner, rond de 5-6%. En daar sprak men toen al van, wow, hoe mager is dit? Maar als je vandaag de renners ziet, het zijn eigenlijk levende lijken, hè?
4: Ja, die mannen flirten echt inderdaad met een ondergrens. Ze hebben nog een maximaal 3,5 kilo vet in hun volledige lichaam zitten. Dat is extreem, extreem weinig. Als je daaronder gaat, ja, dan krijg je ook hormonale problemen. Dan verlies je totaal je kracht. En het is topsport. Ze zoeken de grenzen op om toch maar zo licht mogelijk, met zoveel mogelijk power, al die beklimmingen te kunnen trotseren. Ja.
3: Dus deze mannen die gaan eigenlijk nooit in een soort van keto-fase, hè, waarin het lichaam eigenlijk alleen maar vetten verbrandt en geen koolhydraten. Dat is absoluut uit den boze, of wordt dat dan toch nog soms getraind?
4: Ja, dat wordt zeker wel getraind, hè, om zo lang mogelijk ook uit te stellen dat ze aan de koolhydraten zitten te peuzelen. Dus de mannen rijden 5, 6, 7 uur in competitie. En hoe langer je kan uitstellen dat je aan die koolhydraten begint, hoe meer energie je aan het eind van het verhaal ook nog over hebt. Dat is conditie, maar dat is ook het lichaam trainen. Niet alleen op warmte, wat ze met hittetrainingen doen, maar ook op het zo zuinig mogelijk omspringen met je energiebalans.
3: En daar is dan nog eens bovenop gekomen de laatste jaren dat ze per uur ook nog eens 120, 130 koolhydraten.
4: Ja, dat moet je zelf maar eens proberen. Dan gaat de maag helemaal overstuur geraken. Ja,
3: die gaat
4: echt opspelen. Ook training. Echt altijd mee bezig zijn, calorieën tellen en zo verder.
3: Zo is het. We wilden heel graag de start live meemaken van deze eerste etappe. Of tweede eigenlijk, de eerste wegrit in deze Ronde van Frankrijk. Maar we moeten natuurlijk voor het nieuws van 2 uur ook nog boodschappen gaan doen. En straks zijn we dadelijk bij u terug.
1: Ja, dat is zeker beloofd. Meteen na het nieuws van 2 uur dan even de eerste ontsnappingspogingen, neem ik dan toch aan. Van
0: dat zal ongetwijfeld nog gebeuren.
1: Meepikken bij Christophe van de Goor en Sven Nijs. Sportsatour is er nog een hele middag tot 6 uur met later ook nog Formule 1 en motocross. Tot zo.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
6: Sterrenhotel of Sterrenhemel. Hoe je ook reist, Touring is er voor jou.
7: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kriebelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcasts. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
9: Ontdek het nieuwe seizoen van De Roma. Met dit najaar onder meer Rhiannon Giddens en Isolde Lazoen.
10: J'aime le drame, j'aime le go.
9: Ben Folds, Bill Callahan.
11: Remember the good things.
9: Roseanne Cash en nog veel meer. Onvergetelijke concerten in de unieke sfeer van De Roma. Info en tickets, deroma.be. Samen met Radio 1.
12: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online. Met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible. Krevel.
13: Deze zondag profiteer je nog beter van de solden bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
12: Krevel, leef beter.
14: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
15: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt: kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
14: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessie. Concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
16: VRT Radio 1.
9: Alles begint bij
14: Volkswagen Concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
16: VRT

0: laatste heeft dan ook een schot gelost in de lucht. Er ontstaat onmiddellijk een schermutseling waarbij de vier personen de verdachte kunnen overmeesteren. Deze werd dan ook gearresteerd, overgebracht naar het commissariaat. Eén vrouw is aan het hoofd gewond geraakt, geen schotwonden, maar had wel verzorging nodig in het ziekenhuis. De drie andere personen raakten lichtgewond.
1: De verdachte is een man van 38. Hij wordt momenteel verder verhoord. De bosbranden die Zuid-Europa al dagenlang teisteren lijken op enkele plaatsen stilaan onder controle te raken. De brand bij de Costa Brava in Spanje lijkt gestabiliseerd. De lockdown van 7 gemeenten is er opgeheven, maar de brandweer blijft waakzaam. In Portugal heeft de brandweer ongeveer 80% van de brand in de buurt van Fuzela, ten zuidoosten van Porto, onder controle. In 3 dagen branden er zo'n 13.000 hectare af. In Frankrijk bestrijden bijna 600 brandweerlui een brand in de buurt van Perpignan. En in Griekenland verwoestte het vuur 2 fabrieken in de buurt van Thessaloniki, de op 1 na grootste stad van Griekenland. De brand in een recyclagefabriek raakt moeilijk onder controle en verspreidt een toxische wolk. Eerder deze week vielen in Griekenland 2 doden bij de bosbranden. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners zojuist begonnen aan de eerste gewone rit na de ploegentijdrit van gisteren. De rit gaat van Tarragona naar Barcelona. De Tour blijft dus nog een dagje in Catalonië. Christel van der Goor, wat mogen we verwachten van deze tweede etappe?
2: Wel hopelijk een heel explosieve finale, hè, want we krijgen 3 lokale ronden van 13 kilometer op en rond de Olympische Heuvel van Montjuïc, net buiten het centrum van Barcelona, met 2 steile hellingen daarin. Dus dan denken we vooral aan puntjes voor die finale. En dan denken we aan namen als Pogacar natuurlijk, Tom Pitcock. We hebben Del Toro, Vinegar, de gele truidrager, Paul Sexas, wie weet Mathieu van der Poel en natuurlijk ene Remco Evenepoel.
1: Bedankt Christophe. En Remco Evenepoel die verwacht ook een pittige finale.
3: Ik denk dat er veel zal afhangen van welke vlucht dat er wegrijdt, hoeveel dat ze voor hebben enzovoort. Afhankelijk van wat dat Visma ook zal doen. Dan daarna zal het wel elk rondje harder en harder gaan. Dus het zal een heel lange en explosieve finale worden.
1: Deze namiddag opklaringen en wolken. In het noordoosten en oosten is er kans op een bui. We halen zo'n 25 graden in het centrum. En het KMI verwacht de komende dagen een nieuwe hittegolf. Morgen al maxima van 26 tot 30 graden. En daarna nog wat warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1. Sportza Tour. Met Caro Houbrechts en Gert Geens.
5: En met een heel mooie rit vandaag van Tarragona naar Barcelona. Een kleine 170 kilometer. De officiële start is net gegeven. Christophe van der Goor en Sven Nys. Het is vlammen in de blakende zon voor de renners. Regent het al ontsnappingspogingen?
2: Ja hoor, natuurlijk. De eerste was een man van Lotto. Dat was Weistroffer. Die hebben we ook gezien in de Dauphiné. Echt wel met heel veel aanvallende impulsen. 164 kilometer nog. Het is Christian Prudhomme. Die natuurlijk door het dak van zijn auto kroop om deze eerste rit in lijn op gang te fluiten en te vlaggen en ook te communiceren via de interne wedstrijdradio, Radio Tour natuurlijk. En ja, je kan er op voorhand gif op innemen dat renners uit de kleinere ploegen, zoals die van Cagarural, dat die proberen weg te rijden. Maar we hebben ook Frank van den Broek namens Picnic, Post NL en de Duitse kampioen Engelhardt. En 2 jaar geleden
6: Eerste etappe?
2: In Rimini, hè, samen met Romain Bardet. Hè. Ja. Met z'n tweeën waren ze weg. Hè, toen van dat team Sunweb, DSM. Wat zijn het allemaal geweest, die sponsoren, de laatste jaren van dat team. Maar zij moeten echt wel proberen in een soort van vluchten van de dag te geraken. En misschien nog ergens een prijsje mee te graaien met de Warren Barguil, uiteraard. Goed, 163 kilometer langs die kust, zoals Maarten daar straks zei, op weg naar het noorden richting Barcelona. En dan begint de koers eigenlijk pas echt met die plaatselijke ronde van 13 kilometer en telkens 2 zware hellingen toch wel erin op die berg van Montjuïc. Het zou wel eens goed kunnen dat we straks naar die ontsnapping gaan kijken van een man of 3 en het peloton lijkt al te laten begaan. Dat is tactisch. De laatste jaren hebben we dat gezien, dat het meer en meer daarop uitdraait. Hè. Grote ontsnappingen van een man of 9, 8, zelden nog. Zelden zien we dat
6: nog. Nee, want dan hebben ze kans op slagen. En ik denk dat het peloton vandaag de ambitie heeft om zelf voor de ritzegen te kunnen gaan. En dan zijn 3 renners laten lopen. Absoluut niet echt een probleem. Laat die jongens maar voorop rijden. En dan gaan we straks een spetterende finale zien in de straten van Barcelona.
2: Ik vind dat het vrij nog op zijn gemak eraan toe gaat in het peloton. Ze zijn absoluut niet geagiteerd. Ze rijden nog 4, 5... renners ze breed en laten deze drie meteen al

0: Wegrijden. Engelhard dus, de Duitse kampioen Frank van den Broek, de Nederlander. En samen met Alex Molenaar, de Nederlander ook van Kangaroo-Rall. Maar dan komt er toch weer reactie vanuit het peloton. Iemand van Movistar waarschijnlijk. Ja, en die kunnen zich niet onbetuigd laten vandaag op Spaanse bodem. Gisteren een beetje het knusje geweest van de klas. Achteraan moeten staan in de hoek, want het trok op niet veel in die tijdrit. Niet collectief en ook niet vanuit de Broeks.
1: Nee, ja, als de kopman natuurlijk zelf in de problemen raakt, dan heeft heel de ploeg daar last van. En dat is uiteraard zonde als dat dan een wedstrijd is die op eigen bodem wordt verreden.
0: Voilà, we zijn vertrokken in deze eerste rit in lijn, de tweede van deze 113e Tour. Maar ik denk dat er nu een val wordt gemeld in het peloton. Er is een val in het peloton en dan zei ik daar straks al, dat het er niet zenuwachtig aan toe gaat. Ja, niets is minder waar. En mannen van Uno X liggen erbij, wordt op elkaar geschreeuwd. Ook iemand van Picnic, PostNL, die erbij is. En dan de Zwitser ook van Alpecin Premiertech, die erbij is gaan liggen. Man ook nog van Ineos. We zijn 3-4 kilometer weg en dan liggen ze toch al tegen de grond natuurlijk hier in deze Ronde van Frankrijk.
1: Girmay is er ook bij, denk ik.
0: Ja, ook. En nog iemand van Red Bull ook die daarbij is. Een ploegmaat van Remco Evenepoel. En dat is Maxime van Gils. Maxime van Gils die tegen de grond is gegaan. Onze landgenoot die al zoveel pech had in het begin van het jaar. Een van de eerste wedstrijden van het seizoen is tegen de grond gegaan. En de man van Picnic die blijft wel heel lang op de grond zitten. Dat is de zwaarst gehavende. En inderdaad ook Bini Girmay die staat daar te wachten. En te loeren naar een nieuwe fiets die maar niet komt. Nu pas krijgt hij die, de man met het nummer 131. Dus daar liggen ze al voor een eerste keer tegen de grond. Op eigenlijk wat een autostrade is, een autoweg, Sven. Kijk eens hoe breed en toch pats tegen de grond.
1: Nervositeit, ook al ging het er nog relatief makkelijk aan toe in het peloton. Maar een zeer groot peloton. Eerste rit, het is niet nieuw dat we dan jammer genoeg redelijk veel valpartijen krijgen.
0: En ook Sylvain Dillier, de hardrijder met dienst, die ze straks misschien wel brood nodig gaan hebben bij het team en dienst van Van der Poel en co. aan kop van het peloton om de vlucht van de dag binnen schot te houden en te controleren. Die vlucht van de dag die luistert naar de volgende namen. Het volgende jazz-trio rijdt weg. Engelhard, Felix Engelhard is dat, Duits kampioen. We hebben Frank van den Broek en Alex Molenaar.

0: Cool is Cool met The World is Gonna End Tonight. Ik hoop dat de tour nog niet voorbij is voor sommige renners, Gert.
1: Ja, inderdaad. Christophe en Sven, hebben jullie nog meer nieuws na die val van daarnet?
2: Nee, niet echt. Wel de namen. Guirmay lag erbij. Hè. We genoemd Sylvain Dillier ook. Aaron Gate, dat was de man van Astana. Robert Dont was onze landgenoot van Picnic PostNL. Godon, de grote man van Ineos. Maxime Van Gils, helemaal links vooraan in het peloton viel hij. En dan de ritwinnaar in de Dauphiné. Anton Charmich, de Deen, die rijdt voor het Noorse Uno X. En dat was na 7 kilometer. We hebben nog altijd die drie man aan de leiding. Engelhard, Van den Broek en Molenaar. En vanuit het peloton, vooral boys van Lotto Intermarché, die zich niet onbetuigd laten, die echt wel proberen nog de oversteek te maken en te wagen. Zij weten misschien, Sven, dat ze met Arnaud Delis, dat ze hem nog wel het voordeel van de tijd moeten geven om hem te laten recupereren de komende dagen en zo de ijzers in het vuur te leggen met misschien een poging tot goede prijs in de vlucht.
3: Ja, dat denk ik ook. Met wat Arnaud Delis heeft meegemaakt, kan je er niet van uitgaan dat hij vandaag over zijn beste benen beschikt en mogelijk kan meedoen voor de ritzege. Kijk ook naar het profiel en de lastigheid daarvan. Maar inderdaad, er zijn al een aantal renners die de wonden moeten likken. Een kopstaartaanrijding, denk ik, van Maxime Van Gils zelf. Helemaal vooraan in het peloton, waardoor een andere aantal renners ook tegen het asfalt gingen, jammer genoeg. Maar de voorsprong is nog altijd niet groot genoeg. Er kan nog een sprong gewaagd worden, 14 seconden. Haalbaar nog op dit moment.
2: Een nieuw wiel voor Kevin Vauquelin. En het zit hem echt niet mee, hè, de Fransman. De Franse puncher die vandaag ook wel een kans maakt op een heel goede prijs op Montjuïc. En dat is een snelle wissel. Voorwiel, gelukkig. Dan gaat die as er heel snel uit. Gisteren de lekke band in de ploegentijdrit. En nu alweer. Het zit de Fransman niet mee. En hij was de man toen in de ploegentijdrit. Weet je nog, in de Dauphiné. Toen er pech was voor Oscar Only, die misbaar maakte en zei ik wil niet wachten. Die wou doorrijden. En gisteren was hij dan zelf de kop van Jut.
3: Ja, je kan op dat moment met de ambitie om mogelijk met Ganna geel te gaan pakken, kan je natuurlijk die trein niet gaan stoppen. Hè. Dus nee. Het was een ongelukkige situatie voor Vauquelin. En vandaag opnieuw, maar in een totaal andere fase van de wedstrijd.
2: We rijden op een kustweg. Dit lijkt de Ronde van Spanje wel. Heel breed, lange rechte wegen. Ja, een kustweg meestal. Hier en daar wat draaien en keren. Langs de kustlijn waar we heel veel campings zien en mensen gewoon in het water aan het baden zijn natuurlijk. De azuur, blauwe zee. Het heeft wel iets natuurlijk in deze zomerse temperaturen en omstandigheden. En hoe is het op de motor, Maarten? Lange broek is verplicht. Dat weten we al sinds een aantal jaar. Maar is dat dan van een lichtstofje of ook niet echt? Want dat is dan weer niet veilig. Hoe ziet dat eruit op de motor?
4: Wel, ik heb één motorbroek en dat is een Gore-Tex motorbroek, Christophe. Dus die is wel warm, maar ik moet zeggen, we hebben nieuwe motorvesten gekregen. Om de zoveel jaar moet er hier wel eens vervangen worden door slijtage. En die laten vrij veel lucht door. Dus het voelt relatief goed aan op de motor. Moet ik zeggen, de vorige vest die was nog net iets warmer. En het is ook maar een graad of 32. En je voelt wel die zeebries op dit moment. Die zeebries van die prachtige azuurblauwe kust. Jij ziet ze, wij zien ze nu in het echt voor ons. Dus het voelt best wel oké op de motor. Over een paar dagen zou het wel een pak warmer kunnen worden. Richting Carcassonne, La Canicule, zoals het dan heet. De bakoven van Frankrijk. Wij rijden op dit moment naast de laatste man in koers. En dat is niemand minder dan Robert Dont, betrokken bij die valpartij. Daarnet moest er echt even van bekomen. Eerst ging het nog heel traag. 30 kilometer per uur, 33 kilometer per uur. Moest ook zijn helm even goed zetten. Was aan het praten met de ploegleiderswagen. Is flink aan het bloeden aan zijn rechter elleboog. Kreeg ook een nieuwe schoen van de ploegleider. Maar hij kon dan, en zo mag dat ook, achter de wagen van de ploegleiders opschuiven. Eerst ging het naar 60 kilometer per uur, 70 kilometer per uur, 80 zelfs. En dan 90 kilometer per uur. Oké, zoals in de film van Hector destijds. En hij is nu, u hoort het geklaksoneer, dat wil zeggen dat we in de buurt zijn van de ploegleiderswagens. Hij is aan het opschuiven, heeft hij van Picnic PostNL al achter zich gelaten. Rijdt nu langs de wagen en achter de wagen van Decathlon en zal kunnen opschuiven vooraan, richting vooraan. Ik hoor dat er wat is gebeurd.
1: Dat zou ik niet meteen durven zeggen, terwijl, of tenzij Christophe en Sven iets anders hebben gemerkt.
2: Nee, maar goed, het is natuurlijk in het begin van de wedstrijd, wanneer je ten val komt en je moet dan al meteen naar de toerdokter rijden. En dat is het geval voor Aaron Gate. Aaron Gate, die zwaar gehavend is toch wel, boven de wenkbrauw. Dat weten we natuurlijk allemaal, ook al zijn we geen dokters, Sven. Daar bloedt het altijd heel hevig, in de buurt van de wenkbrauwen en de slapen, maar toch, als je zo aan de tour moet beginnen, je zit gewoon al op die fiets te vloeken van waarom ik. Die jongen zat vooraan in het peloton. En jij had de indruk dat de val gebeurde bij Maxime van Geel zelf?
3: Ja, het was natuurlijk een fractie van een seconde dat we echt konden opvangen wat daar gebeurde. Volgens mij was het Maxime van Geel zelf inderdaad die daar het achterwiel van zijn voorganger aantikt. Waardoor er natuurlijk een kegelspel wordt en een aantal jongens bij betrokken waren. Maar nogmaals, dan zie je toch maar hoe hard deze sport echt is. Hè. Heel veel schaafwondes, bloed in het aangezicht. Renners die toch proberen wat ontsmetting te kunnen krijgen bij de dokter van de koers. Of eventueel bij hun eigen volgwagens. Om dan een klein beetje opgelapt te worden. Zodat ze geen infectie krijgen. Want ook dat, denk maar aan een Wout van Aert.
2: Ja, ja, ja.
3: Die dat heeft meegemaakt. Warme omstandigheden, zweet, een beetje
2: stof,
3: vuil. Wat steentjes ertussen.
2: Voilà, ja.
3: Mannen moeten daar nog 3-4 uur mee verder. In deze omstandigheden, dus goede verzorging is toch wel belangrijk.
2: 152 kilometer nog in deze etappe. We zijn nog maar net vertrokken vanuit Tarragona. 13 seconden amper voor Engelhard, Van den Broek en Molenaar. En daaruit, beste luisteraar, kan u meteen afleiden dat er inderdaad nog altijd demarages zijn vanuit het peloton. Dat een aantal renners van ploegen zich daar niet bij neerleggen en ook deel willen uitmaken van die vlucht van de dag. Onder meer mannen van Lotto Intermarché die proberen mee te gaan. Die van Movistar uiteraard, want we zitten op Spaanse bodem. En die van Total Energy, Fransen, die zich altijd wel mengen in ontsnappingen. Ja, die zien we proberen nog pogingen te ondernemen om vanuit dat peloton de oversteek te wagen. Alweer een lekke band voor een renner van Pinarello nu. En dat is Damien Housen. Hij wordt ook snel geholpen. Nieuw achterwiel. Geen nieuwe fiets, maar meteen een nieuw achterwiel. 151 kilometer nog. 3 man aan de leiding. Maar hun voorsprong is absoluut nog niet geruststellend. Kijk, op dit ogenblik wilden we die flits neerleggen. Wie demareert er? Inderdaad, zoals we zo net al aanhaalden. Weer iemand van Lotto.

0: Blijf nog even hier van Bazaar en Guusje. Ik heb ook nog tennisnieuws op deze zondag. En dan komt dat uiteraard vanuit Wimbledon, waar Elise Mertens verloren heeft in het dubbelspel. Dat is toch verrassend, want ze is daar de titelverdedigster. En nu is ze eruit gegaan in het dubbel in de tweede ronde. Elise Mertens er wel nog altijd in, natuurlijk in het enkelspel, waar ze de achtste finale nog gaat spelen, naar stunt van gisteren tegen nummer 2 van de wereld, Rybakina.
1: Remco Evenepoel, hij was daarnet al heel even te horen in het nieuws van 2 uur. Hier is hij nog even wat langer bij Rutger van Severen.
2: Remco Evenepoel, wat onthoud jij en de ploeg van gisteren?
3: Dat hebben we het maximaal erbij uitgehaald. Het meeste tijdverlies was in de eerste 6 kilometer. En ik denk dat de ploeg wel heeft gevonden waar dat die exact lag. En voor de rest was het tweede deel en het klimgedeelte goed. Ik denk dat we daar op sommige teams tijd goed maken. En ik denk enkel op Visma een klein beetje verliezen. Maar als je ook ziet dat die mannen met een volledige lead-out naar de laatste klim gaan, dat was niet binnen onze mogelijkheden, als ik het zo moet zeggen. Dus we hebben het maximaal eruit gehaald met de mogelijkheden dat we hadden.
2: Vandaag gelijkaardige finale, nog iets zwaarder. Hoe schat je het in?
3: Zoals altijd hier in Catalonië, in de Ronde van Catalonië, heel explosief rondje. Het is maar 3 keer deze keer, maar we beginnen ook van iets vroeger beneden. Dus ik denk dat er minder man zal kunnen overleven om naar de finish te gaan. Het zal 36 kilometer vol een bakkoers worden, denk ik.
2: Denk je dat het bij die eerste al een schifting zal zijn, dat het steeds harder gaat tot het einde dan?
3: Het zal wel al een schifting zijn op 50 van de meet op die eerste beklimming, denk ik. Ik denk dat er veel zal afhangen van welke vlucht dat er wegrijdt, hoeveel dat ze voor hebben enzovoort. En dan afhankelijk van wat dat Visma ook zal doen. Dan daarna zal het wel elk rondje harder en harder gaan. Dus het zal een heel lange en explosieve finale worden.
1: Op de E314 richting Nederland is bij Maasmechelen de weg gedeeltelijk versperd door een brandend voertuig. Op de E19 richting Antwerpen 10 minuten vertragen bij de werken in Mechelen-Noord. En in Brussel staat in de Hallepoorttunnel richting Koekelberg een defect voertuig op de rechterrijstrook.

0: Nimme zonder die was inderdaad de titel van dit nummer van Might.
1: En wij gaan nog eens meeluisteren bij onze man op de motor, Maarten van Gramberen.
2: Ja, want daarnet grote plaspauze. Dat wil zeggen dat de vlucht een vrijgeleide krijgt. Trent in de gewezen Europese kampioen. Die zien we daar ook een plasje maken. Piganzoli, de man, de ploegmakker van Vingegaard, die gisteren zoveel indruk maakt. Die zijn we ook voorbij aan het rijden. De ranke Italiaanse klimmer die het ook al zo goed deed in de ronde van Italië. Affini, die rijden we ook voorbij. Die een belangrijke rol had gisteren op die vlakke stukken. Moest een kas daar helemaal leegrijden en dat deed hij ook. Maar het zijn alle grote die we ook voorbij aan het rijden zijn. We zagen daarnet Van der Poel staan. Pogacar in die bolletjestrui. Dat blijft toch een vreemd zicht. En wat ook een vreemd zicht, dat is Bernal in die groene trui. Dat zijn we niet gewoon van Bernal. Helemaal geen snelle man. Maar kreeg wel gisteren, omwille van zijn snelle tijd daar in die eerste 5 kilometer, de groene trui overhandigd. En je ziet ook al wel links en rechts renners die gisteren betrokken waren bij die valpartij. Net Tejada die ons voorbij rijdt. Dat is een van die renners van Astana die daar ten val kwam toen ze over zo'n deksel reden op die wegen. Ze kwamen daar met zijn 3-4 van Astana redelijk zwaar te val. Ramses de Bruyne rijdt ons voorbij op dit moment. Trouwens met nog wat extra drinkbussen. Dat zal dan misschien voor de kopman zijn. Maar dus flink geschaafd die mannen van Astana na die spectaculaire valpartij. Maar plaspauze overal. En dat betekent dus dat de vlucht een vrijgeleide krijgt.
3: Radio 1. Sportza. Sportza. Sportza Tour.

0: Mauro Pawlowski en Maintained Love. De Tour de France, dat is niet alleen 3 weken aan een stuk bloed, zweet en tranen laten, maar ook een bak terminologie die je over je uitgegooid krijgt en waar je misschien niet altijd even goed van op de hoogte bent. Dus doen wij elke dag een nieuwe term voor je uit de doek.
1: Toegepaste pedaalkunde.
2: Toegepaste pedaalkunde, dat is het vak dat je deze zomer kan volgen. En onze professor voor vandaag heet Marijn de Vries. Dag Marijn.
3: Hallo.
2: Wij bellen jou op vakantie. Sorry voor het storen, maar het mocht met plezier.
3: Ja, deze tijd is natuurlijk niet echt vakantie, hè, want ik wil ook de Tour op de voet volgen. Ik ga ook nog wel naar Vive le Velo, dus vanaf mijn vakantieadres heen en weer. Dus ik ben eigenlijk vooral gewoon, zoals een echte Hollander, met een caravan op een camping in Nederland, waar de kinderen zich goed kunnen vermaken en waar ik dan ondertussen naar de Tour de France kan kijken.
2: Ik vind het heerlijk. Marijn, we vroegen aan jou welke term je graag eens wilde uitleggen. En je kwam heel snel hiermee.
4: Ja, daar achteraan in het peloton, op dat kantje, dat is geen leuke plek om te zitten.
2: Op dat kantje, volgens mij inderdaad een term die niet iedereen kent. Wat betekent het?
3: Ja, nou ja, ik moet eerst ook bekennen, ik ben echt heel laat pas gaan koersen. Ik was 30 toen ik in het peloton terechtkwam. En toen werd er heel vaak gesproken over op het kantje. En ik wist niet wat dat betekende. En ik deed het wel, maar ik wist niet dat het dat was. Dus wat het is, is dat er een waaier getrokken wordt over de weg heen, omdat er zijwind is. En dan de renners die niet meer in die waaier passen, die rijden op het kantje. En ik ben er eigenlijk zo'n beetje aldoende achter gekomen dat dat het was. Maar op het kantje betekent eigenlijk gewoon letterlijk op het randje van de weg. Of soms misschien net in het kantje. Dan rij je dus in het gras of ja, wat er dan ook ligt. En dat is echt een kunst, op het kantje rijden. Ik kon dat ook niet zo goed omdat ik zo laat ben begonnen met wielrennen. Maar ja, het heeft gewoon lang geduurd voordat ik precies wist wat het was. En ja, ik dacht, dat moet misschien toch eens uitgelegd worden. Want iedereen die weet precies wat het is, maar of denkt dat hij precies weet wat het is. Maar nou ja, dit is het dus.
2: Is dat dan eigenlijk iets dat vooral op instinct gebeurt? Een ingeving van het moment?
3: Nou ja, nee, je wordt er dan toe gedwongen als er een waaier wordt getrokken. Het is altijd een enorme slagpartij om in die waaier te zitten. En die is natuurlijk maar zo groot als de weg breed is. En je ziet dan ook als er waaiers gevormd worden, dat er vaak meerdere achter elkaar ontstaan. Maar dat er altijd renners dan precies zo niet in die waaier passen. En die rijden dus op het kantje. Als je heel goed bent in techniek, en dat is bijvoorbeeld iemand als Mathieu van der Poel, die kan ongelooflijk goed op het kantje rijden. Dus die kan nog net uit de wind rijden bij iemand die niet zo ver op het randje van de weg durft te rijden. Ja, ik durfde dat niet zo goed. Als het 50 ging en ik moest precies op het randje rijden. En zo'n randje is ook nooit een heel scherp randje. Hè? Het is vaak, is het brokkelig, er ligt allerlei troep. Dus je moet dat wel durven aan die hoge snelheden. Ja, ik was altijd een goede renner om achter te rijden, want ik rijd altijd net iets te veel uit het kantje, zoals ze dat dan noemen. Dus er was vaak nog ruimte voor een renner achter mij, zo schuin achter mij.
0: Ja, Marijn, je hebt al gezegd, het is een kunst. Is het iets wat je kan leren, toch echt wel? Of moet je er ook wel wat talent voor hebben, op de een of andere
3: manier? Ik denk van allebei. Natuurlijk kan je het leren. Ik begon pas heel laat met koersen. Dus die echte techniek zoals kinderen al meekrijgen. Ja, dat was voor mij een hele snelle leerschool. Maar die heb ik nooit zo goed geleerd als andere renners in het peloton. Maar ja, er zijn ook renners die nooit goed op het kantje leren rijden. Je moet het vooral heel erg veel doen. En ik denk dat ik het zo heb geleerd. Ik begon met koersen. En Nederland is natuurlijk een land waar heel veel windkoersen zijn. Dus ik werd in de diepe gegooid. En ik moest wel op het kantje leren rijden. Ja, de gevaarlijkste kantjes heb ik dan toch wel gezien, bijvoorbeeld in Qatar, tijdens de ronde van Qatar. Daar is het niet een kantje, maar daar is het soms een stukje weg en dan is er ineens een put. Dus daar reden we dan ook met extreem hoge snelheden, omdat het heel hard kon waaien in de woestijn. En daar gebeuren ook vaak hele grote valpartijen. Omdat als je dan ineens in een put rijdt, of er staat ineens een stuk beton, wat in Qatar ook vaak zo was, en je ziet dat niet op tijd, ja, dat is op het kantje ook nog eens gevaarlijk. Dus het is ook een plek waar veel valpartijen gebeuren.
2: Ja, ik moet toegeven, Marijn, het klinkt voor mij echt iets wat ik best eng gewoon zou vinden.
3: Ja. Nou ja, dat vond ik dus ook. Vandaar dat ik niet precies op dat randje durfde te rijden. Maar als je van jongs af aan wielrent en je bent goed in techniek. En ik noemde net al Van der Poel, die is natuurlijk ook gewend om over allerlei verschillende soorten ondergrond te rijden. Ja, dan is dat wel makkelijker. Dan heb je dat veel makkelijker onder de knie.
2: Mm-hmm. Is het eigenlijk anders in het vrouwenpeloton dan in het mannenpeloton, als je die vergelijking maakt?
3: Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Hooguit dat het bij de mannen toch wel wat sneller gaat. Maar ja, de techniek is hetzelfde. Het principe is hetzelfde. Er zijn ook altijd de renners waarvan je weet, die kunnen dat wel goed of die kunnen dat niet goed. Dus voor mij was het ook altijd wel zoeken om achter iemand te gaan zitten die het ook niet zo goed durfde, net als ik. Zodat ik dan misschien toch net weer daarachter kon zitten uit de wind. En dat is misschien wel leuk aan zo'n peloton. En dat zal je ook deze Tour de France zien als je er echt goed op let. Er zijn altijd renners die het niet zo goed kunnen, weet iedereen. En dan wil iedereen dan ook eigenlijk achter zitten. Omdat er dan vaak nog ruimte is om uit de wind te zitten.
0: Hmm. En op het kantje rijden, dat is niet hetzelfde als de kantjes eraf lopen. Dat is dan weer een ander verhaal. En daar ben jij dan helemaal niet goed in, want jij doet dat niet natuurlijk, Marijn.
3: De kantjes eraf lopen? Ja. Nou, ik zou het thuis eens kunnen vragen aan mijn man. Die zal het misschien toch ontkennen.
0: Dat geloof ik niet.
3: Marijn, als het kan, loop ik er ook wel eens kantjes vanaf, hoor.
2: Dat moet af en toe wel kunnen, laat ons eerlijk zijn. Marijn, ja, dank je wel voor je toelichting. Dit was Toegepaste Pedaalkunde, aflevering 2, op het kantje rijden.

0: Don't mess with my man, Lucy Pearl. Niks veranderd op weg naar Barcelona. Drie leiders, twee Nederlanders en een Duitser. Van den Broek, Molenaar en Engelharts hebben een kleine 4 minuten voorsprong op het peloton.
1: En wat met Mathieu van der Poel vandaag? Gert Geens gelooft er vurig in, want hij heeft hem als kopman gespeeld vandaag. En dat is lef hebben, vind ik, Gert. Want Mathieu van der Poel zelf, die tempert toch de verwachtingen.
2: Mathieu, voor wie is dit parcours vandaag nou het meest geschikt?
3: Tadej.
2: En hoe rank je jezelf in, die ranglijst, zeg maar?
3: Ik denk toch dat het een beetje gesloten zal moeten blijven om mee te kunnen doen vandaag. Ik denk, wat ik gisteren ook al zei, dat het echt wel lastiger is dan iedereen denkt. Zeker met de weersomstandigheden. En, die stress die er een beetje gaat komen toch in het peloton zal het gelijk al een lastige etappe worden.
2: Maar denk je dat je mee kan doen voor de winst?
3: Ik denk dat er meer kans is dat ik niet meedoe dan wel meedoe vandaag. Maar als er een kansje is, dan ga ik die wel proberen te pakken natuurlijk.
2: Ja, dat klinkt realistisch. En jij bent ook altijd realistisch. Hè? Het is zoals het is. En het lijkt wel dat het zo is, dat het te zwaar is misschien wel.
3: Ik ben vaak realistisch en ik denk op dat vlak dat ik er ook niet zo heel vaak naast zit. Ik heb al genoeg ervaring intussen om te weten hoe dat er gekoerst wordt en wat dat er gebeurt op zo'n klimmetjes. Dus er is misschien een kleine kans, maar hij is klein.
4: Mathieu, wat is een ideaal scenario voor jou dan vandaag?
3: Ja, vooral een gesloten wedstrijd, denk ik. Maar dat gebeurt niet meer zo heel vaak de laatste tijd. Maar ik denk dat dat het ideale scenario is.
4: Zullen het dezelfde mannen zijn die gisteren in de top 10 zaten die vandaag ook zullen strijden?
3: Ik denk het wel, ja.
4: Nog een vraagje voor mijn cameraman. Die doet mee aan Sportza wielermanager. Zou hij je moeten uitspelen als kopman vandaag? Hij twijfelt al de hele dag.
3: Nee, vandaag niet.
4: Oké, dat is duidelijk.

0: start van The Jam.
1: Route toeristique.
2: En ook vandaag is het in de Tour nog altijd Eviva España. Steven de Kranen, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Je hebt je koptelefoon op een bijzonder originele manier opgezet, merk ik. Maar het duurt nu wat bij, allemaal prima. Jij bent natuurlijk een echte francofiel. Heb je toch ook een boom voor Spanje en dan meer bepaald voor Barcelona?
3: Ik voel mij meer Zuiders dan vroeger, want ik ben ook een anglofiel, maar ik heb de charme van het zuiden leren ontdekken, dus ook Spanje. Maar ik moet eerlijk zeggen, als ik mag kiezen in Spanje, dan toch liever Sevilla en Madrid dan Barcelona.
0: Dat vind ik een heel mooie keuze. Vooral Sevilla. Ik heb daar gewoond een tijdje.
3: Ah, oké. Okay. Ja, ik voel daar meer Spanje dan in Barcelona, ja.
0: Heb je tips voor ons eigenlijk?
3: Tips in Barcelona, in Spanje?
0: Je mag kiezen.
3: Goh, veel minder dan in Frankrijk, moet ik zeggen. Dus ik laat het aan jou over, Caro.
0: Dat geloof ik. Jij wou het vandaag, en zeer logisch lijkt ons dat, hebben over de band tussen Frankrijk en Spanje.
3: Ja, omdat het is natuurlijk twee Zuiderse buurlanden, twee grote landen, een immense grens tussen beide landen, maar vooral gevormd door die Pyreneeën. En het is eigenlijk heel vreemd dat het verdrag om de grens echt te bepalen pas heel laat gekomen is. Het is pas gekomen rond 1659 met het verdrag van de Pyreneeën. En dat heeft alles te maken dat we dan op een kantelpunt stonden in die 17e eeuw in Europa tussen een machtsbalans. Spanje was de wereldmacht ervoor in de 16e eeuw met die grote kolonies, ook in Amerika, de Filipijnen. En in de 17e eeuw begon Frankrijk zich natuurlijk te roeren met Lodewijk de 14e, die kwamen sterker. Er was ook een oorlog aan voorafgegaan tussen Frankrijk en Spanje. En op een bepaald moment hebben ze gezegd, ja, we gaan nu een akkoord verdrag sluiten met ook een grensbepaling tussen die twee grootmachten. En dat is dan het verdrag van de Pyreneeën geworden. En wat heel opvallend is, ja, die bergketen is heel makkelijk om te zeggen, dat is dan maar de grens. Maar natuurlijk, we zitten vandaag, zoals de Tour, in Catalonië. En dat is een gebied dat zich niet liet bepalen door die natuurlijke grens. Dus Catalonië zie je zowel in Spanje als in Frankrijk. De Pyreneeën lopen daardoor. Dat is een bevolking die ook gewoon was om in die bergregio te wonen. Maar van op de ene dag op de andere was de familie gescheiden. En was een deel dan Frans, onder de Franse koning. En de andere onder de Spaanse kroon. Dus dat heeft toen wel voor heel wat ongemakken gezorgd bij families. Maar je ziet vandaag dat die tradities, cultuurtaal, dat die doorloopt en dat Catalonië, ja, vooral in Spanje bekend is als die autonome regio, maar ook in Frankrijk, streek van Perpignan, dat dat ook wel leeft en dat er heel veel Fransen zijn die zich soms eerst Catalaans durven noemen, eerder dan Frans.
0: Dat is vandaag de dag nog altijd zo.
3: Dat is inderdaad zo. Het gebied is kleiner dan in Spanje. Het is ook soms minder uitgesproken. Maar het is toch wel iets dat leeft. Want Frankrijk is een verzameling van volkeren en talen en culturen. En als het erop aankomt, dan vinden die inwoners van die regio zich eerder toch nog verwant met die eeuwenoude traditie dan dat ze zich misschien staatsburger van het grote Frankrijk noemen.
2: Kan je het een beetje vergelijken met andere regio's? Ik denk maar aan Frans-Vlaanderen bijvoorbeeld.
3: Bijvoorbeeld. Ook daar zie je dat wij natuurlijk die banden hebben met Frans-Vlaanderen, met het vroegere graafschap Vlaanderen, Oost-West-Vlaanderen. Dat is wat verwaterd, want het zijn natuurlijk nu Fransen. Maar als het erop aankomt, zijn er heel veel inwoners, zeker van die kleine grensregio, ik zeg maar iets, Kassel, Boeschepen, die zullen zich eerder Frans-Vlamingen noemen en zullen ook het Vlaams verdedigen als hun regiotaal, meer dan het Frans. En dan zie je dat dat nog altijd wel verder leeft. Zij zullen zich niet Haut-de-France noemen, maar een Flamand of een Nordist, avec, ja.
2: Een grens is soms alleen maar een lijn en bestaat niet altijd in de hoofden. Steven, nu je hier toch bent, ondertussen blijven die bosbranden in de regio ons toch ook zorgen baren, denk ik. Morgen rijden de renners Frankrijk binnen. Wat is de situatie op dit moment daar?
3: Wel, op dit moment moeten we zeggen, sinds vanmorgen is er opnieuw een brand aangewakkerd ten westen van Perpignan. En het is toch wel een serieuze brand, want er is al 1500 hectare verwoest. 600 brandweerlui zijn in de weer. Ik heb de laatste berichten erbij genomen. Het is vooral de wind, 50 kilometer per uur, die ook draait, die het heel moeilijk maakt voor de brandweer. En het is heel heet. Dat hebben jullie ook al vastgesteld in Barcelona, maar zeker ook in Zuid-Frankrijk. Ze spreken zelfs dinsdag, als de rit Carcassonne-Foix, denk ik, dat het daar extreem heet zal worden en dat iedereen rekening houdt met misschien een aanpassing van de vertrek. Of zelfs dat de politiediensten op alles voorbereid zijn om te zorgen dat het toch niet uit de hand loopt.
0: Ja, ze spreken zelfs van 44 graden bijvoorbeeld in Carcassonne dus.
2: Ja, en om ons een idee te geven, de afstand in vogelvlucht tussen die nieuwe brandhaard en de aankomstplaats van morgen, 45 kilometer. Dus de Tour, directie en organisatie gaat er misschien nog wel kopzorgen om hebben, durf ik denken.
0: Ja, daar twijfel ik niet aan. Morgen kom je terug, Steven?
3: Evidemment.
0: Hasta mañana.
3: Hasta mañana.

0: Me gustas tu van Manu Chao. Nog een verzoekje van Steven de Kranen, want Manu Chao heeft ook roots in Spanje natuurlijk. We gaan nog eens naar Maarten van Gramberen in de Tour op de motor.
1: En we rijden hier tussen een soort van dennenbomen die heel fel ruiken. Dat komt ook door de warmte die op die bomen zit. Dan geven die een soort van geur af, net als het asfalt waar we op dit moment aan het rijden zijn. Aan de start van het peloton, terwijl ik ondertussen ook de collega's van televisie op mijn oor hoor. Dat is niet echt interessant, moet ik zeggen, op dit moment. Maar geen probleem. Even meegeven dat Robbe Dont, dat is de man die daar straks gevallen is. Vroeg in de etappe is er net nog eens gepasseerd bij de dokter. Had al een verband gekregen rond zijn echt rechterarm, die flink geschaafd was. En hij ging een pilletje halen bij een van de doktoren. Rijden in een cabrio natuurlijk, dat de renners daar altijd netjes langs kunnen rijden om het een en ander te gaan halen of om verzorgd te worden. En wellicht was het een pijnstiller. Daarnet zijn we ook nog Timmerlier voorbij gereden. Een snelle man met het nummer 1, 91 van Soudal Quickstep, stond langs de kant van de weg met een klein technisch probleem. Hij is een van de topsprinters in deze Ronde van Frankrijk, waar we heel veel van verwachten. Maar het is voorlopig nog niet aan de sprinters. Dat zal pas zijn op dag 5 dat er gesprint zal kunnen worden. En dan liggen er tussen dag 5 en dag 12 of 13, denk ik, wel een paar kansen voor de sprinters. De vaart zit erin hier achteraan in het peloton. We rijden op dit moment achter het peloton aan een snelheid van ongeveer 80 km per uur. En heel veel mensen langs de kant van de weg. En dan moet je toch voorzichtig blijven. Daar straks zagen we een vrouw met een boegie die gewoon op straat stond met een kindje erin. Dan hou je je hart vast en dan doe je teken. Alsjeblieft, ga toch nog wat verder van het parcours staan. Want er staat wel wat wind op dit moment. En daar straks dachten we heel even, ze gaan het op een kant trekken. Er gaan misschien wires gevormd worden. Maar het was niet lang genoeg, die strook. De wind stond niet hard genoeg. Kwam niet van de juiste richting. En dan rij je toch wel van het ene dorpje naar het andere. Christophe, wat gebeurt er daarvoor in? Want daar hebben jullie natuurlijk wel zicht op. Dat weten wij en zien wij niet hier in de start van het peloton tussen de wagens van de ploegleiders.
2: Wel, de voorsprong voor het trio Engelhardt met daarbij Alex Molenaar en Frank van den Broek wel is groter geworden. 3,5 minuten, dat wil zeggen dat Alex Molenaar nu een tweetal minuten virtueel in de gele trui rijdt. En wat vooral opvalt is dat Tom Pidcock de rit wil winnen, beste Sven.
3: Ja, dat had ik vanmorgen ook al in mijn gedachten. Het is een profiel wat perfect bij Tom Pidcock past. Explosieve aankomst. Hij heeft dit jaar ook al bewezen dat hij in een rechtstreeks duel, dat hij Pogacar het heel moeilijk kan gaan maken. Dus ik ga ervan uit dat inderdaad zijn ploeg vandaag volledig in dienst is om straks in de straten van Barcelona te sprinten voor de
2: zegen. Het zijn de mannen van Pinarello die nu al kilometers lang op kop rijden van het peloton. En inderdaad, niet vergeten, Tom Pidcock was de enige die te ene Tadej Pogacar kon volgen op de Poggio dit jaar, of toch voor een tijdje in Milaan-San Remo. Dus zo'n aankomst als vandaag als echte puncher. Philippe Gilbert-achtig type. Valverde mocht hij hier nog rijden. Ik denk dat hij nog wel zou willen. Maar hij mag niet meer gezien zijn leeftijd. Maar anders zou hij hier toch ook een van de kanshebbers zijn.
3: Perfecte man voor dit soort etappes. Maar Pidcock, een renner van onder de 60 kilo. Als hij hier straks op Montjuïc echt kan gaan uithalen, dan gaat hij er heel kort bij zijn, denk ik.
2: Vooraan gaan we straks de drie leiders eens een keertje in de diepte beschrijven en benaderen. Maar die Alex Molenaar, die Nederlander, die werd vorig jaar was het, de grote prijs Miguel Indurain. Tweede na ene
3: Thibaut Nijs.
2: Voilà, Thibaut Nijs. Dus die Molenaar die kan eigenlijk ook wel met de fiets rijden en een stukje bergop. Nederlander in dienst van Caja Rural, het Spaanse team. Omdat hij toch ook wel een link heeft met Spanje. Zijn mama is namelijk vanuit deze buurt, vanuit Catalonië. Begon zijn carrière bij Park Hotel Valkenburg, klein ploegje. En dan vooral opgeklommen via Burgos, nu bij Caja Rural. 118 kilometer nog, 3,5 minuten de voorsprong voor dit trio dat dus in de vlucht van de dag zit. Een beperkte vlucht van de dag. Dit zijn mannen die op zoek gaan naar bonificatieseconden onderweg. Punten misschien wel voor de trui, de groene trui. Maar vooral heel veel reclame, marketing-wise, voor hun team.
4: Het is een situatie die denk ik nog wel een tijdje zo zal zijn. De drie mannen voorop met nu een bonus van 3,5 minuten. We zullen nog zien tot hoever die gaat oplopen vandaag. Dat is allemaal voor straks na het nieuws van 3 uur. Tot zo.
5: Koffer gestolen in Kreta?
6: Oh nee.
5: Vakantiepret wordt vakantiepech.
7: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Er is een telenet op maat voor iedereen.
9: Ik
6: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op denen, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
8: Pas jouw Telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
9: Go Yellow!
10: Mis niets van Rockwerchter live. Het hele weekend op VRT Max.
11: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
12: Powered by KBC.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar €4. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.

0: nog festivaltickets gescoord? Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
3: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: Het is 3:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. Een van de verdachten van een zwaar geval van verkeersagressie gisteren in Turnhout is aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. De verdachten zijn twee voetgangers. De bestuurder waarmee ze ruzie kregen ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Lieselotte Klaasens van het parket legt uit.
6: Twee personen, een man van 35 jaar en een vrouw van 38 jaar, die zijn gisteren gearresteerd en verhoord. Ze zijn vandaag voor de onderzoeksrechter in Turnhout geleid. De man die is aangehouden en in verdenking gesteld van poging doodslag. De vrouw heeft voorwaarden gekregen en is in verdenking gesteld van 38 jaar. Die zijn gisteren gearresteerd en verhoord. Ze zijn vandaag voor de onderzoeksrechter in Turnhout geleid. De man die is aangehouden en in verdenking gesteld van poging doodslag. De vrouw

0: niets bekend. Voor de kust van Jemen in de Rode Zee is een vrachtschip aangevallen. Dat meldt een Britse maritieme organisatie. Het is nog niet duidelijk wie er achter de aanval zit en of er gewonden zijn of schade is aan het schip. Sinds 2023 hebben de Houthi-rebellen de scheepvaart in de Rode Zee al vaak belemmerd met aanvallen op schepen. Ze begonnen daarmee als wraak voor de Israëlische oorlog in Gaza. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners bezig aan de eerste gewone rit na de ploegentijdrit van gisteren. Deze tweede etappe gaat van Tarragona naar Barcelona. Christophe van der Goor, er zijn al enkele vroege vluchters. Zijn die goed weggeraakt?
1: Ja hoor, want die hebben een voorsprong van 3,5 minuut op het peloton. Dit zijn de namen, minder bekende namen. De Duitse kampioen Felix Engelhardt, een Nederlander Frank van den Broek en een landgenoot van hem Alex Molenaar. Die hebben een voorsprong gekregen van het peloton van 3,5 minuut. Het peloton onder leiding van de ploegmaats van Tom Pidcock. Want Tom Pidcock, de Brit, hij vindt hier straks op Montjuïc echt wel een uitdagende aankomst om te gaan voor die ritoverwinning. Maar uiteraard, zoals al een paar keer gezegd, hij is heus niet alleen. Want ook Pogacar, Vingegaard en de Remco Evenepoels van deze wereld zijn tuk op de finale van vandaag.
0: Dankjewel, Christophe. En op het Grand Slam tennis toernooi van Wimbledon is Elise Mertens uitgeschakeld in de tweede ronde van het dubbeltoernooi. Mertens won dat toernooi vorig jaar nog en ook in 2021. Nu verloor Mertens met haar Chinese dubbelpartner Zhang in 3 sets van een Taiwanese duo. Mertens doet wel nog mee in het enkelspel. Gisteren stuntte ze door in de derde ronde het nummer 2 van de wereld uit te schakelen. Opklaringen en wolken en vooral in het noordoosten en oosten is er kans op een bui bij maximaal tussen 20 en 27 graden. Morgen vrij zonnig en warm, 26 tot 30 graden. In de loop van volgende week vaak zonnig en maximaal van 30 graden en meer. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1.
3: Sportza Tour.
2: Met Caro Houbrechts en Gert Geens.

0: En dat is dit jaar een officiële groene trui uit de Ronde van Frankrijk. Daar moet je wel wat voor doen natuurlijk. En dat is onze quiz van de dag winnen. Wil je meedoen, schrijf je dan in via de Radio 1-pagina op VRT Max. Of laat het ons weten in de Radio 1-app met vermelding Tour Quiz. Hopelijk tot straks. Rond 3:30 is het zover. En dan gaan we naar het motocross, de grote prijs van Zuid-Afrika. De tweede reeks van de MX2, die is intussen afgelopen, denk ik. Simon van Glabeke?
1: Ja, en na een tweede plaats voor Sascha Koenen in de eerste reeks, na een vrij vlekkeloze wedstrijd, was er heel veel spektakel en dramatiek in de tweede reeks. Zeker in de aanvangsfase, met een dramatische start voor Sascha Koenen. Zij aan zij vloog hij met zijn Duitse ploegmaat Lengenfelder, de wereldkampioen van vorig jaar in de MX2, naar de eerste bocht. En Lengenfelder die sloot de deur, waardoor Koenen ofwel in de remmen moest ofwel van de baan reed. En het werd de tweede. Onze landgenoot verdween even van het circuit. En plots stond hij voor een stevige inhaalrace. Alsof dat allemaal nog niet erg genoeg was, werd zijn inhaalrace ook al snel afgeremd door een valpartij. Sascha Koenen die maakte net als vorige week in Portugal een stevige smak. Er werd even gevreesd voor het einde van zijn race, want er kwam veel rook uit zijn motor op een plek waar je dat niet gewoond bent. En mogelijk was er een probleem aan een van zijn radiatoren, maar Sascha Koenen die wilde niet van opgeven weten. Hij knokte zich terug in de wedstrijd om nog zoveel mogelijk punten te verzamelen. Sascha Koenen werd uiteindelijk zesde, goed voor 15 punten. Maar de Spanjaard Fares, zijn grootste concurrent in de titelstrijd, die ging opnieuw met het meeste aantal punten aan de haal. Hij pakt opnieuw de overwinning en zo komt hij dichter en dichter in de stand. Het verschil tussen Fares en Koenen bedraagt nog maar 14 punten. Met nog 8 manches te gaan, belooft de titelstrijd in de MX2 nog heel spannend te worden. Zeker als je ziet dat Fares weinig foutjes maakt. In het begin van het seizoen kende de Spanjaard wel wat pech, maar de voorbije weken kwam hij volledig onder stoom. Terwijl Sascha Koenen toch wel door een moeilijkere periode gaat. Hij eindigde in Johannesburg uiteindelijk vierde. Als je de punten van beide manches van vandaag optelt. Liam Everts die werd zesde. Maar het belangrijkste is dat de Spanjaard Fares alsmaar dichter komt in de WK-stand bij de leider. Die nog steeds luistert naar de naam Sascha Koenen. En zometeen is het aan zijn broer Lucas in de MXGP om zijn leidersplaats te verdedigen. Zijn voorsprong is iets geruststellender. Zeker na de eerste plaats in de kwalificaties gisteren. En na de eerste plaats in de eerste reeks. Van daarnet over een minuutje of twee is het aan Lucas Koenen in de tweede reeks van de MXGP.

0: 4 in the morning. Montjuïc en de Belgen, dat zit niet per se verkeerd. Vraag het maar aan Remco Evenepoel, Philippe Gilbert of Thomas de Gent, die er in een nog redelijk recent verleden wonnen. Maar de allermooiste zege, de grootste, die behaalde een Belg in het wereldkampioenschap van 1984.
1: Daar komt hij, de triomferende Belg Claude Griquelion uit Wallonië. Die dit wereldkampioenschap in Barcelona op de Montjuïc gaat winnen. Nadat er 6 uur, 46 minuten en 46 seconden zijn afgelegd, wint hier bij verrassing Claude Griquelion.
2: Ouais, c'est une toute grande surprise parce que bon, je suis venu, je vais pas dire relax, mais je suis venu avec mal moral et j'ai gagné comme ça, moins tendu.
3: Claude Griquelion is al meer dan 10 jaar niet meer onder ons. Maar dit was dan wel, denk ik, Christophe van der Goor en Sven Nys, de mooiste dag uit zijn wielerleven. Ongetwijfeld solo over de finish in Barcelona.
4: Ja, dat is waar. En ik wil meteen inpikken op wat hij zelf zei. En wat ik hoorde van Jean Nelissen, zaliger ook. Hè, dat het onverwacht was wel, van Frank Hoste. Jarenlang onze co-commentator. En toen ook deel uitmakend van de nationale ploeg. Samen met Paul Polleke Verschuren onder meer op dat wereldkampioenschap in Spanje. Ja, Frank heeft ons vaak verteld dat Griquelion wel degelijk heel fel toeleefde naar dat wereldkampioenschap op zijn terrein eigenlijk. En dat hij dat gewoon in stilte had gehouden voor zichzelf. En dat het eigenlijk voor zichzelf helemaal niet zo'n grote verrassing was. Enorm fel naartoe gewerkt. Niet vergeten, het jaar voordien had hij ook al San Sebastian gewonnen. De Brabantse Pijl op en af, bergop. Het jaar nadien nog de Waalse Pijl gewonnen. Daar staat ook een klein monument voor hem op de muur van Huy voor Claudie. Inderdaad, al meer dan 10 jaar geleden gestorven. De tijd vliegt. En nadien ook nog eens de Ronde van Vlaanderen. Dus toch altijd wel een heel goede coureur geweest. Maar dat WK in Spanje en Barcelona, dat blijft natuurlijk met stip zijn grootste overwinning. Al mogen we, zoals ik zei, die Ronde van Vlaanderen van 87 absoluut niet uitvlakken. Ja, en als je denkt, Sven, aan één team, Claude Griquelion, dat vereenzelvigen wij altijd meteen met Splendor Hitachi. Hè. Dat was het grote team van Claude Griquelion. Had jij daar nog veel jeugdherinneringen aan?
5: Ja, uiteraard weten we allemaal, kennen we allemaal de naam Claude Griquelion. Maar het is niet de periode waar ik vaak naar wielrennen op tv keek. Nee. Het is zo net voor mijn periode waar ik zelf nog jonge gast altijd buiten aan het spelen was. En vooral zelf aan sport aan het beoefenen was.
4: Ja, want dus, dan was je 8, 9, 10 jaar
5: ja,
4: ongeveer.
5: Ja, nee, was de interesse voor mij niet direct daar. Dan hield ik veel meer van motocross en Erik Geboers en zo verder.
4: Ja, kijk. Voilà. En nu we toch bezig zijn over de geschiedenis, herinner je nog de passage van de Ronde van Frankrijk over de Passage du Gois?
5: Dat herinner ik mij nog zeer goed, ja.
4: Dat is vandaag, dag op dag, 27 jaar geleden.
5: Ik heb daar vorig jaar nog een gesprek over gevoerd met Michael Bogert, die toen ook betrokken was.
4: Absoluut.
5: Samen met Mark Wouters onder andere.
4: Alex
5: vanuit
4: Zule,
5: Lumme.
4: Ja, inderdaad.
5: En die mannen zijn daar gigantisch tegen de grond gegaan. Dat was een fenomenale etappe waar veel, veel risico. En eigenlijk had dat nooit mogen gebeuren.
4: Nee.
5: Hoe dat die jongens daar hun tour eigenlijk al aan flarden zagen begin van de ronde, als ik me niet vergis.
4: Ja, op de tweede dag. Ja, absoluut. Even duiden voor de mensen die niet weten. Passage du Gois, een weg eigenlijk. Door het water, door de zee. Het oversteek maken in de Vendée. Dus eigenlijk als je naar de kaart van Frankrijk kijkt, aan de linkerkant, de kant van Bretagne. 4 kilometer, 4,5 kilometer. Een weg die met een aantal getijden per dag onder water staat. En dat was toen vrij slecht weer. Het was gewoon een en al zeepsop.
5: Maar ze zijn er nadien nog eens overgereden, als ik mij niet vergis.
4: Ja.
5: Maar toen zonder gevolgen.
4: Voilà, maar de eerste glijpartij was, het was slapstick. Het was niet om mee te lachen, maar het was onwaarschijnlijk wat je zag. Het waren gewoon pionnetjes met de vinger er tegen duwen en knipperen en iedereen vloog onderuit.
5: Als je daar met renners over spreekt, waaronder Mark Wouters, die daar zelf bij betrokken waren, dat was echt een horrorcrash.
4: Zo is het. En dat was in 1999, dus vandaag 27 jaar geleden, ook de tweede etappe van die Ronde van Frankrijk. Toen, aan het einde van de jaren 90. En Maarten, dat waren nogal eens fijne wielerjaren, hè? Eind jaren 90.
6: Ja, dat waren fijne wielerjaren, absoluut. Ik vond dat best wel mooi, ook toen, om naar de koers te kijken. In ieder geval een allereerste tour voor mijzelf was dan in 2004. En dan vond ik het natuurlijk nog allemaal net iets mooier. Jullie waren daar net bezig over die Passage du Gois. Dat was echt door de zee. Wij rijden op dit moment langs de zee. Van die draaiende, kronkelende wegen overal. Het is wel prachtig om te zien, die azuurblauwe kust. En dan heb je heel veel van die snelle bootjes, die speedboten en ook van die jetskis die ons proberen te volgen, enfin, die het peloton proberen te volgen. Wij hangen hier nu achteraan in de staart van het peloton, waar af en toe wel eens een renner te kampen krijgt met technische problemen. Zo is Victor Kampenaerts moeten wisselen van fiets. Beetje daarvoor was het de beurt aan Timmerlier, ook Skaarset. De Noorse kampioen die stond daar net langs de kant van de weg, net als Dylan van Baarle. Maar op die draaiende, kronkelende wegen vinden ze elkaar dan snel en kunnen ze ook wel opschuiven om snel terug aansluiting te vinden met de start van het peloton van Baarle. Die reed daar ook de wagen voorbij daarnet van Visma Leasebike. Van zijn ex-ploeg even de hand opsteken naar Frans Maassen, ooit tweede in de Ronde van Vlaanderen. En je ziet hier ook langs de kant van de weg op dat rotsmassief, want het is wel een rotskust, moeten we zeggen, hier langs de kant van de weg. Heel veel fotografen staan, want het levert echt wel prachtige plaatjes op. En ik kan zeggen dat op dit moment Kampenaerts al is teruggekeerd daar in de start van het peloton. En af en toe staan er dan toch nog wat renners langs de kant van de weg. Daarnet was er nog eentje van Bahrein een plasje aan het maken. Dat was Damiano Caruso, de oude ervaren krijger. En Skaarset die is nog niet helemaal terug aan de start van het peloton, maar wel bijna, krijgt daar nog wat mee van de wagen van Uno X, van de ploegleider. En ik zie wat het is. Het is een zakje ijs. Heeft daar twee drinkbussen achteraan, maar ook een zakje ijs. En dat zag je daar straks ook bij Timmerlier. De renners die proberen zich te verkoelen natuurlijk. En dat gaat nog veel meer moeten gebeuren de komende dagen wanneer we richting Carcassonne trekken. Dat is altijd de bakoven van Frankrijk. Sven Nys is daar ongetwijfeld ook al geweest. En als je daar gaat lopen, dan gaat dat zeer, zeer moeizaam door de hitte. Wel, het zou daar richting 44 graden gaan. Dan vraag ik me toch wel af of het wetterprotocol niet in werking gesteld moet worden. Trouwens, er is ook sprake van, denk ik, voor die etappe al van morgen, omdat we daar maar op een kilometer of 70 zitten van zware brandhaarden. En dan zijn de veiligheidsdiensten misschien ook wel nodig om andere dingen te doen. Maar goed, zover is het nog niet. Prachtige plaatjes op dit moment hier langs de kust, langs de Goudkust, richting Barcelona, waar dan straks de hel zal losbarsten tussen de klassementsmannen, tussen de punchers met die bochtige, prachtige finale.

0: Dat was Coffee met Pressure. Op D314 richting Nederland is bij Maasmechelen de weg gedeeltelijk versperd door een brandend voertuig. En op de E19 richting Antwerpen 10 minuten vertragen bij de werken in Mechelen-Noord.
1: Sportza Tour.
2: Motocross dan weer. Simo van Glabbeke, jij kan ons vertellen liever of Lucas Koenen, de WK-leider in de MXGP, goed bezig is in Zuid-Afrika.
3: Hij is zeker goed bezig, Gert en Caro. Voorlopig rijdt hij op de eerste positie rond, zoiets voor halfweg wedstrijd in deze tweede reeks. De Fransman Vial die was de snelste starter, maar nog in de eerste ronde nam Lucas Koenen al het commando, de leiderspositie over, zonder onnodige risico's te nemen. Met heel veel maturiteit rijdt hij hier weer rond. En dat terwijl zijn dichtste belager in de WK-stand, de Nederlander Jeffrey Herlings, op de vierde positie rondreed. Hij is ondertussen opgeschoven naar de derde plaats. En op de tweede positie rijdt Romain Fijvre, de wereldkampioen van vorig jaar. De Fransman die onze Lucas Koenen vorig seizoen nog van de wereldtitel hield. Toen was het niet zo heel duidelijk waar Lucas Koenen echt de wereldtitel heeft laten liggen. Er was niet één duidelijke oorzaak. Maar nu rijdt hij toch indrukwekkend rond. De voorbije manches was er weinig te beginnen tegen hem. En als er dan iemand iets kon tegen beginnen, dan was het Jeffrey Herlings. Een man met een heel mooi palmares in de motocross wereld. En op dit moment dus de man in derde stelling. Lucas Koenen die rijdt helemaal voorin op deze nieuwe omloop. Na 18 jaar is er nog eens een manche in Zuid-Afrika. Staat er nog eens zo'n manche op de WK-kalender. Een omloop op 1400 meter hoogte. Die zorgt voor ijle lucht en die heeft invloed op het vermogen van de motoren. De rijders zullen dat wellicht ook wel voelen. En het is al het derde weekend op een rij dat ze aan het werk zijn. Dus een drukke kalender voor de motocrossers. Maar de broertjes Koenen die kunnen er niet genoeg van krijgen. Want zij maken volgend weekend nog eens de oversteek naar de Verenigde Staten om mee te doen in het Amerikaanse circuit. Sascha Koenen die zal zijn race van vandaag willen vergeten. Toch zeker die tweede reeks waar hij te val kwam en waar hij even van het parcours moest afwijken. Maar Lucas Koenen die is schitterend bezig. Halfweg wedstrijd in deze tweede reeks rijdt hij met zijn rode plaat van WK-leider aan de leiding in Johannesburg.
2: Dankjewel Simon. En wij maken nu plaats voor iets helemaal anders.
1: Sportza Tour.
4: Ah ja, ik heb het al 1000 keer gezegd, hè. Eten en drinken.
0: Het is een bruisend begin van de Tour, want de renners gaan vandaag van Tarragona naar Barcelona door het kernland van de Cava. Dennis van den Buis, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: We kennen jou van het Uur van de Waarheid, maar je schrijft ook over wijn in Knak en hebt de podcast Wijnkast. Goeie naam trouwens. En we beseffen het misschien niet, maar de Belgisch Cava-kampioen.
5: Ja, je staat er niet bij stil, maar dus van alle exportcijfers ter wereld, dus de landen waar Cava naartoe gestuurd wordt, staat België helemaal bovenaan met zo'n 20 miljoen flessen in 2024. We zijn wereldleider voor de Verenigde Staten. We hebben daar toch al geklopt. Laat het een tip zijn voor de Rode Duivels. Maar het was ooit nog straffer, Gert en Caro, want ooit hadden we 30 miljoen flessen cava. Je moet dat eens delen door het gemiddeld aantal Belgen, dan kom je toch op 2 à 3 flessen per jaar. Dat is gigantisch, we staan er niet bij stil. Maar dat is nergens ter wereld zo, behalve in Spanje, waar cava ook de standaardbubbel is. In België en zeker in Vlaanderen, waar we alles vieren van een receptie tot een communiefeest, tot iets met collega's of een verjaardag met een flesje bubbels, was cava heel lang de marktleider. Als je naar heel de wereld kijkt, wordt cava stilaan voorbijgestoken door Prosecco. Ook in ons land is dat in opmars. Terwijl cava klappen krijgt, 13% naar beneden zijn de laatste cijfers. De betere flessen doen het wel goed. Maar ja, je staat er niet bij stil dat de Belg, ook met het reisverleden naar Spanje en de Costa Brava, hebben we dat leren ontdekken. Eigenlijk ja, de grootste afzetmarkt is voor cava.
2: Ja, de Belg is en blijft een cava-drinker. En dan te zeggen, Dennis, dat zonder een speling van het lot, ja, cava niet eens bestaan zou hebben.
5: Nee, toch? Absoluut. Want de regio waar we nu doorrijden vandaag, of de renners, wij niet. Wij zitten hier rustig gezellig te praten. Dat is de Penedès-regio. En als je nu zou teruggaan zo'n 150 jaar in de tijd, dan stonden daar alleen maar blauwe druiven om rode wijn van te maken. Nu is dat helemaal omgekeerd. Enkel witte druiven. En dat heeft alles te maken met een gigantische ramp voor de wijnwereld die ongeveer in het midden van die 19e eeuw heeft plaatsgevonden. Vanaf dat moment komt de druifluis aan in Europa. Dat is een heel klein vliegje eigenlijk, zeg maar. Onooglijk, je ziet het niet. Maar dat boort zich in de wortels van de wijnstokken. En zo heeft dat in Europa alle wijnstreken getroffen. En in 1880 komt dat beest aan in Catalonië. Alle rode wijngaarden gaan verloren. Ze weten niet wat er gebeurt. Het duurt ook heel wat jaren voor ze ontdekken wat er aan de hand is. Dat het een druifluis is. Ze moeten die dan opnieuw aanplanten, al die wijnranken, op een nieuwe manier. Ze zetten eigenlijk Amerikaanse wortels in de grond waar ze Europese wijnstokken opzetten. Dat is een succes, dat werkt. Maar wat doen ze? Ze kiezen dan bewust allemaal voor witte, lokale druiven die ze gaan aanplanten. En heel leuk, je hebt nog een stadje daar, San Sadurní d'Anoia. En die vieren elk jaar het feest van de druifluis. Er lopen mensen rond alsof het carnaval is eigenlijk in de regio. Het lijkt meer op een wesp. Ze lopen dan rond in pakken van geel en zwart. En ze spuiten rond met cava om te vieren dat door die druifluis de regio Penedès eigenlijk een cava-regio is geworden.
0: Klinkt eigenlijk nog leuk, vind ik, om eens een keertje rond te gaan lopen. Zeg Dennis, is het eigenlijk gewoon Spaanse champagne dan?
5: Ja, zou je kunnen zeggen. Hè. Lange tijd werd het ook zo gewoon genoemd, Spanish champagne. Zo werd het gemarketeerd in Groot-Brittannië nog tot in de jaren 60. Champagne, zo heet het ook lange tijd. En je vindt ook bijvoorbeeld mooie pancartes in stijl van Toulouse-Lautrec van rond het jaar 1900, waar het huis Codorniu, wat je ook nog kan kennen van bepaalde Belgische supermarkten waar je cava kan kopen, gewoon als champagne werd in de markt gezet met mooie reclamepanelen. In de jaren 60 is dat allemaal veranderd. Dan zijn de boeren en de wijnboeren in Champagne en de grote wijnhuizen, daar moet ik zeggen, juridisch ten strijde getrokken tegen de term champagne die overal werd gebruikt voor mousserende wijn. Want die wordt op dezelfde manier gemaakt, cava, volgens die traditionele methode. Maar natuurlijk worden er andere druiven gebruikt. Je hebt de Macabeu, de Charello en de Parellata. Dat zijn andere druiven dan de Chardonnay en de Pinot. Maar het wordt op dezelfde manier gemaakt in heel wat andere landen ook natuurlijk. Je hebt de Italiaanse Franciacorta's, de Belgische Belbuls, maar je mag dat geen champagne noemen, al hebben ze dat lange tijd wel gedaan. Ook champagne in het Catalaans werd het genoemd.
1: Ja. Mag ik wel zeggen, Dennis, dat cava toch een eerder goedkope imago heeft?
5: Ja, dat mag je zeker zeggen, Gert, want de gemiddelde fles bubbels in de supermarkt van cava, daar betaal je een handvol euro voor als je dan weet dat aan accijns en daar al zeker 2 tot 2,5 euro gewoon rechtstreeks naar de staatskast vloeit via accijnzen en btw, en je hebt dan nog een fles te betalen en transport, dan besef je dat bij die goedkopere cava's die heel veel rondgaan, dat je eigenlijk heel weinig voor de wijn nog betaalt. Maar cava is een regio die daar echt ook mee worstelt. Want je hebt in cava, of in de regio waar cava gemaakt wordt, zeker in Catalonië, heb je ook producenten die zeggen, maar ik maak geen flutjes wijn. Ik maak wel wijn die bijvoorbeeld heel lang in de kelder rust, een Gran Reserva. En die zitten dan natuurlijk wat verveeld met dat imago dat de volledige appellatie cava heeft. En er zijn heel wat afsplitsingen, aftakkingen bezig. De betere producenten die zeggen, ik ga niet meer onder de noemer cava werken. Het is heel moeilijk om onder dat juk van dit is goedkope schuimwijn vanaf te komen. Maar je hebt producenten die heel mooie producten maken. Maar worstel maar eens tegen wat de gemiddelde consument denkt. Hè.
0: Dennis, misschien nog de belangrijkste vraag van allemaal om af te ronden. Heb je nog een tip voor ons?
5: Wel, ik heb een tijdje geleden een fantastische bubbel, een natuurwijnbubbel, geproefd bij De Solari in de ontwijde kerk van Wetteren. In Kwaadrecht is dat. En dat is de fles, een Blanc de Blanc Brut Natuur van Clos Lentiscus. Dat is iets helemaal anders. Daar proef je het zilte van de zee, want die wordt gemaakt aan de baai van Sitges, waar we vandaag ook passeren, of de renners dan toch. Wijngaarden die uitkijken op de zilte baren vanuit een natuurpark dat hogerop gelegen is. Dat moet je echt proberen. Het is dus een natuurbubbel van ook een heel andere druif dan je gemiddeld zou vinden, van de Greco di Subur. En je vindt hem dus bij De Solari, ook de Heilig Hartbrouwerij zit daar in Wetteren.
0: Fantastisch, dan weten wij wat gedaan. Dankjewel Dennis voor al je tips, niet alleen over wijn, maar ook over muziek, want je hebt nog een toepasselijk nummer uitgekozen van een Catalaanse band, Els Pets. Sota un glob de vi heet het, bij een slok wijn, letterlijk vertaald. En het is een nummer over de gezelligheid van het leven. Dennis, dankjewel.
5: Graag gedaan.

0: Catalaanse groep Els Pets. De groene trui, beste mensen, die hangt momenteel om de schouders van Egan Bernal. En binnenkort ook om de schouders van een van onze luisteraars.
1: Sportzatour quiz.
2: En het zullen de schouders van Ilva of Patrick zijn. Zij gaan het tegen elkaar opnemen voor zo'n felbegeerde groene trui. Dag allebei. Ilva, jij hebt er al een leuke wandeling met je hondje op zitten, heb ik mij laten vertellen.
3: Ja, klopt.
2: Oké, tof. Heb je dan al veel meegekregen van de rit van vandaag?
3: Nee, nog niet heel veel.
2: Oké, dat is geen probleem. Ga je ook niet nodig hebben voor de quiz. Patrick, heb jij gisteren de ploegentijdrit ook gevolgd? Wat vond je ervan? Fijn concept?
4: Ja, ik was wel fan. Ik vind het wel een leuke afwisseling is.
2: Oké. Jij volgt de koers heel goed, is mij ingefluisterd. Wie zal volgens jou de groene trui winnen in de Tour?
4: Dan gok ik hopelijk op Jasper Philips.
2: Zou leuk zijn inderdaad met een Belg. We zijn benieuwd ook naar wie tussen jullie met het groen gaat lopen. Ik leg nog kort even de regels uit. 7 vragen zijn er in totaal. Heb je een vraag fout, gaat de beurt naar je tegenstander, die dan ook nog een kans krijgt om dezelfde vraag wel juist op te lossen. Onida. Ilva, we gaan met jou beginnen bij vraag 1 en we openen met een vraagje over Tarragona. Aan welke zee ligt de startplaats van vandaag?
3: In de streek van Barcelona.
2: Maar de vraag is, aan welke zee ligt die startplaats?
3: De Middellandse Zee.
2: Je hebt het juist, niet twijfelen. We gaan door naar vraag 2. Direct ten westen van Tarragona is een zeer bekende Catalaanse wijnregio terug te vinden. Priorat heet die. Waar staat die vooral onbekend? Is dat A, mousserende wijnen, B, zoete dessertwijnen of C, krachtige rode wijnen?
3: Ik kook op B.
2: Op B zeg je?
3: Ja.
2: Dat is niet juist. Dan gaat de beurt naar Patrick. Jij mag ook nog proberen.
4: Dan denk ik A.
2: Ook niet juist. Het was krachtige rode wijnen. En omdat jullie het allebei fout hebben, gaat de beurt terug naar Ilva. Vraag 3 dus bij jou. We gaan nog even door over rode wijnen, maar dan als verkoelende zomerdrank. Sangria is wereldwijd bekend. Maar welke drank, op basis van rode wijn gemengd met citroenlimonade, drinken Spanjaarden zelf eigenlijk veel vaker op een terras? Is dat A, Rebujito, B, Tinto de Verano of C, Clara?
3: B.
2: B, zeg je?
3: Ja.
2: Klopt helemaal. Tinto de Verano, heb je het al eens gedronken?
3: Nee.
2: Is wel lekker. Het is een tip, mocht je nog eens een keertje in Spanje zijn. Goed, we gaan door naar vraag 4. Wie denkt aan Barcelona, denkt ook aan FC Barcelona. De legendarische voetbalclub waar de grootste sterren geschitterd hebben. Zo ook de Nederlander die er in de jaren 70 speelde. En exact 10 jaar geleden overleed. Ken je zijn naam, Ilva? Dan mag Patrick proberen.
4: Johan Cruijff.
2: Het is inderdaad Johan Cruijff, voetballegende. 5e vraag bij jou dus, Patrick. De aankomstplaats van vandaag heeft voor 1 Belg in het bijzonder een speciale betekenis, want hij won er een etappe in de Vuelta van 2012. Het was volgens hem de ideale generale repetitie op de Kouberg later dat jaar, op het WK in Valkenburg, en hij werd wel degelijk wereldkampioen. Over wie heb ik het dan?
4: Philippe Gilbert.
2: De one and only Philippe Gilbert is juist. Vraag 6, de voorlaatste, Patrick. Spaanse eindwinsten in de Tour. Ze waren in de jaren 90 en halfweg jaren 2000 talrijk. Maar intussen wacht Spanje sinds 2009 op een nieuwe winnaar. Wie was de laatste Spanjaard die de Ronde van Frankrijk kon winnen? Is dat A, Alberto Contador, B, Carlos Sastre of C, Oscar Pereiro Cio?
4: Ik denk Contador.
2: Niet aan twijfelen, dat is juist. Toucourt is hij trouwens de laatste Spaanse eindwinnaar van een grote ronde met de Giro in 2015. En zo zitten we bij de laatste en alles beslissende vraag. Patrick, ben je er klaar voor?
4: Ik hoop het.
2: Vraag 7. Ze is een van de muzikale sterren van het moment en komt uit Barcelona. Op 27 april dit jaar was ze ook in ons land te bewonderen in de AFAS-dome in Antwerpen. Daar bracht ze haar grootste hits zoals Despecha en Berghain. Wie zoeken we? Voordat we
4: Rosalia?
2: Rosalia is... Uiteraard helemaal juist. Jij gaat aan de haal met het groene truitje, Patrick. Proficiat.
4: Super, dank u wel.
2: Ben je een fietser?
4: Voorlopig enkel, of nu op dit moment enkel maar elektrisch meer. Maar mijn zoon zal er misschien ook wel blij mee zijn.
2: En plus, ook elektrisch kan je dat truitje aandoen. Hè? Er is helemaal niks mis mee.
4: Dat is waar, absoluut.
2: Dikke proficiat.
0: Ja, en Ilva, de quiz die heb jij jammer genoeg niet gewonnen. En toch is jouw rol hier ook nog niet uitgespeeld. Want we gaan jou laten kiezen, Ilva, tussen deze twee Spaanse klassiekers.

0: meewiegen op Hijo de la Luna van Mecano of iets meer de beentjes strekken op La Camisa Negra van Juanes. Oh. Ilva, jij hebt het voor het zeggen.
1: Het laatste nummer.
0: La Camisa Negra, wij gaan daarvoor zorgen. Ja. Geniet allebei nog van jullie dag, Ilva en Patrick. En schrijf je gerust nog een keertje in om een volgende keer ook nog eens mee te spelen. Dag.
1: Ja, dag.

0: Deze hebben we met veel plezier nog even bovengehaald voor Ilva, die meegespeeld heeft met onze quiz. Ja, we gaan de kuiten toch een beetje opspannen nu in de Tour, Christophe.
1: Ja, want we zitten aan de sprint van de dag, hè, voor de groene trui. En daar heeft de Nederlander Alex Molenaar in een felbevochten sprint, moet ik zeggen, de Duitse kampioen Engelhard, Felix Engelhard, verslagen voor de meeste punten. En dat is natuurlijk, Sven, voor deze ploegen. We hebben het over Kakarural, over Picnic en over Jayco, want de Duitse kampioen rijdt voor Jayco Alula. Dat is heel belangrijk om in die eerste dagen een trui te kunnen pakken en op het podium te staan.
2: Zeker, en dan ook nog eens in eigen land. Het zou heel mooi zijn om dat vandaag al mee naar huis te kunnen nemen. Maar ook in het peloton hebben ze echt wel de neiging nu om toch nog voor die resterende punten te gaan sprinten. De bekende namen gaan nu al naar voren komen. Girmay zit al klaar met Pedersen, een van de grote favorieten voor Groen. Samen met Philipsen ook, die wil sprinten zo dadelijk.
1: Tim Elier komt mee naar voren. Jonas Rikaert nog op het podium. Vorige zondag bij Belgisch kampioenschap nip verloren. Grote kans door de vingers laten glippen. Die heeft zich aan de kant gezet. Peloton heeft een achterstand van 2 minuten en 20. Maar door de versnelling die geplaatst wordt hier in de sprint zal die kloof nog veel kleiner worden. Kijken nu is het Petersen zelf met Girmay ook. En aan de andere kant van de koord, alsof het een echte massasprint is, Jasper Philipsen. Maar het is Girmay samen met Mats Pedersen die meteen de brieven op tafel leggen, de kaarten op tafel leggen en zeggen: jongens, hier zijn we. Met z'n vieren vijven gaan we meedoen voor die groene trui. Eerste plaats 25 punten, dan 20, 16, 14 en zo naar beneden. En ja, je kan zeggen dat kost al meteen krachten. Maar eens dat die vlucht vertrokken is, heeft het peloton het er vrij rustig aan toegedaan, moet ik zeggen. Maar Michael Matthews doet ook mee. We herkennen de baard van Anthony Turgis. He, want Turgis zal denken, ja, er zijn een aantal etappen waar het ietsje meer feller bergop gaat, waar ik misschien wel punten zou kunnen meegraaien. Mats Pedersen kan ook goed bergop rijden. Philipsen ook meer en meer de laatste jaren. Maar hier zie je bij die eerste sprint, zelfs good old Michael Matthews doet nog mee, wie tuk is op die groene trui, hè? Dat zien we heel duidelijk.
2: Ja, dat is nu al de brieven op tafel leggen en laten zien dat je ambitie hebt. Dit zijn de renners die mogelijk vandaag nog niet gaan meedoen voor ritwinst. Nee. Net te zwaar om hier uiteindelijk in Barcelona de gas te kunnen opendraaien. Maar ja, straks dieper in de Ronde van Frankrijk. Elk sprintje is belangrijk, elk punt, om uiteindelijk mogelijk in Parijs met groen naar huis te kunnen komen.
1: Zo is het helemaal. Caro, ik heb een vraagje voor jou.
3: Vertel, Christophe.
1: Ja, ik hoor jou al de hele middag prikkelend praten over Tinto de Verano en rode wijn, witte wijn. Zegt het woordje, of meer ga ik niet zeggen, Calimocho?
3: Nee, iets? Ken ik niet.
1: Nee, want dat is, ik wist ook niet wat het was hoor, maar dat is rode wijn met cola.
3: Oh, oké.
1: En een ijsblokjes erin. En heel toevallig, dat was in de Ronde van Spanje, die gewonnen werd door Remco Evenepoel in 2022. Mm-hmm. En het was aankomst in Bilbao, herinner ik mij nog aan het voetbalstadion. Daar was ook het perslokaal. En dat was erg mooi voorzien, moet ik zeggen. En uitgebouwd met hapjes, drankjes, tapas erbij. En ik vroeg, omdat het heel warm was, maar toch eventjes met die tapas een klein beetje aan een rode wijn wou nippen. Rode wijn alsjeblieft aan de ober. En cola zero. En die nam een wijnglas, ijsblokjes erin, dan rode wijn en cola. En ik zei nog tegen mijn collega Juri de Knop van het laatste, ik zeg, wat doet die nu? En ja, wat is dat voor iets? En toen zei die meneer, nee, dat is wat wij hier noemen Calimocho. Dus echt een populair drankje in het Baskenland in Spanje. Dus.
2: En nu de vraag, was het lekker?
1: Ja eigenlijk wel. Het was verfrissend. Hmm. Met die ijsblokjes erbij werd eigenlijk die rode wijn, De alcoholgehalte werd danig naar beneden gehaald door de hoeveelheid cola erin. Dus,
2: En van rode wijn val je half in slaap. Cola met cafeïne word je weer wakker van. Dan blijft
1: dus
2: de balans eigenlijk
1: op het nulpunt.
4: Het is een nuloperatie.
1: Zo is het helemaal. Ja, goed. Dit gezegd zijnde. Goed. Calimocho. Ja, in het Baskenland. Was eigenlijk wel lekker. Ik moet dat thuis nog eens maken. 80 kilometer nog te fietsen in deze etappe. En kijk, door de tempoversnelling in het peloton bij die tussensprint. De sprint voor de groene trui is de voorsprong voor de drie teruggelopen van 2,5 minuten naar 1,5 minuut. We geven nog eens de namen. Felix Engelhard, hij werd vorig weekend Duits kampioen. We hebben Frank van den Broek. 2 jaar geleden werd hij tweede in de openingsetappe in Rimini. En gaf toen de eer aan ouderdomsdeken Romain Bardet, met wie hij op stap was. We hebben Alex Molenaar en hij won zo net de sprint. 25 punten voor die groene trui. Maarten.
4: Wij hangen achteraan het peloton waar het nu voor de allereerste keer flink bergop gaat. Je ziet heel veel renners. Al de danseuse is een beetje brutaal misschien wanneer je plots moet beginnen klimmen als je lange tijd langs de kust hebt gereden. Maar wat ons vooral opvalt op dit moment is de temperatuur. Heel groot temperatuurverschil in vergelijking met die hele lange passage daar langs de kust. Daar was het 30, 31 graden. Stond ook een flinke zeebries. Maar plots valt de warmte op jou en dan kijk je naar de thermometer hier op onze motor en die gaat dan en die wijst dan richting 36 graden. Dat is echt wel een pak warmer en je ziet ook heel veel renners afzakken naar de ploegleiderwagen om drinkbussen te gaan halen. Dat zagen we daarnet Dillier doen, dat is de Zwitser, de ploegmaker van Philipsen en Mathieu van der Poel. Hij kwam drinken halen voor de kopmannen, voor de andere renners. En dan een vreemd beeld, toch altijd, we zagen dat de man in het groen ook doen. Egan Bernal, een paar jaar geleden, feit is ondertussen al een flinke poos geleden, zelf ook winnaar van de Ronde van Frankrijk. Maar hier dus gewoon als helper, als domestiek voor de ploegleiders. We zitten hier op die beklimming, 6,1 kilometer, dat geeft het doek aan dat we daarnet passeerden. Dan zien we dat dat peloton ook langgerekt wordt en dan zie je dat er achteraan dan toch al wel wat renners zijn die min of meer in de problemen komen, al is het ook niet echt een hele lange kom, die klim liever, die Côte de Bègue of Bègues. Zoiets zal het zijn. 6,1 kilometer aan gemiddeld 6,5%. Ik vind zelf van het moment dat het richting 8% gaat, dan heb je echt het gevoel dat je klimmersbenen nodig hebt, en dat dat echt belangrijk is om het tempo te kunnen volgen. Nu lijkt het nog min of meer mee te vallen, maar die temperatuur, dat is een ander paar mouwen. Ik heb net nog eens gekeken naar de thermometer hier op onze motor en motard Tom Klaas, die zegt het mij ook, 37 graden. De temperatuur die is alsmaar aan het stijgen en dat gaat niet beteren de komende dagen en zeker niet richting Carcassonne op dag 4.
3: Dankjewel Maarten. En wij gaan onze motor hier ook nog eens aanzetten en naar Simon van Gladbeke. Hoe is het daar afgelopen in de MXGP in Zuid-Afrika, Simon, voor leider Lucas Koenen?
5: Ja, hij blijft zeker leider na deze wedstrijd. Hij heeft zelfs de tweede reeks opnieuw op zijn naam geschreven. Al in de eerste ronde eiste Lucas Koenen de leiderspositie op. Koenen ging de Fransman Vial voorbij, die het snelst was gestart. En daarna kwam onze landgenoot eigenlijk niet meer in de problemen. Heel gecontroleerd kon hij naar de overwinning rijden. De Nederlander Jeffrey Herlings, die de vorige twee grote prijzen won, die moest zich figuurlijk neerleggen bij de tweede plaats. Net als in de eerste reeks overigens. En voor Lucas Koenen het weekend moeilijk beter verlopen, want gisteren heeft hij ook al de kwalificaties gewonnen en dankzij twee reeksoverwinningen pakt hij vandaag zijn 11e grote prijs in de koningsklasse en loopt hij verder uit op dichtste belager Herlings, de tweede in de stand, die ondertussen volgt op 67 punten. Nog 8 manches te gaan, dus nog heel wat punten te verdelen, maar je voelt en je ziet dat er eigenlijk geen enkele rijder aan de snelheid kan tippen van tweevoudig wereldkampioen Herlings en van uiteraard Lucas Koenen. Zij steken er in de koningsklasse echt wel bovenuit. Lucas Koenen die kan met een goed gevoel naar de VS trekken, waar hij volgende week nog eens zal proeven van het Amerikaans circuit, waar hij enkele weken geleden al indruk maakte. En een week later, in het weekend van 18 en 19 juli, is het tijd voor de volgende wedstrijd in de WK-strijd in Groot-Brittannië. Daar zal Lucas Koenen dus mogen starten met veel vertrouwen, zeker als het volgende week in de VS hem weer voor de wind gaat. Broer Sascha die voelt wedstrijd na wedstrijd de Spanjaard Fares dichterbij komen. Zijn voorsprong in de WK-stand die slinkt, die bedraagt nog maar 14 punten. Hij zal in de VS misschien wel even willen herbronnen, batterijen willen opladen, als dat al kan met al dat reizen. Maar ook na dit weekend staan nog steeds twee Belgen aan de leiding in de motocross. In de MX2 is dat Sascha Koenen en in de MXGP heel overtuigend. Na 3 overwinningen dit weekend is dat Lucas Koenen. Yeah.

0: Virtual Insanity. Zometeen begint ook de grote prijs Formule 1 van Silverstone met een Mercedes op de pole. Die van de jonge Italiaanse WK-leider Kimi Antonelli. David Naert gaat het allemaal voor ons volgen. David, goedemiddag.
1: Dag Caro.
0: De Ferraris die volgen net achter Antonelli. Denk jij dat zij, Leclerc en Hamilton dus, hem zouden kunnen bedreigen?
1: Goh, dat is moeilijk te zeggen, maar de concurrentie zal toch van Ferrari moeten komen, afgaande op wat we hebben gezien gisteren in de sprintrace en natuurlijk ook aansluitend nog in de kwalificatie voor deze grote prijs, waar alleen Ferrari leek mee te kunnen met de toch wel onwaarschijnlijk snelle Mercedes en dan in eerste instantie toch van Kimi Antonelli, winnaar van de sprintrace en de snelste dus ook in de qualifying. De leider in de WK-stand had een kleine voorsprong op de twee Ferraris en uiteindelijk was het niet thuisheld Lewis Hamilton die de tweede tijd reed, maar wel zijn teamgenoot Charles Leclerc die op zoek is naar een goed resultaat na enkele teleurstellende wedstrijden toch wel. En dan de vierde tijd was voor George Russell, de teamgenoot van Antonelli bij Russell, die vreemd genoeg in zijn thuisgrote prijs van Groot-Brittannië nog nooit het podium heeft gehaald. Wie weet is het voor vandaag, want Mercedes lijkt toch een klasse te sterk. En dan zeker die bolide van Antonelli. Maar Ferrari kwam in de kwalificatie ook best wel goed voor de dag. Ze hebben nog gesleuteld aan de afstelling van de wagen in de aanloop naar die kwalificatie. En benieuwd of dat zijn vruchten zal afwerpen op dit legendarische circuit van Silverstone. Een van de snelste omlopen van het seizoen. Vele rechte stukken, heel wat bochten ook, maar dat zijn veelal snelle bochten. Dus de snelste bolide heeft hier onmiskenbaar het voordeel. Record toeloop trouwens ook van toeschouwers in deze wedstrijd. Over het hele weekend 564.000 toeschouwers die zijn afgezakt naar Silverstone. Dat is nooit gezien in de geschiedenis van de Formule 1. En vandaag alleen al zijn het er 175.000 die zich dus opmaken voor de start met zometeen Kimi Antonelli en Charles Leclerc op de eerste startrij, Lewis Hamilton en George Russell op de tweede. De derde rij is voor Hadjar in de Red Bull en de wereldkampioen Norris. En zevende stek pas voor Max Verstappen. Meer na 4 uur.
2: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
3: En ook uw budgetvakantiepech.
2: Wat?
3: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
2: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
3: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
4: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Europassistance wordt binnenkort ready on.
6: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige Trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
7: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
6: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
7: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
6: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
7: Yo, wat bedoelt het?
6: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
8: Ontrafel met Radio 1 het grootste mysterie ooit. Stap 3000 jaar terug in de tijd met Tutankhamon The Immersive Exhibition. Laat je overrompelen door monumentale projecties, indrukwekkende virtual reality, een bijzondere reis door de Vallei der Koningen en originele artefacten. Nu in Terminal 1 Brussels Expo. Tickets tutankhamon.be. Samen met Radio 1.
9: Beste luisteraar, zie jij de bomen nog door het energiebos?
10: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
9: Jawel, Enagreen biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
10: Oké. Okay.
9: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Enagreen. Surf naar enagreen.com. En ontdek onze slimme batterijen. Energie. Energie-rebellie. Knaldi.
11: Vanaf morgen bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
12: VRT Radio 1. Alles begint bij luisteren.
0: Het is 4 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. Bij
13: Bij een diefstal met geweld in een huis in Kasterlee in de Antwerpse Kempen is een bewoner gewond geraakt. Lieselotte Klaasens van het parket vertelt wat er gebeurd is.
14: Vier gewapende en gemaskerde mannen drongen daar een woning binnen door het raam op de eerste verdieping in te slaan. De bewoner is bij de feiten gewond geraakt. Er konden de daders ook buit worden gemaakt. Nu, de daders zijn op dit moment nog steeds spoorloos. Het verder onderzoek zal gebeuren door de federale politie.
13: Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin vindt het goed dat het noodnummer 1733 om de dokter Van Wacht te bereiken weer onder de bevoegdheid van Volksgezondheid zou vallen. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil dat nummer weer overnemen en dus weghalen bij Binnenlandse Zaken, nadat de wachttijden bij dat nummer sterk opliepen tijdens de recente hittegolf. Ook minister Quintin vindt dat logisch. Het noodnummer 112 voor dringende hulp zou wel onder Binnenlandse Zaken blijven. De bosbranden in de Spaanse toeristische regio Costa Brava zijn onder controle, maar de brandweer vreest opflakkeringen of nieuwe brandhaarden. Want de nieuwe hittegolf doet de temperaturen weer stijgen en de planten en bomen zijn uitgedroogd, wat het ontstaan van een nieuwe brand vergemakkelijkt. Bij de bosbranden van de voorbije dagen is goed 2000 hectare in rook geopgelopen, maar de brandweer vreest opflakkeringen of nieuwe brandhaarden. Want de nieuwe hittegolf doet de temperaturen weer stijgen en de planten en bomen zijn uitgedroogd, wat het ontstaan van een nieuwe brand vergemakkelijkt. Bij de bosbranden van de

0: Wat is de situatie daar nu?
1: Wel, de drie leiders, de twee Nederlanders, Frank van den Broek en Molenaar, samen met de Duitse kampioen Engelhardt, die hadden een voorsprong van 3,5 minuut. Die is geslonken naar nu nog een half minuutje. En dat heeft alles te maken met het feit dat het team van Tadej Pogacar, team Emirates, zich op kop gezet heeft van het peloton. We zijn aan het klimmen in het hinterland op weg naar aankomstplaats Barcelona. Het gaat bergop. En dat wil zeggen dat ook sprinters nu eraf moeten. Arnaud Dely was een van de eerste gelosten. En ook Tim Merlier komt nu op dit ogenblik in de problemen. 75 kilometer nog op weg naar Barcelona.
0: Dankjewel, Christophe. En motocross nog. Lucas Koenen heeft de MXGP in Zuid-Afrika gewonnen. Koenen won zowel de eerste als de tweede reeks. Ons landgenoot verstevigt zo zijn leidersplaats in de WK-stand. Zijn broer Sascha Koenen had pech in de MX2 klasse. Hij werd pas zesde, maar ook hij blijft leider in zijn klasse. Opklaringen en wolken in het noordoosten en oosten is er kans op een bui bij maxima tussen 20 en 27 graden. Morgen vrij zonnig en 26 tot 30 graden. In de loop van volgende week vaak zonnig en maxima van 30 graden en meer. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1.
3: Sportza Tour.
2: Met Caro Houbrechts en Gert Geens.
4: Ja, het kan nog spannend worden voor die ritten van morgen en overmorgen in de Tour. Zo dadelijk meer daarover. Maar wij nu eerst naar de start van de Formule 1 race waar we het net voor het nieuws al over hadden. David Naert.
5: Ja, want de formatieronde zit er zo goed als op. Het is nog even wachten op Fernando Alonso die even stil stond tijdens de formatieronde. En dan toch weer de wagen aan de praat krijgt. En we zien hem nu de pitlane binnenrijden. Hij zal vandaar starten. Groene vlag voor de anderen die ondertussen hebben postgevat op de startgrid. Dat wil zeggen dat de startprocedure zo meteen kan worden ingezet. En dan zijn alle ogen gericht op de Ferraris natuurlijk. Want dat zijn snelle starters dit seizoen. De rode lichten gaan één voor één aan. De motoren zijn op toerental en de start is gegeven van de grote prijs van Groot-Brittannië. En een goede start is het van Charles Leclerc die Antonelli kan verschalken. En Lewis Hamilton doet dat ook. De twee Ferraris meteen naar de kop van de wedstrijd gereden. En Mercedes in het defensief geduwd. En dat is eigenlijk het ideale wedstrijdscenario voor de neutrale toeschouwer en commentatoren natuurlijk ook. Met ook Hadjar die zich ermee komt moeien. Dat is in de strijd om de vierde plaats van George Russell. Maar hij geeft zich voorlopig niet gewonnen. Russell en kan de Fransman achter zich houden. Maar wat een sublieme start van de twee Ferraris. En de wat moeizamere start van de jonge Kimi Antonelli. En ja, dat vinden ze geweldig natuurlijk. De toeschouwers die hier Lewis Hamilton komen toejuichen. Terwijl we daar een aantal auto's uit de bocht zien gaan. In het gravel terechtkomen. Heel even gele vlag. Maar voor zover ik het kan inschatten, hebben ze allemaal hun werk kunnen verder zetten. En kan ik mijn verhaal ook afmaken over Lewis Hamilton. Die al 9 keer kon winnen op het circuit van Silverstone. En hier dat voor de 10e keer zou kunnen doen. Hij is hier een halve god. Hamilton razend populair en heeft zijn tweede adem eigenlijk gevonden bij Ferrari na dat mislukte seizoen vorig jaar. Maar nu hebben ze alles op punt kunnen zetten. Hij heeft de wagen mee kunnen helpen ontwikkelen tot wat hij vandaag is. Terwijl we een melding krijgen van Piastri die via de radio laat weten dat hij bij de start schade heeft opgelopen. Nu hij niet, wel de McLaren. En dat betekent dat de McLaren mogelijk op weg is naar een anonieme wedstrijd. Terwijl we in beeld ook kijken naar Max Verstappen. Die één plaatsje heeft kunnen winnen. Verstappen, heel slechte kwalificatie gereden gisteren. 7e tijd maar. Maar heeft toch al één plekje kunnen goedmaken. En als ik kijk naar de verschillen voorin. Dan zie ik toch al dat de top 3 ribben de bie is. Met dus Leclerc, Hamilton en de WK-leider Kimi Antonelli. En dan moet Russell toch al het gaatje laten vallen. En die wordt in de nek gevallen door de twee Red Bulls. Met Hadjar in eerste instantie daar in 5e positie voor Max Verstappen. En gisteren was het eigenlijk ook Lewis Hamilton dan in de sprintrace. Die het uitstekend deed bij de start. En ook een aantal ronden aan de leiding kon rijden. Tot hij finaal zich gewonnen moest geven. En die eerste plek moest afstaan aan Antonelli. Die voor het eerst dan een sprintrace kon winnen. En het heeft er alle schijn van dat we een herhaling van dat scenario zouden kunnen krijgen. En voorlopig ook grote problemen toch voor George Russell, die niet alleen zijn ploegmaat en de twee Ferraris verder van zich weg ziet rijden, maar die echt alle zeilen moet bijzetten om de twee Red Bulls achter zich te houden. En dan komen die Red Bulls toch een beetje beter voor de dag in de aanvangsfase van deze race dan we vooraf hadden ingeschat. Maar dus in elk geval boeiende start om naar te kijken met een subliem begin voor Ferrari. Leclerc aan kop, halve seconde voor op Lewis Hamilton. En

0: Nee, Kimi Antonelli die volgt een kleine seconde achter de Brit. Dus hij moet vooral opletten dat hij dat gat niet te groot laat worden. Dat hij gebruik kan maken van de overtake mode. Voorlopig kan dat nog wel voor Antonelli. Dus wat die eerste positie en de tweede positie betreft. Daar is het laatste woord nog lang niet over gezegd. Logisch ook. We zitten nog maar in de derde van 52 ronden. Maar boeiend is het sowieso al geweest bij de start op het circuit van Silverstone.
1: Dankjewel David. En dan door naar de Tour. Maarten van Gramberen op de motor. Het peloton zit ineens al heel dicht bij de koplopers en die zijn nog maar met twee.
2: Die zijn nog maar met twee en wij rijden ook achter twee renners. Namelijk Arnaud Delis en Vaistroffer. Delis gelost als eerste renner op die eerste klim van de dag. Niet zo'n lange klim. 6 kilometer ongeveer, 6 kilometer 100 meter om precies te zijn, aan 6,5%. Maar hij moest al vrij vroeg lossen. En de achterstand van die twee op Molenaar, die daar straks de sprint won voor de puntentrui. Wat zeggen we voor de puntentrui? Voor de bergtrui bedraagt op dit moment 2 minuten. Dan werd er ook barrage gemaakt. Dan kwam er op een gegeven moment halfweg de klim iemand van de jury voor hen rijden. En die zei tegen de ploegleider Wagens: kom, jullie moeten erachter blijven. Ze mogen geen gebruik meer maken van de wagens van de ploegleiders om op te schuiven. Vaistroffer is de man die Delis op sleeptouw neemt de hele tijd lang. Hij is daar bezig met drinkbussen over zijn hoofd te gooien. Steekt ook ijs en geeft ook ijs aan die hij dan achteraan zijn truitje kan geven. Doet ook teken van opgelet. Hier ligt een drinkbus waar hij dan moet voor opletten dat dit er niet tegenaan knalt. Nu heel even praten met de wagen van de ploegleider en er wordt overlegd. Maar ze blijven wel doorrijden en het is Vaistroffer met Delis in zijn zoog. Op het einde van die klim ging het heel moeizaam bij Delis aan het schokschouderen. Die brede schouders van de stier van Lecheret. Maar er blijft nog wel vaart in zitten. Ik kijk heel even naar de snelheid die de twee aan het ontwikkelen zijn. Die vaart is een klein beetje aan het zakken op dit moment. Ik zie 35 kilometer per uur. Dat gaat nu wel naar de 40 kilometer per uur op een lopend stukje dat een klein beetje naar beneden gaat. Maar het wordt nog een zware dag, een moeilijke dag voor Delis. En een echte verrassing is dit niet natuurlijk dat hij moet passen, want hij sukkelde gisteren ook al met maagproblemen. Maar hij heeft nog niet gepraat met de pers. Dat willen ze niet bij de ploeg. Voorlopig niet. Ze gunnen hem nog wat rust. Ook rust wat contact met de media betreft in de hoop dat hij toch nog kan herstellen. En dat hij een goede ronde van Frankrijk kan rijden. Maar voorlopig dus achtervolgen en Delis in het zog van Vaistroffer. Wat gebeurt er daar vooraan, mannen? Zijn die laatste twee vluchters al gegrepen, Christophe en Sven?
3: Wel, dat gaat dadelijk gebeuren natuurlijk. En onze vriend Frank van den Broek, die zagen we met krampen afhaken vooraan. Dus dat trio, ja, die werden al meteen half gehalveerd. Dat kan niet, Sven, half gehalveerd. Ja, eigenlijk wel, maar
4: half gehalveerd.
3: Half gehalveerd, daar moeten we zo over nadenken. 3-1 is 2. En die krijgen opnieuw weer een aantal extra seconden van het peloton. Het peloton waarvan we dan toch gezien hebben op die col. Want Maarten zei daar straks, ja, zo fel klimmen is het niet. Maar het was eigenlijk wel 9 kilometer en meer dan 6%. Dat is veel steiler bijvoorbeeld dan Sestriere in de Alpen. Een bekende col, dus je zag ook dat de sprinters daar meteen overboord werden gekieperd. Onder leiding van onder meer Florian Vermeers. Die nog altijd aan kop rijdt van het peloton. Die van Decathlon en Paul Sexas komen ook naar voren. Die van Red Bull voor Remco Evenepoel natuurlijk. We hebben Vingegaard daar in zijn gele trui vooraan. En die van Ineos. Dus al die ploegen heel goed gegroepeerd. Als je natuurlijk ook kijkt naar de kaart. We zitten in het hinterland. En straks gaat die weg opnieuw draaien naar rechts. En dan komen we in een soort van parallelvorm met de kustweg van daar straks. Zou het daarmee kunnen te maken hebben dat het peloton weet van daar straks hoe de wind staat en dat misschien een waaiertje kan getrokken worden? Ook al is die vraag stellen, waaier trekken in het binnenland, in het hinterland, achter de heuvels, ja, is een beetje zot, maar
4: ja, ik denk zelf niet dat het, nee, ik denk niet dat het daar direct mee te maken heeft. Ja, die klim, hè, het is toch wel daar wat tempo maken, wat energieverlies proberen te creëren, zodanig dat die koers wat hard gemaakt wordt. Het helpt ook altijd om straks diep in de finale nog grotere verschillen te kunnen gaan creëren. Ik denk niet dat ze direct uit zijn op een waaier trekken. Maar ja, die twee jongens hier, ze gaan zeer snel gegrepen worden. We zijn 67 kilometer van de finish. De temperaturen lopen alleen maar op. Je ziet alleen maar renners die bevoorraad worden met bidonnen, met ijs, om zo koel mogelijk te kunnen houden. Zo'n renner als Arnaud Delis, die gaat echt een leidersweg tegemoet. En het is dan ook maar de vraag hoe gaat hij de komende dagen overleven als het alleen maar warmer wordt en lastiger.
5: Ja, zo is het. Hè. En de grote winnaar van de dag eigenlijk al bij Caja-Rural is Alex Molenaar, hun Nederlandse renner. Hij heeft een Catalaanse moeder, Spaanse moeder, want die heeft de tussensprint gewonnen voor de groene trui. 25 punten achter zijn naam. En zo net ook bovenop dat kolletje, echt wel... Ja, enorm hard gesprint. Frank van den Broek deed daar al niet meer mee. Maar hij versloeg op de streep. Want dat was ook op het scherp van de snee een sprint. Bovenop die kool om die punten te pakken. Dus die mag vanavond, ik denk dat die getrakteerd zal worden. Want dan zullen ze heel blij zijn bij Caja-Rural. Spaans team. Een Nederlander die dan de volle buit pakt. En op dat podium mag komen straks in Barcelona. 66 kilometer nog. En wat ik daar straks al een tijdje wou zeggen. Maar dat is intussen een uur geleden. Zijn we gepasseerd door Villanova. Villanova is de stad van Isaac Galvez. Isaac Galvez die overleed. Een tragisch ongeluk natuurlijk op de wielerbaan van Gent. In 2006 was dat al heel lang geleden toen in aanraking kwam. Of in aanrijding, ja, een botsing eigenlijk. Contact, zo moet ik het zeggen, met Dimitri de Vouw. Dimitri de Vouw die een paar jaar later ook uit het leven stapte. Heeft het een en het ander daar 100% mee te maken? Nee, maar na dat ongeval heeft de Vouwde zich dat toch enorm fel ook aangetrokken. Sukkelde en verzeilde. Raakte verzeild eigenlijk in een depressie. En stapte dan een paar jaar later uit het leven. Dimi de Vouw. Isaac Galvez, dus we passeerden in Villanova. Dat was al een tijdje geleden. En nu zitten we dus in dat hinterland van Catalonië, van Barcelona. Heel, heel dorre streek op dit eigenste ogenblik. En inderdaad, het is meer en meer het gespreksonderwerp aan het worden. De prefect hier van de streek heeft ook al een persconferentie gegeven met betrekking tot de twee ritten van morgen en van dinsdag natuurlijk. Omdat zoveel hectare bos eigenlijk al in vlammen zijn opgegaan. Hoofdwegen moeten vrijgehouden worden voor hulpdiensten. Mensen die daar moeten proberen die bosbranden te blussen natuurlijk. En dat is, lijkt mij toch van een iets grotere prioriteit te zijn dan koers en dan sport. Maar vanavond gaat men beslissen. En ik denk dat er alle koppen bij elkaar zullen worden gestoken om in alle wijsheid te beslissen wat er moet gebeuren. Of die koers kan doorgaan, al dan niet. Hè.
4: Veiligheid boven alles. En ik denk ook dat het aanwakkeren van wind mogelijks of de richting van de wind ook zeer nauw in het oog zal gehouden worden. Om uiteindelijk te gaan kijken waar gaat dat vuur dan naartoe. Hè? Dat heeft er ook allemaal mee te maken. Inderdaad, de veiligheidsdiensten die hun ding moeten kunnen blijven doen. En dan is de Tour eigenlijk, ook al vinden wij het zeer belangrijk, maar bijzaak.
5: Zo is het. Morgen finishen we op Les Angles, op hoogte. En dat is toch op een 60-tal, 70-tal kilometer van waar bosbranden op dit ogenblik echt wel fel aan het woeden zijn. 65 kilometer nog in deze etappe. We hebben twee leiders. Felix Engelhardt. Hij had aan het begin van deze etappe vandaag nooit kunnen bevroeden, of misschien net wel, dat zijn naam zo vaak zou worden genoemd door de verslaggevers. En Alex Molenaar, de Nederlander, in dienst dus van het Spaanse Caja-Rural. En terwijl ik nu kijk ook naar die Spanjaard, soms moet een wielertruitje niet meer zijn dan dat, hè Sven. Beetje groen, beetje wit, zwarte letters. Mooi in de eenvoud.
4: Mooi in de eenvoud. Reclame komt ook zeer goed tot zijn recht op het shirt. Inderdaad, je hoeft niet altijd het heel complex te gaan uittekenen. En tempo gaat naar omhoog, daar hebben we het daarnet ook al over gehad. Maar we komen ook stilaan dichter en dichter bij Barcelona, waar ze straks die plaatselijke rondes gaan hebben. Daar gaan we ons begeven op een kleine 40 kilometer van de finish. Dus 20 kilometer stelselmatig het tempo de lucht in.
5: Nog één vraagje ter afronding van deze flits. Florian Vermeers nam de honneurs waar op die call in dienst van Tadej Pogacar. Waarom eigenlijk? Waarom moeten zij dat, of moest hij dat nu al doen, dat tempo daar regelen? Voor wie, voor wat, waarom?
4: Nee, ik heb niet direct daar een verklaring voor. Ze willen vooral verantwoordelijkheid nemen, wat tempo de hoogte intrekken. Ja, want het ging toch wel vrij snel. Die voorsprong die heel snel slonk van de kopgroep ten opzichte van het peloton. Maar de controle misschien zelf willen bepalen hoe snel het gaat. Geen idee. Ik heb er niet direct een verklaring voor.
5: Laten we hopen dat het goed komt met Arnaud Delis. Arnaud Delis die wordt erbij gestaan door de Fransman Vijstroffer. En die de ene drinkbus na de andere leegkapt en spuit in de hals van de man die enorm aan het afzien is en zichzelf aan het afbeulen. Hij is niet 100% in orde. De gezondheid laat het afweten. Arnaud Delis, och arme.

0: A Love Will Tear Us Apart, de klassieker van Joy Division. Hebben de Ferraris het nog altijd voor het zeggen op Silverstone? David Naert.
1: Jazeker, Gert. En dan in eerste instantie die van Charles Leclerc, de Monegasque liever, aan de leiding in de 11e van 52 ronden daar in Engeland. Met bijna 4 seconden voorsprong ondertussen op Lewis Hamilton. Maar die heeft het niet onder de markt met Kimi Antonelli. De Italiaan zit al rondelang in het spoor van de Brit, de zevenvoudige wereldkampioen. Echt aanvallen, dat heeft hij nog niet kunnen doen. Maar hij is gewoon zijn moment aan het afwachten. Daar heeft het alle schijn van. Het is een beetje een kat die met een muis aan het spelen is om dan onverbiddelijk toe te slaan. Dat zal het lot zijn voor Lewis Hamilton, vrees ik. Die in de verdediging wordt gedwongen dus door Antonelli. Bovendien nog slecht nieuws ook voor Hamilton. Want bij een herhaling van een beeld bij de start hebben we kunnen zien dat zijn Ferrari een fractie bewoog nog voor de rode startlichten waren uitgegaan. En daarvoor heeft hij een bestraffing gekregen. 5 seconden tijdstraf dus. En op dit eigenste ogenblik een aanval van Antonelli. En hij gaat voorbij Hamilton. En dus de hegemonie van de Ferrari is voor een deel doorbroken. Antonelli nu in tweede positie. Waar we misschien al iets vroeger hadden verwacht. 4 seconden is de achterstand nu op Charles Leclerc. En hij kan beginnen jagen, want Leclerc heeft zeker nog geen gewonnen spel. De indruk van het hele weekend is eigenlijk al dat er weinig te beginnen valt tegen de dominantie van de Mercedes van Antonelli. En Hamilton die probeert nog het verschil klein te houden, nu binnen de seconde te houden. Maar dat wordt bijzonder moeilijk, denk ik, voor de Brit. Ook al is het voor eigen publiek te doen. En aan een gebrek aan aanmoedigingen zal het zeker niet liggen. Wat is er dan te zeggen over de tweede Mercedesman, George Russell? Wel, die rijdt een beetje anoniem ondertussen nog altijd in vierde positie rond. Duidelijk niet dezelfde kracht uitstralend die wagen als die van zijn teamgenoot Antonelli. En dan daarachter hebben we ondertussen Max Verstappen, vele ronden geleden trouwens al, over Hadjar gewipt. En zo Verstappen op 5 en Hadjar in 6e positie. En Hadjar die heeft een goede seconde voorsprong op Lando Norris in de McLaren Mercedes. Hoofdrol is zeker niet weggelegd voor de regerende wereldkampioen. En Engelsman ook. Maar het zal niet voor vandaag zijn. Ondanks dus die Lando stand. Een indrukwekkende tribune die helemaal fel geel kleurt. Een beetje het geel van de helm van Lando Norris. Ze kunnen hun held wel toejuichen, maar het zal voor de WK-punten zijn, niet voor een podiumplaats. En zijn teamgenoot Oscar Piastri, ja, die mag het helemaal gaan vergeten, denk ik. Rijdt in voorlaatste positie rond. Was bij een aanrijding betrokken, helemaal in het begin van de wedstrijd, een tik gekregen van de Racing Bull van Liam Lawson. Voorvleugel kapot. Heeft hij moeten laten vervangen in de pits. En dus helemaal achterin verzeild geraakt. Alleen Alex Albon, die zelf ook een aanrijding veroorzaakte, dat was met Ollie Bearman. Alleen Albon in de Williams, die rijdt nog achter de Australier aan. Maar voorin zien we dat het verschil, de voorsprong van Leclerc ten opzichte van de tweede Antonelli, voorlopig stabiel blijft. Iets meer dan 4 seconden. Dus dat loopt allemaal naar wens voor Charles Leclerc. Maar met hem moet je echt wachten tot het einde. Remember Monaco, waar hij in de slotfase nog crashte. En kostbare punten verspeelde. Er is daarna in Catalonië ook het einde niet gehaald. En de vorige wedstrijd in Oostenrijk een 8e plaats. Maar voor de Monegasque. Dus op zoek naar wat beters in Engeland. En voorlopig lukt dat prima voor Leclerc. Aan de leiding dus. 4,5 seconden voorsprong op Antonelli. Lewis Hamilton houdt het verschil ten opzichte van de Italiaan binnen de seconde. En dan hebben we Russell op 4, Verstappen op 5 en de andere Red Bull Mal Hadjar op 6.
2: Sportza Tour. Je hoorde misschien daar straks al bij ons een van onze mannen in de Tour, Christophe Meul. Hij speurt naar interessante Belgen in de Tour, los van de renners dan. Christophe, met wie heb je vandaag gesproken?
3: Ja, Gert en Caro, als je in de Tour loopt, dan kom je heel veel mensen tegen. Heel veel renners, veel Belgen, landgenoten. Maar ook in die entourage van die ploegen zitten heel veel mannen en vrouwen die uit Vlaanderen komen. En er staat er zo eentje bij mij, Lucas de Bond van Team Visma Lease Bike. Ik zag daarnet een post van jou. Tour geslaagd, check, leven geslaagd. Dat mag je eens uitleggen.
4: Ja, dat komt omdat ik daar juist hier in de paddock mijn idool Tom van Dijk heb gezien. Ik ben daar zware fan van. En, ik ga niet rap op de foto met iemand, maar ik zei toch tegen mijn collega mechanieker, kom even meegaan. Rap een foto trekken, daar moet ik een selfie mee hebben.
3: Ze zeggen altijd, nooit je helden ontmoeten.
4: Oei, dat weet ik niet.
3: Maar het is goed afgelopen.
4: Zeker, ik heb gewoon een foto gevraagd en ik heb Tom van Dijk dan verder gerust gelaten.
3: Langs de andere kant, jij bent het wel gewoon om met vedetten te werken, hè? Want jij zit ja, in de ploeg van de gele trui hier vandaag. Mooie start van de Tour toch wel.
4: Ja, dat klopt. En het was niet dat het volledig onverwacht was, maar ja, het was toch wel een klein beetje overwacht als je kijkt naar die andere ploegen, zoals de Ineos vooral, met wat voor tijdritkanonnen die hier aan de start stonden. Ja. Dus het was een heel mooie dag, een heel warme dag, maar een geslaagde dag.
3: Hoe voelt dat dan voor jou om daarbij te staan, om mee te helpen? En leg eens uit wat jij precies doet in deze Tour. Wat is jouw rol?
4: Wel, deze week tot en met de eerste rustdag sta ik met mijn collega's samen aan de finish. Dus gisteren was het een beetje hectisch dan, omdat ja, je staat met 8 man op podium. Dus je moet voldoende kledij mee hebben, alle schoenen, podiumschoenen moeten mee zijn. Alles moet gewoon in orde zijn voor de sponsoren enzovoort. Dus gelukkig waren we met genoeg man om alles te voorzien. Dus gisteren ja, was het alle hens aan dek achter het podium om die mannen te verfrissen en juiste kleren aan te trekken. Dat was een beetje mijn taak gisteren.
3: Is dat ook stress?
4: Wel, gisteren is eigenlijk, wij zeggen altijd tegen elkaar, zo'n tijdritdag, dat is heel lang wachten. En dan is dat eigenlijk afhankelijk of we winnen of niet. Gisteren was het dan gewonnen en is het een uurtje pieken. En dan loop je toch wel nadien eigenlijk nat in het zweet rond.
3: Hoe close ben jij eigenlijk met bijvoorbeeld zo'n Vingegaard?
4: Ik heb Jonas al een paar keer gemasseerd. Dit jaar masseer ik Victor. Ja, Jonas is een heel fijne en normale gast, down to earth. En is een rustige jongen. Hoe hij overkomt in de interviews op televisie, zo is hij echt ook wel in de omgang. Altijd rustig. Maar een heel fijne gast.
3: Ik ga het jou toch vragen, wie is jouw favoriete renner in deze selectie nu?
4: Dat zal degene zijn die ik masseer. Dat zal Victor Kampenaert zijn, toch? Hè? Altijd leuke babbels en een beetje zeveren op tafel. Dat vind ik altijd wel fijn.
3: Constant?
4: Constant niet. Nee. Zeker niet. Maar we kunnen goed afwisselen. We hebben ook serieuze gesprekken. Maar we zijn alle twee ook van de losse gesprekjes. Dus dat is wel fijn.
3: Maar dat is wel belangrijk als je in die hectiek de ganse dag zit. Dat dan s'avonds chill kan.
4: Dat vind ik ook. Op tafel, als de renners op tafel liggen, moet het een uurtje eigenlijk... Ik verkies er altijd voor om niet eigenlijk over de koers te babbelen, tenzij de renner het zelf aangeeft. Maar anders praten wij eigenlijk over allemaal dingen die buiten de koers gebeurd zijn. En
3: het leven zoals het is.
4: Voilà, over koetjes en kalfjes.
3: Goed, heel veel succes. Die gele trui, hebben jullie die vanavond ook nog? Doe eens een voorspelling.
4: Ik hoop van wel, maar als ik eerlijk ben, denk ik dat vandaag Pogacar toch eens de puntjes op de i gaat willen zetten.
3: Ja. Hopelijk zijn jouw mannen goed wakker.
4: Ik denk het wel.
3: Heel veel succes. Dankjewel.
0: Lucas de Bond, zijn held. Tom van Dijk is vanavond trouwens te gast in Vive le Vélo. En ook al gaat onze verzorger Lucas het misschien niet horen, we hebben toch nog iets klaargezet waarmee we hem blij gaan maken, denk ik. Dat is toch juist, stijl, hè?

0: De mens met maandag. Wij genieten op deze zondag nog verder van rit 2 in de Ronde van Frankrijk. En er was daarnet een bizar moment met Isaac Del Toro. Christophe en Sven, wat was er aan de hand?
1: Wel, Del Toro die had mechanische pech en die wachtte dan op zijn auto uiteraard. Nog een beetje voortrijdend, maar de eerste ploegleidersauto die reed hem gewoon voorbij. En uiteraard maakt hij dan geweldig misbaar. En ik denk dat onze man op de motor daar heel dichtbij stond. Maarten?
2: Klopt, wij waren De Lee en Weiss-Trofair aan het volgen die nog altijd proberen terug te keren daar naar de start van het peloton. Het gaat heel hard nu in die afdaling tegen 70, 75 kilometer per uur. Maar dat was zo. Opeens stond Del Toro daar te zwaaien en te doen. De ploegleiderwagen reed hij zomaar voorbij. En dan zag je wel een mooie gebaar van solidariteit. Want zowel de wagen van Visma Lease Bike van Ineos, die waren gestopt. En daar stapten de mechaniciens uit. Waarschijnlijk gingen de versnellingen of de derailleur van Del Toro in een soort van crashmodus. Dus kon alleen nog maar rijden op die hele, hele grote versnelling. Die hebben dat dan proberen op te lossen. Maar dat lukte dan toch niet helemaal, want een beetje voort stond hij opnieuw langs de kant van de weg. En toen kwam de mechanicien wel aangelopen met een nieuwe fiets. En toen was het opgelost. Maar zeer vreemd dat die eerste ploegleiderswagen, zoals jij het zei, dat hij hem gewoon voorbij reed. En toen stonden ze daar met z'n tweeën om op te wachten. Ook de tweede wagen van de ploegleider stond daarbij. En toen kon hij voortrijden. En ik denk, en daar hebben jullie zicht op mannen, dat zien wij niet hier van achteraan van in het zog van Weiss-Trofair en De Lee, dat die opnieuw wel eens kunnen komen aansluiten. Maar het is een zeer vreemd manoeuvre. En zeker met het oog op wat er straks nog allemaal staat te gebeuren. Er liggen drie echt wel hele pittige hellingen in dat plaatselijke rondje in de straten van Barcelona. Een klein beetje te vergelijken met de muur van Huy, zonder dan die hele steile stukken. En we hebben al gezien dat de man in de bollen, dat Tadej Pogacar, dat hij heel ambitieus is om orde op zaken te stellen vandaag. Het is ook echt wel zijn terrein. En dan kan je een man als Del Toro zeker en vast wel gebruiken. Maar goed, zeer vreemd manoeuvre. Maar die solidariteit van de concurrenten toch wel met Ineos en zeker met Visma Lease Bike, de ploeg van de man in het geel van Vingegaard. Dat vonden wij heel erg mooi. De temperatuur die blijft hier ontzettend hoog. 36, 37 graden. En we zitten in die lange afdaling richting nog een flinke klim van 8,5 km aan een goede 4% denk ik in het zog nu van De Lee en Weiss-Trofair. 87, 86, 84 kilometer per uur. Het gaat razendsnel, maar ze zijn nog altijd niet terug. En Del Toro, dat veronderstel ik wel, dat weten jullie, Christophe en Sven, die is wel kunnen komen aansluiten, denk ik.
1: Ja, ja, absoluut. Hij werd opgewacht door Niels Pollitt. Maar wat nu wel een dingetje is, en vooral op social media, is het feit dat, en ook de Franse regisseur liet dat heel eventjes in beeld zien, dat de mechanicien met dienst van Team Emirates een stukje terugreed met de reservefiets. Dus tegen het parcours in. En dat is niet toegelaten, denk ik. Hè?
3: Nee, inderdaad. Maar de wagen stond te ver geparkeerd. Je kan natuurlijk ook met die wagen niet terug achteruit rijden in die situatie.
1: Dat zou nog gevaarlijker zijn.
3: Ja, wat moet je dan doen? Hè? Dus ja, het is weer een effen. En in de Tour wordt dan ook alles weer voor een groot stuk.
1: Ja, zo is het voor Puritein.
3: Uitvergroot. Ja, maar het heeft wel wat krachtige kost. Del Toro die echt tussen al die volgwagens moest slingeren links en rechts. De volgwagen van hemzelf dan, die op de millimeter na probeerden overal mee te volgen. Het was echt niet evident om dat allemaal te doen. We hadden het heel mooi in beeld. Spectaculair toch hoe dat de sport soms ook wordt ontplooid. En wat er ook allemaal achter dat peloton gebeurt.
1: Absoluut. En die beelden zou eigenlijk iedereen moeten zien. Vooral de mensen die altijd op hun achterste poten gaan staan wanneer er weer een discussie is over te veel motards en dat soort dingen bij een ongeval. Dat was echt fenomenaal hoe iedereen met de auto en met de motor kan rijden. Eigenlijk zeer gevaarlijk. Maar goed, omdat iedereen, en ik herhaal het vaak en ik wil dat nog eens een keertje doen, omdat iedereen zo stuurvaardig is, zowel in de auto als op motoren, als de renners zelf op hun fiets, gebeurt er relatief weinig. Want dit was gewoon ontzettend gevaarlijk. In een afdaling, voorbij andere ploegleiders rijden, dan de ploegleiderswagen zelf van Del Toro, die erachter reed, die eigenlijk pushte van achteruit om zo snel mogelijk zijn Mexicaan weer in dat peloton te krijgen. Daar dan nog eens gendarmerie tussen. Ja, dit is echt.
3: Ja, vooral ook met het feit dat in de Tour dan ook nog eens veel meer volk langs de kant ook van het parcours staat. Ja. Wat je ook soms gewoon niet kan inschatten wat de mensen allemaal gaan doen, hè, en hoe ze gaan reageren. Ze willen er allemaal een beeld van, ze willen allemaal. En toch heb ik de indruk dat er hier de laatste twee dagen al veel renners met lekke banden zijn geweest.
4: Dat valt
3: toch wel op.
1: En gisteren ook bij de ploegentijdrit in de straten zelf ook. Ik bedoel, al die fietsen op 20 kilometer zou dat in principe niet mogen gebeuren. Ze zijn perfect afgesteld in zo'n stad. Maar we hebben het ook 3-4 gezien met
3: de
1: banden.
3: Ja, nu opnieuw weer Quinn Simmons die van fiets moet wisselen. Dat gaat nu iets sneller. We zijn al wat dieper in de finale. Geen tijd meer om die wielen nog te vervangen. Snel andere fiets. Dit was het voorbeeld van hoe het op een snelle manier kan.
1: Zo is het. Nog een kilometer of 10 en dan komen we op het lokale circuit van Barcelona. Daar gaan we 3 rondjes rijden van een kleine 13-tal kilometer met per ronde 2 hellingen en vooral die ene van 1,5 kilometer met meer dan een gemiddelde stijging van 9% is absoluut niet van de poes. En vandaar ook dat de ploegen van Pogacar, Vingegaard en Co. en Pol Sexas nu al kilometers lang op de eerste rij van het peloton zich bevinden.

0: Bicycle Race, dan denk je, ja, niet de ideale plaat om mee naar de Formule 1 te gaan. En toch, David Naert.
1: Ja, ja, want een van de VIP-gasten langs het circuit is niemand minder dan Brian May, gitarist bij Queen. En zo is de cirkel helemaal rond. Maar zullen we het eens hebben over de situatie in de grote prijs van Groot-Brittannië zelf? We zijn bijna halfweg. We hebben nog altijd Charles Leclerc aan de leiding. Maar belangrijker is dat we een aantal pitstops al hebben gehad. Normaal is de bandenstrategie er één voor één stop in deze race. Iedereen is trouwens vertrokken op de mediumband. En wie kwam er als eerste vers rubber halen? Dat was Max Verstappen. In de 17e ronde kwam hij al binnen. De 18e ronde, om precies te zijn. Het was na 17 ronden. Net nadat hij George Russell was gepasseerd, Verstappen. Dus banden, nieuwe banden komen halen. Gekozen voor de harde band. Met de bedoeling om het ook vol te maken deze race. Op dat harde rubber. Het antwoord van Russell bleef trouwens uit. Die is nog altijd niet binnengekomen. Dus de undercut zou wel eens in het voordeel kunnen zijn van Verstappen. Daarnet ook opmerkelijk heel even. Een kleine minuut of wat. Een virtual safety car. We dachten, oei, wat is er gebeurd? Staat er iemand stil? Maar nee, het was een paraplu zowaar die de wedstrijd heel even kwam verstoren. Paraplu van een toeschouwer die door de windstoten het gasperk naast de baan was opgewaaid. En een marshal moest dat ding snel komen weghalen. En even later kon er weer volop worden gereced. Terwijl we nu even meerijden met Lewis Hamilton, die net de pits is komen binnengereden om van banden te wisselen. En gelijk ook zijn tijdstraf van 5 seconden aan het uitzetten is. Voilà, dat is gebeurd. Tijdstraf omdat hij voor de start heel even de wagen had bewogen. En nu gaan we eens kijken waar hij de baan weer zal opkomen. Ook George Russell is trouwens net nieuwe banden komen halen. En dat wordt dan wel interessant om te zien waar Verstappen zit. Die zit voor George Russell. Dus Verstappen heeft de 4e plaats nu in handen. Russell die rekent erop dat zijn iets jongere banden het verschil kunnen maken ten opzichte van Verstappen naar het einde toe van de wedstrijd. Want Verstappen rijdt er ondertussen toch al 6 ronden mee rond. Maar we zullen zien wat het geeft, want de Mercedes van Russell maakt zeker niet dezelfde indruk als die van zijn teamgenoot Kimi Antonelli. Antonelli die nog altijd in 2e positie rijdt. Op een kleine 3 seconden nu van de leider Leclerc. Het verschil was rondelang stabiel. 4,5 seconden. Maar ronde na ronde is dat verschil aan het verkleinen. En zouden we nog wel een spannend duel kunnen krijgen om de overwinning op dat circuit van Silverstone. Wie zal het zeggen? Allebei moeten ze nog binnenkomen. Ook voor nieuwe banden. Maar voor lopig blijven ze de baan op in de mediumband. Op de mediumband liever, waarmee ze gestart zijn. Lando Norris momenteel in 3e positie. Maar die heeft ook nog niet van banden gewisseld. Dan hebben Verstappen op 4, Russell op 5. Hamilton na die tijdstraf ook natuurlijk in 6e positie. Hij kan zeker nog meedoen voor het podium in Silverstone. Liam Lawson dan op 7, Hadjar op 8. Dat is de top 8 in Engeland. Is het een boeiende wedstrijd? Nee, zeker niet. Daarvoor is Charles Leclerc op dit ogenblik nog te machtig. En Antonelli is eenzaam aan het rijden op die 2e plaats. Het is eigenlijk gewoon wachten tot ze wat bij elkaar komen. En dan kan de strijd om de zege wel gaan losbarsten. Maar ongetwijfeld gaan ze eerst allebei nog nieuwe banden komen halen ook. Dus het kan nog alle kanten uit in die grote prijs van Groot-Brittannië.

0: Bart Peters met Poolijs. In de koers gaat het met een rotvaart richting de eerste keer Montjuïc. Christophe en Sven, zijn de vluchters al gegrepen?
1: Ja, ze hebben elkaar zo net de hand geschud en gefeliciteerd. De hele dag op pad geweest en vooral Alex Molenaar is de grote winnaar, want hij kwam als eerste voorbij bij de sprint van de dag voor de groene trui en op de kool. De grootste kool onderweg, dus dubbele buit. 39 kilometer nog. We komen de buitenwijken van Barcelona binnengereden. En ze worden over een paar seconden gegrepen. Het duo Engelhard en Molenaar. En dan gaat de koers eigenlijk pas echt beginnen. En Sven, ik wil meteen nog eens inpikken op wat je daar straks zei van de lekke banden. Want we zagen net een lekke band voor en Olaf Kooi en Paul Sijk-Sas. En de site Pro Cycling Stats die houdt dat soort statistieken allemaal bij. En om je concreet een antwoord te geven, wedstrijden met de meeste lekke banden dit seizoen, uiteraard Parijs-Roubaix, daar waren er 35. Maar deze rit vandaag met 9 lekke banden staat dadelijk al in de top 10. Dus het is echt opvallend. Het is heel opvallend.
2: Het is opvallend. En we hadden gisteren in die tijdrit ook hier in Barcelona ook al relatief veel lekke banden. Dus het is inderdaad wel opvallend. Sijk-Sas, die momenteel ook nog niet op zijn eigen fiets zit, werd daar geholpen door zijn ploegmaat. Dus
1: Parapentre, Aurélien.
2: Ja, zal daar straks nog eens van fiets moeten gaan wisselen. Het kan nu nog. Hij zal straks ook wel de steun krijgen van een aantal andere ploegmaats die hem gaan bijstaan om rustig zijn plaats weer in te nemen vooraan in het peloton.
1: Zo is het. En dat geeft ons eventjes de tijd om stil te staan bij die Olympische site van Montjuïc, waar we voor een tweede dag op een rij gaan finishen. Natuurlijk, boven heb je een heel mooi groot zwembad. Daar had het schoonspringen en het duiken plaats van de toren en ook van de 3 meter plank. En van boven aan dat zwembad, waar vandaag de dag het zwembad ligt er nog altijd, daar is ook een cafeetje. Heb je een prachtig uitzicht over de stad van Barcelona. Mag ik een klein quizje doen?
2: Ik dacht eerst nog even te zeggen, toen het wielrennen nog verreden werd door amateurs en nog niet door profs, als ik me niet vergis. Barcelona.
1: In 92...
2: Was net het kantelpunt, of net niet?
1: Ja, ik dacht dat kantelpunt 96 was, inderdaad.
2: Erik Dekker op het podium.
1: Ja, inderdaad. Met de Nederlandse fotograaf vandaag, Leon van Bon.
2: Ja, Leon van Bon. En de man die overleden is, heeft daar toen goud gepakt. In de afdaling...
1: Juist, onze Italiaan. Ja, absoluut.
2: Casartelli.
1: Fabio Casartelli.
2: Pakte die geen goud?
1: Die pakte daar goud. Ja.
2: Dat was eigenlijk een quiz voor u.
1: Ja, inderdaad. Ik bedoel, ik ben hier beginnen te werken. Dat was mijn eerste of tweede werkdag hier op de VRT toen Fabio Casartelli stierf. Dus dat zal ik nooit vergeten, inderdaad. Maar omdat we naar de Olympische site gaan. België had op de Spelen van 92 3 medailles. Oeh, ik heb zelf even ook moeten nadenken, hoor. Er was 1 coureur bij, niet op de weg, maar op de piste. Gert en Caro, jullie mogen ook meedoen als jullie het weten.
2: Etienne de Wilde?
1: Nee, Cédric Maty. Cédric Maty pakte brons in de puntenkoers. En dan?
3: David Naert heeft ook meegespeeld van op de Formule 1.
1: Ja, David Naert mag ook meespelen, want dat is zijn sport.
3: David, laat je maar eens horen, zou ik zeggen.
4: Ja, in het judo was Oula de grote favoriete, maar ze scheurde haar kruisbanden. En het was niemand minder dan Heidi Rakels. Verrassing van eenieder, zelfs Jean-Marie de Dekker, daar een bronzen medaille pakte in het judo-toernooi.
1: Klasse tot 66. En dan Gert en Caro, dat is dan voor jullie. De derde medaille van de Belgen op de Spelen in Barcelona. Het heeft met water te maken.
3: Met zeilen, toch?
1: Niet in het zwemmen.
3: Zeilen?
1: Niet in het zeilen. En als je dadelijk... Ik verkoop een klinker. De voornaam begint met een A.
5: Je verkoopt een klinker.
1: Ja.
2: Niet in het zwemmen en niet in het zeilen.
1: Nee, maar het heeft met water te maken. Kom aan, luisteraars mogen ook meedoen. De familienaam begint met een B.
3: Ik zoek even een mand, dan kan ik er doorvallen.
1: AB in het skiffen. Annelies Bredaal.
2: Ah ja.
1: Zilver in het skif. Ja,
5: heb je de mand al gevonden, Gert? Want ik wil er wel bij komen. Hè.
3: Ja.
1: Goed, dit is een doortje. Omdat we zo dadelijk ons klaar gaan maken voor de grande finale natuurlijk van deze etappe. Paul Sijk-Sas heeft weer zijn eigen fiets gekregen. Hij rijdt hier, nota bene, dat hadden we nog niet gezegd, met het legendarische rugnummer 51. En komt achter de ploegleidersauto van Alpecin Premier. Komt hij weer aansluiten achteraan in het peloton. 36 kilometer nog. Het is een heksenketel. En net als gisteren staat er nu ook alweer bijzonder veel volk in Barcelona. Zodanig komen we in dat centrum. Het is draaien, het is keren, het is opletten ook voor hier en daar al asfaltplekken die wat gesmolten zijn, niet uitglijden. En Seixas, hij krijgt de steun van Aurélien Paré-Peintre om weer aansluiting te vinden achteraan in dat peloton. Om volledig te zijn, vooraan onze leiders, wel, die zijn ingerekend. Het volledige peloton maakt zich klaar zo dadelijk. En het gaat een geweldige finale worden met die klimmetjes in de laatste twee ronden. En wat meer is, terwijl ik dan bezig was met dat ommetje over de Olympische Spelen, hebben onze vrienden Engelhard en Molenaar, die elkaar al de handen hadden geschud. Jongen, goed gedaan. Het zal wel in het Engels geweest zijn, denk ik. Die hebben opnieuw 20 seconden gekregen van het peloton. Maar goed, zij weten dadelijk wel dat ze er aan zijn voor de moeite. En wat ook de moeite is, en dat wist ik niet bij het opzoeken, hier op, nu we toch ook Formule 1 hebben vanmiddag, hier op Montjuïc hebben heel wat grote prijzen Formule 1 van Spanje plaatsgevonden op deze helling en deze heuvel. Ja, prachtig toch wel. In de jaren 70 vooral. Toen de Formule 1-auto's er nog uit... Die waren toen kleiner dan de auto waar jij nu mee rijdt, Sven. Ja, we zijn er klaar voor de finale in Barcelona, rit 2.
0: Op de A12 richting Antwerpen is in Wilrijk de weg gedeeltelijk versperd door een ongeval. En op de E403 richting Kortrijk is bij Ruddervoorde de weg weer vrijgemaakt. Sportza Tour.

0: Lucky Again van Lieke Lee. David Naert heeft ons daarnet aardig op weg proberen te zetten met Heidi Rakels. En intussen houdt hij ook nog de Formule 1 in de gaten. Wat is daar nog gebeurd, David?
1: Ja, net na mijn vorige tussenkomst kwam Charles Leclerc natuurlijk binnen in de pits om nieuwe banden te laten monteren. En dat betekende dat Kimi Antonelli dan de leiding overnam in de wedstrijd. En in de 33ste van 52 ronden is dat nog altijd de situatie die Italiaan in de Mercedes aankoop. Want hij rijdt nog altijd rond met de banden waarmee gestart is. De mediumband. En hij wordt een beetje nerveus. Riep daarnet op de radio naar zijn team. Moet ik niet binnenkomen? Nee, zegden ze. Wacht nog maar. Het zit allemaal wel goed. We weten waarmee we bezig zijn. Maar op het moment dat hij de pits zal binnenrijden, zal hij de leiderspositie wel kwijtspelen aan Charles Leclerc. Het verschil tussen de twee is 13,5 seconden op dit moment. Maar met versere banden kan hij op het einde toch nog een bedreiging vormen voor de Monegasque. Dus het is verre van zeker wie de overwinning zal pakken uiteindelijk op het circuit van Silverstone. En daarachter, dat is weliswaar op ruime achterstand, op 15 seconden, hebben daar net al meermaals een boeiend steekspel gezien met Max Verstappen, die Russell kon voorbijgaan op weg naar de derde plaats. Maar Russell die heeft wat nieuwe energie gevonden, zo lijkt het wel. Want die is nu de Nederlander aan het belagen en hij wil die derde plek vastnemen en zijn eerste podiumplaats behalen in zijn thuiswedstrijd. Russell, het is hem nog nooit gelukt in zijn carrière om hier in Engeland op het podium te staan. Maar er is daar nog een derde hond ook die zijn zegje wil doen. En dat is Lewis Hamilton. Die rijdt in vijfde positie. Dus met zijn drieën zijn ze daar aan het bikkelen om de resterende podiumplaats. En dan verderop even kijken naar wie in de WK-punten rijdt op dit moment. De wereldkampioen in de McLaren, Lando Norris, in zesde positie. Maar dat is ook dan weer bijna 12 seconden achter die drie die ik daarnet noemde. Verstappen, Russell, Hamilton. Hadjar volgt solo nog een beetje verderop op de zevende plaats. En dan hebben we Lawson op 8, Lindblad op 9. En Bortoletto in de Audi, wie weet op weg naar eindelijk nog eens een WK-punt, in tiende positie. Dus vooraan nog altijd Antonelli. In afwachting van de bandenwissel, 2 Leclerc en 3 Verstappen. Maar hij krijgt het niet cadeau van George Russell en Lewis Hamilton.

0: Naturally van Nectar Wood. Zometeen na het nieuws van 5, de ontknoping van rit 2 in de Tour. En dat belooft spectaculair te worden.
1: Mis niets van Rockwerchter live. Het hele weekend op VRT Max.
2: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
3: Powered by KBC.
4: Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg.
5: Solden bij Zalando.
6: Wat doe ik aan voor die barbecue?
7: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
6: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
7: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
5: Solden bij Zalando.
7: Krevel.
8: Deze zondag profiteer je nog beter van de solden bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
9: Krevel. Leef beter.
10: VRT Radio 1.
11: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 5:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. Na 4 dagen vol muziek loopt Rockwerchter stilaan op zijn einde. Het Belgisch fregat Leopold 1 heeft een technisch defect en we gaan live naar de finale van de tweede rit in de Ronde van Frankrijk. Het is vandaag de laatste dag van het festival Rockwerchter in Rotselaar. Alleen de 2 weekenddagen waren volledig uitverkocht, met elke dag zo'n 90.000 bezoekers. Stijn de Fort ging de sfeer opsnuiven op de weide.
12: De Belgische punkband Kaat van Stralen mag het hoofdpodium openen op deze laatste festivaldag. Dan is er ook de Gentse groep Dressed Like Boys. Het publiek staat tot ver buiten de tent.
13: Fantastisch. Heel emotioneel. De jonge Elton John, top.
14: De Belgische artiesten worden onderschat.
12: Het terrein is dit jaar 1,5 hectare groter en de tent Club C staat op een andere plaats.
15: Anders heb je vaak zo de echo van alle podia tegelijk. Dus voor mij is het eigenlijk goed. Het is zo'n gezellig hoekje. Ja.
16: Het is veel open, waardoor je plaats hebt en een open gevoel hebt.
12: Het was een editie met perfect festivalweer. Maar 4 dagen Werchter, dat vreet aan je portefeuille.
13: We hebben het al een paar keer uitgerekend en de getallen zijn echt pijnlijk. €500?
12: De Britse New Wave Band The Cure sluit vanavond het festival af.
0: Een van de verdachten van een zwaar geval van verkeersagressie gisteren in Turnhout is aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. De verdachten zijn 2 voetgangers. De bestuurder waarmee ze ruzie kregen ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Lieselotte Klaasens van het parket geeft meer uitleg.
17: 2 personen, een man van 35 jaar en een vrouw van 38 jaar, die zijn gisteren gearresteerd en verhoord. Ze zijn vandaag voor de onderzoeksrechter in Turnhout geleid. De man die een vrouw van 38 jaar, die zijn gisteren gearresteerd en verhoord. Ze zijn vandaag voor de onderzoeksrechter in Turnhout geleid. De man die is aangehouden en in verdenking gesteld van poging doodslag. De vrouw heeft voorwaarden gekregen en is in verdenking gesteld van opzettelijke slagen aan 1 van de inzittenden.

0: En dat is pijnlijk, vindt vice-admiraal buitendienst Wim Robrecht, die ooit kapitein was van de Leopold 1.
1: Het is natuurlijk deplorabel wanneer dat we het programma niet kunnen afwerken zoals voorzien. Het standaard antwoord is shit happens. Het is niet gewenst, maar wanneer het natuurlijk structureel een gevolg is van onderhoud dat moeilijker en moeilijker kan uitgevoerd worden gezien de leeftijd van een schip, dan is dat natuurlijk met een impact op het operationeel programma.
0: De Belgische marine heeft 2 nieuwe fregatten besteld, maar die zullen pas klaar zijn in 2034. Jeugdbewegingen die deze zomer op kamp gaan naar de Ardense bossen moeten niet bang zijn voor wolven. Dat zegt wolvenkenner Joachim Merguet. Eergisteren is een kudde van 20 schapen doodgebeten in L'Église in de provincie Luxemburg. De burgemeester wil bekijken of er veiligheidsmaatregelen nodig zijn voor de jeugdkampen die daar de komende weken doorgaan. Maar er is geen reden tot ongerustheid, zegt Joachim Merguet van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.
2: Er zijn overal in Europa wolven en daar kamperen overal mensen tussen. En het is dus uiterst zelden dat een wolf een mens aanvalt. Dat is ook in België nog niet gebeurd. Ik denk dat het informeren van jeugdbewegingen met objectieve informatie, dat het belangrijkste is.
0: De bosbranden in Zuid-Europa dreigen een probleem te worden voor de Ronde van Frankrijk. Later vandaag beslist de organisatie van de Tour of de rit van morgen wel gereden kan worden. Die brengt de renners langs de oostelijke Pyreneeën aan de Frans-Spaanse grens en daar lijken de bosbranden aan te wakkeren. Om veiligheidsredenen zou het dus kunnen dat die etappe geschrapt wordt en ook rit 4 komt mogelijk in gevaar. En in die Ronde van Frankrijk rijden de renners momenteel de lokale lus in Barcelona in de finale van de tweede rit. Christophe van der Goor, hoeveel kilometer hebben ze nog te gaan?
3: Nog 25 kilometer en ik denk dat we een geweldige ontknoping gaan zien van deze tweede etappe in Barcelona. Want er blijven op dit ogenblik bij het binnenrijden van het lokale circuit en na 1 steile helling nog maar 25-30 renners over van het peloton. En dat zijn alle tenoren met Pogacar, Vingegaard, Remco, Evenepoel, Mathieu van der Poel erbij. En een heel slecht moment, een lekke band voor de jonge Fransman Paul Seixas. Die moet proberen weer vooraan aansluiting te vinden. Op zijn tour is eigenlijk spreekwoordelijk al over 25 kilometer nog in broeierig warme omstandigheden in Barcelona.
0: Dankjewel Christophe. En op het Grand Slam tennis toernooi van Wimbledon is Elise Mertens uitgeschakeld in de tweede ronde van het dubbelspel. Mertens won het dubbeltoernooi van Wimbledon vorig jaar nog en ook in 2021. Nu verloor Mertens met haar Chinese dubbelpartner in 3 sets van een Taiwanese duo. Mertens doet wel nog mee in het enkelspel. Gisteren stunten ze door in de derde ronde het nummer 2 van de wereld uit te schakelen. Vanavond en vannacht licht bewolkt bij minima van 10 tot 18 graden. Morgen vrij zonnig en maxima van 24 tot 30 graden. Ook daarna vaak zonnig en maxima richting 30 graden of meer. We beginnen heel waarschijnlijk aan een nieuwe hittegolf. En we begonnen het nieuws op de festivalweide van Rock Werchter. Het is vandaag de 4e en laatste dag. Alleen de weekenddagen waren uitverkocht met telkens 90.000 bezoekers. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 1.
5: Sportza Tour.
4: Met Caro Houbrechts en Gert Geens.
6: Of er morgen of overmorgen gekoerst gaat worden, is dus nog maar de vraag. Vandaag zijn ze alleszins volop bezig en zijn wij klaar voor een geweldige finale. En zo net tijdens het nieuws heeft de eerste keer Montjuïc al voor wat brokstukken gezorgd in het peloton. Praat ons eens even bij, Christophe en Sven.
3: Ja, enorm hoor, want ze komen voor de eerste keer voorbij aan de aankomststreep. En nog 3 ronden nu, dat wil zeggen dikke 24 kilometer. En er blijft eigenlijk maar een man of 30, 35 meer over. En dat heeft alles te maken met het feit dat Brandon McNulty, terwijl we nu passeren aan het Olympische Stadion, Brandon McNulty die heeft enorm de forcing gevoerd op die helling van 1,5 kilometer met een gemiddelde stijging van meer dan 9%. En daar zag je ze echt, drie vierde van het peloton, Sven, kraken. Chapeau, pluim op de hoed voor de jonge Paul Seixas, want zoals gezegd in het nieuws, lekke band, slecht moment, moest weer komen aansluiten, dubbele fietswissel, die gekregen eerst van Aurélien Parin-Peintre, dan opnieuw gewisseld en dan helemaal vooraan postgevat. Dus deze jongen is goed.
7: Hij is heel goed. Het is niet zo evident om daar nog terug te kunnen gaan opschuiven. En we zien alleen maar hele, hele grote namen. Mathieu van der Poel, die toch al een klein barstje vertoonde, vond ik op die eerste klim die ze nu hebben gedaan. Benieuwd of het tempo straks nog de hoogte ingaan gaat en of hij daar dan uiteindelijk ook nog kan op antwoorden. Want dit zijn echt de klassementsmannen die hier het dadelijk gaan uitvechten voor
3: enorm. Ja. Een aantal namen, Vingegaard uiteraard, Pogacar.

0: Pogacar, Ayuso zit vooraan. Evenepoel die ook heel makkelijk naar voren kwam glijden. Del Toro zit erbij. Piganzoli, Lipovic. We hebben Paul Sexas, Mathieu van der Poel zoals gezegd. Romain Grégoire die heel goede benen lijkt te hebben. We hebben Lenny Martinez uiteraard. Tom Pidcock ook. Ilan van Wilder zit ook in het eerste deel. Arendsman, Johannessen. Je hoort het. Dit zijn gewoon en een heel goede vaatcheck. Dit zijn de mannen die bergop kunnen fietsen. En zelfs meer dan dat om dan nog de naam van Richard de Carapaz in het midden te gooien. En Lennart van Eetveld zit er ook bij.
1: Ja, Van Eetveld zit er inderdaad bij. En wie ik ook gezien heb is Ian van Wilder. Die zat ook nog goed vooraan. Dus we hebben nog wel wat pionnetjes uit te spelen als we onze landgenoten gaan opsommen.
0: Zo is het. Dus deze tweede etappe in Barcelona geeft meteen waar voor zijn geld. Gisteren al gedaan met die ploegentijdrit. En nu door dit uitdagende circuit. En terwijl we zo kijken, brede lanen, mooi zwart asfalt. Het lijkt wel een wereldkampioenschap. Hè?
1: Ja, absoluut. Dat is keren draaien. Het zal nooit echt nog gaan stilvallen nu. Het is constant McNulty die hier de boel in beweging blijft te houden. Het tempo is zeer hoog en we gaan heel snel naar de tweede klim van Montjuïc gaan.
0: Voilà. Kan Jonas Vingegaard zijn gele trui behouden of niet? Wil hij dat überhaupt? Hè? Want ja, dat is ook maar de vraag in het begin van een ronde waarin je eigenlijk zoveel mogelijk energie moet sparen. Wil je dan van in het begin van die ronde telkens weer die podiumceremonie moeten afhandelen? Dat kost drie kwartier, een uur per dag extra, minder rust.
1: Ik denk dat toch Vingegaard altijd gaat proberen van het wiel te houden van Pogacar als het straks op een sprint zal gaan uitdraaien. Er is wel wat voorsprong opgebouwd in die tijdrit gisteren, dus hij gaat niet snel uit het geel gefietst worden.
0: Zo is het. Kevin Vauclin, de Fransman van Ineos, ook na een lekke band, probeert opnieuw aansluiting te vinden in het peloton. Hij blaast de wangen bol en zegt, oef, bien fait van mezelf, ik ben er weer bij. 21 kilometer nog, zoals gezegd, alle grote heren bij elkaar voor de finale van deze etappe. Terwijl we hier een pechmoment... Oh, dat is gewoon een geel petje in het wiel van Quentin Paché die aan de kant moet gaan staan. En iemand die een geel petje van de organisatie of een geel sjaaltje, dat is gewoon in zijn derailleur terechtgekomen achteraan.
1: Een vlag.
0: Dit is een vlag. Oh la la, het is de vlag van Richard de Carapaz. De supporters, landgenoten van Carapaz. Een stuk van de vlag gewoon in het achterwiel gekomen van Quentin Paché.
1: Ja, ja, dan heb je die eerste klim overleefd. Je zit in die kopgroep en dan krijg je zo'n vlag in je wiel. Hij trekt ze ervan tussen, maar er blijft een klein stukje geel van de vlag aan de schijfrem hangen.
0: Dan ben je een echte vaandeldrager. 20 kilometer nog in deze etappe in Barcelona.
2: Ja, Quentin Paché met de vlag van Carapaz in zijn achterwiel. En ook problemen, maar niet gelijkaardig uiteraard, voor de WK-leider in de Formule 1, David Naert.
3: Ja, we horen het net op de radio. De ophanging is gebroken, zo zegt Antonelli via de boordradio. Hij is daar net opnieuw de pits binnengekomen. Something is broken, de wagen vertraagde. Hij was op dat moment tweede in de wedstrijd. En ook aan het naderen op de leider Charles Leclerc. In de pits hebben ze ook een nieuwe voorvleugel erop gemonteerd. Hij is weer aan het rijden. Maar er is duidelijk iets aan de hand met die Mercedes van Antonelli. Die door die ongeplande pitstop is teruggezakt naar plaats 6. Hij zegt nu wel dat hij gaat proberen verder te rijden en de wedstrijd ten einde te brengen. Maar voor de knikkers gaat hij niet meer meedoen. Want we zitten op de laatste ronde van deze wedstrijd. En als je naar de tijdsverschillen kijkt, ja, die zijn wel bijzonder groot. Charles Leclerc helemaal in een zetel natuurlijk. Want die begon toch figuurlijk te zweten. Letterlijk wellicht ook, want het is niet bepaald koud ook in Engeland. Toen hij Antonelli al maar dichterbij zag komen. Maar kijk, Antonelli uit koers geslagen. Niet meer meedoend voor de podiumplaatsen. En Leclerc heeft nu zomaar even 21 seconden voorsprong op zijn teamgenoot Lewis Hamilton. Dus Ferrari op weg naar een onverwachte, maar ongetwijfeld ook deugddoende triomf op het circuit van Silverstone. En het is Max Verstappen die virtueel de derde podiumplaats gaat pakken. In derde positie heeft hij zelf 7,5 seconden voorsprong op George Russell. Die eigenlijk ook nooit een rol van betekenis heeft kunnen spelen in deze wedstrijd. Russell, de tweede man bij Mercedes. En daarmee lijkt het zowat in zijn plooi te zijn gevallen. Want Isaac Hadjar die volgt op 11 seconden van Lando Norris. De vijfde in de tussenstand. Norris zelf 8,5 seconden op de vierde Russell. Dus de strijd is gestreden. Kimi Antonelli gaat kostbare punten verspelen in deze wedstrijd. Terwijl er voortdurend heen en weer wordt gepraat op de teamradio daar. Maar niet meteen duidelijk wat de instructies nu zijn die hij heeft meegekregen. In elk geval zal het Ferrari een zorg wezen. Ja, de een zijn dood is de ander zijn brood natuurlijk. Maar Charles Leclerc op weg naar zijn eerste overwinning van het seizoen. Het zou zijn 9e Grand Prix zege zijn ook. Lewis Hamilton ook op weg naar een podiumplaats. Hij won al 1 wedstrijd dit seizoen. Lewis Hamilton. En dat was in Barcelona. Jawel, en dit keer dus op weg naar de tweede plek. En Max Verstappen mag ook hopen op een podiumplaats in de grote prijs van Groot-Brittannië. Kimi Antonelli gaat wel aan de leiding blijven van de WK-stand. Komt daar opnieuw de pits binnengereden, kunnen we nu zien. En dus einde verhaal, vermoedelijk einde wedstrijd voor de 19-jarige Italiaan volgende maand. Op 25 augustus dacht ik wordt hij 20 jaar. Maar dit wordt een zure dag voor hem. Gaan ze hem nog opnieuw laten vertrekken. Er wordt duchtig gesleuteld aan die wagen. Hij krijgt de omhoog gestoken duim. 7,5 seconden stilgestaan daar in de garage, in de pitlane. Nee, einde verhaal. Figuurlijk dan wat de uitslag betreft voor Antonelli. Maar Ferrari een droomdag aan het beleven in Engeland.

0: Don't Answer Me. Wij gaan daar onze man op de motor naar Maarten van Gramberen. Want die tweede keer Montjuïc komt eraan, Maarten.
1: Ja, daar zijn ze net aan begonnen. Daar net het bord voorbij gereden van 1,6 kilometer op die Montjuïc. En zoveel mensen langs de kant van de weg. Heel, heel steil ook. Daar straks is de helft van het peloton hier op dat beginstuk van die klim Château de Montjuïc al overboord gegaan. En nu zitten we achter de elitegroep van een man of 30, 40. En dan zijn er ook een paar die helemaal leeg gereden zijn. Die helemaal stilstaan. Wij zien van hier achteruit alsmaar meer renners lossen uit die elitegroep. Heel veel mensen langs de kant van de weg. En ook ontzettend warm. 39 graden. Dat zegt de thermometer hier op onze motor. Hier zien we er een paar losse renner met nummer 174. Ook helemaal leeg gereden. Dat is Quinten Hermans, ploegmaker van Tom Pidcock, die deze etappe had aangekruist om te winnen. Maar veel belangrijker, wat gebeurt er allemaal vooraan, Christophe en Sven?
2: Dan zitten een man of 41, 42, Hermans dus, niet meer erbij. Wel Thijs Benoot nog aan de zijde van Paul Sijk-Sas. Uiteraard Remco Evenepoel, Lennart van Eetveld zit erbij. Jan Uytenbroeks en Ilan van Wilder, zeg maar de Belgen die kunnen klimmen, die bergop kunnen rijden. We zitten op een kilometer van deze beklimming. Waar men eigenlijk nog een straatje gevonden heeft voorbij het kasteel om nog wat hoger te klimmen dan het Olympisch Stadion. Want na die top van deze helling naar beneden dalen en dan pas komt de beklimming richting de aankomst. We zien nu eventjes windstilte, Sven, bij Pogacar en Co. Die toch nog wel goed omringd worden, hè, door hun ploegmaat. Zeker die van Visma, die zijn nog met z'n vieren.
3: Ja, want McNulty die heeft al heel die eerste plaatselijke ronde voor zijn rekening genomen. Die heeft het tempo gezet bij de eerste klim. Doet dat nu nog altijd, maar ze zitten er allemaal. Mathieu van der Poel heeft een iets makkelijker moment ten opzichte van ronde 1. Als hij dit nog kan overleven, dan ziet het er al veel beter uit. Dan kan hij mogelijk misschien nog toch nog zijn punch bovenhalen.
2: Dat is waar. Vooraan dus hebben we de Pogacars van deze wereld. We hebben Johannessen, we hebben Vinegaard, we hebben Remco Evenepoel. Jon Izagirre zit erbij. Carapaz, Kelmoze, Ayuso, zeg maar. Eigenlijk iedereen van het klassement nu al. Vooraan in dit peloton, pelotonnetje. 15 kilometer nog tot aan de streep. We klimmen weer hoger en zien dan in de achtergrond die Middellandse Zee weer verschijnen. Onder het spandoek van de laatste 10 kilometer. Maar dat is straks pas voor die voorlaatste ronde. En Tom Pidcock, ja, zo net Maarten beschreef het al. Hè. Quinten Hermans, zijn ploegmaat, die moest lossen. Pidcock heeft zijn team heel de dag wel, of toch een groot deel van de dag, op kop gezet van dat peloton. Dan ben je ergens wel verplicht om het af te maken. Goed, dat willen er nog vele anderen ook.
3: Ja, maar toch, zeker een etappe die hij heeft aangestipt om mogelijk ritwinst mee naar huis te kunnen nemen. Dit is een goede kans. Terwijl Evenepoel ook nog altijd al zittend zijn ding doet. Niet echt over zijn toeren moet gaan. Dus het ziet er momenteel goed uit voor alle toppers daar vooraan in het peloton.
2: Ja. Tijmen Arendsman, die gisteren enorm indrukwekkend was. Want hij was de man die moest overnemen wanneer Filippo Ganna van kop kwam. Ga er maar eens aan staan. Maar met zijn lengte natuurlijk en de wetten van de aerodynamica was hij de man die dat moest doen. Achter het brede lichaam van zeg maar het beeldhouwwerk van Ganna. Dan moest de Arendsman komen om dan de rest van Ineos ook nog uit de wind te zetten. Hij hangt nu achteraan de kopgroep. Het pelotonnetje, zeg maar de groep der favorieten. Misschien dan toch de weerbots van gisteren. Het zou kunnen. Bengaals vuurwerk, maar dan in de trui van, in de kleuren van de gele trui hier. En dat is dan absoluut niet wel gekomen, want dat is een enorme stopvolk waar de heren bij deze temperaturen doorheen moeten. Dus eventjes een ademhalingsprobleempje. Dat is niet zo leuk. 14 kilometer nog. We zijn aan het klimmen. Het laatste gedeelte, heel steil.
3: Echt een spektakel. Hè. De massa langs de kant van het parcours. We krijgen echt de sfeer van de eerste dagen van de Ronde van Frankrijk. En dat al onmiddellijk met de allergrootste namen voor eindwinst hier. Die strijden in rit 2. Fantastisch om te zien.
2: Zo is het. En dan zie je achteraan Sergio Higuita, de Colombiaan, die aan het harken is om gewoon bij te kunnen blijven. Onder leiding nog altijd van Adam Yates, McNulty, maar ook de Amerikaan Jurgensen in dienst van Vinegaard. Doet al prima. We komen nu boven. Daar is het spandoek van het bergklassement. En ja, ze trekken echt letterlijk aan hun remgrepen. Dus dat wil zeggen, of dat is eigenlijk een toonbeeld van het feit hoe steil het is. Achteraan in dit pelotontje de jonge Italiaan Davide Piganzoli. Die Vinegaard eventjes heeft bijgestaan, maar op dit ogenblik wat problemen heeft. We hebben ook problemen voor Jai Hindley, de ex-winnaar van de Ronde van Italië. En een ploegmaat van Remco Evenepoel hangt er als allerlaatste aan. We zijn binnen de kloof van de laatste 15 kilometer gedoken. En kijk wie daar ook wat moeite heeft, net als gisteren. Het is benoot. Voorlaatste van dit pelotonnetje aan ons hopen voor Polsaik-Sas. Dat hij hem dadelijk nog eventjes van dienst kan zijn.
4: Een prachtig decor is het sowieso wel met al die mensen daar op Montjuïc. Maar voor de renners is het bij deze temperaturen afzien. Nog een goede 10 kilometer dus daar. Daarnet in de Formule 1 problemen voor Kimi Antonelli. En nu is daar nog een ander naam bijgekomen, David.
5: Ja, en erger nog voor Max Verstappen. Want opgave voor de Nederlander in de Red Bull. Het is mij niet duidelijk wat er precies gebeurd is. Maar we zagen hem stilstaan in het gravel van de baan gegaan. Opgave en omdat hij niet verder kon, ook meteen safety car in deze wedstrijd. En dat op 4 ronden van het einde zowaar. En dat betekent dat er veel bedrijvigheid is in de pitlane. De ene na de andere komt binnen nog voor verse banden. En dat hebben ook de twee koplopers in de wedstrijd gedaan. Het is te zeggen dus Charles Leclerc en even later ook Lewis Hamilton. Leclerc die bijna een halve minuut voorsprong had trouwens op Hamilton. Ja, en we krijgen nu een herhaling van het incident met Verstappen die de controle over het stuur verloor in een bocht en gewoon van de baan schoof recht het gravel in. En alweer einde wedstrijd, alweer een baaldag voor de Nederlander. Jammer, maar het is niet anders. Einde wedstrijd voor hem. En zo krijgt George Russell zowaar nog de podiumplaats in de schoot geworpen liever. Hij zal derde worden voor de allereerste keer. In zijn carrière mag hij mee het podium op in Silverstone. Al is dat na een voor hem toch teleurstellende wedstrijd. Waarin hij dus, zoals ik eerder al zei, geen rol van betekenis kon spelen. Maar vooraan is alles ook al lang gezegd. En de vraag is nu hoe lang het zal duren eer die Red Bull wordt getakeld. Nu, de Britten zijn behoorlijk efficiënt. Ik zie op de monitor dat de Red Bull al wordt weggetakeld. Dat betekent dat we niet achter de safety car gaan finishen, denk ik toch, in deze wedstrijd. Dat er nog een ronde of twee volop zal kunnen worden geraced. En dan is het wel interessant of er teamorders gaan worden uitgedeeld bij Ferrari. Maar even kijken. Door die bandenwissels zien we dat Hamilton nu achter Russell is terechtgekomen. En er is ook nog een onderzoek lopende naar Hamilton. Omdat hij iets zou hebben gedaan wat niet mocht tijdens een gele vlag situatie. Dus de posities laten we daar nog even voorbehoud bij maken. Toch wat 2 en 3 betreft. Maar het is wachten op binnenkomst van de safety car. En Charles Leclerc die lijkt wel op weg naar de overwinning. En dat valt allemaal definitief te vertellen over enkele minuten.

0: Defleur Tovlo samen met Stromae. Het is nog een kleine 10 kilometer in de koers. Om meteen de ontknoping bij Christophe en Sven. Eerst terug naar de Formule 1. Want David Naert, nog 2 ronden te gaan. En ze zitten nog altijd achter die safety car, als ik het goed heb.
1: Ja, in de voorlaatste ronde zitten we nu met de gedubbelde wagens. Zijn de safety car voorbij mogen gaan. Dus normaal gezien gaan we 1 rondje nog voluit racen. En dat wordt heel interessant. Want Leclerc dus aan de leiding. Maar Leclerc die was van banden komen wisselen toen die safety car kwam. Net als Lewis Hamilton. Maar Hamilton bij buitenrijden was wel gepasseerd door George Russell. Die op de baan is gebleven. Dus... het zal nog knokken worden voor Hamilton om tweede te worden in deze wedstrijd. De twee Ferraris op de zachte band. En George Russell, die rijdt op de mediumband na zijn tweede bandenwissel. En ze zijn volop aan het weven, zoals dat heet. Om die banden, de temperatuur, goed onder controle te houden. En zo blijft het dus toch spannend. En hopen maar dat effectief die safety car dadelijk gaat binnenkomen. En dat we nog 1 ronde kunnen vlammen voor de 175.000 toeschouwers in deze wedstrijd. En verderop hebben we Norris momenteel als 4e, Hadjar 5e, Lawson 6e, Lindblad 7e, Bortoletto 8e, Kimi Antonelli 9e en 10e Colapinto. Maar Antonelli liever bleef dus in de wedstrijd, ondanks de technische problemen met het stuur eigenlijk vooral. Hij had het moeilijk om de bochten te nemen, maar hij heeft daardoor ook de track limits meermaals overschreden en krijgt daar nog een tijdstraf voor. Dus hij zal niet in de WK-punten eindigen. Terwijl we nu de melding krijgen op het scherm dat de safety car inderdaad naar binnen gaat komen aan het einde van deze ronde. En het is Charles Leclerc achter de safety car die nadien dan mag beslissen wanneer er voluit weer kan worden gevlamd. Dus de spanning stijgt. En het is een onfortuinlijke middag toch voor Mercedes, dacht ik te zeggen. Voor de WK-leider in elk geval, George Russell. Die kan misschien er nog wat van maken. En hopelijk geen brokken in die laatste ronde die bijna gaat beginnen. De safety car neemt de auto's nog even op sleeptouw. En jammer dus voor Max Verstappen dat hij van de baan ging. Geen punten, geen podium voor hem. Terwijl we daar nu wel aan de start-finish zijn gepasseerd. En de safety car die is niet binnengekomen. Laatste ronde verschijnt er op het scherm. Safety car staat nu ook gewoon op de display, op de monitor. Dus geen safety car ending. Het is me niet duidelijk waarom dat het geval is. En dat betekent dat we gewoon achter de safety car gaan finishen in deze wedstrijd. En dat Charles Leclerc dus zeker is van zijn eerste overwinning van het seizoen. Dat George Russell dus mee het podium zal opmogen. En dat Lewis Hamilton lang uitzicht had op de plaats 2. Maar dat hij dus als 3e zal gaan finishen. En Lando Norris die mag in de McLaren eigenlijk dan best tevreden nog zijn met de 4e plaats. Want dat had er toch, zag er toch allemaal niet zo goed uit als je de wedstrijden, de sprintrace en natuurlijk ook de free practice en kwalificatiesessies bekeek van de McLaren's. In een aangepaste livrei trouwens ook. Een beetje onopvallend wit-zwart in deze wedstrijd. Maar een 4e plaats, daar zal hij best wel mee kunnen leven. Best of the rest, Lando Norris. En in afwachting van de eigenlijke finish even naar Gert of Caro.
2: Ja, misschien toch nog een korte update van de koers, Christophe.
3: Ja, want we zitten in de laatste 6 kilometer. Dus het gaat heus niet meer zo lang duren vooraleer we weer gaan klimmen in die laatste 3 kilometer. Met de 2 opeenvolgende hellingen na elkaar. We zitten aan de achterkant nu van het lokale circuit. Beneden aan de voet van de heuvel. Aan de rechterkant dan de zee. Komen we dadelijk weer aan de voorkant. En dan naar boven. 6 kilometer nog. Er wordt gedronken. Er wordt nog een laatste bidon over het hoofd heen gespoten. Door Vingegaard en Co. Die nog altijd Jurgensen aan zijn zijde heeft. Ook Piganzoli, de jonge Italiaan. Jurgensen komt zich nog even vergewissen van zijn kopman in de gele trui. Vingegaard of alles oké is. Of hij nog iets moet hebben. Daarachter zien we ook nog. Het is Benoot zitten. Die gooit nog eens. En spuit. De hele drinkbus leeg. Die worden nu overboord gekieperd. Dans la foule, zeg maar, in het volk. We hebben ook nog twee man van UNOX. Dat zijn Traen en Johannessen die daarbij zit. En een heel goede Sven van Little Trek, Matthias Vácek, de Tsjechische kampioen. Die rijdt echt wel met de twee vingers in de neus.
4: Ja, doet mij een klein beetje denken aan de jonge Wout van Aert, die daar toen ook echt heel veel werk opknapte met een toch wel behoorlijke gewicht, hè, boven de 70 kilo, om daar dan je kopman nog uit de wind te gaan zetten. Fantastisch werk wat hij gedaan heeft, ook gisteren al. Kijk naar wat hij vorige week gedaan heeft in de Ronde van Zwitserland bijvoorbeeld. Man in heel goede vorm. Maar we gaan stilaan richting de laatste klim. De laatste 5 kilometer zijn aangesneden. Vácek die nu de kop neemt van deze overblijvende, ja, toppers, zal ik maar zeggen.
3: Ja, dat is zo. Hè. Het is 25 man sterk. Mathieu van der Poel als enige, zoals jij daar straks ook terecht opmerkte, enige met een klassiek gewicht. En voor de rest zijn het allemaal klimmers. Er wordt gevochten om zo dadelijk in beste positie, net als Egan Bernal, aan beste positie aan de voet van die klim te gaan beginnen. McNulty, die kilometers lang op kop gereden heeft, het verkeer geregeld heeft in dienst van Tadej Pogacar. Die laat nu lopen. Gert, jij blaast maar... Oh, daar gaat iemand onderuit in een bocht naar links. Jij blaast maar op onze oren of we nog even de finale moeten meepakken van de Formule 1. Of gewoon hier de finale blijven volgen van deze tweede etappe. Vácek aan kop van het peloton. 4 kilometer nog. En 300 meter. En nu gaat de weg omhoog zo dadelijk. Thijs Benoot met de grote molen natuurlijk. De grote versnelling zoals alleen hij dat kan. Heel typisch, heel herkenbaar. Kijk dan achterom. Zit Paul Sexas mee in mijn wiel. Mathieu van der Poel. Zou het kunnen, Sven? Want hij zit daar nog altijd bij.
4: Ja, van der Poel heeft die eerste twee beklimmingen heel goed overleefd. En nu is het echt richting finish. Dan kan een renner altijd nog dat tikkeltje meer. Omdat je weet, daar mag ik de benen terug wat zuurstof geven. En als er één renner is waar ik in geloof met dat gewicht, dat het mogelijk is dat hij deze rit wint, dan is het wel Mathieu van der Poel.
3: Aan de leiding Thijs Benoot. En Thijs Benoot die rukt zo fel aan zijn stuur dat de man in zijn wiel, Kevin Vauquelin, zelfs dat wiel van Thijs Benoot niet kan houden. Maar wat brengt het op? Want Paul Sexas die zit op zesde, zevende positie. Die zit vrij ver. Thijs Benoot, ja, je trekt wel en je rukt hier aan dat groepje. En dan kijkt hij toch drie keer achterom. En dit brengt geen zoden aan de dijk. In het wiel van Thijs Benoot zit Tadej Pogacar. Dan Adam Yates en Remco Evenepoel.
4: Zeer makkelijk.
3: Heel makkelijk inderdaad ook. Hè.
4: Ja, absoluut. De drie toppers waar we het de laatste weken al heel vaak over gehad hebben. Vingegaard, Evenepoel en Pogacar. Ze zitten echt klaar om hun sprong te gaan maken.
3: 1000 meter nog, 1 kilometer boven aan de top. En Thijs Benoot die blijft maar achterom kijken. Dit is afgesproken, denk ik, want anders zou hij dat niet doen. Maar voor wie, voor wat? Want Paul Sexas uiteraard. Maar die zit in 8e, 9e positie. En die komt nu pas naar voren geschoven. Remco Evenepoel in 5e positie. Die heeft het wiel gekozen van Tadej Pogacar. Pogacar in de bolletjestrui. En in het wiel van Evenepoel zit dan Jonas Vingegaard. En Tobias Johannessen, de Noor, die schuift ook mee op. Isaac Del Toro zit er ook. Richard Carapaz ook. Ik denk ook Alex Baudin, die een aantal dagen de gele trui droeg in de voorbije Dauphiné. Nu is het Adam Yates in dienst van Pogacar in tweede positie. Het is wachten op de jump.
4: Ik denk dan toch dat we nu Mathieu van der Poel aan het kwijtspelen zijn. Hij begint stilaan door deze groep door te zakken. Het zijn echt de allergrootste namen voor eindwinst die het hier gaan uitmaken om deze etappe te winnen.
3: Van der Poel zien we inderdaad niet meer in de eerste 20. Ja, hij moet lossen. Hij moet ze laten gaan. En dat is de logica zelf met zijn gewicht ook. En vooral het tempo dat hier wordt ontwikkeld door die klimmerstypes. Maar geen schande, want ook Aramburu en Jon Izagirre zitten in zijn wiel. En die mannen die kunnen in principe veel beter bergop rijden. Tom Pidcock komt nu naar voren. Samen met Romain Grégoire. En het tempo op 600 meter van de top van deze helling. Dan komt een afdaling en dan nog eentje. We zitten in totaal op 3 kilometer van de streep, dames en heren. Het tempo wordt door Adam Yates, de Brit, onder het spandoek nu van de laatste 3 kilometer enorm opgedreven. Del Toro komt naar voren. Zou Del Toro kunnen zorgen voor een schaduwaanvalattack? Wat denk je?
4: Ja, Del Toro kan absoluut ook deze etappe gaan winnen. Maar ik ga er toch vanuit dat alle ogen gericht zijn op Pogacar. De grootste naam. De man die hier vandaag misschien een klein beetje revanche wil gaan nemen ten opzichte van zijn grote rivaal Vingegaard. die gisteren aan het langste einde trok en ook geel om de schouders heeft.
3: En de ex-tourwinnaar Egan Bernal, die wordt eraf gereden bergop nota bene. Kian Uytterbroeks, die heeft het moeilijk, die hangt echt tussen hangen en wurgen. En iedereen die probeert naar dat kleine Lipovic heeft het moeilijk. Lipovic lijkt er door te zakken. Lipovic, de Duitser, de ploegmaat van Remco Evenepoel, die hangt aan het trekkertje. Onder het commando van, en door toedoen vooral van Hermiez, die en danseuse nu al van aan het begin van deze helling op die pedalen aan het dansen is. En dat doet o zo fel pijn, maar hij voelt dat niet. In dienst van Tadej Pogacar. 200 meter nog. Vooralsnog komt nu op deze helling komt geen demarage, Sven.
4: Ja, en toch ook die jonge Paul Sexas, die zit daar echt op de tweede rij te wachten. Ook om mogelijk hier zijn sprong te gaan waken. Terwijl dat we Ayuso, de man die gisteren een zeer goede tijdrit heeft gereden, nu ook echt wel een beetje in de problemen zien.
3: Ja, dit is zo stijl, dit is zo zwaar. Het tempo ligt zo hoog door Adam Yates dat gewoon niemand, zelfs Pogacar, er ook niet aan denkt om te gaan demareren. En nu krijgen we dan toch een demarage van Tobias Johannes aan de rechterkant. En Carapaz die reageert, maar dat is op 90 meter van de top van deze helling. 2,5 kilometer nog. En Adam Yates heeft zich aan de kant gezet. Ayuso probeert ook mee te gaan, net als Skelmose, Vingegaard. En we komen nu aan de top. We ronden de top. We ronden de top met Carapaz, met Vingegaard, met Tadej Pogacar. Thijs Benoot daar ook nog altijd. Paul Sexas ook. En Remco Evenepoel natuurlijk. Maar daar zit eigenlijk maar een man of wat zal het zijn? 10, 12 nog in het wiel van Carapaz nu. Nu gaan we naar de afdaling. 2500 meter. En dan wordt er naar elkaar geloerd. Er is niemand van deze mannen. Het heeft ook misschien te maken met dat we nog maar rit 2 zijn. En ook niemand demareert. Terwijl Carapaz het nu probeert, de ex-winnaar van onder meer het Giro, in de afdaling te doen.
4: Ja, eens dat Carapaz nu echt hier de leiding gaat afgeven, dan is het echt aan Pogacar, Vingegaard, Sexas en Evenepoel. Dat zijn de vier mannen die klaar zitten om eventueel hier de sprong te gaan waken. Ik ben benieuwd wie het eerste knuppel in het doen er ook
3: wordt. Ja, ze loeren toch naar elkaar, hè, in die afdaling. Ze durven niet echt goed. Ze hebben alleszins op de steilste helling hebben ze het niet gedurfd. En nu Skelmose. Ja. Skelmose gaat demareren van buitenom. Hij pakt de buitenkant bocht, snijdt hij dan door het midden.
4: Van Wilder.
3: En Ilan Van Wilder probeert te reageren. We zijn, en Del Toro die rijdt dat gaatje dicht meteen op Matthias Skelmose. Heerlijke finale met een man of 13 nog. Het lijkt wel een Alpe-etappe of een Pyreneerrit. En Del Toro die hangt aan kop van het peloton, maar die moet echt wel zijn tenen uitkuisen om dat kleine gaatje, piepkleine, minuscule gaatje op Skelmose dicht te rijden. En die scheert daarna daar hek aan de binnenkant met zijn knie aan de binnenkant, al waren hij van een Rossi zelf natuurlijk. 1000 meter nog eraan de aankomst van deze etappe. Oh, en Del Toro die zegt, hey vriend Skelmose, ik heb vroeger aan veldrijden gedaan. In één bocht rijd ik het gaatje dicht. Met ware doosverachting vliegen ze hier naar beneden, naar de voet van de laatste klim richting de finish van het Olympisch Stadion in Montjuïc. En vooralsnog, we zitten op 800 meter, Sven, kunnen we niks zeggen over wie deze etappe gaat winnen. En buitenom komt Del Toro. Del Toro die neemt die bocht met ware doosverachting. En die pakt meteen 3-4 meter. En Jonas Vingegaard in de gele trui, die gaat er naartoe. En wie zit in het wiel? Dat is Tadej Pogacar. Wat een snelheid, jongens. Ik heb het daar straks gehad over de nummer 46. Valentino Rossi, maar deze mannen rijden bijna sneller. Aan de sprint. Pogacar nu. Pogacar vanuit het wiel van Del Toro. En Vingegaard die moet gaan zitten. Del Toro die gaat winnen. Del Toro gaat winnen. Of aan de buitenkant misschien Pogacar nog. Pogacar die wacht op Vingegaard. Die wacht hem op. En die gunt op deze manier de ritoverwinning aan Isaac Del Toro. En Evenepoel is dan vierde. Del Toro. En Pogacar die wacht gewoon. Oh la la la la. Wat een overmacht. Die wacht gewoon Vingegaard op. En die daagt hem een klein beetje uit. Del Toro wint. 1 Del Toro. 2 Pogacar. En dan 3 Remco Evenepoel. 4 Jonas Vingegaard. Dan Skelmose, Tobias Johannessen. Nu al een 1-2'tje van Team Emirates.
4: Ja, maar hij kon gewoon nog een preek doen ten opzichte van...
3: Hij kon nog een ijsje gaan eten, Sven. Ja, ja. Pogacar. Hij heeft gewoon, zoals op de piste... We hadden het daar straks over Cédric Maty. We hadden het, zoals op de piste, twee sprinters gaan surplassen, elkaar opwachten.
4: Hij zat nog te roepen. Rij nu een beetje harder, want
3: zo
4: ze komen
3: het
4: terug.
3: Ja.
4: Rij een beetje harder.
3: Ja, Vingegaard zit eraan te komen. En meteen de omhelzing tussen de gele trui, Vingegaard en Tadej Pogacar. Maar Isaac Del Toro daar straks met een veelbesproken fietswissel wint. En wat is hij daar blij mee? Hij die al de beste was in de Dauphiné wint nu zijn etappe in de Ronde van Frankrijk. met een grote versnelling. Oh, lalala, dit was zeer indrukwekkend. Wat een omhelzing. Alsof we elkaar 3 jaar niet meer hebben gezien.
4: Je moet goed weten dat Del Toro al dat gat op Skelmose aan het dichtrijden was in de afdaling.
3: Ja, dat was dicht vliegen. Hè. Dat hebben we in een afdaling.
4: Nee, maar ik bedoel, die inspanning was daar al wel ingezet. Ja. Er was niemand nog in staat om erover te komen. De enige die daar nog in staat toe was, was zijn eigen ploegmaat. En die zegt dan, ja, maar rustig, ik knijp even de remmen dicht.
3: Ja, ik moet er soms mee lachen. Het is zo'n overwicht. En ook Brandon McNulty natuurlijk. En dan ook Yates, die iedereen versmachtte. En dan wachtte Pogacar. Ja, eigenlijk Vingegaard op. En zegt, kom, we gaan zakdoek leggen. Niemand zeggen, of hoe gaat het ook alweer. En Del Toro mag dan mag winnen. Indrukwekkend. Zeer indrukwekkend van dit duo van Team Emirates. Maar Evenepoel is ook zeer goed. Is bij de les.
4: Ja, moest die scherpe aanval net, kon hem niet beantwoorden. Maar kan wel Vingegaard nog pareren in die laatste 10, 20 meter.
3: Voilà, maar Vingegaard die blijft wel leider. Er zijn bonificatieseconden te verdienen natuurlijk. Maar op de tweede plaats, de enige die hem kon bedreigen of in de buurt kon komen of van de troon had kunnen stoten, was Filippo Ganna op die tweede plaats. Maar die doet natuurlijk niet mee in deze etappe. Voilà, deze tweede rit in Barcelona heeft meer dan waar voor hun geld gegeven en gebracht. Isaac Del Toro, de Mexicaanse kampioen. En wat een afdaling, wat een afdaling. Die man heeft aan veldrijden gedaan, is een eenheid met zijn fiets. Maar hoe die buitenkant bochten pakte om dan naar de binnenkant te gaan en Skelmose echt belachelijk maakte. En in de sprint knijpt Pogacar nog eens eventjes in spieren. Dat liggen wel bijna niet veel spieren. Ik wou zeggen in het...
4: Ja, er zijn weinig woorden voor.
3: Ja, gewoon in de knoken, in de uitstekende, uitpuilende knoken van Isaac Del Toro. Om te zeggen, zoals een papa met een kindje doet. Goed gedaan, jongen. Goed gedaan.
4: Het is mooi dat hij die rit wint, maar de indrukwekkende overschot van Tadej Pogacar in die laatste honderden meters is dus moeilijk onder woorden te brengen.
3: Ja, ze zijn nog niet moe, want Pogacar die tilt nu Isaac Del Toro in de lucht. Iemand anders zou nu een half uur buiten Westen liggen, maar ze gaan nog een beetje aan gymnastiek doen. Isaac Del Toro en Tadej Pogacar beheersen dus de finale van deze rit voor Evenepoel en Jonas Vingegaard.
2: Formidabel van die tweede triomf dus voor Isaac Del Toro en vannacht dan misschien ook nog even wakker blijven voor Mexico-Engeland op het WK voetbal. Hoewel, Caro, het is een match om 2 uur 's nachts als je in de Tour zit. Niet het allerbeste.
0: Ik ga het niet doen, Ger.
2: Denk ik, nee. Ook niet voor Isaac Del Toro. Op de A12 richting Antwerpen is in Wullerijk de weg gedeeltelijk versperd door een ongeval.

0: En we kunnen misschien eens meeluisteren met de winnaar van vandaag, Isaac Del Toro.
1: Ilan van Wilder, proficiat met je prestatie. Kan je eens beschrijven...
0: Dit is Ilan van Wilder. Even meeluisteren met het flash-interview van Del Toro.
2: The whole team, really. This is the work of everybody. My family, my friends, when I grow up. I cannot believe I just did in, this attempt. It's just insane. Really, also to appreciate, like, Tadej being the same team as him and the best team in the world is... Just really like full emotions, and you cannot believe how it feels now for me, especially for my country, and everything what's going on is just insane, really. This thanks to my teammates.
3: Tell us what happened in, that final kilometer.
2: We were going super fast. We predict like this can happen. In the top of the climb, I was not able to be in the top position, so at the end I was able to almost pass in the to try to bring back Eskimos. And we make a plan for Tadej, and I did it. But at the end, the gap was bigger, so I just went with the flow to the finish line.
3: And you win a stage, and when you look at the Brandon McNulty, Tadej, they were... Ah, well, there you go.
4: Ja, dan komen zijn ploegmaats hem dus ook nog eventjes daarbij feliciteren en gaat het interview vrolijk verder.
3: To have Brandon so happy.
2: I mean, this kind of opportunities don't come almost never, and yeah, I'm super proud to be able to have the level to manage these kind of situations.
3: You mentioned Mexico. I imagine must be crazy in Mexico. That are, who cares about the Football World Cup? We have Isaac Del Toro in cycling.
2: No, of course we have these 11 guys ripping it in the football soccer, but yeah, it's just insane. They are doing amazing, and to be at the same level here in France in the most hard race ever is like a dream.
3: Viva Mexico. Gracias.
2: Thank you.
0: Viva Mexico. Hij is blij dat hij het in de Tour ook goed kan doen op het moment dat het Mexicaanse voetbalelftal ook goed presteert op het wereldkampioenschap. Maar ze moeten dus vanavond wel proberen om voorbij Engeland te geraken. Hij heeft het beste team in de wereld, zegt hij. Ik zat weliswaar niet in toppositie op de klim. Ik ben daarna proberen opnieuw voorin te komen. Hij heeft ook een heel ferme afdaling gereden. Dat hebben Christophe en Sven ook gezegd. Proberen voorin te komen om opnieuw iets te doen van... Of voor Tadej Pogacar, maar het is veel meer geworden voor Isaac Del Toro. Al hadden we natuurlijk wel de indruk, Caro, dat Tadej Pogacar op het laatst de benen wat inhield. Ik zal niet zeggen de rem dichtkneep, dat is misschien overdreven. Maar
4: hij gunde het zijn ploegmaat. Absoluut. Je hoorde hem daarnet al eventjes, Ilan van Wilder. 13e is hij geworden vandaag. Heeft een moeilijke aanloop naar de Tour gehad met een hardnekkige virale infectie. Maar in de ronde van Zwitserland was hij al top met een 5e plaats daar. En vandaag dus ook een mooie prestatie geleverd.
1: Ilan van Wilder, proficiat met je prestatie. Kan je eens beschrijven die laatste ronde? Hoe ging het eraan toe?
5: Het was vol gevecht voor positie richting de voet van de slotklim. En dan... was het een hard tempo van Decathlon. En dan nam UAE over. En dan was het de laatste 300 meter was echt een sprint. Naar boven. Heb ik nog kunnen aanklampen. Misschien in de afdaling een beetje te veel posities verloren. Het was iets te gevaarlijk naar mijn zin. Maar gewoon blij met het gevoel vandaag. En dat ik hier met de beste kan eindigen. Dat is een heel goed teken, daar ben ik blij mee.
1: Want het ging heel hard, hè?
5: Ja, het ging verschroeiend hard. En ik was ook de laatste twee ronden echt fameus aan het, oververritten. Ik denk iedereen. Dus dat maakt het zeker niet gemakkelijk op.
1: Okay, bedankt. Goed begin van de Tour.
4: Intussen staan ze ook in de Formule 1 te blinken op het podium met Charles Leclerc dus op 1. Ze zijn binnengekomen, dat hoorde je daar straks al, achter de virtual safety car. En dus heeft Leclerc gewonnen. Voor het eerst in 2 jaar trouwens dat hij nog eens een grote prijs wint. Dat zal deugd doen in zijn Ferrari. Op 2 Russell voor het eerst dus op het podium in zijn thuisrace daar in Silverstone. En Hamilton, negenvoudig winnaar in Silverstone, staat ook op het podium. Hij is 3e geworden. De WK-leider Antonelli, die werd 16e, pakt geen punten, maar blijft wel leider in de stand. Over 2 weken is het te doen op het mooiste circuit van allemaal. Zo chauvinistisch mogen we wel zijn, Gert.
0: Maar het is gewoon zo.
4: Spa-Francorchamps. Het is ook
0: gewoon.
4: Voilà.

0: Martha Reeves en de Vandellas met Nowhere to Run, Nowhere to Hide, zegt ze ook. Geen plek om je te verstoppen. En de klassementsmannen, jawel, die doen dat ook niet in het begin van deze tour. Hè?
1: Nee, absoluut niet. De vraag is wel wat ze morgen en overmorgen kunnen laten zien in de tour. Wat gaat er dan gebeuren? Of wat gaat er net niet gebeuren? Maar Christophe, laat ons eerst nog maar eens kijken naar de uitslag en het klassement van vandaag.
2: Ja, met plezier. Hè. Del Toro wint dus voor Pogacar, Evenepoel, Vingegaard. Skelmose toch nog vijfde. Hij werd op de hielen gezeten en teruggepakt door Del Toro in ja, misschien wel de mooiste korte, snelle afdaling die ik ooit gezien heb. Johannessen dan van Uno X op 6. Grégoire, Lenny Martinez, Seik Sas en Tom Pitcock. Dat is toch een heerlijke top 10 als je het ons vraagt. En wat betreft de stand klimt Pogacar naar de tweede plaats op 6 seconden nu. En Evenepoel schuift ook op naar de derde plaats. Net als Del Toro. Alleen Ayuso, ja, die was niet helemaal bij de pinken. Dat is de enige man die vooraan een plaatsje verliest in de top van het klassement. Maar als je kijkt, Lipovic is 8e. Staat al op 3/4 minuut. Seik Sas op 42 seconden. En nummer 10 in het klassement, Sven, is Tom Pitcock op 1 minuut. Dat zijn dan toch al ja, wel verschillen, hè?
3: Dat zijn zeker al grote verschillen, maar we gaan daar straks nog met minuten goochelen. Denk maar aan de rit van morgen. We gaan serieus wat hoogtemeters moeten gaan overwinnen. We hebben al spektakel gekregen. We hebben echt gekeken nu naar de allergrootste renners van de Ronde van Frankrijk. Ze zijn allemaal op de afspraak. De ene zal wat meer punchy finish willen hebben. De andere een iets langere beklimming. Ze gaan het allemaal nog krijgen met ook nog wat tijdritkilometers en zo verder. Maar dit is wel een zeer mooie start van de Ronde van Frankrijk.
2: Laatste vraag voor deze dag. Welke conclusies mogen we en kunnen we verbinden aan de dominantie die we net gezien hebben van die twee Charles van Team Emirates?
3: Dit is een verlengstuk van wat we ook al de afgelopen maanden en zelfs vorig jaar hebben gezien. Denk maar aan het WK waar ook Del Toro aan de haal ging samen met Pogacar en toen nog Ayuso in de beginfase op dat WK vorig jaar. Dit is gewoon van hetzelfde laken een broek, zoals we dat wel durven zeggen. Hè. Mm-hmm. Het is zeer sterk. We hebben een sterke formatie bij Visma Leasebike gezien, gisteren in de tijdrit. Maar ja, zij zetten daar nu eigenlijk net hetzelfde tegenover. Het is indrukwekkend, niet alleen de kopmannen, maar ook wat daarachter komt. Dat is allemaal van een gigantisch hoog niveau.
2: Voilà. Dit was Barcelona dit weekend. We moeten tot vanavond wachten of er morgen een etappe zal zijn of niet. Omwille van de bosbranden in de buurt waar we naartoe gaan fietsen. Dat is voor vanavond en dat zal dan natuurlijk ook wel worden meegegeven in de nieuwsbulletins. Wat voor nu het nieuws is, is dat Pogacar, Del Toro en co, dat ze er al bovenuit steken, maar dat Vingegaard en Evenepoel ook absoluut bij de les zijn.
1: Dankjewel voor vandaag, Christophe van de Goor en Sven Nys.
0: Sport Tour. En intussen hebben wij nog een interview binnen met een landgenoot bij Rutger van Severen en dat is Thies Benoot.
4: Thies Benoot, het is altijd wel iets in de Tour te beleven natuurlijk. Vandaag weer een hectische dag. Ja, hoe was het voor jou?
5: Ik had echt goede benen. Door de lekke band van Paul, net voor de eerste keer Montjuïc. Ja, dat is even stressen. Communicatie met de auto was moeilijk, dus ze verstonden niet echt goed dat hij van fiets wilde wisselen. Hij had eerst met Aurélien gewisseld. Maar dan wilde hij naar zijn eigen fiets en dat heeft iets lang geduurd tegen dat de auto het begreep. En dan, ja, het is gewoon kut met die radio's 2026 en bestaan altijd geen goed systemen om te communiceren. We kunnen bijna op de maan gaan wonen, maar we kunnen nog niet in koers even communiceren, dus triestig. Maar goed, ja, dan zat ik ook te ver aan de voet van de eerste klim samen met hem. Hebben we goed gedaan, denk ik, zonder echt hek te doen, zijn we opgeschoven. Waren we mooi mee met twee. Voor de laatste ronde gevolgd en dan de laatste keer was het plan dat ik volging aan de voet voor hem. Om renners die misschien niet in positie zaten een beetje onder druk te zetten. Ja, de finale heb ik niet gezien, ik denk dat het gewoon de benen waren nadien.
4: Ja, hij verliest uiteindelijk niet veel tijd. Het wordt negende. Heel slecht moment natuurlijk. Zo'n kilometer of 30, net op het moment dat het openbreekt, verliest hij veel tijd. Maar hij rijdt het wel toe, dat zegt ook wel iets.
5: Ja, inderdaad. Ik heb natuurlijk niet gezien hoe ver dat hij achter zat. Maar als je die laatste 5 à 10 kilometer voor de voet van de eerste klim vol moet rijden en dan de eerste klim erbij, wat UAE vol reed, dat is gewoon een lange harde inspanning.
4: Oké, dankjewel Thies.
1: En ook nog heel kort Tim Welles misschien?
4: Tim Welles, wij gaan ervan uit dat jullie alles weten, maar dat is helemaal niet zo. Hè?
6: Nee, misschien was ik een beetje te ver achter om de radio nog te horen, maar ik hoor dat ze 1 en 2 is, dus het kan niet beter. Misschien ja. De derde plaats zou ook nog mooi geweest zijn.
4: Ja, hoe was jouw dag?
0: Rond jij?
6: Minder nerveus als andere ritten. De eerste rit in de Tour, waarschijnlijk omdat het vandaag iets lastiger is. En Ja, het goede is dat zo'n rit begint, dat Tour begint met zo'n rit, geen massasprint. Maar we hebben vanaf halverwege op kop gereden, dat hij goed gepositioneerd naar de laatste klimmen. Ik denk dat Brennan supergoed gereden heeft, eigenlijk de hele ploeg.
1: Voilà, kort inderdaad nog even Tim Welles en afwachten inderdaad wat het morgen en overmorgen gaat worden in de Tour de France.
7: Voedselvergiftiging in Peru. Vakantiepret wordt vakantiepech.
8: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
9: Mis niets van Rockwerchter live. Het hele weekend op VRT Max.
10: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
11: Powered by KBC.
12: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
13: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
14: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
13: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
16: Een pasgeboren baby? Zo weer het nest uit. Pas getrouwd? In geen tijd 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze kon vasthouden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudstaven. Goudwisselkantoor.
17: VRT Radio 1.
18: Alles begint bij luisteren.
19: Het is 6 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. We maken de balans op van Rockwerchter. Het Belgisch fregat Leopold 1 heeft een technisch defect. En Isaac Del Toro wint de tweede rit in de Ronde van Frankrijk. De twee volgende ritten worden bedreigd door bosbranden. Het is vandaag de laatste dag van het festival Rockwerchter. Alleen de 2 weekenddagen waren volledig uitverkocht, met elke dag zo'n 90.000 bezoekers. Stijn de Vart ging de sfeer opsnuiven op de weide.
20: De Belgische punkband Kaat van Stralen mag het hoofdpodium openen op deze laatste festivaldag. Dan is er ook de Gentse groep Dressed Like Boys. Het publiek staat tot ver buiten de tent.
21: Fantastisch. Heel emotioneel. De jonge Elton John, top.
22: De Belgische artiesten worden onderschat.
20: Het terrein is dit jaar 1,5 hectare groter en de tent Club C staat op een andere plaats.
23: Anders heb je vaak zo de echo van alle podia tegelijk, dus voor mij is het eigenlijk goed. Het is zo'n gezellig hoekje. Ja.
24: Het is veel open, waardoor je plaats hebt en een open gevoel hebt.
20: Het was een editie met perfect festivalweer, maar 4 dagen Werchter, dat vreet aan je portefeuille.
21: We hebben het al een paar keer uitgerekend en de getallen zijn echt pijnlijk. 500 euro?
20: De Britse new wave band The Cure sluit vanavond het festival af.
19: Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin vindt het een goed idee dat het noodnummer 1733 om de dokter van wacht te bereiken weer onder de bevoegdheid van Volksgezondheid zou vallen. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil dat nummer weer overnemen en dus weghalen bij Binnenlandse Zaken nadat de wachttijden bij het nummer 1733 sterk waren opgelopen tijdens de recente hittegolf. Ook minister Quentin vindt dat logisch. Het noodnummer 112 voor dringende hulp zou wel bij Binnenlandse Zaken blijven. De man van 35 die verdacht wordt van een zwaar geval van verkeersagressie gisteren in Turnhout is aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. De vrouw van 38 die bij hem was, wordt verdacht van opzettelijke slagen. Zij is vrij onder voorwaarden. De twee verdachten waren te voet. De bestuurder waarmee ze ruzie kregen ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De Belgische marine kan op dit moment geen beroep doen op haar twee fregatten. Het ene, de Louise Marie, wordt momenteel onderhouden. Het andere, de Leopold 1, ligt met een technisch defect in een Amerikaanse marinebasis. Het defect herstellen is niet vanzelfsprekend, omdat het fregat al 35 marinebasis. Het defect herstellen is niet vanzelfsprekend, omdat het fregat al 35 jaar oud is. Het is een probleem dat onze beide fregatten buiten strijd

0: niet bang zijn voor wolven. Dat zegt wolvenkenner Joachim Merke van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Eergisteren werd een kudde van 20 schapen doodgebeten in L'Église in de provincie Luxemburg. De burgemeester wil bekijken of er veiligheidsmaatregelen nodig zijn voor de jeugdkampen die er de komende weken doorgaan. Maar volgens Joachim Merke is er geen reden tot ongerustheid.
1: We kennen die wolven. Die hebben zich in Forêt-Dallier gevestigd. Maar die laten zich amper zien. Die zijn daar helemaal gefocust op wilde prooien. En ja, af en toe, zeker wanneer er jongen zijn, is die kans wat groter dat er ook vee wordt aangevallen. Maar op mensen richten ze zich niet. Die lopen even hard van mensen weg als de meeste andere wolven in Europa.
0: In de buurt van Perpignan in het zuiden van Frankrijk zijn twee mensen zwaar gewond geraakt bij de bosbranden daar. Het gaat om een bewoner en een brandweerman. Het vuur in het gebied breidt nog altijd uit, want het is er heet en droog en er waait een stevige wind. 160 bewoners zijn geëvacueerd en 700 brandweerlui proberen het vuur te bestrijden. Normaal passeert de Tour de France morgen in die regio, maar de autoriteiten en de organisatie van de Tour beslissen later vanavond of die etappe wel kan doorgaan. En ook de vierde rit overmorgen komt mogelijk in gevaar. In die ronde van Frankrijk heeft de Mexicaan Isaac Del Toro de tweede rit gewonnen. Hij won bij gratie van zijn kopman Tadej Pogacar, die hem liet voorgaan op de finish. Tadej Pogacar werd tweede, Remco Evenepoel derde. Een verslag van Christophe van de Goor.
2: Team UAE heeft meteen uitgepakt met een demonstratie op de Olympische heuvel van Montjuïc. Op het uitdagend plaatselijk parcours, met daarin twee steile hellingen, bleef maar een 15-tal renners over, vooral onder druk van de ploegmaats van Pogacar. Na een duizelingwekkende afdaling begon de Mexicaan Isaac Del Toro met een drietal meter voorsprong aan de laatste hectometers bergop. Kopman Pogacar had duidelijk overschot, maar gunde Del Toro de ritoverwinning. Evenepoel eindigde als derde, Vingegaard finishte als vierde en blijft leider. Pogacar is nu tweede in de stand, Evenepoel schuift op naar de derde plaats.
0: En de Monegasque Charles Leclerc heeft de grote prijs Formule 1 van Groot-Brittannië gewonnen. Hij reed van start tot finish aan de leiding. De Britten George Russell en Lewis Hamilton werden tweede en derde. De Italiaanse WK-leider Kimi Antonelli had pech en werd pas zestiende. Maar hij blijft wel leider in de tussenstand. De Nederlander Max Verstappen moest opgeven. Vanavond en vannacht licht bewolkt bij minima van 10 tot 18 graden. Morgen vrij zonnig en maxima van 24 tot 30 graden. Ook daarna vaak zonnig en maxima richting 30 graden of meer. We beginnen heel waarschijnlijk aan een nieuwe hittegolf. We begonnen dit nieuws op de festivalweide van Broekwerchter. Het is vandaag de vierde en laatste dag. Alleen de weekenddagen waren uitverkocht met telkens 90.000 bezoekers. Meer op veertiennieuws.be.
3: Radio 1. Zomerland.
4: Met Max Vrijens.
5: Goedenavond en welkom in het mooiste muzikale land op de radio. Geen paspoort nodig, iedereen welkom. Dit uur nog Blur en David Bowie. We beginnen met Leon Bridges.

0: Leon Bridges met een nummer over zijn moeder, of toch over zijn relatie met haar en hoe je dat beter zou kunnen doen. En ook vooral een prachtige zonnige soundtrack natuurlijk bij vandaag. Better Man.
1: Zomerland.
2: Radio 1.
0: Ik ga je nog eens welkom heten bij Zomerland. Ik heb een gezonde mix van nieuwe nummers klaarstaan en ook klassiekers. En daar zijn de volgende twee platen die ik voor je heb. Het perfecte voorbeeld van David Bowie, die ga je zo meteen horen. Maar eerst Personal Trainer, dat is een band uit Nederland met een nummer over rondjes draaien in je hoofd. Als artiest of op een andere manier van op het album dat er in september aankomt. Dit is Moping. MUZIEK

0: Met die impressionistische / cubistische videoclip uit een tijd waarin je nog wist hoe videoclips eruit zagen. Dat is vandaag niet meer het geval. Other Side van Red Hot Chili Peppers.
1: Zomerland.
0: Emma Jean Thackeray, die ligt muzikaal gezien dichter bij Kamasi Washington, denk ik, dan bij Red Hot Chili Peppers. Dus ideaal aan de vooravond van een nieuwe hittegolf, of net niet. Want we gaan de temperatuur op de radio een beetje omhoog draaien. Save me!

0: aanstekelijke afrobeat, soul en jazz door elkaar gemixt. En de titeltrack van het gelijknamige nummer Chasing Shadows is dit van Nubian Twist en Fatoumata Diawara. En een viering trouwens van menselijke creativiteit. Speciaal gemaakt door muzikanten die fysiek samen in echte ruimte spelen. Als een ode aan de echte handgemaakte muziek in een tijdperk vol AI. Frans Kalf nu. Half Amsterdammer, half Gentenaar, geen AI-creatie. En helemaal omarmd door de Radio 1-luisteraar, want met twee singles uit zijn debuutalbum al in Vox gestaan. Terwijl je voor me stond, dat is er één van. En ook de deze. Nou en. Goedenavond.
1: Ik drink.

Frontman Damon Albarn stond gisteren nog op podium van Werchter met Gorillaz. Met zijn elfen stonden ze op podium. Ik heb het alleen via livestream gezien, maar het was een feest van je welste. Je hoorde hier Park Life, niet van Gorillaz, maar wel van die andere Damon Albarn band, Blur. Deze man die staat vandaag om 7 uur op podium. Ik zag hem ooit en dat was echt een van de allerbeste festivalervaringen ooit. David Byrne, hier als zanger van Talking Heads uiteraard. Road to Nowhere.

nummer werd in één take opgenomen en dat gebeurt bijna nooit, denk ik. Stond ook bijna niet op hun album Romance. Uiteindelijk toch mee op die ongelooflijke succesplaat gezet. En the rest is history. Favorite van Fontaines D.C. hoort je. Ik heb trouwens nieuws uit de Tour de France. Want daar won Isaac Del Toro vandaag de tweede rit. Want de rit van morgen, die wordt aangepast vanwege bosbranden daar in Catalonië. En zonder publiek gereden. Het laatste nieuws, dat krijg je straks nog meer in het nieuws uiteraard. En dan nu de Temptations en ongeveer de meest herkenbare baslijn uit de geschiedenis van de popmuziek.

45 platen, zoveel heeft Van Morrison er ondertussen op zijn konto staan. Dat is indrukwekkend gewoon. Zijn nieuwste heet Somebody Tried to Sell Me a Bridge. En die komt hij op 7 juli voorstellen op Gent Jazz. En dan we hopen dat hij deze classic ook wilt spelen. MUZIEK.

perfecte soundtrack zo bij het ondergaan van de zon op een zondagavond. Wings van Das Pop. Ik heb er nog eentje tot aan het nieuws van 7. Het trio Blue Eye met deze live.

0: I'll take what I can get, zeggen ze. En dat is ja, alleen nog meer goede muziek in deze zomerland. Want na het nieuws van 7 hoor je hier onder andere Doechii, Arno en Olivia Dean.
1: Annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
4: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
3: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
4: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel. Wattje van Aert, Wattje van Aert.
3: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
5: Jo, wat bedoel je?
3: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
6: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren. Het is 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In Koekelare in West-Vlaanderen is een wielertoerist van 25 overleden na een verkeersongeval. De man werd gegrepen door een auto toen hij vanuit een zijstraat een voorrangsweg opreed, dat zegt het parket. Een verpleegkundige die toevallig in de buurt was en een mugarts hebben nog geprobeerd de man te reanimeren, maar zonder succes. De omstandigheden van het ongeval worden onderzocht. Bij een erg zwaar verkeersongeval vanmiddag in de Nederlands-Limburgse gemeente Leudal, net over de grens bij Kinderhoes, zijn 4 mensen overleden, dat meldt de NOS. De 4 zaten samen in een auto die van de weg is geraakt en tegen een boom is beland. Nog 2 inzittenden zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. In de buurt van Perpignan, in het uiterste zuiden van Frankrijk, zijn 2 mensen zwaar gewond geraakt bij de bosbranden daar. Het gaat om een bewoner en een brandweerman. Het vuur in het gebied breidt uit, want het is er heet en droog en er staat een stevige wind. Zowat 5000 mensen van 15 gemeenten rondom Perpignan hebben vanavond het bevel gekregen om daar te vertrekken. En dat heeft ook gevolgen voor de Ronde van Frankrijk. Dat is net binnen, want morgen rijdt het peloton vanuit Spanje naar Frankrijk, waar vlakbij de aankomstplaats in Les Angles een grote bosbrand woedt. Het parcours wordt daarom aangepast. Details zijn er nog niet. En op Frans grondgebied zal dat zonder publiek langs de weg zijn. De organisatie vraagt om niet naar de finish te komen. Sportieve nieuws uit de Tour. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft de 2e rit gewonnen. Hij won in Barcelona bij gratie van zijn kopman Tadej Pogacar. Die werd 2e. Remco Evenepoel werd 3e. Het verslag van Christophe van de Goor.
8: Team UAE heeft meteen uitgepakt met een demonstratie op de Olympische heuvel van Montjuïc. Op het uitdagend plaatselijk parcours, met daarin 2 steile hellingen, bleef maar een 15-tal renners over, vooral onder druk van de ploegmaats van Pogacar. Na een duizelingwekkende afdaling begon de Mexicaan Isaac Del Toro met een 3-tal meter voorsprong aan de laatste hectometers bergop. Kopman Pogacar had duidelijk overschot, maar gunde Del Toro de ritoverwinning. Evenepoel eindigde als 3e, Vingegaard finishte als 4e en blijft leider. Pogacar is nu 2e in de stand, Evenepoel schuift op naar de 3e plaats.
7: En Remco Evenepoel was na afgelopen teleurgesteld, maar hij blijft wel optimistisch.
9: Ja, ja, het was mooi om te zien dat ze het zo hebben kunnen afmaken. Uiteindelijk heeft hun ploeg ook controle genomen vanaf dat we het circuit opdraaiden. Dus is het een verdiende overwinning voor UAE. En gelukkig heb ik het van op de allereerste rij kunnen bekijken en niet van op 50 meter. Dus dat is het positieve helaas.
7: En de Monegask Charles Leclerc heeft de grote prijs Formule 1 van Groot-Brittannië gewonnen. Hij reed van start tot finish aan de leiding. De Britten George Russell en Lewis Hamilton werden 2e en 3e. De Italiaanse WK-leider Kimi Antonelli had pech en werd pas 16e. De Nederlander Max Verstappen moest opgeven. Het weer vanavond en vannacht wat wolken. Het koelt af tot 18 graden. Morgen vrij zonnig met hoge wolkenvelden. En erg warm tot 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
10: Radio 1. Zomerland.
2: Met Max Vrijens.
0: Het is uur 2 van Zomerland en dat is traditiegetrouw. Het allerbeste uur dus. We hebben bijzonder veel geluk, want Elliot Smith, The Police en Amy Winehouse onder andere, die staan voor je klaar. Opnieuw welkom dus. Beginnen doen we met Lenny.

Tambourine van Lenny Lenny. Ondertussen een vaste bewoner van de Radio 1 playlist. Deze boys hebben net Werchter veroverd. Westside Cowboy kreeg in The Nest of op The Nest een half uur. En dat was een half uur te kort. Dit zijn ze met Kickstones, The Boys.

Cartoons and Forever Plans van Maria Taylor. En het kan zijn dat je een stem herkende in het nummer. En als je heel goed luisterde, dan hoorde je Michael Stipe van R.E.M. meezingen. Dit is een ander genre, het algoritme met huilend in een taxi.

ideaal om rustig je zondagavond mee af te sluiten. Say Yes van Elliott Smith. En met deze kan je dan je zondagavond een beetje terug op gang gooien. Ik weet, het is een beetje diametraal tegenovergesteld. Maar ook dat kan op een zondagavond. The Way van Jungle.

Herkenbaarder maken ze bands niet, denk ik. Als je dat funkgitaartje hoort, dan weet je, dat is Jungle. The Wave hoort je, hun laatste nieuwe single. Dit is Doechii met Catfish.

op hetzelfde album als The Nile is a River, die mega hit. Doechii is Ruthless op deze Catfish. Deze zijn iets minder ruthless. Tegan en Sarah met Back in Your Head. Goedenavond.

Le plus beau is ondertussen al 4 jaar niet meer onder ons. Het was veel te vroeg, maar hij is wel heen gegaan zoals hij zelf wou. En dat is op het podium. En daar gaan we hem voor altijd missen. Arno en Vive ma liberté, hoort je. Floris Francis Arthur, die besloot op een blauwe maandag ineens om niet meer in het Engels, maar wel in het Nederlands te gaan zingen. En dat pakt voorlopig ongelooflijk goed uit. Hou me tegen, stond al wekenlang in Vox, dat is een vorige single. Ja. En nu staat deze ook gewoon in Vox. En hier in Zomerland. Floris Francis Arthur en Wolfje.

0: was de opvolger van Doorbraak, Roxanne. En dan werd hij nog eens even groot ook. The Police en Can't Stand Losing You. Op de E313 richting Lummen staat bij Beringen een defect voertuig op de rechterrijstrook. Staat een kwartier file vanaf Ham. En op de E40 richting Gent 10 minuten erbij van Brugge tot Beernum. En op de E40 richting Jabbeke een half uur extra. Van Nieuwpoort tot Middelkerke. Daar moet door een ongeval het verkeer over de pechstrook.
1: Zomerland. Radio 1. It's funny.

als je complete relaxatie in een nummer zou moeten gieten en het mag geen klankschaalmuziek zijn, dan is het wel deze van Lassie the Cat. Die spreekt voor veel mensen, denk ik. I don't wanna get a job. Ik heb nog 3 nummers voor je. Oh, het zijn echt alleen maar klassiekers. D'Angelo, zometeen. Lou Reed, ook nog. En deze klassieker van Amy Winehouse. Wat een nummer. Back to Black.

0: Smooth as a Motherfucker ging vorig jaar van ons heen. R&B-pionier D'Angelo, je hoorde Spanish Joint. Ik heb nog een uur zomerland voor je. Zometeen nadien is Sporza er weer met het WK. Maar eerst gaan we nog een beetje dansen. Brian Ferry die gaat ons vervoegen op die dansvloer. MGMT komt langs en de B-52's. Allemaal na het nieuws.
1: Tadej Pogacar, er is niks tegen te doen tegen deze mens. Die erelijst, het is indrukwekkend.
2: Mijn voorraad geraakt stilaan op.
3: Ja, als ik eerlijk ben, ik heb er ook geen meer gevonden.
4: Bij mij zijn ze echt wel allemaal op.
5: Zijn er nog superlatieven over voor de geweldige prestaties in de Tour de France? Als er zijn, hoor je ze van Gert Geens, Caro Houbrechts en Christophe van de Goor.
1: Het is, Merckxiaans wat hij hier doet.
5: Sportza Tour.
1: Oh.
5: Elke middag op Radio 1.
6: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
7: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Mis niets van Rock Werchter Live. Het hele weekend op VRT Max.
9: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
10: Powered by KBC.
11: VRT Radio 1.
12: Alles begint bij luisteren.
13: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Huisartsenvereniging Domus Medica is tevreden dat het noodnummer 1733 voor een huisarts van wacht verhuist van Binnenlandse Zaken naar Volksgezondheid. Aanleiding zijn de lange wachttijden bij de noodcentrales tijdens de laatste hittegolf. Daar kwam veel kritiek op. Volgens minister van Volksgezondheid Van den Broeke zullen de wachttijden nu korter worden. En zal de werking voor de huisartsen alleen maar makkelijker maken, zegt Maaike van Overloop van Domus Medica.
14: Dan ligt zowel de organisatie van de wachtpost als de triage van die wachtpost bij dezelfde minister. En dat maakt het voor ons ook makkelijker om te onderhandelen en om te kijken hoe we die wachtdiensten veel beter kunnen afstemmen op de noden van de bevolking en op de mogelijkheden van de artsen.
13: In de buurt van Perpignan, in het uiterste zuiden van Frankrijk, hebben vanavond 5000 mensen het bevel gekregen om te evacueren voor de bosbranden daar. Het vuur breidt uit, het is er heet en droog en er staat een stevige wind. Een bewoner en een brandweerman zijn zwaar gewond geraakt. Het heeft ook gevolgen voor de ronde van Frankrijk, want op zowat 70 kilometer van de aankomstplaats van morgen, Les Angles, woedt een grote bosbrand. De rit gaat door op hetzelfde parcours, maar zonder publiek op Frans grondgebied. De rit schrappen is voor de organisatie een stap te ver, zegt Christophe Meul in Barcelona.
15: In de geschiedenis van de ronde van Frankrijk zie je dat ze echt wel heel, heel, heel lang wachten om etappes af te gelasten. Hè. Aanpassen, ja. Maar heel veel mensen volgen die wedstrijd op televisie. Dat gaan zij morgen ook gewoon kunnen doen. Maar ze hebben er dus gelukkig wel voor gekozen om de mensen af te raden om naar buiten te komen. Dat is gewoon op dit moment niet de plek waar je moet zijn. Je moet daar de hulpdiensten hun werk laten doen. Het is daar gevaarlijk.
13: Morgen is dat de derde rit. De tweede rit vandaag in de Tour is gewonnen door de Mexicaan Isaac Del Toro. Hij won in Barcelona met goedkeuring van zijn kopman Tadej Pogacar, die tweede werd. Voor Remco Evenepoel, gele trui Jonas Vingegaard, werd vierde. Evenepoel is derde in het klassement. Hij was na afloop wel teleurgesteld, maar blijft optimistisch.
16: Ja, het was mooi om te zien dat ze het zo hebben kunnen afmaken. Uiteindelijk heeft hun ploeg ook controle genomen vanaf dat we het circuit opdraaiden. Dus is het een verdiende overwinning voor UAE. En gelukkig heb ik het van op de allereerste rij kunnen bekijken en niet van op 50 meter. Dus dat is het positieve relaas.
13: En op het WK-voetbal zullen de Verenigde Staten tegen de Rode Duivels dan toch kunnen rekenen op hun spits en smaakmaker Balogun. Hij kreeg in de vorige wedstrijd nogthans een rode kaart en een schorsing van 1 wedstrijd. Maar de Wereldvoetbalbond FIFA heeft er een voorwaardelijke straf van gemaakt. En volgens het tuchtboek is dat ook mogelijk. Juridisch sluitend dus, maar toch bijzonder opvallend, zegt Tom Boudeweel in de VS.
17: Ja, het voelt al een beetje raar aan natuurlijk, omdat je op 30 uur van de wedstrijd tegen België zit. Sportief gezien heeft Garcia zijn plan al klaar zonder Balogun bij de tegenstander. En als Donald Trump een boodschap zet, FIFA, bedankt om die great injustice, die onrechtvaardigheid, om die ongedaan te maken. Dat voedt alleen natuurlijk maar de speculaties. Ook al omdat hij meteen na de wedstrijd ook zwaar heeft uitgehaald dat FIFA dit moest ongedaan maken, want anders zou hij het toernooi opschorten.
13: Het weer nog vanavond en vannacht wat wolken. Het koelt af tot 18 graden. Morgen vrij zonnig met hoge wolkenvelden. Het wordt erg warm tot 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
18: Radio 1. Zomerland.
19: Met Max Vrijens.
0: Het is het derde uur van deze Zomerland. En voorlopig wordt er niks geschrapt. Er wordt ook niks ingekort en het publiek is meer dan welkom. Dus ik zie je graag komen. In tegenstelling tot die spits van de Verenigde Staten, Balogun, die zie ik niet graag komen. Dus boe FIFA en welkom in Zomerland. Dit is Brian Ferry en Let's Stick Together.

Let's stick together, dat moeten we doen, hè. Als één natie en achter onze rode duivels staan. Morgennacht om 2:00 spelen ze tegen de Verenigde Staten. En als je op 9 juli nog niets te doen hebt, dan kan je gewoon naar Gent Jazz gaan en Annie and the Caldwells gaan checken. Go ahead.

Het is een nummer over kiezen tussen geld of liefde, tussen een blutte en een prins met geld. Princess van Spin Doctors. Ik ben ondertussen nog altijd niet over dat nieuws dat die spits van de VS gewoon mag meevoetballen tegen de Rode Duivels. Ook al had hij een rode kaart gepakt. Maar goed, we gaan muziek luisteren. The B-52's en Love Shack.

Een nummer dat eigenlijk een parodie was op hoe generisch popliedjes soms kunnen zijn. Of het ging gewoon over drugs, dat kan ook. Alleszins een megahit in de jaren 2000. Electric Feel van MGMT. Dit is Kota Bandung. Een track van de Amsterdamse band Nusantara Beat. Een eerbetoon aan Indonesië.

Nusantara Beat staat op 11 juli op Cactus Festival. En van door Indonesië geïnspireerde muziek gaan we naar een puur Indonesische band. V. Marloes is een Indonesisch trio. Afkomstig uit Surabaya, dat is de op één na grootste stad van Indonesië. En dit is Through the Changes. Warme avond gewenst.

met net genoeg reverb op de gitaar om het spannend te maken. The Marlowe's and Through the Changes. En over spannende gitaren gesproken. Goedendag. Arctic Monkeys, Why Don't You Call Me When You're High.

Wereldbekend geworden in 2008 door een reclamefilmpje voor de MacBook Air. Yael Naim en New Soul. Dit is Jerome 87. And Brush Me Like a Horse.

Als je nu de stem van Al Jay herkende, dat is geen hallucinatie. Joe Newman is die stem en frontman, maar hier dus met een solo project, J. Jerome 87. Dit is Camille Yembe.

Rien à fêter van Camille Mbé. In 2001, toen was ik 10 jaar oud en toen kwam er een mevrouw op MTV en op TMF en ik was op slag verliefd.

gebaseerd op Kenloop Island van Herbie Hancock. Boogie Boogie Bob, Kenloop van Us Three. Dit is een nieuwe van Sella Sue. Die heeft een samenwerking gevonden die ongelooflijk goed werkt samen met The Gallants. Een nieuwe single dus van hen in a minute.

Een nummer over menselijke kwetsbaarheid, acceptatie van ups en downs in het leven. In a Minute van Cella Sue en de Galants. Ik heb nog twee nummers voor je. We beginnen met deze. Slow Ride van de Beastie Boys. Goedenavond.

Flowride van de Beastie Boys. Nog één nummer tot het hier gedaan is met de Zomerland. Een nieuwe van Emma Hessels van Babongiar, een cover. I Wish It Was Me.

0: Een wondermooie cover van Abongyar om je avond mee af te sluiten. Muzikaal dan toch, want zometeen is er meer radio. Niels van Duijsen presenteert voor Sporia het WK.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaprix. Op Rockwerchter is de laatste festivalavond aan de gang. Vandaag en gisteren waren uitverkocht met elke dag zowat 90.000 bezoekers. Er moesten dit jaar opvallend minder mensen verzorgd worden. Dat vertelt Mario Huiskens van het Rode Kruis.
4: Deze editie was een normale editie voor ons. Qua temperatuur was het niet te warm, niet te koud. En we hebben ongeveer 5.100 festivalgangers in onze verschillende hulpposten op het festivalterrein en op de camping De Hive mogen ontvangen. Mensen met schaafwonden, splinters, mensen die wat hoofdpijn hadden, zo van die aard, wat blaren en dergelijke.
3: De grote afsluiter daarin werkt er vanavond is The Cure. In de buurt van Perpignan, het uiterste zuiden van Frankrijk, hebben nu al 10.000 mensen het bevel gekregen om te evacueren wegens de bosbranden daar. Op één dag tijd is er al 1600 hectare natuur in vlammen opgegaan. Het vuur breidt uit, het is er heet en droog en er staat een stevige wind. De snelweg A9 tussen Perpignan en Girona in Spanje blijft afgesloten. En dat is een belangrijke route voor het vakantieverkeer van en naar Spanje. Het heeft ook gevolgen voor de Ronde van Frankrijk, want op zowat 70 kilometer van de aankomstplaats van morgen, Les Angles, woedt een grote bosbrand. De rit gaat door op hetzelfde parcours, maar zonder publiek op Frans grondgebied. Een rit schrappen is voor de organisatie een brug te ver, zegt Christophe Meul in Barcelona.
5: In de geschiedenis van de Ronde van Frankrijk zie je dat ze echt wel heel lang wachten om etappes af te gelasten. Hè. Aanpassen, ja. Maar heel veel mensen volgen die wedstrijd op televisie. Dat gaan zij morgen ook gewoon kunnen doen. Maar ze hebben er dus gelukkig wel voor gekozen om de mensen af te raden om naar buiten te komen. Dat is gewoon op dit moment niet de plek waar je moet zijn. Je moet daar de hulpdiensten hun werk laten doen. Het is daar gevaarlijk.
3: Op het tennistoernooi van Wimbledon is nummer 1 van de wereld bij de vrouwen Arina Sabalenka uitgeschakeld in de 8e finales. De Wit-Russische verloor in 2 sets van Naomi Osaka. En zo staat de Japanse voor het eerst in de kwartfinales daar. En op het WK voetbal zullen de Verenigde Staten tegen de Rode Duivels dan toch kunnen rekenen op hun spits en smaakmaker Balogun. Hij kreeg in de vorige wedstrijd nogthans een rode kaart en een schorsing van 1 wedstrijd. Maar de Wereldvoetbalbond FIFA heeft er een voorwaarde straf van gemaakt. En volgens het tuchtboek is dat ook mogelijk. Juridisch dus sluitend, maar toch bijzonder opvallend, zegt collega Tom Boudeweel in de VS.
6: Ja, het voelt al een beetje raar aan natuurlijk, omdat je op 30 uur van de wedstrijd tegen België zit. Sportief gezien heeft Garcia zijn plan al klaar zonder Balogun bij de tegenstander. En als Donald Trump een boodschap zet, FIFA bedankt om die great injustice, die onrechtvaardigheid, om die ongedaan te maken. Dat voedt alleen natuurlijk maar de speculaties. Ook al omdat hij meteen na de wedstrijd ook zwaar heeft uitgehaald dat FIFA dit moest ongedaan maken. Ja. Want anders zou hij het toernooi opschorten.
3: Balogun scoorde op dit WK al 3 keer. Vanavond en vannacht wat wolken. Het koelt af tot 18 graden. Morgen vrij zonnig met hoge wolkenvelden en erg warm tot 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden.
1: In Walibi!
2: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.

0: begint bij luisteren. 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. In de buurt van Perpignan, in het uiterste zuiden van Frankrijk, hebben nu al 10.000 mensen het bevel gekregen om het gebied te verlaten wegens de bosbranden daar. De snelweg A9 tussen Perpignan en Girona bij Barcelona blijft afgesloten. Dat is een belangrijke route voor het vakantieverkeer. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
1: Mensen stapten zelf in de auto op de vlucht voor het vuur en huis en bezittingen achterlatend. Dat gebeurde al voor de Franse autoriteiten de evacuatie gelasten van 10.000 mensen in verschillende gemeenten waar branden woeden. Zij worden naar veilig gebied gebracht. In totaal is dit weekend 2000 hectare aan bos- en natuurgebied in de as gelegd, in de oostelijke Pyreneeën en daaromheen. Duizenden brandweermensen, blusvliegtuigen en blushelikopters zijn aan het werk. 2 mensen raakten zwaar gewond. De Tour de France gaat morgen door het gebied waar brand woedt. Publiek wordt er niet toegelaten om de brandweer goed zijn werk te laten doen. En alleen de renners komen in actie. De rest van de tourcaravaan is een dag stilgelegd. Het gevaar is nog niet voorbij. Er blijft extreem brandgevaar bestaan in 7 departementen in Zuid-Frankrijk wegens de droogte, de hitte en de wind.
0: De Belgische Voetbalbond reageert verbijsterd op de beslissing van de Wereldvoetbalbond FIFA dat de Amerikaanse spits Balogun toch mag spelen tegen de Rode Duivels. In principe was Balogun geschorst voor de 8e finale tegen België na zijn rode kaart in de vorige wedstrijd, maar de FIFA heeft er een voorwaardelijke straf van gemaakt. Volgens de Belgische Voetbalbond is dat in strijd met het reglement. Volgens collega van Sportza Tom Boudeweel, die het WK in de VS volgt, is die beslissing wel juridisch sluitend, volgens het tuchtboek van de FIFA, maar het is toch bijzonder opvallend.
2: Ja, het voelt al een beetje raar aan natuurlijk, omdat je op 30 uur van de wedstrijd tegen België zit. Sportief gezien heeft Garcia zijn plan al klaar zonder Balogun bij de tegenstander. En als Donald Trump een boodschap zet, FIFA bedankt om die great injustice, die onrechtvaardigheid, om die ongedaan te maken, dat voedt alleen natuurlijk maar de speculaties. Ook al omdat hij meteen na de wedstrijd ook zwaar heeft uitgehaald dat FIFA dit moest ongedaan maken. Want anders zou hij het toernooi opschorten.
0: En op het WK beginnen Brazilië en Noorwegen op dit moment aan hun 8e finale. Glenn Martens, jij volgt het. Brazilië lijkt de uitgesproken favoriet.
3: Brazilië is alleszins de ploeg met de meeste wereldtitels. 5 wereldtitels, dat is een heel andere palmares dan dat van Noorwegen. Maar Noorwegen kondigt zich toch aan als een meer dan gevaarlijke tegenstander. Met natuurlijk de grote ster Erling Haaland. En nu meteen een grote kans voor de Nooren om te scoren. En ze scoren meteen gelijk de 0-1 voor Noorwegen. Berg, die een heerlijke aanval perfect afrondt. Maar tegelijkertijd ook gevlacht voor voorafgaandelijk buitenspel. Dus mogelijk gaat het feestje niet door. Maar Brazilië toren ook een favoriet, dat is een vraagteken. En of dat ze niet op achterstand staan, dat is momenteel ook een vraagteken. En ik denk op basis van deze herhaling dat het net wel buitenspel zal zijn. En dus ontsnapt Brazilië mogelijk aan een achterstand, maar nog even onder voorbehoud.
0: Ja, zometeen te volgen op Radio 1. Dank je, Glenn. Op het toernooi van Wimbledon tennis is nummer 1 van de wereld Arina Sabalenka uitgeschakeld in de 8e finales. De Wit-Russische verloor in 2 sets van Naomi Osaka. En zo staat de Japanse voor het eerst in de kwartfinales. Op Rockwerchter is de laatste festivalavond aan de gang. Vandaag en gisteren waren uitverkocht met elke dag zowat 90.000 bezoekers. Er moesten dit jaar opvallend minder mensen verzorgd worden, dat zegt Mario Huiskens van het Rode Kruis.
4: Deze editie was een normale editie voor ons. Qua temperatuur was het niet te warm, niet te koud. En we hebben ongeveer 5.100 festivalgangers in onze verschillende hulposten op het festivalterrein en op de camping De Hive mogen ontvangen. Mensen met schaafwonden, splinters, mensen die wat hoofdpijn hadden, zo van die aard, wat blaren en dergelijke.
0: En de afsluiter daarin werkt er op het hoofdpodium vanavond is The Cure. Vannacht wat wolken, het koelt af tot 18 graden. Morgen vrij zonnig met wat hoge wolkenvelden en bijzonder warm tot 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Radio 1. Sportza WK. Met Niels van Duizen.
6: Een hele goede avond. We moeten al direct het voetbal induiken. Want Glenn, ja, het is al 0-1 in die wedstrijd tussen Brazilië en Noorwegen.
3: Nou, het is wel degelijk 0-0, want dat doelpunt dat is terecht afgekeurd voor buitenspel. We hebben nog maar 1 keer een herhaling gekregen. De lijn die hebben we nog niet te zien gekregen, maar het ging bijzonder snel. Het is niet dat we lang op een verdict hebben moeten wachten. Dus dat feestje dat bij de Nooren is plaatsgevonden. Dat is vrij snel stilgelegd, zullen we maar zeggen. Het was een goede aanval, zeker wel, met Ødegaard die Sørlo diep stuurde. Goede aflegger. En dan ongeveer ter hoogte van het penaltypunt was Berg, Patrick Berg. En die leek voor 0-1 te zorgen. Maar helaas voor hem en voor Noorwegen is dat doelpunt afgekeurd voor buitenspel. Daar is Sørlo een tweede keer. Dit keer wordt die voorzet eruit gehaald door Santos. En dus krijgen we een eerste hoekschop in deze wedstrijd. Maar het mag duidelijk zijn dat het wedstrijdbegin wel degelijk voor Noorwegen is en niet voor Brazilië. Nu, Brazilië is onder Ancelotti sowieso wel een ploeg die iets meer afwacht. Ik zal niet zeggen dat ze de bus parkeren, zeker niet. Maar ze durven toch wat meer teruggetrokken te voetballen. Wat natuurlijk in de kaart speelt van de snelle mannen die ze hebben. En dan denken we in eerste instantie aan Vinicius, de man die al meermaals gescoord heeft op dit wereldkampioenschap. En we kijken nu naar een hoekschop van over de rechterkant. Ze hebben heel wat gestalten in de ploeg. Niet alleen Haaland, er zijn wel meerdere jongens in de 1,90 meter. Daar is die bal en die moet even opnieuw genomen worden. Want de scheidsrechter die heeft daar toch een overtreding gezien of was nog niet helemaal klaar. Hij roept daar enkele jongens bij zich. Onder andere de flankspeler vooraan, Ryan. Die wordt ook even bij de scheidsrechter geroepen. En dus moet die hoekschop opnieuw genomen worden. Maar Haaland is dus iemand met gestalte. 1,95 meter. Bergen. Sander Bergen, die kennen we nog van bij Racing Genk. Ook 1,95 meter. En zo hebben ze er nog wel een paar. Dus het is altijd opletten op die standaard situaties. Daar komt die bal. Die draait redelijk lang onderweg. En dan wordt hij daar doorgekopt. Ontzettend nu. Over de rechterkant, dat is blind naar voren zetten. Nusa die probeert daar positie te kiezen om de bal aan te nemen. Met de borst, dat lukt niet, dus moet het met het hoofd doen. Slordig balverlies van Ødegaard, die laat de bal liggen. En dan zijn de Brazilianen daar een eerste keer met Vinicius die zich probeert door te zetten. Maar dat was heel moeilijk, dus heel snel balverlies. Dus zijn de Noren daar opnieuw. Nusa vraagt de bal, maar die wordt daar toch omsingeld door twee Brazilianen. Dus niet echt aanspeelbaar. Berg, Sørlo. En dan combineren nu met Ødegaard. Iets rustiger tempo nu. Heel veel jongens van Brazilië uiteraard ook op die eigen helft, nagenoeg iedereen. Maar het balbezit dus wel degelijk voor Noorwegen. Ja, de grote favoriet Brazilië werd in het nieuws gevraagd. Je zou dat kunnen denken op basis van prestige, op basis van status. Maar het is toch niet de allerbeste selectie die de Brazilianen hierbij hebben. Ze hebben uiteraard nog heel wat kwaliteit rondlopen. Tuurlijk wel met Vinicius natuurlijk, de man van Real Madrid. Ze hebben een enkele spelers ook nog van Barcelona. Maar toch heel wat jongens ook. Die spelen in de eigen competitie. Of die een beetje op hun retour zijn. Het is slordig inspelen van Ayer. Zet de bal zomaar over de zijne. Was niet meer binnen te houden door Raerson. Raerson die terug in de ploeg gekomen is bij de Noren. Dat is de enige wissel die ze daar hebben doorgevoerd. Die was twee wedstrijden niet inzetbaar. Had een blessure opgelopen. En dan heeft Pedersen dat prima gedaan. Maar nu is hij terug fit. En krijgt hij dus ook de voorkeur. Eén wissel bij Brazilië. Daar Martinelli in de ploeg. En dat is omdat er een blessure is ook bij de Brazilianen. Paqueta die is uitgevallen in die vorige wedstrijd. Die Brazilië ternauwernood won tegen Japan met 2-1. Dit is een fraaie combinatie met een eerste keer Ryan. Een offensief opzicht aan de bal. Achteruit leggen nu. Misschien ruimte voor een schot. Ja, afgeblokt. Was vrij moeilijk ook voor Martinelli. Blijft daar met wat geluk aan de bal. En kijken nu naar een aanval over de rechterkant met Guimarães. Guimarães had hem kunnen meegeven met Danilo. Die heeft mee de oversteek gemaakt. Maar opent goed tot bij Vinicius. Die is heel vaak aanspeelbaar. Goed positie gekozen. Ontdoet zich ook van zijn man. Eén mannetje voorbij. Nog een paar overstapjes. Nu voorzetten. Ah, moeilijk, kan de bal niet binnenhouden. Laat hem over de achterlijn lopen. Maar wel direct aanwezig in dat wedstrijdbegin. De man die ja, toch heel vaak het beslissende doelpunt al heeft gemaakt voor Brazilië. Die het verschil moet maken. En dat is het grote verschil misschien met het verleden. Dat ze toen meerdere jongens van dat kaliber hadden. Nu toch zijn heel veel ogen en heel veel druk ook gericht op de schouders van Vinicius. Die een goed seizoen gekend heeft opnieuw bij Real Madrid. Eigenlijk beter dan het seizoen zelf van de Spaanse club. Lange bal, de uittrap nu. Wel gewonnen door de Noren. Maar Bergen die kan de bal niet meenemen. Dus balverlies, snelle tegenaanval. Dat is iets dat de Brazilianen zeer graag doen. Die bal direct diep sturen richting Vinicius. En dat is het voordeel. Als ze wat lager uitstaan, dan is er wat meer ruimte in de rug van de defensie van de tegenstander. Dat zal vandaag tegen de Noren, die toch een stuk blok zijn, toch niet zo evident zijn om die tactiek volwaardig toe te passen. Maar ze krijgen de bal, dat is duidelijk. Ook nu weer. Met voetballende actie op het middenveld nu. Maar niet direct meer diepgang te vinden. Dus even terug positie kiezen. Dat is hetgeen dat Berg doet. Die bijna dus zijn eerste doelpunt had gemaakt in het shirt van Noorwegen. De man van Bodo Glimt. Geweldig seizoen daar gekend natuurlijk in die Champions League. Wat een stuntcampagne. Onder andere gewonnen van Haaland met zijn club. Dat was toen een 3-1 zege, als ik dat zo even voor de geest kan halen. Als hij dat vandaag opnieuw kan doen, dan staat Noorwegen zwaar in de kwartfinale. Zover zijn we nog lang niet. Hier zijn de Brazilianen een keer met Martinelli. En dit is een tackle op de bal, denk ik. Ja, even zo vragen een penalty bij Brazilië. Maar het leek mij een tackle op de bal van Ayer. En het is een woedende Cunha die daar het absoluut niet mee eens is. Gaat even een verhaal halen bij de scheidsrechter. We gaan zo meteen uiteraard toch wel een herhaling krijgen. Het was een risicovolle tackle, zeker wel. En nee, het is veel te laat hoor. Hij raakt geen bal. Hij raakt geen bal. Dit gaat volgens mij een strafschop worden. Alhoewel, als ik dit standbeeld zie, dan lijkt het wel dat het een dat die eerste bal raakt. We gaan nog een keer kijken. Nee, dat was optisch bedrog. De bal is echt wel al verder gespeeld door Cunha. Dan die tackle. En dan gaat hij misschien wel vrij makkelijk liggen. Maar het lijkt me toch dat de VAR hier wel eens een keer tussen beiden zou kunnen komen. Dat we hier een eerste VAR-interventie gaan krijgen. En dat de Brazilianen een unieke mogelijkheid krijgen om op 1-0 te komen. Het zou wat zijn natuurlijk. De Noren die gaan toch proberen de scheidsrechter op andere gedachten te brengen. Maar dat zal weinig tot geen zin hebben natuurlijk. Eerst en vooral is er al tussenkomst van de VAR. En als hij moet gaan kijken, dan mag hij toch niet omsingeld worden door een aantal spelers. De scheidsrechter is trouwens Ismail Aifat. Een 44-jarige Amerikaanse Marokkaan. Die bezig is aan zijn tweede wereldkampioenschap. Was er ook bij 4 jaar geleden. En floot dit WK al 2 eerdere wedstrijden. Nederland-Japan en Uruguay-Spanje. En nu moet hij gaan kijken naar het scherm. Hij moet gaan kijken en dan gaat er een penalty worden. Dat hoeft eigenlijk geen twijfel meer te zijn. Het was te laat de tackle Ayer. En dan begon dat in eerste instantie al met die slechtere paas die hij daar over de zijlijn zette. En dan wou hij zijn foutje goed maken met die tackle op Cunha. Maar die duurde de bal net voordat de tackle plaatsvond. Een beetje vooruit en daardoor is hij te laat en dit wordt een strafschop. Hij moet zelfs niet lang kijken, nee. Hij heeft aan 1 herhaling voldoende om dit te beslissen. De Noren die voelen de bui al hangen. En dan hebben ze al 2 keer pech natuurlijk met beslissingen van de scheidsrechter. We luisteren even mee. Ja, final decision penalty. Dat was al een tijdje duidelijk natuurlijk. De unieke kans voor de Brazilianen om op voorsprong te komen. Te vroeg in de wedstrijd. We zijn amper 12 minuten aan het voetballen. En dat is voor de Braziliaan uiteraard een geweldig wedstrijdscenario. Als dit zich kan voltrekken. De penalty moet er eerst nog ingaan natuurlijk. Want als ze op achterstand komen, dan is het vaak toch wat moeizamer. Dat zagen we ook tegen Japan. Die winnende treffer die viel pas in de toegevoegde tijd. In de tweede helft hebben ze echt met voorzetten een beetje om Braziliaans die scheef situatie moeten rechtzetten. Als ze nu al vroeg in de wedstrijd op voorsprong kunnen komen, ja, dan zou het toch al in een zetel. En voor de wedstrijd zelf is het natuurlijk goed. Jammer voor de Noren die even dachten op 0-1 te komen te zijn. Maar het zou zomaar eens 1-0 kunnen zijn. Amper 10 minuten later. En dan moeten de Noren gaan komen. Eén geluk. Ze hebben natuurlijk iemand in de rangen die de weg naar het doel zeer goed weet te vinden. Het is Guimarães die zich klaarmaakt voor de strafschop. De eerste strafschop van Brazilië. Dit wereldkampioenschap. En dan zijn de ogen natuurlijk gericht op Nieland. Die moet proberen om Noorwegen van een achterstand te behoeden. Een vroege achterstand nog in het openingskwartier. De concentratie bij Guimarães. Man van Newcastle. Aan een goed WK bezig. 48ste cap. 3 keer heeft hij al gescoord. Niet op dit WK, maar in zijn interlandcarrière. De aanloop even stoppen. En de trap en de save van Nieland. Hij houdt de bal uit zijn doel. En zorgt ervoor dat Brazilië niet op voorsprong staat. Goeie save, maar niet goed getrapt. Dat ook niet. Op keepershoogte, niet ver genoeg in de hoek. En als je als doelman een kans wil hebben om een strafschop eruit te houden, ja, dan moet hij natuurlijk niet perfect getrapt zijn. Niet op zijn Tielemans, zullen we maar zeggen, zoals hij dat deed tegen Senegal. Dat was nog eens een penalty. Maar dit, nee, dit was maar vlot, of niet vlot gedaan, wou ik zeggen. Niet echt al te goed getrapt. We waren even aan het kijken terwijl we dat aan het noteren waren. Want een diepe bal opnieuw en daar was even wat miscommunicatie bij de Noren, maar uiteindelijk geen probleem, want Nieland kan de bal vangen en nog geen herhaling gekregen van die strafschop, want dan gaan we met zekerheid kunnen zeggen dat hij toch best centraal getrapt was. En je ziet het zo vaak op dit toernooi, al die aanloop en dan in die aanloop even stoppen om dan opnieuw die aanloop verder te zetten. Heel veel zoden aan het dijk heeft dat toch nog niet gebracht, want we hebben al heel wat strafschopmissers gezien, met name dan in de penaltyreeks. Met Noes aanname met de borst doortikken is de bedoeling. Paas komt niet helemaal terecht tot bij Wolfen. En dus wordt het zometeen een ingooien. Maar voorlopig is Nieland de grote redder des vaderlands. Nog een keer kijken Hij trapt hem echt niet goed genoeg, hoor. Het is niet hard getrapt. Het is niet ver in de hoek getrapt. En het is echt op ideale keepershoogte. Dus als je de juiste hoek kiept als doelman, ja, dan heb je hem altijd. En dat deed hij dus bij deze uitstekend, tot vreugde, tot jolijt van de vele Noorse supporters die we toch al in beeld te zien gekregen hebben. Dus ze zijn toch met redelijke getalen aanwezig voor wat een historisch moment zou kunnen zijn voor Noorwegen als ze zich zouden kunnen plaatsen voor de kwartfinale. Dat zou een unicum zijn, want dat lukte nog niet. Ze deden 3 keer mee aan een wereldkampioenschap en dat leverde 2 keer een groepsfase op. En 1 keer hebben ze de 8e finale gehaald. In Frankrijk was dat in 1998, de laatste keer dat ze erbij waren. Tot nu dus. En nu dus direct in de 8e finale met een topaffiche tegen Brazilië. Bijna dus op achterstand gekomen. Nu maar kijken naar Ryan. Zet zich door. Nusa moet meelopen. Ryan gaat trappen. Maar dat was heel moeilijk. Goed gedaan van Nusa. Niet in de tackle gaan. Gewoon meelopen. Zorgen dat die hoek te scherp wordt. En dat Ryan niet kan scoren. Dat het zelfs een afzwaaier wordt van de man. Een van de jonkies op het terrein. 19 jaar is die spelende bij Bournemouth. Nog maar sinds januari. Vanuit zijn vaderland overgekomen en aan een prima seizoen bezig. 15 wedstrijden meteen mogen meedoen. 5 keer gescoord. Weinig last van een aanpassingsperiode. En hier wil hij ook uiteraard gaan schitteren op dit WK en in het vervolg wat nog komen gaat. Zo is dat openingskwartier intussen ruimschoots volgemaakt. Hebben toch al wat te zien gekregen. Een afgekeurde treffer van Berg. Terecht afgekeurd voor buitenspel. En dan een penalty voor Brazilië na tussenkomst van de VAR. Opnieuw terecht, maar niet omgezet door Guimarães. Prima gered door Nederland en zo 0-0 na 16,5 minuten.

0: Bruno Mars met de On My Soul. Ja, die eerste 20 minuten waren zeer vermakelijk tussen Brazilië en Noorwegen. De vlam zit meteen in de pan. Laten we hopen dat dat zo blijft de komende minuten, Glenn.
1: Wel ook een versnelling gevonden. Het blijft toch altijd iets meer balbezit voor Noorwegen. Dat wel. Maar Brazilië komt er ook vaker en vaker uit. Daarnet ook zo'n tegenstoot. En dan had je twee opties. Martinelli zijnde meegeven met Cunha rechts. Of meegeven met Vinicius Junior over de linkerkant. Het ging naar die laatste goede voorzet. Maar net iets te hoog. Toch even een bangende situatie voor de Nooren. Die daar echt wel voor moeten opletten. Ze weten natuurlijk dat het een gevaar is. Een gezel is. Vinicius Junior. Dat moet je hen niet meer uitleggen. Al zeer goed bij schot op dit wereldkampioenschap. Het begon al in die openingswedstrijd. Natuurlijk, we moeten er wel bij zeggen. En dat is toch niet zo onbelangrijk dat ja, het parcours van Brazilië in die groepsfase met Schotland, met Tahiti. Het waren ook niet meteen de allerzwaarste tegenstanders. Maar goed, tegen Brazilië. Of in die wedstrijd met Brazilië tegen Marokko. Knap gescoord. Vinicius dan twee keer gescoord tegen Schotland. Zijn deel gedaan tegen Haiti. En dan wel niet kunnen scoren in de wedstrijd tegen Japan. Moeilijke wedstrijd was dat. Waar dat het echt wel stroef liep. Zeker in die eerste helft voor Brazilië. Waar ze voetballend er niet uitkwamen. En in de tweede helft dan met iets meer powerplay, zullen we maar zeggen. Dan toch al met al terecht die kwalificatie hebben afgedwongen. Bergen. Die altijd rust aan de bal. Kan hem breed spelen tot bij de spelmaker Ødegaard. Heel vaak aanspeelbaar, heel vaak ook vrijgelaten. En nu Ryerson. Die slikt zich even in de bal. Moet opletten om geen balverlies te leiden. Dat lukt, Surlot. Dan zit hij tegen die flank. En direct toch wat jongens bij zich, hoor. Met het doordekken van Casemiro. Die gaat meteen toch doorjagen. Een van de sterkhouders natuurlijk bij de Brazilianen. Intussen toch ook al 34. En bezig aan zijn vierde seizoen bij Manchester United. 19 caps heeft hij al verzameld. Moet wel opletten dat hij vandaag geen gele kaart pakt. En dat zou wel eens kunnen in een wedstrijd die zich toch al stevig aankondigt. En ook zo blijkt in die openingsfase. Ja, openingsfase. Eerste kwart van de wedstrijd zit er al bijna op. 21 minuten ver. Dus dat betekent dat we zo meteen al richting de eerste hydration break gaan. Hier in het gigantische stadion. We spelen in New York. Stadion waar dat ook de finale gespeeld zal worden. Stadion zonder dak. 5 groepswedstrijden hebben hier plaatsgevonden. Waaronder Brazilië tegen Marokko en Noorwegen tegen Senegal. Dus beide ploegen al een keer actief geweest hier. Ook een 16e finale met Frankrijk-Zweden. Dat was een demonstratie van de Fransen. Veel betere wedstrijd dan die tegen Paraguay. Maar het lag ook aan de tegenstander natuurlijk. En na deze 8e finale wordt hier tijdelijk niet meer gevoetbald. Tot dan het grote moment daar is. Op zondag 19 juli de finale. We zijn benieuwd wie daar bij zal zijn. Een van deze twee ploegen. Het zou zomaar kunnen natuurlijk. Want ze zitten niet in die allersterkste helft van de tabel. Een overtreding intussen. Begaan vrij trap voor Noorwegen met Ødegaard links. Vanuit de as van het veld bekeken. Ongeveer halverwege de speelhelft van Brazilië is dat. En dus kijken naar opnieuw die grote mannen. Zoals al aangegeven. Ze hebben wel wat gestalte in de ploeg. Dus daar moeten ze toch altijd gaan opletten, denk ik. De Brazilianen, tegenstander trouwens in de volgende ronde. Die kennen we vannacht met Mexico of Engeland. Ook dat wordt een boeiend, wel zeker omdat die wedstrijd daar ja, op hoogte gespeeld wordt. We zijn benieuwd hoe dat de Engelsen daarmee omgaan. En of het gastland Mexico, een van de drie gastlanden, ook nog langer in het toernooi kan blijven zitten. Nusa komt een keer naar binnen van over de linkerkant. Dat lukt goed, maar dan geen voortzetting. Dus positie overgenomen over de linkerkant door Berg. Moussa probeert 1-2 op te zetten met Ødegaard. Maar krijgt de bal niet voorbij Cunha. Die heeft heel wat ruimte, maar heeft ook heel weinig mensen mee. Dus moet het zelf gaan proberen te doen. Cunha gaat dan door en gaat liggen. En dit is echt vragen voor een strafschop. Nee, dit is wat mij betreft geen penalty. Hij zag dat hij weinig opties had. Heel weinig opties had zelfs. En Wolf die ging dan gewoon meelopen. Oké, misschien één even vastgehouden. Maar die zag, kijk, ik heb geen aanspeelpunt. Dus ik kan maar één ding doen. Het is eigenlijk 2-2. Want zo waren die Brazilianen daar tegenover de twee Noren die daar met de restverdediging waren blijven hangen. Dus dan probeerde hij zich door te zetten. Echt wel met de nodige moeite in het 16 meter gebied geraken. En dan op zoek gaan naar een strafschop. Maar nee, dit is er geen. Straks zagen we het ook wel in eerste instantie verkeerd, moeten we zeggen. We waren niet alleen, de scheidsrechter ook. Want de VAR is tussen beiden moeten komen. Maar dit was toch vrij duidelijk. Was ook geen tackle meegemoeid. Dit was zoeken naar een strafschop. en hopen die te krijgen, maar daar is de scheidsrechter dus niet op ingegaan. Met Bergen, even wat tragere situatie nu. Blijft even staan, vanuit stilstand voetballen. Niemand die druk gaat zetten. Vinicius kijkt een keer, Cunha kijkt een keer. En ze zien allebei hoe dat de bal nu richting Ayer wordt gespeeld. Die opgelucht zal zijn dat die strafschop er niet is ingegaan. Ja, foutjes kan je in deze fase van het toernooi niet meer permitteren tegen een Haiti, tegen een Schotland. Ja goed, dan zal je dat toch wel met het nodige kwaliteitsverschil kunnen rechtzetten. Maar vandaag is dat kwaliteitsverschil zeker niet zo groot. Beide ploegen echt wel wat kleppers in de rangen. Spelers van Arsenal, United, Real Madrid, Barcelona, City. Verspreid over de twee ploegen.

Spanning zal toenemen. De uittrap, dat is prima gedaan. Maar de controle van Surlot is moeizaam. Er werd nogthans perfect in de voeten aangespeeld. Maar kan hem niet kadreren. Of wat zeg ik, niet aannemen. En laat hem zo van de voet stuiten over de zijlijn. Heeft hij al vaker beter gedaan. Zeker ook bij Atletico Madrid. Gabriel. Daar is de man waarover ik het net had. Kampioen geworden met Arsenal. Samen met Martinelli, die nu ook in de ploeg staat. Dus toch wel best offensieve opstelling. Als je kijkt dat Paquetá toch er niet bij is. Door een offensieve optie gekozen, Carlo Ancelotti. Altijd rust zelf natuurlijk. Vandaag ook nog weinig in beeld gekomen. Nu kijken naar Ryan. Die probeert zich door te zetten, maar moeizaam. Balverlies bij de Brazilianen. Snel tegenaanval mogelijk met Moussa. Oh, dit doet hij prima. Twee mensen voorbij, maar dan de derde is er te veel aan. En dat is Casemiro. Dat is niet zo verbazingwekkend natuurlijk. Die heeft zoveel ervaring. Weet wanneer hij net dat voetje moet uitsteken. Tegenover het jonge geweld van Antonio Nusa, de man van Leipzig. Die heerlijk scoorde in die vorige wedstrijd, in die achtste finale. Wat zeg ik, in de 16e finale die de Nooren wonnen van Ivoorkust. Ook dat was een moeilijke wedstrijd, 1-2. Maar heerlijke traffen, die 0-1 van Nusa. En terwijl we dit zeggen, gaan de spelers even naar de zijlijn op adem komen. De hydration break is ingegaan. Ze hebben wel wat te vertellen bij de coaches, want er is al wat gebeurd met dat afgekeurde doelpunt en die penaltyfase. Maar er buitenuit, dat moeten we er ook wel bij zeggen, hebben we wel nog geen doelgevaar genoteerd. Dus laten we ons dat houden dan voor het tweede gedeelte van die eerste helft. En hoop ik ook een eerste doelpunt, want dat hebben we nog niet gezien in deze Brazilië tegen Noorwegen.

0: Cameo met Word Up. Gaan we terug naar het voetbal. Terug naar jou, Glenn Martens.
1: Met nog altijd die 0-0 stand daar. Net wat een gevaarlijke situatie. Aanval over de linkerkant was dat. En dat was een prima actie. Begon bij Vinicius Junior die de bal daar oppikte. Goed meegegeven met Martinelli. En die gaf zo'n voorzetschot. En gevaarlijk voor de doelman. De pinveeg was nog nodig van Nieland. En dan had hij geluk, want die bal niet over de achterlijn, niet echt ver uit zijn doel, maar via zijn been naar de andere kant van het doel beland, zullen we maar zeggen, doorgeschoten. En naar de beste paal was Bruno Guimaraes die niet kon binnenduwen. Dus Nieland al een tweede keer bepalend in deze wedstrijd, kan hij gebruiken. En dus einde contract bij zijn club Sevilla, staat nog voorlopig niet onder contract elders. Dus hoopt misschien dit WK te gebruiken om toch nog ergens belangstelling van te kunnen genieten. Een rijkgevulde carrière heeft hij uiteraard gehad. Niet alleen bij zijn huidige of zijn ex-club moeten we intussen zeggen Sevilla. Maar ook bij Aston Villa, Bournemouth, Reading. En dan ook bij Leipzig. Maar bij Sevilla intussen toch echt invallersdoelman geworden. Maar zeker nog belangrijk voor zijn nationale ploeg door de rust die hij uitstraalt. Kijken naar Moussa. Een paar overstapjes zoals we dat van hem kennen. Maar voorlopig raakt hij niet tot een schietmogelijkheid. Probeerde hij al een paar keer te doen. Dit keer zat Guimaraes ertussen. En dit is weer snel uitgevoetbald. Een uitbraak van de Brazilianen. Met Danilo Vinicius een keer over de rechterkant te vinden. 5-6 Noren voor hem. Dus dat wordt moeilijk. Probeert hij tussendoor te gaan. Ja, dan probeert hij de bal zo ver vooruit te duwen. Dat hij dan op snelheid eerder bij die bal kan geraken. Dat was misschien nog wel gelukt. Maar hij geraakte niet tijdig bij die bal. Want die ging over de achterlijn. En balbezit, geschik u niet, 28% voor Brazilië. 28%. Het lijkt wel qua balbezit Paraguay te zijn. Een ploeg die de bal niet wil. Voor de rest gaan we ook geen enkele andere vergelijking maken. Want Paraguay, dat hebt u wellicht wel meegekregen. Dat was echt een schande voor het voetbal. We kunnen het niet anders uitdrukken. De manier hoe dat ze zich gepresenteerd hebben tegen Frankrijk. Frankrijk dus wel door met 1-0. En het zal een opluchting zijn dat ze daar voorbij zijn geraakt. Zonder kneerscheuren, letterlijk misschien wel. Die schoppartij had nog wel eens een paar lelijke blessures kunnen inhouden. Maar Brazilië voorlopig dus weinig aan de bal. Maar als ze aan de bal zijn, dan komt er vaak toch wel dreiging van. Dus dat is het verschil. De Noren-wedstrijd begint zeker veel de bal gehad. Maar er komt toch al een tijdje geen dreiging meer van Haaland en de zijnen. Lange bal nu. Binnenhouden is de bedoeling. Dat lukt maar half. Met het hoofd lukt dat toch wel. Maar het doorkoppen is dan moeizaam. En dus balverlies met Haaland. Die probeert door te tikken. Nee, aannemen, draaien. Sterk in het duel, goed gedaan. Nu ook heel sterk van Ødegaard. En dan aan het titel bij Nusa. Daar zat Brazilië goed tussen. En weer zo'n tegenstoot met Cunha en Vinicius. Vinicius over de linkerkant. Centraal Guimaraes. Daar gaat het naartoe. Guimaraes rechts de ruimte bij Ryan. Daar gaat het ook naartoe. Die komt nu in de box. De mogelijkheid voor Vinicius om te trappen. Die wordt onderweg nog afgeblokt. Was ook niet heel zuiver geraakt. Een gekaakt schot. Zelfs als die niet was afgeblokt. Was het niet echt gevaarlijk geweest, denk ik. Was hier wel een keer aan het voetballen nu in het laatste gedeelte van het terrein. De opening van Casemiro met alweer Ryan. Danilo, die heeft een goede voorzet, maar speelt hem terug tot bij de flankspeler. De voorzet nu van Guimaraes wordt eruit gehaald, opgevangen door Ryan. Even nu een situatie waarbij er toch echt wel wat druk is van de Brazilianen. De voetballen rond de grote rechthoek, maar dan gaat het wel mis. En nu een tegenaanval een keer voor de Noren. Met Sørloth. Die kijkt even om zich heen wie dat er mee is. Alleen Haaland voor hem. Dus moet wel wachten. Moet even temporiseren. Sander Bergen meegeven met Nusa. Die heeft nu wel ruimte om te trappen. Nu binnenkomen en meegeven. Ja, Ødegaard misschien nog een tweede instantie. Ja, de mogelijkheid om te trappen is voorbij. Is nog altijd wel in de box. En nu maakt hij wel ruimte voor het schot. Iets wat verrassend van Ødegaard met de linker. En in het zijn het maar nog een keer een doelpoging van de Noren. Dat was al een hele poos geleden. Het gevaarlijkste moment leek gepasseerd. En dit is ook ja, een beetje een geforceerd schot. Komt ook niet helemaal uit. Draait zich vrij. Trapt dan met die linker. En probeert ook die korte hoek te zoeken. Maar trapt hem in het zijnet. Is ook eigenlijk rechtsvoetig. Nee, is wel degelijk linksvoetig. Dus wat dat betreft een goede voet wel gevonden. Maar niet kunnen kadreren. Dan kan je natuurlijk ook niet scoren. En hij doet het weer kort. De doelman bij de Brazilianen. Alisson Becker. En dan zit er altijd heel weinig vaart in. Dat is toch vreemd om te zien. Alsof dat ze 4-0 voorstaan. Dat het allemaal zo nodig niet meer moet. Dan duurt het een tijd dat er iemand de bal komt vragen. Dit is zomaar inleverd bij Nusa. Die moet zich wel even sterk maken. Want Cunha doorzag het gevaar. Ging meteen mee verdedigen. De Noren wel een balbezit. Maar slecht uitgevoerd bal bij Brazilië. En zo geven ze de bal dus weer aan de bezoekende ploeg. Want dat zijn de Nooren vandaag. Aanval over de rechterkant. Maar weinig tempo daar. Even een misverstandje. Op de stappen terugkeren moet Surlot doen. Binnenhouden van Ryerson is zijn deel. En zo zit de angel helemaal niet meer in de aanval. Want zitten we tot bij de centrale verdediger. Tot bij Hegge. De man van Bologna. Heeft hem opzij. Loopactie of het vrijlopen alleszins van Wolfen. Iets centraler. Daar ging het naartoe. Links Moussa. Wolfen naar binnen gekomen. Dus daar kan hij doorgeven. Moussa gaat de bal in de box droppen. En dan de deviatie van Haaland. Leek even iets gevaarlijker dan het was. Omdat er te weinig kracht achter zat. Maar dat is natuurlijk wel iets dat hij uitstekend kan positie kiezen. En dan een goede loopactie. Cross vanuit het penaltypunt bekeken. Dan met de linkervoet. En dan is het eigenlijk wel een makkelijke plukbal voor Alisson Becker. Omdat de bal totaal niet krachtig genoeg was. Maar dat is wel iets dat Haaland heel graag heeft natuurlijk. Zo'n voorzet die hij kan en moet verwerken. En dat dan vaak uitstekend doet. Een van de grote vedetten toch op dit wereldkampioenschap Brazilië. We zitten intussen toch al op een minuut of 9 van de pauze. Heel veel groot concreet doelgevaar. Nee, dat hebben we niet gezien. Maar er gaat toch vaak dreiging uit. Dus dat is al veel. Snel gevoetbald nu. Doorspelen is de bedoeling. Maar eruit gehaald door Hegem. Goed verdedigd. Ze vragen een overtreding bij de Nooren op Bergen. En nu krijgen ze die ook. Daar moest hij even over nadenken. De scheidsrechter. Of hij ging meegaan in dat verhaal of niet. Keer kijken, is dit het beeld waar dat overtreding gemaakt wordt op Sander Berg? Ja, het is inderdaad toch net iets te fel doorgaan. Hetgeen dat Martinelli doet. Ze gaan met z'n tweeën naar de bal en hij raakt vooral de voet van Sander Berge. En dus wat mij betreft een terechte overtreding. Berge die uiteraard een verleden heeft in België. Heeft nog gespeeld bij Racing Genk. En intussen toch al een tijdje via Sheffield. En nu Fulham actief in de Premier League. Waar hij een goed seizoen heeft gespeeld. Uiteindelijk toch 35 wedstrijden kunnen meedoen. Versnelling nu over de rechterkant van Surlot. Voorzet wordt er opnieuw uitgehaald. Goed verdedigend werk daar van Douglas Santos. Overgenomen door Ryerson. En doorjagen nu door het dekken van Santos. Dus hij moet even achteruit. De Nooren proberen te versnellen. Met Ødegaard. Zich goed vrijgespeeld, maar dan drie mensen bij zich. Waar moet het naartoe? Waar is de ruimte? Bergen staat vrij, daar gaat het ook naartoe. Die krijgt dan ook wat jongens van Brazilië tegenover zich. Dus zo is het moeilijk voetballen natuurlijk. Moussa, die heeft ook altijd Danilo bij zich. En dat maakt het voor hem echt niet gemakkelijk. Nu alweer snel de bal verloren, maar uitgeleide daar van Marquinhos. Gelukkig voor hem zonder erg. Nu wat luchtduelletjes, aanname op de borst door Casemiro. Meegeven met Guimarães. Die heeft Bergen bij zich, ontdoet zich daarvan. En terug aangespeeld Casemiro. Gabriel gaat even met de bal opdrijven. Casemiro. Die kijkt. Dat is natuurlijk niet de man van de beslissende paas. Daarvoor zijn er andere jongens in de ploeg. Zoals deze Ryan bijvoorbeeld. Ryan heeft nu twee mensen bij zich. Moet wachten op de overlap van Danilo. Die komt nu ook. Kiest voor Guimarães. We zitten aan de rand van de grote rechthoek. Maar dan. Dan is het natuurlijk moeilijk. Vinicius die heeft positie gekozen aan het halve maandje. Voorlopig wordt hij nog niet aangespeeld. Casemiro nu. Die gaat eens een keer trappen. Dat is afgeblokt. Op de voeten van Hegem. Zo blijft Brazilië wel een bal bezit. Want die bal schiet terug richting de geel-blauwe. De gele truitjes en de blauwe broekjes. De bekende uitrusting uiteraard van de Brazilianen. Ze spelen ook al eens een keer met witte shorts. Maar vandaag dus wel degelijk in het blauw. En de witte shorts die zijn voor de Nooren met de rode truitjes. Flankverandering goed gedaan van Marquinhos. Vinicius moet even op de bal wachten. Zo heeft Ryerson de tijd om uit te stappen. En dat doet hij uitstekend hoor. Prima verdedigd daar van Ryerson. De man van Dortmund. Maar nu wel balverlies. Vinicius nu met ruimte. Vinicius met de goal. Nee, de save van de doelman. Plots was hij daar dan toch. Vinicius junior. Altijd dreigend zoals we hem kennen. Niemand die mag zich een andere keer andermaal gaan onderscheiden. Heel lichtzinnig uitvoetbald was het. Waardoor dat Vinicius junior aan de bal kwam. Makkelijk uitkappen van Ryerson. En dan trappen met de linkervoet. De beenveeg opnieuw van de doelman. Hoekschop intussen genomen. Vinicius junior in de 16. Maar dat is klaarleggen voor Moussa. Dat is uiteraard geen ploegmaat van hem. Maar die kan er weinig mee doen. Buitenom inleveren bij Douglas Santos. En dus was er nog eens een keer dreiging van de Brazilianen. En het komt toch heel vaak van de voeten van Vinicius junior. Hij is zo dreigend. Je moet hem altijd in de gaten houden. En daar is hij alweer, wil ik zeggen. Maar natuurlijk, hij is ook niet God hemzelf. Dus hij kan ook iets minder goed doen. Zoals deze bal meenemen en hem over de zijlijn laten lopen. Nog een keer kijken naar die herhaling. Veel te gemakkelijk zich daar laten uitkappen. Dat is toch wel wat matig verdedigd van Raiers. Zonder net Bewier ook. Nu moeten we hem toch even bekritiseren. En dan weliswaar in de korte hoek. Daar mag die bal ook niet binnen. Maar goed gered door Nieland. En zo naderen we stil aan het einde van die eerste helft tussen Brazilië en Noorwegen. Zijn de kansen toch wel voor Brazilië. Maar de doelpunten die zijn er voorlopig nog niet.

0: Red Zebra, I can't live in a living room. Bijna rust tussen Brazilië en Noorwegen. Komen we nog eens tot bij jou, Glenn.
1: Nog een minuutje plus wat er gaat bijkomen. Er is uiteraard die VAR-interventie geweest, maar dat was snel voorbij. Want ik zeg het, hij moest amper kijken om te beslissen dat het een penalty was voor de Brazilianen. Een penalty die dus niet werd omgezet door Brazilië, omdat er een goede redding was van Nederland. Ook niet al te best getrapt door Guimarães, dat moeten we erbij zeggen. En dus geluk voor de Noor dat eerder zelf de neus aan het venster stak en kon scoren. Maar weliswaar vanuit een buitenspelpositie van Berg. En dan hadden we eigenlijk voor een hele poos het gevaarlijkste meegekregen, meegegeven ook. Want voor de rest hadden we niet heel veel gezien. Ja, Cunha op een bepaald moment, die wou opnieuw een strafschop. Maar het was gewoon goed verdedigen van Wolf en ook echt wel gezocht, die overtreding daar door de Braziliaan. En Nieland die moest dan een keer redden, natuurlijk met een beenveeg op een goede actie van Martinelli, die het samenspel vond, over de linkerkant kwam en dan, ja, goed gered. We kunnen het niet anders zeggen, een beetje geluk ook dat er niemand was gevolgd aan de verste paal. En daar ontsnapte de Noren en dan redt natuurlijk die grote kans. Uitgaard daar tegenover, één keertje in het zijnet. Het was niet geweldig gevoetbald, want er wat meer gezeten als het allemaal net dat tikkeltje sneller was gegaan, maar het duurde zijn tijd, waardoor hij zelf opnieuw de ruimte moest gaan forceren, zal ik maar zeggen, om te trappen. Dat deed hij dan ook, Ødegaard, en hij zette hem in het zijnet. En dan daarnet natuurlijk Vinicius, die kon besluiten, maar hij besloot dan vooral op Nieland en dan hebben we de kans meegegeven. We voetballen nog 5 minuten in die eerste helft, want de eerste van in totaal toch 6 minuten is al bijna verstreken. 6 minuten, ja goed, die drankpauze van interventie. Maar voor de rest is dat toch vrij ruim bemeten. Het wordt wel nog een hoekschop voor Noorwegen. Een hoekschop die gecreëerd wordt, zullen we maar zeggen, door Ryerson met de voorzet die eruit gehaald is door Martinelli. En dus krijgen we een corner. Dat is wat dat betreft de tweede in de wedstrijd voor Noorwegen. Brazilië zelf eentje gehad. En Ødegaard uiteraard de man die die standaard situatie voor zijn rekening gaat nemen. We kijken naar Haaland. We kijken naar Bergen. Twee jongens van boven de 1,90 meter. Ook Ayer natuurlijk 1,98 meter is hij. Als je bijna een dubbele meter bent, ja, dan wordt hij toch verondersteld om goed te zijn in de lucht. Gaat naar de verste palen, dus terugkoppen. En dan tegenaanval misschien wel voor de Brazilianen. Maar ze spelen het zeker niet goed uit. De bedoeling was om Vini te bereiken. Maar die komt onmogelijk bij de bal en Wolf doet de deur goed dicht. Maar die hoekschoppen voorlopig, ja, niet al te best getrapt. Ook deze was echt wel lang onderweg. Terugkoppen, dat lukte nog wel. Maar dan moet je wat geluk hebben dat het goed valt. Dat was zeker geen ingestudeerd nummertje. Dat zie je wel eens vaker, dat dat wel tot het plan behoort. Terugkoppen, dan is dat vaak ook prima uitgevoerd en kan dat gevaarlijk zijn. Maar dit was vooral een hoekschop die iets te lang onderweg was. Met de traptechniek die Ødegaard heeft, moet hij dat beter kunnen doen. Wat kan Noorwegen nog in het absolute slot van deze eerste periode? Tegen een stug Brazilië, dat zeker niet tegen voetbalt. Iets meer balbezit tussen 33%, maar dat blijft toch ontstellend weinig voor de vierde Braziliaanse selectie. Normaal gezien een selectie die altijd en overal wil voetballen. Voorlopig is dat iets minder. Het is ook niet dat ze zich ingraven, maar ze kiezen hun momenten. En daardoor zijn ze, als we die eerste helft in oogschouw nemen, toch gevaarlijker geweest dan een tegenstander. Haaland probeert zich nu te ontzetten van de verdediging. Dit lukt bijna. Nu de kans voor Ødegaard. Uit het niets kwam dat. Want Haaland die had eigenlijk dat duel verloren. Maar met wat geluk viel die bal pardoes voor de voeten van Ødegaard. En dan besluit hij veel te slap. Nog een keer kijken. Lange uittrap. Haaland daar in duel met Gabriel. Daar zijn ze dan een eerste keer in dat duel verwikkeld met elkaar. Er was nog steun van Marquinhos. En toch kon ze met beide het maar met moeite redden van Haaland. En dan was Ødegaard goed gevolgd om over te nemen. Maar iets te zwak besloten. Dan is die beste kans in de eerste helft dan toch nog voor de toegevoegde tijd. Nu maar opletten dat ze niet van de weersomstuiten een doelpunt incasseren. Nu met voetballen over de linkerkant. Santos, Vini Junior, Marquinhos, Casemiro vraagt de bal. Staat er ook vrij. Aan de rechterkant is er Danilo. Het gaat even wat trager. Nu wordt Danilo dan toch uitgespeeld. Uitstappen van Nusa, die komt er altijd bij. Casemiro, 3 jongens van Brazilië in de 16. Links Vini die de bal vraagt, daar gaat het naartoe. En dan uiteraard het uitstappen van Ryerson. Kan hij Vini tegenhouden? Voorlopig wel, want hij moet het combinerend gaan doen. Nu een poging afgeblokt van Casemiro. Overgenomen ook door Danilo. Wie zit er nog allemaal in de box? Nu de voorzet. Dat is een uitstekende voorzet. En dan onder de bal doorgekopt, zullen we maar zeggen. Grote kans voor de inlopende Martinelli. Uitstekende voorzet. Geen buitenspel, denk ik. Prima loopactie zou het dan geweest zijn. En inderdaad, absoluut geen sprake van buitenspel. En volledig uit het oog verloren, Ryerson Martinelli. En wat zal het schelen? Hij springt er naartoe. Maar komt enkele centimeters te kort om zijn kruin er echt tegen te zetten. Terwijl wij nu nog een herhaling krijgen van dat stevige duel tussen Gabriel en zijn belager, zullen we het maar noemen. Erling Haaland. En dan kreeg je ook wel een klein setje. Dat hadden we in het eerste beeld niet gezien. Maar door dat setje was de timing van Gabriel moeizamer. Waardoor dat uiteindelijk dus Ødegaard kon besluiten. Maar nu plots twee goede mogelijkheden op het einde van die eerste helft. Ødegaard die beter had kunnen doen, moeten doen misschien wel. En nu dan de uitstekende voorzet, maar net niet hoog genoeg kunnen opveren door Martinelli. Jammer voor hem. Het zou wat geweest zijn op slag van de pauze. Is ook niet bij de grootste. 1,78 meter. Dus scoren met het hoofd is niet zijn specialiteit. Ook niet van Antonio Nusta. Dus hij krijgt de bal in de voeten aangespeeld. Bergen. Diepe bal in de box. De loopactie van Sørloth. Maar goed verdedigd dit keer door Gabriel. Blijven kijken naar de bal. En die was in het bezit of in de mogelijkheid om in bezit te komen van Alisson. Die kan plukken. We voetballen nog. Een halve minuut. Dus tijd nog voor één aanval met Vini. Vinicius Junior. Dat hij toen op het einde van die eerste helft. Een paar overstapjes. Nog altijd Vini Junior. En dan weer die bal vooruit duwen. En dan vraagt hij de overtreding. En direct het vingertje ook bij de defensie van Noorwegen. In de persoon van Ayer. Nee, nee. Hier was niets aan de hand. Je ging gewoon liggen. En het leek mij inderdaad ook dat hij door had. Dat de bal ongrijpbaar werd. En ja, toch een overtreding eigenlijk. Als we het zo zien in de herhaling. Even vastgehouden. Maar net op tijd losgelaten. Slim gedaan eigenlijk door Ayer. Want als je heel even dat truitje vasthoudt en dan loslaat, dan gaat de scheidsrechter dus toch vaak niet op binnen. Als je in een seconde of twee dat shirt langer vast hebt, ja, dan krijg je vaak de overtreding tegen en levert dat ook nog eens regelmatig een gele kaart op. Intussen is er een einde gemaakt aan die eerste helft die hoopvol begon. Op het einde ook nog een paar kansen, maar finaal toch geëindigd is zonder doelpunten. Dus 0-0 na 45 minuten tussen Brazilië en Noorwegen.

0: Olivia Rodrigo met The Cure. The Cure die op dit moment de festivalweide van Werchter aan het afsluiten zijn. Gaan we terug naar het voetbal, niet naar Brazilië-Noorwegen. Dat is voor zometeen na het radionieuws van 11 uur, die tweede helft. Maar wel naar de Rode Duivels. Het is al uitkijken naar die match morgen tegen de Verenigde Staten. En natuurlijk ja, heel veel ophef vandaag met die teruggedraaide rode kaart. Teruggedraaid tussen aanhalingstekens. Ja, dat nieuws is natuurlijk ook tot bij de Rode Duivels zelf geraakt. Dus zijn we heel benieuwd hoe zij daar naar keken natuurlijk tijdens dat persmoment. Laten we er eens de doelman bij halen. Thibaut Courtois, hoe kijkt hij er allemaal naar bij Tess Elst?
1: Thibaut Courtois, het nieuws van de dag is natuurlijk dat de schorsing van Balogun opgeheven is. Hoe is daarop gereageerd in de groep?
2: Nee, uiteindelijk is dat iets voor de federatie, voor de bond, om daar op te reageren. Wij als spelersgroep zijn gewoon bezig met de wedstrijd. En of hij speelt of niet speelt, voor ons maakt dat geen verschil uit. Wij moeten winnen tegen Amerika. En natuurlijk is hij een heel goede speler, maar ja, het verandert niks voor ons. We zijn klaar voor de match en we willen gewoon op het veld winnen.
1: Het verandert niks, maar ik vermoed ook dat er gisteren tactisch getraind is op een match zonder Balogun dan.
2: Ja, natuurlijk. De beelden die we vooraf bekeken hebben zijn met een andere spits. Of die we verwachten zouden spelen. Maar natuurlijk hebben we ook wedstrijden gezien met Balogun. Dus uiteindelijk, ja, we zijn wel klaar ervoor. En we hebben nog een training vandaag. Dus we kunnen nog altijd ons aanpassen. En uiteindelijk als spelersgroep zijn we ook flexibel. En ja, het maakt niet zoveel verschil uit.
1: Dus je kent ook zijn lievelingshoek al?
2: Dat waren we gisteren bekijken met de keeperstrainers. We hadden eigenlijk hem overgeslaan. Maar we zullen die vandaag opnieuw bekijken.
1: Kan het ook extra brandstof zijn voor ons? We hebben hier al een heel stadion tegen België allicht en nu dit er nog bij.
2: Ja, maar dat is eigenlijk geen probleem. Uiteindelijk als spelersgroep zijn we daar klaar voor. En als je ver wilt geraken, moet je ook gewoon tegen de beste ploegen en de beste spelers kunnen winnen. En dat is wat wij moeten doen. En voor een WK is het altijd mooi dat de allerbeste spelers kunnen spelen. Natuurlijk creëert het wel een gevaarlijk precedent, denk ik. Maar dat is iets wat ik zeg voor de bond, om daar op te reageren en hun battle te vechten. Wij zijn gewoon op het veld bezig.
1: Tot slot nu met Balogun, hoe schat je de kansen in voor België? Want in maart winnen we ruim. Mark Sinelammes heeft daar ook wel een paar stevige reddingen moeten doen.
2: Ja, nee, uiteindelijk is het een 50-50 wedstrijd. Ik denk dat zij een goede ploeg hebben. Ze spelen met veel enthousiasme van het thuisland, van heel de natie achter zich te hebben op een WK. Dus een oefenmatch kun je nooit vergelijken met een WK-match. Het is wel zo dat wij uit die match wel zaken hebben kunnen leren, zoals zij met ons. En uiteindelijk gaan we gewoon ons best doen. Maar voor mij is het een 50-50 match.
1: Dankjewel, succes morgen. Dankjewel.

0: Komt wel goed een klein gebedje van een toerist. Misschien morgen al voor onze Rode Duivels. Wanneer ze dat duel aanvatten tegen de VS. Straks dus die tweede helft tussen Brazilië en Noorwegen. Dat na het radionieuws van 11 uur. Tot zometeen.
1: VRT Radio 1. Alles begint bij luisteren.
2: Het is 11 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. In Schaarbeek in Brussel is rond 6 uur vanavond een vrouw aangereden door een bus van vervoersmaatschappij MIVB. Ze is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Verkeersdeskundigen zou moeten onderzoeken wat de precieze omstandigheden waren. Volgens de politie was de buschauffeur niet onder invloed van alcohol of drugs. In Nederland heeft de politie meer details gegeven over het dodelijk ongeval van vanmiddag in Leudal in Limburg, net over de grens bij Kinrooi. Een auto met 6 inzittenden is daar van de weg geraakt en tegen een boom beland. 4 van hen zijn overleden. Het zijn allemaal mannen uit Nederland tussen de 27 en 50 jaar oud. De andere 2 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe dat ongeval is gebeurd is nog niet duidelijk. De Belgische Voetbalbond reageert verbijsterd op de beslissing van de Wereldvoetbalbond FIFA dat de Amerikaanse spits Balogun toch mag spelen tegen de Rode Duivels. In principe was Balogun geschorst voor de 8e finale tegen België na zijn rode kaart in de vorige wedstrijd, maar de FIFA heeft er een voorwaardelijke straf van gemaakt. Volgens de Belgische Voetbalbond is dat in strijd met het reglement. Bondscoach Rudy Garcia heeft gereageerd op de beslissing. Bij Tess Elst vraagt hij zich af of het bij de FIFA 1 april is.
3: Ce que je savais pas moi c'est que dans les bureaux de la FIFA le 5 juillet correspondait au 1er avril. Ça j'étais pas au courant. De mémoire, ça doit être la première fois que quelque chose de similaire arrive dans une Coupe du Monde.
2: Garcia noemt het ongezien tijdens een WK. Volgens verschillende bronnen is er vanuit het Witte Huis getelefoneerd naar FIFA-voorzitter Infantino om de zaak te beklinken. Doelman Thibaut Courtois zegt dat de Rode Duivels klaar zijn voor de Amerikanen met of zonder Balogun. Dat verandert niets aan de ambitie.
4: Uiteindelijk is dat iets voor de bond om daar op te reageren. Wij als spelersgroep zijn gewoon bezig met de wedstrijd en of hij speelt of niet speelt. Voor ons maakt dat geen verschil uit. Wij moeten winnen tegen Amerika. En natuurlijk is dat een heel goede speler, maar het verandert niks voor ons. We zijn klaar voor de match en we willen gewoon op het veld winnen.
2: Ja, die wedstrijd is voor de nacht van maandag op dinsdag. En op dit moment spelen Brazilië en Noorwegen voor een plek in de kwartfinales. Glenn Martens, jij volgt het 1 helft gespeeld. Hoe staat het daar?
5: Nog altijd 0-0, een vroeg afgekeurd doelpunt van de Noren voor buitenspel. Doelpunt van Berg was dat terecht afgekeurd. Amper enkele minuten later een strafschop voor de Brazilianen na tussenkomst van de VAR. Maar goed gered door de doelman bij Noorwegen. Nieland die pakte de 11 meter van Guimarães en zo dus 0-0 in hun eerste helft, waarin dat de Brazilianen weinig balbezit hadden. Dat lieten ze aan de Noren, maar de beste kansen die waren wel degelijk voor de Brazilianen. Onder andere Vini was er een keer dichtbij, een goede redding opnieuw van de doelman. En op het einde was er dan toch een keertje Noorwegen, maar toen trapte Ødegaard vol op Alisson. En dus moet alles nog beslist worden in de tweede helft.
2: Dank je, Glenn. Vannacht wat wolken, het koelt af tot 18 graden. Morgen vrij zonnig met hoge wolkenvelden en erg warm tot 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1. Sportza WK. Met Niels van Duizen.
0: Welkom terug. Nog steeds rust tussen Brazilië en Noorwegen. Dat geeft ons nog tijd om verder te gaan over die persconferentie van de Rode Duivels. Natuurlijk niet enkel Thibaut Courtois sprak daar met de pers, maar zoals steeds ook de bondscoach natuurlijk. En ook hij had een mening over die hetze natuurlijk. Het terugdraaien van die rode kaart van Balogun bij de VS voor die match morgen, dat hij toch mag aantreden. We laten eens luisteren wat Rudy Garcia er eigenlijk allemaal over denkt.
6: Monsieur Garcia, la suspension de Balogun a été levée. Selon vous, est-ce que ça c'est une injustice ou pas?
3: Non, ce que je savais pas moi, c'est que dans les bureaux de la FIFA, le 5 juillet correspondait au 1er avril. Ça, j'étais pas au courant. Écoutez, il faut s'en référer au communiqué de ma fédération. Parce qu'effectivement, c'est le juste avis, celui de la fédération belge. Et au-delà de ça, je pense que... De mémoire, ça doit être la première fois que quelque chose de similaire arrive dans une Coupe du Monde. Je pense que la Fédération belge, elle défend pas la Belgique. Elle défend l'intégrité de ce sport, le futur de ce sport. Voilà, nous, il me semble que Nathan Goy a pris un carton rouge contre l'Iran et qu'il n'a pas joué le match suivant.
6: Dans la média internationale, on parle de la corruption, on dit que Trump a appelé à Infantino. Vous croyez toutes ces histoires ?
3: Moi, je vous ai répondu sur ce sujet et ce n'est pas ce qui m'intéresse. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est le terrain.
6: Ça change quelque chose pour votre plan tactique un jour avant le match, jouer contre Balogun ou pas ?
3: Non, on le connaît bien. Il a joué en mars contre nous. Voilà, on a déjà joué cette équipe des États-Unis à Atlanta en mars contre un stade plein acquis à leur cause. Ça ne va pas nous changer grand-chose. C'est bien de l'avoir déjà vécu. On avait eu une première période difficile, mais après on a gagné largement. Voilà, c'est, même si on dit que les conditions sont un peu différentes, c'est la Coupe du Monde. Je pense que sur le plan psychologique, voilà, c'est une confrontation qui peut nous aider. On a nos arguments à faire valoir. Ils ont des qualités, bien évidemment. Ils sont surtout sur l'enthousiasme, voilà, la dynamique. Parce qu'une équipe qui presse très très haut et qui court beaucoup. À nous de mettre nos qualités sur le terrain et de rejoindre les quarts de finale. On n'a pas d'autre objectif.
6: Lors du match précédent, c'était les remplaçants qui ont fait la différence. Est-ce que quelqu'un a monté assez pour décrocher une place dans l'11 de base ?
3: Mais pas que le match dernier. Hein. Contre l'Égypte, on a marqué grâce à ceux qui sont sortis du banc. Contre l'Iran, on aurait pu normalement gagner si on avait été un peu plus efficace. Et encore une fois, ceux qui sont rentrés contre la Nouvelle-Zélande, il me semble que Alexis Almakers a marqué, Romelu Lukaku a marqué. Donc en fait, c'est pas seulement sur le dernier match, c'est sur tous les matchs de la Coupe du Monde, à part l'Iran, où on n'a pas fait la différence avec le banc. Donc demain, ça continuera. J'ai fait 3 fois 5 changements, 1 fois 6 changements. Et normalement, demain, il y aura de nouveau 5 changements chez nous.
6: Demain, ça va être un match 50-50 ?
3: Peu importe. Nous, ce qu'on veut, c'est être en quart de finale.
6: Merci beaucoup, bonne chance.
3: Merci.
0: Ja, Garcia zegt dat hij het niet wist, dat het blijkbaar, ja, 1 april is bij de FIFA, dat ze de dagen een beetje daar verwisselen. Ironisch zei hij daarop die beslissing om Balogun toch speelgerechtigd te verklaren. Verder ging de bondscoach er niet al te diep op in. Hij bleef vooral diplomatisch, maar verwees hij door naar het statement van de voetbalbond, die volgens Garcia de integriteit van de sport wil beschermen. En ze verdedigen niet enkel België, maar heel de sport. Voetbalmatig dan, ja, het verandert niet heel veel aan onze Belgische tactiek, zei hij. Nog. Hij kent de Amerikaanse ploeg heel goed, dus België is sowieso voorbereid met of zonder Balogun. En het belangrijkste blijft dat we naar de volgende ronde gaan, sloot dus de bondscoach af.

0: Larry Lenny met zijn She Only Loves You in the Summertime. Kunnen we terug naar het voetbal, want Brazilië en Noorwegen zijn er opnieuw aan begonnen. Hopelijk even vurig, zoals bij het aanvatten van die eerste speelhelft, Glenn.
1: Sinds met twee nieuwe namen in de Noorse elf, de twee buitenspelers. De mannen die het verschil moeten maken zijn binnengebleven, met name Antonio Nusa en Sørloth. En hun vervangers zijn Schildrup en Bob. Die kennen we natuurlijk van bij Manchester City. Nu ja, kennen we dat het al geweldig goed niet echt doorgebroken is sinds januari. Aan de slag bij Fulham, toch voor 31 miljoen overgenomen. En niet echt zijn stempel kunnen drukken in die tweede seizoenshelft. En hopelijk voor hem lukt dat wel hier op dit WK in de tweede helft tussen Brazilië en Noorwegen. Met ruimte, en heel wat ruimte nu zelfs voor Berg om te trappen. Maar het was vooral een afzwaaier. Ja, het is niet de man die vaak scoort. Daarmee dat doelpunt in die eerste helft toch wel verrassend was. Ook voor hemzelf, denk ik. En hij komt niet zo heel vaak in die schietrijke posities. Dat zag je ook hier. Had alle tijd en misschien wel te veel tijd om na te denken. En die bal die echt hoog over het doel heen getrapt. Dus voorlopig nog altijd geen eerste doelpunt in het shirt van Noorwegen voor Berg. De eerste helft er dus dichtbij. Brazilië met dezelfde elf als in die eerste helft. Benieuwd of ze wat meer balbezit gaan opeisen in die tweede periode. Over dat de Noren toch gewoon mogen blijven voetballen. Met Ødegaard, die dus nu nieuwe mensen krijgt op de flanken om te bedienen. Reijersson, die mag wel nog meespelen. Ødegaard, actie opzetten, hakje. Met wat geluk dan toch tot bij Reijersson. En daar is Bob een eerste keer aan de bal. Combineren op de korte ruimte, dat is moeilijk. Daar zit Casemiro tussen. Maar hij tikkelt de bal over de zijlijn. Dus dat betekent wel nog ingooien voor Noorwegen. Het is een close game. We hadden het op voorhand ook wel verwacht. Noorwegen is een ploeg die echt wel het de grote landen moeilijk kan maken. En in die zin een beetje jammer toch wel dat ze... En dit is toch een overtreding op Reijersson? Nee. Heel vreemd. Werd daar toch heel duidelijk aan het shirt getrokken. En ging ook tegen de vlakte. Vraagt die overtreding, maar krijgt die niet. En is toch een beetje ontzet. Gewoon ingooien voor Douglas. Wel nog op de eigen speelveld. Dus dat is niet echt een situatie. En vooral geen locatie waar het je graag wil ingooien. Maar in die zin toch jammer dat de Noren met echt een B-elftal gespeeld hebben tegen de Fransen. Dat we niet kunnen inschatten hoe dat ze zich tegen dat soort kalibers kunnen meten. Dat kunnen we vandaag dus wel. En voorlopig doen ze dat zeker naar behoren. Ze geven niet al te veel weg. Een paar kansen weggegeven. Alleen, dat is misschien het enige minpuntje. Ze creëren ook niet zo gek veel. Dat zal nog wat beter moeten. Om zelf toch ook echt voldoende dreigend te kunnen zijn. Anders zouden we die straks toch zomaar kunnen mislopen. En we kijken nu naar Reijersson. Die Bob aanspeelt. Ik denk dat hij het verschil kan maken voor hem. Jonge speler natuurlijk. Dit is zijn eerste fluxe dribbel. Dribbelt zich wel direct vast. Luchtduel nu. Uitvoerballen bij de Brazilianen. Meteen op de huid gezeten door Berg. Dus onder druk gezet. Guimarães moet helemaal achteruit. Tot bij Marquinhos. En dan bij de rechtsachter. En ze gaan overal op het terrein heel hoog druk zetten. Ze mogen absoluut niet voetballen nu. De Brazilianen, dat zijn ze niet gewend. Ja, dan is het inderdaad naar voren zetten en doorkoppen wat Martinelli daar wil doen. Maar de timing zit verkeerd, dus balrecuperatie bij de Noren. Dat vertrouwen heeft. En door die vele wissels in die wedstrijd tegen de Fransen. Maar één jongen, Sander Tangvik, die het voorlopig zonder minuten moet stellen op dit wereldkampioenschap. Al de rest heeft al minuten mogen maken. En niemand die elke minuut gespeeld heeft. En ook dat is een verschil met de Brazilianen. Daar zijn er toch drie jongens. Buiten de doelman Alisson, dat is nog vrij logisch. Ook Marquinhos en Gabriel. Die tot nu toe alles hebben meegemaakt van op het terrein. En ze zien dat het voorlopig best traag gaat. En dat de Noren echt de bal opeisen. En dat doen ze dit keer door hoog druk te gaan zetten. Dat deden ze in de eerste helft iets minder. Dus daar zijn de Brazilianen toch een beetje van verrast. En ze komen ook niet heel goed onder die druk uit. Voorlopig dus echt in die eerste, wat zal het zijn, 7 minuten van de tweede helft. De bal voor de Roodhemden. Met Bergen. Die altijd vrijgelaten wordt, maar toch best traag voetbalt in de opbouw. Heel vaak aangespeeld, maar dan weet je dat het altijd een tikkeltje trager gaat. Dat is niet zo bij Ødegaard, maar die komt nu de bal ook heel laag vragen. En we zitten over de linkerkant. Het zit heel vast op dit moment. Wie vindt de ingeving om iemand voor doel te zetten om Haaland te bereiken? Dat lukte dus in die eerste helft. 1 keer zo'n echte Haaland-deviatie gezien. ook gecadreerd, maar niet krachtig genoeg. Hier is nu wel wat ruimte. Links zou het kunnen gaan. Daar gaat het ook naartoe. De lage voorzet, maar die is niet goed. Dat is heel makkelijk ontzetten door Marquinhos. Maar wel vooral blind naar voren. En dan de verder zetten van Hengen. Dat is nodig. Had alle tijd om die bal gewoon even klaar te leggen. En dan te kijken wie dat er aanspeelbaar was. Maar wou in één tijd voetballen. Dat kan natuurlijk wel helpen om het tempo in de wedstrijd te houden. Maar als die controle dan onvoldoende is, ja, dan ben je wel meteen de bal kwijt. En er moet ingegooid worden de scheidsrechter maand aan om vaar te maken. Dit is knap gedaan van Guimarães. En dan toch balverlies. Haaland. Aanval over de linkerkant. Daar is Kjeldrum. Die dribbelt zich ook vast. Geraakt niet voorbij Danilo. En dan zijn de Brazilianen daar een keertje met een tegenaanval. Op gang trekken nu van Martinelli. Even rond zijn as draaien, wachten op steun. Die komt er nu ook aan de linkerkant. En altijd daar Vini Junior te vinden. Uiteraard nu ook steun van Santos die mee de overlap komt maken. Geraakt bij twee man. Vini Junior achterlijn halen, achteruit leggen. En dan is dat een hoekschop, denk ik. Is dat het been van Ayer dat er als laatste tegen zit. Die zegt zelf, nee. Vini, jij hebt die bal als laatste beroerd. Het was wel veel te gemakkelijk dat hij daar voorbij twee mensen mocht gaan. Het was uiteraard de rechtsachter, Rijerson, die komt hij wel vaker tegen. En dan ook de meeverdedigende Bob, maar dat was alibi-verdediger, liep wel mee. Kon nog veel te gemakkelijk tussendoor gaan, dan de achterlijn halen. En dan was het inderdaad wel moeilijk, dus ik denk dat een hoekschop het maximaal haalbare was. En die komt er nu ook. Een hoekschop van over de linkerkant. Cunha gaat de bal voor zijn rekening nemen. De man die actief is bij Manchester United. En daar komt de bal. Verlengd aan de eerste paal. Niemand aan de tweede. Alleen Skjeldorp die kan opvangen. En dus een tegenaanval dit keer voor de Noren. Dat hebben ze niet al te vaak. Omdat de Brazilianen vaak toch nog voor een bepaalde verdediging zorgen. Een restverdediging. Waardoor dat die counters er moeizaam uitkomen. En ook nu is dat het geval. Het is ook niet echt hun intentie, heb ik de indruk, om echt snel die tegenaanvallen op gang te zetten. Dan loop je natuurlijk het gevaar, als hij dat te enthousiast doet, dat hij in het mes loopt. Ze spelen toch een beetje op safe, zou je kunnen zeggen. En weer de Noren in balbezit. Percentage nog altijd ongewijzigd. 60% voor Noorwegen, 34% voor Brazilië. En 7% is dan de strijd om de bal. Dat is ook een percentage dat we hier op onze monitor altijd te zien krijgen op dit toernooi. Op zich wel interessant, maar meestal tellen we dat toch bij de ploeg die het meeste aan de bal is. En dat is in de tweede helft opnieuw Noorwegen. Met Bob. Wat kan hij forceren? Geeft hem mee. Rijerson. Maar dan, vanuit stilstand. Altijd moeilijk. Ødegaard komt vragen. Klein duwtje. Nuttig duwtje van Martinelli. Moet terug Ødegaard. Tempo moet echt de hoogte. De tempo van de balcirculatie moet omhoog. Anders wordt het moeilijk om dat stugge blok van Brazilië te ontwrichten. Want ze mogen dan wel heel veel offensieve kwaliteiten hebben. Die ook op het terrein staan. Het is ook een stevige tegenstander. Bob komt een keer centraal voetballen. Vindt nu de ruimte over links. De voorzet van Skjeldrup is afgeblokt. Wordt even aan het truitje getrokken. Voetbalt verder. Skjeldrup blijft aan de bal. Twee mensen nu bij zich. Danilo zet hem over de zijlijn. En dan is dat een ingooi voor de Brazilianen. Dat is uitstekend verdedigd. Prima gedaan. En Skjeldrup die heeft het ook wat lastig in het begin. Het zijn twee uitstekende flankspelers. Santos over de linkerkant. Daar geraakte Bob daarnet ook al niet voorbij. En over de rechterkant Danilo. Oké, goed. Die speelt nu sinds vorige zomer bij Flamengo. Teruggekeerd naar het eigen land. Nadat hij toch een mooie carrière heeft gehad. Zeker wel. Met heel wat mooie clubs natuurlijk ook. Onder andere gespeeld bij Real Madrid. Bij Manchester City. 6 jaar uiteraard bij Juventus. En dan nu terug bij Flamengo, de hoofdleverancier ook van de Braziliaanse elf met 5 spelers. Waaronder dus Danilo. En Santos die voetbalt nog altijd bij Zenit Sint-Petersburg. Het is een iets oudere defensie wel bij de Brazilianen, veel dertigers. Maar dat betekent wel toele ervaring. Dus jongens die uitstekend positie kiezen. Skjeldrup. Ja, durft vooral Piet die actie niet te maken. Dus de Noren moeten voetballen rond dat blok heen. En dat is vooral net iets te traag op dit moment. Balletje binnendoor, weer Skjeldrup. Nu moet hij dan toch eens een keer proberen de actie te maken. Wolfen komt buitenom. Die vraagt de bal, maar krijgt hij niet. Dus weer vanuit stilstand, dat is moeilijk. Ja, dan wordt hij gewoon van de bal gezet. Dit keer levert het hem wel een ingooi op. Maar het is net iets te traag, net iets te voorspelbaar. De goede loopactie was er van Wolfen. Had dan kunnen meegeven, achterin halen. En dan heb je iemand als Haaland die positie kan kiezen. Maar dat was niet hetgeen dat ze deden. En dan krijgen we intussen een wissel bij de Brazilianen. Cunha, niet helemaal zijn stempel kunnen drukken op deze wedstrijd. gaat eraf. En Endrick is daar zijn vervanger voor het laatste half uur van deze wedstrijd. Plus wat er nog gaat bijkomen. En dat zou wel eens wat kunnen zijn natuurlijk. Want op dit moment spelen we virtueel verlenging uiteraard. Er kan nog heel wat gebeuren wanneer dat we effectief in die situatie terechtkomen. Maar Endrick mag het dus gaan doen. Jonge speler, 19 jaar, bij Real Madrid uiteraard actief. Echt wat een goudhaantje. En een half jaar verhuurd geweest in januari om aan speelkansen te komen bij Olympique Lyon. En daar direct uitstekend gedaan. 16 wedstrijden, 5 keer gescoord, 7 assists. Dus een stempel gedrukt daar op de Ligue 1. En dat is toch een competitie waar het dat er goed verdedigd wordt. Dus dat belooft voor de toekomst. Vini Junior, balletje meegeven. Hier heel veel ruimte. Daar is hij meteen aan de bal. De kans voor 1-0 en het wordt 1-0. Nee, hij zet hem ernaast. Dit was nogal eens een binnenkomer geweest van Endrick. Uitstekende mogelijkheid. Weer zo'n tegenaanval. Dan zijn ze kwetsbaar. De Noren prima gevoetbald. Goed meegegeven ook van Vini Junior. Heel snel. Uitstekend gedaan. Goede loopactie ook. En dan waren ze hem daar helemaal uit het oog verloren. Matig verdedigen. Onder andere van Heggen. Maar ook wel van Sander Bergen. Die plots het gevaar doorzag. En hij kon niets meer doen. Alleen maar hopen dat die bal gemist ging worden. Goed gedaan ook nog wel van de doelman. Die uitkomt. Heel en zichzelf heel breed maakt. En daardoor Endrick het scoren ook echt wel moeilijk maakt. En daardoor onder die druk van de doelman zet hij de bal naast. Maar dit was de grootste kans uit de wedstrijd. Endrick, we waren net klaar om zijn statistieken weer te geven. En bijna had hij hier in zijn 21ste cap ook gescoord. Het zou niet voor het eerst zijn, want al 4 keer een doelpunt gemaakt. Nogthans goed met zijn linker ook uitgekomen. Dus de bal klaargelegd voor de goede voet. Misschien toch een beetje overdonderd ook nog niet de tijd gehad natuurlijk om echt in die wedstrijd te groeien. En dan sta je plots oog in oog voor een doelman. En dat kan al eens een keer imposant zijn natuurlijk. Als je nog maar 19 jaar bent. En het is ook iemand van 1,92 meter, Nian. Dus dat duikt wel voor je op. Maar kijk, hier was Brazilië dicht bij de bevrijdende treffer. Een uittrap genomen. Duel door Haaland niet gewonnen. Overname. Daar is Bob nu. Kan meegeven over de rechterkant. Bob komt in het centrum. Moet even wachten op de bal. Verstikt zich in zijn dribbel. Ja, hier zat veel meer in. Hier zat veel meer in. Opnieuw die oversteek gemaakt. Ook over de zijkant. En als hij dan die dribbel inzet, ja, moet dat toch snediger zijn. Dan moet hij echt proberen om daar een centrale man voorbij te komen. Of om te trappen, want die mogelijkheid was er ook. Even stevig duel nu. Gewonnen door Ayer. Doorgeven. Aanname is goed. Links is Junior. Daar zou het naartoe kunnen gaan. Maar Endrick gaat zelf trappen. En ik ga trappen. En dat wordt een bal die via de benen van Heggen over de achterlijn belandt. En dus een hoekschop voor Brazilië. Maar een geslaagde invalbeurt tot dusver van Endrick. Dat kunnen we zeker al concluderen. Na die enkele minuten dat hij op het terrein staat. Wanneer heeft hij wissel plaatsgevonden? In minuut 58. We zijn minuut 61. En al een grote kans. En nu een schietkans weliswaar afgeblokt. Dus niet echt geweldig gevaarlijk. Maar toch. Hij zorgt in zijn eentje voor heel wat doelgevaar. Schikken voor de Noren. Toch een contrast met de wissels die zij tot nu toe gedaan hebben. Zowel Bob als Kildrup kunnen hun stempel nog maar niet volledig drukken. Dat deden Surlot en Nusa ook niet echt in die eerste periode. Daar komt de bal van Guimarães. Een handje van Nieland. Wegkoppen door Bob. Opgevangen door de Brazilianen. Met Marquinhos. Dropt de bal in de box. Luchtduel verloren door Bergen. Dat had hij beter moeten doen met zijn lengte. Overname, de save van Nieland. Wel vrij centraal. En dan ontsnapt Noorwegen andermaal. Ze mogen dan wel de bal hebben. De kansen zijn wel degelijk voor de Brazilianen. Ja, goede bal wou ik zeggen richting Haaland. Maar kan er niet bij. Die paas toch niet zuiver genoeg. Dat had misschien nog wat kunnen zijn. Als hij de bal had kunnen aannemen. Zag in zijn ooghoek dat Bob al de meters maakte. De loopactie had ingezet. Maar het levert dus geen gevaar op voor de Noren. Dat nu toch even op hun adem moeten trappen. Al een paar keer goed zijn weggekomen. En Nieland die is zich hier toch aan het ontpoppen. Tot matchwinnaar. Met uiteraard die gestopte strafschop. En nu ook die goede save. En dan de gemiste kans natuurlijk nog van Endrick. Daar is Vini opnieuw. Die groeit ook weer in de wedstrijd. Legt hem achteruit. Casemiro. Maar kunt openen over de rechterkant. Dat doet hij ook nu doorkoppen. En dan is hier de goal. En weer op Nieland. Wat een kans alweer. Dit keer Guimarães. Goed uitgespeelde aanval. De voorzet. Terugkoppen. Guimarães voor de doelman. En dan alweer de save. Wat een wedstrijd is hij aan het keepen. En was er gevlagd voor het buitenspel. Want ik denk dat de vlag in de hoogte is gegaan. En ik denk ook wel dat het een keer terecht zou kunnen zijn. Terugkoppen. En dan Guimarães die de bal goed deviëren. Want niet gemakkelijk hoor. Moet die bal boven kniehoogte gaan halen. Terwijl wij nu een herhaling krijgen van het schot van Ryan. En dat was ook een geweldige save. Want dat was via het linker binnenbeen. Het linker dijbeen van Hegge. Dat die bal nog aangeraakt werd. En daardoor moest hij echt een geweldig goede reflex in huis hebben. De doelman Nieland om die 0 op het bord te houden. Dus meerdere kansen nu voor Brazilië. Dat eigenlijk, als we dat zo bekijken, ja, toch wel een voorsprong verdient. Arsenes komt erin. Dat Hegge, dat die bal nog aangeraakt werd. En daardoor moest hij echt een geweldig goede reflex in huis hebben. De doelman Nieland om die 0 op het bord te houden. Dus meerdere kansen nu voor Brazilië. Dat eigenlijk, als we dat zo bekijken, ja, toch

0: Want die heeft daar bijna voortdurend Vini Junior bij zich. Ik ga hem eraan staan. Een van de sterren op dit wereldkampioenschap. Dus dat is zeker niet onlogisch dat je af en toe dan toch een duel verliest en je man moet laten passeren. Haaland kan de bal nog wel tikken, maar kan vooral niet doortikken. Opgevangen nu door Bergen. Links wordt de bal gevraagd door Skjelderup, maar die heeft al een paar keer een mindere actie uitgevoerd. Dus is misschien niet de meest geprefereerde ploegmaat om aan te spelen van Sander Bergen. Die kiest dan toch eerder voor de optie achteruit. Dat is wel iets vaker dat Bergen doet natuurlijk. Heel weinig risico in zijn spel. En dan is Arsens daar een eerste keer aan de bal. Speelt hem terug tot bij de doelman, tot bij de matchwinnaar, kunnen we zeggen. Tot dusver als het zo blijft. Want hij zorgt er bijna in zijn eentje voor dat Brazilië niet tot scoren komt in deze wedstrijd. En dat nu al bijna 65 minuten lang. Want zo lang voetballen we hier in New York. De kansen die zijn wel degelijk voor Brazilië. Maar het doelpunt, dat wil voorlopig maar niet van.
1: Sportza. WK.

Sella Sue en The Gallons met In A Minute. Straks kunnen we terug naar het voetbal gaan. Maar het is daar even de drankpauze natuurlijk. Dus zometeen meer. Het staat er alleszins nog 0-0, dat kan ik u wel meegeven. Dus u heeft absoluut nog niks gemist. Wel een mooie kans van Haaland daarnet.

0: Samen met Gijke Arnaert, deze cover, maar populairder dan het origineel, Zoutelanden. Terug naar het voetbal dan. Alle spelers zijn opnieuw volgetankt om die laatste 20 minuten in te gaan. Bij jou, Glenn.
1: Ja, en wie is er op het terrein gekomen? Dat is Neymar. Niet alleen hij zelf, ook Danilo Santos is erbij gekomen. Maar ik hoef u niet te vertellen dat er uiteraard bijzonder veel enthousiasme was toen hij op het terrein kwam. Eerst maar eens kijken naar Ødegaard. Haalend aangespeeld. Ja, moeizame controle. Ødegaard opnieuw aan de bal. In de box nu. Ødegaard opzijde had gekund. Blijft aan de bal. Nu gaat hij erbij liggen. En dan kunnen ze opruimen bij de Brazilianen. Even warrige fase. Dat had toch iets kunnen opleveren voor de Noren. Als hij daar wat beter mee gedaan had. Maar dat gebeurde dus niet. Neymar die ook mocht invallen trouwens. Na 75 minuten. In een toen al gelopen wedstrijd was dat tegen Schotland. Dus toen Brazilië hield hij voor na 20 minuten van Vinicius. En eentje van Cunha. Neymar, die dus nog altijd de selectie haalt. U hebt dat verhaal gekregen. Dat was bijzonder lang geleden toen hij inviel tegen de Schotten. Dat hij nog eens had meegedaan. Van 17 oktober 2023. Dat is natuurlijk al een eeuwigheid. Nadien niet meer in actie gekomen buiten die wedstrijd. En nu moet hij dus mee proberen het verschil te maken. Dus dat betekent toch dat Ancelotti echt nog wel geloof heeft in het kunnen van de record international. Van de man die het al zo vaak goed gedaan heeft bij de Brazilianen. Hij moet het hiermee over de streep trekken. Het is Martinelli trouwens die gewisseld is. En Rayan, de man die daar straks diep bij een doelpunt komt. Met name dan ook omdat hij bal afweek op het binnenbeen, het dijbeen van Hegge. Die is ook naar de kant gegaan en Danilo is daar zijn vervanger. Dus druk zetten van de Brazilianen. Dus de Noren wat moeite met uitverdedigen en uitvoetballen. Berg, die krijgt daar een slagje in het gezicht van Casemiro. Daar was geen kwaad opzet mee gemoeid. En die bal wordt verder getrapt en dan krijgen wij nu een van de sterren van de bekende mensen in beeld. Maar die is zodanig gecamoufleerd met een pet en een zonnebril dat ik die nauwelijks kan herkennen. Lijkt een beetje op Leonardo DiCaprio, maar ik heb er nu geen onzin verteld. Enfin, voor wat het waard is, die man kijkt samen met ons. Want de man, daar ben ik wel zeker van dat het dat was. Naar het slot van deze wedstrijd nog altijd 0-0. Daarnet een grote kans voor de Noren. Eindelijk een keer een grote kans voor de Noren. Het was een prima aanval met Bob. Meegeven met Ayer, centrale man. Die waren ze uit het oog verloren. Komt daar ook niet vaak in de 16. En dan een uitstekende voorzet. Haalend aan de verste paal. Die schoof hem ernaast. Kwam net ternauwernood bij die bal. Had hij iets eerder erbij gekund, dan had hij hem gewoon binnengeschoven zoals hij dat zo vaak doet. Maar nu zette hij die bal naast toe, bijna balverlies. En dat had kwalijk balverlies geweest bij de Brazilianen. Er komen wat meer ruimtes, de vermoeidheid slaat toe. Met Vini Junior, die nu een actie maakt. Van links naar binnen komen, plots drie jongens vrij aan de rand van de grote rechthoek. Goed in één tijd doorgestoken van Guimarães. Afgeblokte voorzet op de rug van Wolfen. Opnieuw een voorzet van over de rechterkant en weer afgeblokt. Dit keer Skjelderup. Die denkt, ik ga geen risico's nemen, blind naar voren zetten. Dan staat daar wel Haaland. Sterk een duel, vastgehouden door Gabriel. Ja, dat is natuurlijk de duel in het duel. Nog niet zo heel vaak gezien. Dit was een snedige met Bob. Centraal ruimte. Ah, doortikken is goed gedaan van Ødegaard. Doortikken nu ook van Haaland. Nu een trap en de save dit keer van Alisson. Prima schot was het van de invaller Skjelderup. Hier ging het dan plots sneller. Het had nog sneller gekund door. Want het tand een beetje, vond ik, Haaland om die bal af te geven. En de korte hoek daar stond Alisson ook. Dus die bal mag daar nooit binnen. Had misschien beter voor de verre hoek gekozen. Maar goed, het is een doelkans die we gaan noteren. Op 15 minuten van het einde. 0-0. Er zullen veel pronostieken geweest zijn over deze wedstrijd. Zowel tussen vrienden in apps als op gokwebsites. Maar ik denk dat 0-0. Toch niet de meest voorkomende uitslag zal zijn. Dat hadden weinig mensen verwacht, denk ik. En het hoeft ook niet zo te zijn, want we voetballen nog minstens een kwartier plus toegevoegde tijd. De Noren voetballen nu diep op de helft. Evenredig met de grote rechthoek, Ødegaard. Ja, doorgeven, had gekund. Loopactie was er ook, van Wolfen. Maar kies daar niet voor. Bob, en dan toch een optie achteruit. Dan zitten we bij Ayer. Die wat lager terug te vinden dan daarnet. Toen hij bijna de assist leverde voor Erling Haaland. Ze voetballen nu wel wat sneller. De Noren meegeven van Skjelderup naar Wolfen. De voorzet wordt eruit gehaald. Geen hoekschop van binnengehouden. Dus naar voren zetten. Dat is over alles en iedereen heen. Goed laten lopen die bal door Hegge. Zo blijven de Noren een bal bezitten. Want als hij daar het duel aanging met Neymar en hij had het verloren, dan hadden ze balverlies kunnen leiden. Dus slim gedaan. Neymar dus nog niet aan de bal gekomen sinds zijn invalbeurt. Sinds zijn invalbeurt, en dat heeft er op zich niks mee te maken, hebben de Nooren ook de wedstrijd wat meer in handen genomen. Zijn ze zelf ook tot kansen gekomen. Na die kansenregen zouden we bijna kunnen zeggen van de Brazilianen, met natuurlijk die vooral die hele grote kans van Endrick. 1-1 tegenover de doelman. En hij zette hem naast. Dat was toch echt een unieke mogelijkheid om de band te breken. En nadien dan nog een poging van Ryan. Het was zowat een van zijn laatste wapenfeiten. En dan Guimaraes, die fase die we nog beschreven hadden, die besloot op de doelman. En daar was inderdaad gevlacht voor buitenspel. Dus zelfs als die bal was binnengegaan, had dat geen doelpunt opgeleverd. Maar het heeft toch voor een vertrouwensboost gezorgd bij de doelman van de Nooren. Als dat nog nodig was natuurlijk, want die kan toch stilaan een compilatie maken van zijn reddingen. En het waren op zich geen wereldsaves, dat niet. Maar hij doet het toch telkens uitstekend. De juiste keuzes maken, de juiste hoek afdekken, de juiste hoek kiezen ook bij die strafschopfase. En als we dan kijken, dit is toch wel tekenend. 230 passes completed bij Brazilië. Meer dan 500 voor de Noor. Dat zegt toch al wat over hoe dat deze wedstrijd zich aan het voltooien is. En die percentages die we daar straks vermeld hebben wat betreft het balbezit, die zijn zowat gelijk gebleven. 61% nu voor de Noren. Wissel nog die eraan komt bij de Brazilianen. Ancelotti is daar druk aan het uitleggen wat er moet gaan gebeuren. En je ziet dat de Noren het laatste deel van de wedstrijd wat meer controle hebben. Wat meer voetballen op de helft. En dat is natuurlijk de beste manier om de druk af te houden. Hoewel, dan komen er wat meer ruimtes in de rug. En daar zijn ze toch al een paar keer kwetsbaar opgebleken. Bob, ja, bleek invalbeurt. Geraakt opnieuw niet voorbij de rechtsachter. Of de linksachter liever. Santos, die is aan een goede wedstrijd bezig. Die heeft in de eerste helft ook al prima gepresteerd toen hij Surlot eruit hield uit de wedstrijd dan. En nu doet hij hetzelfde, maar dan met Bob. Terwijl wij nog een beeld krijgen van Guimaraes, omdat hij naar de kant wordt gehaald. Hij had natuurlijk kunnen scoren, moeten scoren. Die penalty was zeker niet de strafste die hij uit zijn loopbaan al heeft genomen. En Ederson is daar degene die in de ploeg komt met het nummer 2. Dus dat gaan we even noteren. En dan hebben ze intussen toch ook al 3 wissels, denk ik, doorgevoerd. De Brazilianen en Cunha is er ook af. Die wissel had ik nog niet genoteerd. Dus dat is de 4e wissel bij Brazilië. Eentje dus nog over met Hek. Die schuift in. Wolfen. Schilderen. Ja, goed voorbij Neymar. Voorbij Endrick liever. De voorzet moet komen. De voorzet. Haaland, de goal! Haaland scoort! Prima voorzet en dan doet hij het. Haaland kopt hem binnen. De 0-1. Ja, dit is natuurlijk vintage Haaland. Dit doet hij uitstekend. Eindelijk een keer een versnelling over die linkerkant. Niet goed verdedigd ook van Endrick. En dan de voorzet die te gemakkelijk mocht komen. En dan wint hij uiteraard dat duel. En dan kijkt hij er een keertje naar. Hij zal blij zijn natuurlijk. Was het duel tegen Gabriel dat hij won. Dat zal nogal eens een keer zoet smaken bij de aanvaller van Manchester City. Die natuurlijk de titel in de Premier League aan Arsenal heeft moeten laten. Maar dit was een uitstekende aanval. Niet goed verdedigd bij de Brazilianen die nu nog maar 10 minuten hebben. Plus de toegevoegde tijd. Dus laat ons er een kwartier van maken om niet uitgeschakeld te worden. En voilà, daar is de 0-1 voor Noorwegen. Aanval goed opgezet. En dan eindelijk een versnelling. Zeer matig verdedigen. En niet alleen hoor van de aanvaller bij Brazilië. Maar ook van de verdedigers. Die stonden er allemaal te ver af. En inderdaad, hij verliest dat duel, Gabriel. Hij ziet niet dat daar plots Haaland vanuit zijn rug opduikt. Wordt ook niet goed gecoacht door Santos. En dan klimt hij uiteraard hoog en hoog genoeg. En dan kopt hij hem ook perfect in de rechter benedenhoek. Uitstekend gedaan. Geen schijn van een kans voor Alisson. En voilà, 0-1. Brazilië in de penari. Het was op voorhand aangekondigd als een moeilijke, moeilijke wedstrijd voor Brazilië. En dat is ook zo gebleken. Ook al hebben ze heel wat kansen gehad, had het 1-0 moeten staan. De beste kansen, die penalty en die reuze kans in de tweede helft van de invaller, die zouden Brazilië wel eens zuur kunnen opbreken. Tenzij natuurlijk dat ze recht veren, de Canaries, de goddelijke Canaries. Maar worden ze nog goddelijk in deze wedstrijd? Dat is de vraag. Het is sowieso niet het allersprankelendste Brazilië dat we ooit gezien hebben. En toch maar even opletten. Haaland wou bijna ervan doorgaan met de bal. Klein duwtje richting Marquinhos. En die kan dan zo wel gaan uitvoetballen. Met Santos snel voetballen. Dat is hetgeen dat Brazilië nu moet doen. Iets te stevig doorgaan nu van Haaland. En Ancelotti, ja, die blijft er uiteraard ijzig kalm onder. Zal misschien nog een versnelling sneller gaan kouwen. Ik vraag me altijd af hoeveel kauwgoms dat hij op de mat in zijn mond neemt. Want die smaak moet er toch al vrij snel uit zijn. Maar hoef je dat nog als je met deze spanning moet omgaan. Want spanning die is er uiteraard. Brazilië balanceert op de rand van de uitschakeling. Een moeilijke wedstrijd gehad tegen Japan. 0-1 achtergekomen. Het kunnen rechtzetten in de tweede helft. Dat winnende doelpunt pas op het einde. Versnelling nu van Vini en dat wordt een hoekschop. Want als laatste die bal aangeraakt door Bob. Dat wordt een corner voor Brazilië. Zijn ze niet super gevaarlijk op natuurlijk. Maar het kan altijd vanuit een standaard situatie. Beteuterde gezichten bij de Braziliaanse fans in de tribunes. Even de handen op elkaar, een schietgebedje. Ja, dat kan al een keer helpen natuurlijk. Broederlijk daarnaast elkaar, die mevrouw samen met iemand met een vikinghelm op. En Ancelotti die kijkt dus Neymar die de hoekschop gaat nemen. Een assist, het zou wat zijn natuurlijk. Vaker de man die zelf kon scoren, maar een assist daar zou je nu al zeer blij mee zijn. Moet wel even de bal juist leggen. Die moet dat lijntje aanraken uiteraard aan die hoekschopvlag. Dat is logisch. En nu mag die hoekschop gaan komen. Ja, geen onaardige bal. En het is opnieuw een hoekschop, want volgens mij een hoekschop gekopt door Ayer, inderdaad. Dus goed verdedigd. Dat duel daar gewonnen. En dus wel een herkansing voor Neymar. Die was nog niet al te ver opgeschoven, dus kan even blijven staan. Ondertussen zitten we in de 83ste minuut. Spannend is het zeker. Daar is de bal van Neymar aan de eerste paal. Weggekoopt door Arsnes. Opgevangen door Casemiro. Wat gaat hij ermee doen? Hij gaat, ja, dit is slim gedaan, leek even die bal over de zijlijn te laten lopen. De voorzet van Ederson, die is niet slecht. Weggekopt nog door Haaland, die daarmee in de box is blijven hangen. Neymar nu voor een eerste keer echt met een actie. Neymar naar binnen, naar buiten. Neymar nog altijd trappen. Ah, wacht iets te lang. En dan is de kans verkeken. Tegenaanval misschien voor Brazilië, maar Bob niet tijdig bij die bal. Want Vini Junior kan oppikken. Legt hem achteruit op bij Danilo Santos. Krijgt hem teruggespeeld. Ja, nu is er natuurlijk veel volk van de Noren achterin. Dus wordt het moeilijk voor Vini. Oeh, wordt hier zomaar van de bal gezet. Tegenaanval voor de Noren. Met Bob, die geeft hem mee. Een matige paas voor Skjelderup. Moet even wachten op de bal. 3-3 als het snel gaat. Maar het gaat niet heel snel. Skjelderup moet meegeven. Bob 1-2 opzetten nu. Maar de angelen zijn uit de aanval. Dit had beter gekund hoor. Dit had beter gemoeten. Ze hadden die 3-3 situatie beter moeten uitspelen. Nog niet afgeslagen. Skjelderup, Bob. Wie gaat uiteindelijk een keer besluiten? Ødegaard bijna vanuit stilstand. Moet wachten op Arsnes. Die komt niet helemaal over. En dan voetballen ze helemaal naar achter. Nee, deze tegenaanval. Daar hadden ze echt wel beter mee kunnen doen. Dat was 3-3. Toch wel met wat jongens die snelheid hebben. Dan moet je gewoon vol voor die actie durven gaan. Dat durven uit te spelen. Dat 1-2 op het einde hadden ze moeten opzetten. Maar dat gebeurde niet. Ze zitten nog wel in de bal. Of ze hebben de bal nog altijd. Ze zitten nog altijd in balbezit. En nu helemaal achterin. Dus misschien toch maar voor ons het moment om even het woord terug te geven. Krijgen we nog verlengingen? Het zou kunnen. Maar dan gaat Brazilië iets moeten doen dat ze in 84 minuten nog niet hebben gekund. En dat is scoren tegen een stug Noorwegen dat op voorsprong is gekomen via wie anders dan

0: Olivia Dean met Baby Steps. Die eindfase natuurlijk tussen Brazilië en Noorwegen blijven we volgen. Maar ook nog een ander belangrijk moment in de VS was de persconferentie van Team USA. En voor ons was Tom Boudewijl daar een van de aanwezigen. Tom Boudewijl, ja, goeie avond voor ons. Voor jou een beetje vroeger natuurlijk. Ik veronderstel dat daar ook vooral gepraat is over die rode kaart die miraculeus verdwenen is, Tom.
1: Ja, dat is inderdaad zo. Vandaag is alleen de coach Pochettino gekomen voor de persconferentie. En de eerste, 10 vragen gingen daar natuurlijk over. Kort samengevat is dat hij het vooral over ethiek had. Wat ik toch een beetje vreemd vond. Hij vindt het ook correct dat die kaart wordt omgezet in een voorwaardelijke schorsing. Omdat de fout geen rood waard was. En dat het team en hij, de Balogun, dan al genoeg gestraft geweest is door die ruim 30 minuten dat hij niet heeft mogen voetballen. Dus de beslissing noemt hij good for football. Goed voor het voetbal. Heeft dan nog wel een exposé tentoongespreid over de VAR en hoe die moeten gebruikt worden. Dus daar ging het eigenlijk over bij Pochettino.
0: Ja, oké. We hadden ook nog geluisterd naar de bondscoach Rudy Garcia en Thibaut Courtois. Die hadden ook een persmoment, maar die bleven opvallend rustig. Ik denk ook dat zij niet anders kunnen dan bezig zijn met het voetbal, zeker?
1: Voilà, dat is ook zo. Ik denk niet dat dat aan hen is. Zeker niet in de setting die hier gecreëerd wordt op een officiële persconferentie. Om daar zware woorden, zware bewoordingen of zware uitspraken te doen. Dus dat is zeker te begrijpen. Het enige, en hij heeft dat een beetje ludiek opgelost, Rudy Garcia, die gaf aan van, ik wist niet dat in Amerika 5 juli was. De 1 april grap bij ons in Europa. Dat is eigenlijk het enige wat hij daarover gezegd heeft. En voor het overige hebben ze wel verwezen naar het statement van de bond. Dus daar is het eigenlijk bij gebleven.
0: Ja, je zegt het al, dat statement van de voetbalbond, dat is misschien net iets interessanter. Er is niet zo heel veel tijd meer voordat die match begint. Moeten we toch een beetje hoop koesteren? Kan de bond eigenlijk nog iets ondernemen daartegen?
1: Oh, heel weinig natuurlijk. Hè. Ze hebben zich perfect ingedekt, die van de FIFA. Er staat wel overal, of een artikel of twee, dat bij een rode kaart dat je dan sowieso 1 wedstrijd geschorst bent. Maar er staat dat artikel 27 staat er natuurlijk ook in, dat de FIFA altijd het laatste woord heeft. Je moet het eigenlijk zo interpreteren. Dus ik denk de enige oplossing die er nog aankomt is dat ze naar het CAS, het CAS gaan. Dat kan beslissen binnen de 48 uur, maar ja, we zijn op minder dan een dag van de wedstrijd. Mm-hmm. Dus dat lijkt me heel moeilijk om dat nog te doen.
0: Ja, ondertussen beginnen er ook allerlei dingen te circuleren op het internet, dat Trump gebeld zou hebben met de FIFA-baas, met Infantino. Zo meteen daar meer over, Tom, maar toch even terug naar het voetbal. Bij jou opnieuw de goal, Glenn.
2: Met de uitschakeling voor Brazilië, want 0-2, Erling Haaland doet het opnieuw, dit keer niet met het hoofd, maar met een trap. En Brazilië lijkt in het einde van deze wedstrijd nu wel definitief verslagen. Het was zelfs niet eens een grote kans. En Ancelotti kijkt er zowat onbewogen bij. Maar dit is heel knap hoor, van de grote vedette van het Noorse voetbal, Haaland. En ze zijn ontgoocheld uiteraard bij de Brazilianen, terwijl wij wachten op een herhaling om te kijken of dat de doelman er toch iets beter mee had kunnen doen. Vinicius Junior die zegt, kom jongens, laat ons voortvoetballen. Er is nog wel wat tijd, maar gaat Brazilië vanuit deze situatie nog kunnen terugkeren? Skjeldrup, die speelde de bal af buiten de grote rechthoek, een keer opgedoken. Haaland werd daar wel helemaal vrijgelaten. Dat mag je toch nooit doen. Had alle tijd om die bal goed te leggen. Dat deed hij aannemen met rechts. Opzij tikken met zijn linkervoet. En dan tussen de benen door van Danilo richting de rechter benedenhoek. En zo dus geen schijn van een kans voor Alisson, die een tweede keer verslagen is door Erling Haaland. En Noorwegen gaat zich gewoon plaatsen voor de kwartfinale. Gaat Brazilië toch een van de outsiders op dit wereldkampioenschap verslaan. Althans, dat durven we nu toch met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid te stellen. Laten we even jullie gesprek nog afronden. En dan komen we zo meteen terug voor de absolute slotfase. Maar het lijkt er nu toch wel beslecht in het voordeel van Erling Haaland en Noorwegen.
0: Dankjewel, Glenn. Tom, dan kom ik terug tot bij jou in de VS. Zoals ik zei, die geruchtenmolen, die begint stilaan ook op gang te geraken dat Trump gebeld zou hebben met de FIFA-baas Infantino. Als we dat natuurlijk allemaal mogen geloven. Maar ja, het begint toch een beetje een puzzel te worden waar 1 plus 1 toch op 2 begint te lijken.
1: Ja, zeker als je zelf, het is geen tweet meer, maar op zijn eigen sociale media, als je die berichten leest, dan weet je eigenlijk genoeg. En dan ja, is er toch een bepaalde perceptie die kan gecreëerd worden over willekeur en vooral politieke willekeur. We weten dat Trump en Infantino zeer goed met elkaar overeenkomen, maar ja, hij verkracht ook wel eens zijn eigen regels, Infantino, door bijvoorbeeld zelf die vredesprijs te geven aan Trump. En ja, ik heb ook wel al gelezen dat FIFA toch regelmatig eens een land opzij zet, op non-actief zet, omdat er te veel politieke inmenging is. Recent is dat nog het geval geweest met Nepal, niet het grootste voetballand. Maar goed, ze doen het wel. Ja, als je dit hier bekijkt met politieke inmenging van de president himself, dan moet je eigenlijk de hele Federatie van Amerika op non-actief zetten. Ja. Want dit is toch hetzelfde geval.
0: Ja, ja, absoluut. Natuurlijk, ja, bij het publiek heerst er vooral frustratie, ongeloof. Voor de wedstrijd zelf dan, denk je dat het daar een impact gaat hebben? Of gaan de Rode Duivels gewoon professioneel zijn en hun spel spelen?
1: Wel, dat was de allerlaatste vraag op de Belgische persconferentie van onze collega van het Belang van Limburg. Vond ik wel een hele goede vraag en goed geantwoord ook door Thibaut Courtois. Hij heeft gezegd van, we hebben samengezeten met Vincent Manhart, we hebben dat samen eens besproken. Dat heeft 5 minuten geduurd, maar nu gaat onze focus volledig op die wedstrijd. En ja, dan moeten we het maar tegen Balogun doen. We hebben niet de vraag kunnen stellen aan de trainer Pochettino van USA. Of dat hij uit respect Balogun op de bank gaat zetten. Dus, maar dat weten we dus niet.
0: Dat zou bijna ironisch zijn. Goed, we zullen zien wat het morgen wordt. En dan vooral sportief natuurlijk. Laat dat maar heersen daar op het WK. Dankjewel, Tom Boutweel.
1: Alsjeblieft.
0: En dan gaan we terug naar het voetbal, terug naar Glenn. Ja, die slotminuten waar dan toch Noorwegen vooral mag genieten, of mag van genieten op de grasmat.
2: Ja, want we voetballen nog 3,5 minuten. 7 zijn erbij gekomen, 3,5 zijn verstreken. Dus er dan toch wanhoopspogingen bij de Brazilianen. Nu misschien schot vanuit de tweede lijn afgeblokt. Ja, nee, het vet is wel echt van de soep. Ze hebben kansen gewoon niet afgemaakt. Brazilië, zoveel is zeker. Ze hebben de bal aan de Noren gelaten. Die deden er over het algemeen niet superveel mee. De beste kansen waren wel degelijk voor Brazilië. Met uiteraard die strafschop in de eerste helft. Die reuze kans voor Endrick in de tweede. Oog in oog met Nieland miste hij. Dan waren er nog pogingen. Onder andere Vini die een paar keer een goede Nieland op zijn weg naar het doel trof. En de Noren die keken ernaar. Creëerden zelf bijzonder weinig. 1 keer werd Haaland aangespeeld. Kon hij de bal naast duwen. Al inglijdend. Dat was net eigenlijk te laat dat hij bij de bal kwam. En dan op 1 minuut of 10 van het einde werd hij opnieuw gevonden, Haaland. En dan kopte hij hem perfect binnen. 1 keer dat hij dan toch goed aangespeeld wordt, wint hij dat duel, kopt hij de 0-1 binnen. En een slotoffensief, ja, dat is er niet echt gekomen. Ook al omdat Haaland dan met dat schot vanuit net buiten de 16 alle hoop bij de Brazilianen wegnam met de 0-2. En dus is het toch wel een stunt, mogen we zeggen. Ze waren de underdog misschien nog niet zozeer bij het grote publiek, dat toch echt wel

0: Mexico ofwel tegen Engeland. Op papier zou je zeggen, Engeland moet dat toch altijd redden. Maar goed, die Mexicanen, nou, die hebben toch echt wel een uitstekende indruk nagelaten op dit toernooi. En dat kunnen we dus ook zeggen van de Noren. Nu hebben we eindelijk een keer zo'n test gezien en we krijgen nu de stand van de topschutters te zien. En dan zien we dat Haaland met 7 zich op dezelfde hoogte heeft getrapt en gekopt als Mbappé en Messi. Dat is toch zeer knap alweer van Erling Haaland. En het moet nog niet gedaan zijn, want hij mag nog een ronde verder voetballen. Dat mag Mbappé ook, of Messi dat mag, dat moeten we nog afwachten. Zij spelen later nog, maar ze hebben een wedstrijd tegen Egypte. Dat zou in principe toch moeten lukken. En we kijken al uit naar de volgende wedstrijd. Het zou wel eens een keer een clash kunnen worden tussen Engeland en Noorwegen. Kijk, tegen Frankrijk hebben ze gekozen voor een B-elftal. Dus dat was geen graadmeter. Maar tegen dit Brazilië stug zichzelf gepresenteerd. Met momenten goed weggekomen. Een goede doelman nodig gehad. Dat is ook niet zo onlogisch natuurlijk. Maar kijk, als de tegenstander de kansen niet afmaakt en jijzelf doet dat wel, dan ga je gewoon verdiend naar de volgende ronde en zelfs geen tegendoelpunt moeten incasseren tegen de Brazilianen die alweer ernaast zullen grijpen. Die laatste wereldtitel die dateert van 2002. Dat is toch alweer een eeuwigheid geleden. Al een paar keer uitgeschakeld in een vroegtijdig stadium. Onder andere dus door de Rode Duivels in 2018, ook in 2022 niet voorbij de kwartfinale. En dit keer zullen ze die zelfs niet gaan halen, want die 7 toegevoegde minuten die zijn allemaal verstreken. Dus er is geen tijd meer om 1, laat staan 2 keer te scoren. Nee, Noorwegen zal zich gaan plaatsen voor de volgende ronde. En daarvoor mogen ze 2 mensen gaan bedanken. Hun doelman Nieland, die stopte in de eerste helft een strafschop, had nog een paar uitstekende reddingen in huis en uiteraard een topschutter Erling Haaland, want die zorgde met 2 doelpunten voor een 0-2 zege van Noorwegen tegen Brazilië.
1: VRT Radio 1. Alles begint bij luisteren.
2: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaprigs. In Schaarbeek in Brussel is rond 6 uur vanavond een vrouw aangereden door een bus van vervoersmaatschappij MIVB. Ze is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Een verkeersdeskundige moet onderzoeken wat de precieze omstandigheden waren. Volgens de politie was de chauffeur van de bus niet onder invloed van alcohol of drugs. In de buurt van Perpignan, het uiterste zuiden van Frankrijk, hebben nu al 10.000 mensen het bevel gekregen om het gebied te verlaten wegens de bosbranden daar. De snelweg A9 tussen Perpignan en Girona in Spanje blijft afgesloten. En dat is een belangrijke route voor het vakantieverkeer. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
3: Mensen stapten zelf in de auto op de vlucht voor het vuur en huis en bezittingen achterlatend. Dat gebeurde al voor de Franse autoriteiten de evacuatie gelasten van 10.000 mensen in verschillende gemeenten waar branden woeden. Zij worden naar veilig gebied gebracht. In totaal is dit weekend 2.000 hectare aan bos- en natuurgebied in de as gelegd, in de oostelijke Pyreneeën en daaromheen. Duizenden brandweermensen, blusvliegtuigen en blushelikopters zijn aan het werk. 2 mensen raakten zwaar gewond. De Tour de France gaat morgen door het gebied waar brand woedt. Publiek wordt er niet toegelaten om de brandweer goed zijn werk te laten doen. En alleen de renners komen in actie. De rest van de tourcaravaan is een dag stilgelegd. Het gevaar is nog niet voorbij. Er blijft extreem brandgevaar bestaan in 7 departementen in Zuid-Frankrijk wegens de droogte, de hitte en de wind.
2: De Belgische Voetbalbond reageert verbijsterd om de beslissing van de Wereldvoetbalbond FIFA dat de Amerikaanse spits Balogun toch mag spelen tegen de Rode Duivels. In principe was Balogun geschorst voor de 8e finale tegen België na zijn rode kaart in de vorige wedstrijd, maar de FIFA heeft er een voorwaardelijke straf van gemaakt. Volgens de Belgische Voetbalbond is dat in strijd met het reglement. Ook bondscoach Rudy Garcia heeft verrast gereageerd op die beslissing. Hij vraagt zich af of het bij FIFA 1 april is.
4: Ce que je savais pas moi c'est que dans les bureaux de la FIFA le 5 juillet correspondait au 1er avril. Ça j'étais pas au courant. De mémoire, ça doit être la première fois que quelque chose de similaire arrive dans une Coupe du Monde.
2: Garcia noemt het ongezien tijdens een WK. Volgens verschillende bronnen is er vanuit het Witte Huis getelefoneerd naar FIFA-voorzitter Infantino om de zaak te beklinken.
5: Doelman Thibaut Courtois zegt dat de Rode Duivels klaar zijn voor de Amerikanen met of zonder Balogun. Het verandert niets aan de ambitie.
6: Dat is eigenlijk geen probleem. Uiteindelijk als spelersgroep zijn we daar klaar voor. En als je ver wilt geraken, moet je ook gewoon tegen de beste ploegen en de beste spelers kunnen winnen. En dat is wat wij moeten doen. Natuurlijk creëert het wel een gevaarlijk precedent, denk ik. Maar dat is iets, ook zeg, voor de bond om daar

0: op te reageren. En wij zijn gewoon op het veld bezig.
1: Ja, die wedstrijd is voor de nacht van maandag op dinsdag. En op het WK staat Brazilië op de rand van de uitschakeling tegen Noorwegen. Glenn Martens in de absolute slotfase. Hoe staat het daar?
2: Maar het is toch nog een beetje spannend, want 1-2 is het geworden. Het werd 0-2 dankzij Erling Haaland eerst met het hoofd. Nadien met een harde trap vanaf de rand van de 16. 0-2 de toegevoegde tijd, die leek verstreken. Maar plots kreeg Brazilië dan toch nog een penalty omgezet door Neymar. Jawel, door Neymar. En nu voetballen we intussen al 11 minuten extra in die toegevoegde tijd. Is de wedstrijd nog altijd niet afgelopen, maar lijkt Noorwegen wel op weg naar de kwalificatie.
1: Dank je, Glenn. Het weer nog vannacht wat wolken. Het af tot 18 graden. Morgen vrij zonnig met hoge wolkenvelden en erg warm tot 30 graden. De komende dagen hetzelfde weer. Zo zondag 5 juli zit erop. Een goede nacht.
3: Radio 1. Sportza WK. Met Niels van Duizen.
4: En het is dus nog niet afgelopen, nog niet afgefloten. Dus we gaan snel terug naar onze commentator. Snel naar jou, Glenn.
2: Met nu dan toch het einde van de wedstrijd. Met de nodige vertraging en de nodige suspense nog op het einde. Beslist deze wedstrijd dan toch. De scheidsrechter heeft er een einde aan gemaakt. Erling Haaland, de matchwinnaar, samen met zijn doelman. Hij met 2 doelpunten. Zijn doelman met enkele geweldige reddingen. Die 0-2 de wedstrijd leek aan de toegevoegde tijd was verstreken. Maar kijk, we mochten voortvoetballen. En dan was er plots nog een elleboog van Østergaard in het gezicht van Casemiro. Strafschop omgezet door Neymar. Er was nog zelfs een lachje op zijn aangezicht. Er mocht zelfs nog één aanval komen. Maar een wanhops voorzet die belandde nergens meer. En zo dus geen gelijkmaker. Het zou nog wat geweest zijn natuurlijk. En wel de uitschakeling, alweer de uitschakeling van Brazilië. De grootmacht van weleer is toch een beetje in verval. Niet alleen wat de uitslagen betreft, maar ook als je kijkt naar de kwaliteit die er rondloopt. Uiteraard hebben ze nog een paar vedetten, maar er is toch iets te veel middelmaat in die selectie om misschien echt nog een gooi te doen naar een eindzege op zo'n groot toernooi. Tranen dus bij de Brazilianen, maar zeker ook bij de Noren. Al is dat daar van geluk, want Erling Haaland en de zijne, zij mogen een rondje verder. Zij mogen het in de kwartfinale gaan opnemen tegen ofwel Engeland ofwel Mexico. Dat komen we te weten vanaf 2 uur deze nacht.
4: Inderdaad, dankjewel Glenn. En dan is het ook toch al een klein beetje uitkijken naar dat duel voor de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten. Ik wens u alleszins een hele fijne nacht.
3: Alles begint bij luisteren.
5: Radio 1.
6: Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's all.

Zonder liefde, warme liefde, waai de wind, de stomme wind. Zonder liefde, warme liefde, wind de zee, de grijze zee. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, het donker licht. En schuurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderenland. Ai, Marieke, Marieke,

warme liefde, waai de wind, c'est fini. Zonder liefde, warme liefde, weent de zee, déjà fini. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, tout est fini. En scheurt het zand over mijn land,

0: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
1: Massa, zonneschone lounge staat.
2: Mo, hij komt ook van de Weba.
1: In Gent of Deinze?
3: Maar nee, in Tongeren.
4: Nu solde bij Weba.
5: Radio 1, live.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 1 uur. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Amerikaanse president Trump heeft met de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, Gianni Infantino, gebeld om de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun te herzien. Dat melden verschillende Amerikaanse media. De voorbije avond raakte bekend dat Balogun toch mag spelen tegen de Rode Duivels. In principe was de spits geschorst voor de achtste finale tegen België na zijn rode kaart in de vorige wedstrijd. Maar de FIFA heeft er een voorwaardelijke straf van gemaakt. De Belgische Voetbalbond reageert verbijsterd op de beslissing van de FIFA. Volgens de bond is het besluit om Balogun toch te laten spelen in strijd met het reglement. En ook bondscoach Rudy Garcia reageert verrast. Hij vraagt zich luidop af of ze bij de FIFA 1 april grappen maken.
2: Ce que je savais pas moi c'est que dans les bureaux de la FIFA le 5 juillet correspondait au 1er avril. Ça j'étais pas au courant. De mémoire, ça doit être la première fois que quelque chose de similaire arrive dans une Coupe du Monde.
1: In de buurt van Perpignan in het uiterste zuiden van Frankrijk hebben 10.000 mensen de voorbije avond het bevel gekregen om het gebied te verlaten vanwege de bosbranden daar. De snelweg tussen Perpignan en Girona is nog altijd afgesloten. Dat is een belangrijke route voor het vakantieverkeer van en naar Spanje. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
3: Mensen stapten zelf in de auto op de vlucht voor het vuur en huis en bezittingen achterlatend. Dat gebeurde al voor de Franse autoriteiten de evacuatie gelasten van 10.000 mensen in verschillende gemeenten waar branden woeden. Zij worden naar veilig gebied gebracht. In totaal is dit weekend 2.000 hectare aan bos- en natuurgebied in de as gelegd, in de oostelijke Pyreneeën en daaromheen. Duizenden brandweermensen, blusvliegtuigen en blushelikopters zijn aan het werk. Twee mensen raakten zwaar gewond. De Tour de France gaat vandaag door het gebied waar brand woedt. Publiek wordt er niet toegelaten om de brandweer goed zijn werk te laten doen. En alleen de renners komen in actie. De rest van de tourcaravaan is een dag stilgelegd. Het gevaar is nog niet voorbij. Er blijft extreem brandgevaar bestaan in 7 departementen in Zuid-Frankrijk, wegens de droogte, de hitte en de wind.
1: Nog in Frankrijk, in Clermont-Ferrand in de Auvergne, heeft de politie een man van 34 neergeschoten. De man had enkele mensen neergestoken met een mes en wilde daarna een agent aanvallen. Bij het incident raakten 3 mensen gewond. Niemand is in levensgevaar, ook de dader, een man uit Soedan, zou niet zwaar gewond zijn. Wat hem bezielde is niet duidelijk. Volgens de Franse justitie wijst niets op een terroristisch motief. En dan nog even terug naar het WK voetbal, want daar is Brazilië uitgeschakeld in de achtste finales. Het verloor van Noorwegen met 1-2. Een verslag van Glenn Martens.
4: Een uitschakeling die zal aankomen bij Brazilië, dat de bal aan Noorwegen liet, maar wel voldoende kansen had om te scoren. In de eerste helft redde Nieland een zwakke penalty van Guimarães. In de tweede helft miste Endrik ook een oog met diezelfde Nieland. Noorwegen had dan wel het balbezit, maar kansen kreeg het nauwelijks. Tot Haaland in de slotfase zijn duivels ontbond en 2 keer scoorde. Eerst met het hoofd, nadien met een harde knal vanaf de rand van de 16. Brazilië milderde nog dankzij een penalty van Neymar, maar kon de uitschakeling dus niet meer voorkomen.
1: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 18 graden. Na de ochtend vrij zonnig weer. En temperaturen dan tot 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Alles begint bij luisteren.

0: go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
2: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026.

0: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
1: Massa, zonneschone lounge staat.
2: Mo, hij komt ook van de Weba.
1: In Gent of Deinze?
3: Maar nee, in Tongeren.
4: Nu solde bij Weba.
5: Radio 1, live.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 2:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Martijn. De Amerikaanse president Trump heeft met de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, Gianni Infantino, gebeld om de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun te herzien. Dat melden verschillende Amerikaanse media. De voorbije avond raakte bekend dat Balogun toch mag spelen tegen de Rode Duivels. In principe was de spits geschorst voor de 8e finales tegen België na zijn rode kaart in de vorige wedstrijd. Maar de FIFA heeft er een voorwaardelijke straf van gemaakt. De Belgische Voetbalbond reageert alvast verbijsterd op de beslissing van de FIFA. Volgens de bond is het besluit om Balogun toch te laten spelen in strijd met het reglement. En ook bondscoach Rudy Garcia reageert verrast. Hij vraagt zich luidop af of ze bij de FIFA 1 april grappen maken.
2: Ce que je savais pas moi c'est que dans les bureaux de la FIFA le 5 juillet correspondait au 1er avril. Ça j'étais pas au courant. De mémoire, ça doit être la première fois que quelque chose de similaire arrive dans une Coupe du Monde.
1: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn verschillende explosies gemeld. Volgens de lokale overheid wordt de stad aangevallen door het Russische leger met ballistische raketten. Eén gebouw zou al zeker geraakt zijn. Gevreesd wordt dat daar nog mensen onder het puin vastzitten. In een deel van de stad is ook de stroom uitgevallen. De Oekraïnse president Zelensky had de voorbije avond nog gewaarschuwd voor grootschalige Russische aanvallen in aanloop naar de NAVO-top in Turkije later deze week. Intussen is in Sebastopol